0: gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan en de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Flevoland, test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Pleit door voor behoud Grote Witte Zitronics gebouw Lelystad. En botsing op Westerdreef Lelystad. 1 slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker. Dinsdag 4 augustus, lekker vroeg. Ik hoop dat je een beetje de nacht goed bent doorgekomen. Het was een redelijke plaknacht. Heb jij een beetje geslapen, Leo?
5: Uiteindelijk wel.
4: Uiteindelijk wel?
5: Ja, maar, en er kwam ook nog half de nacht een verfrissende bries. Toen was het helemaal lekker, maar tegen de mensen die nu nog niet slapen zou ik willen zeggen, hou er maar mee op.
4: Ja, dan kun je er nu beter uitgaan. Nou, ik heb gisteravond heerlijk gevaren nog.
5: Oh.
4: En dan koel je lekker af en daarna nog even wat gedronken buiten en dan op bed. Nou, dat is wel een goede tip.
5: Oké. Okay.
4: Even het water op, even uitwaaien, dus.
5: Ik was heel dicht bij het water.
4: Kijk eens.
5: Met mijn nieuwe cadeautje.
4: Kijk, je nieuwe cadeautje? Oh, nou ja. Kijk eens aan.
5: Was ook lekker fris.
4: Ja, daar koel je niet heel erg vanaf, maar vooruit.
5: Maar goed.
4: Zometeen in het nieuws hebben we het over Zeewolde. Dat is anderhalve week lang de scoutinghoofdstad van Nederland. 7000 waterscouts uit het hele land. Die zijn op het scoutinglandgoed van een groot kamp, Nawaka. Maar ja, wat nemen die jongens en meiden allemaal mee? Nou, onze verslaggever die ging op onderzoek uit.
1: En erfgoedvereniging Heemschut Flevoland is niet blij met het plan om de voormalige Zitronics gebouw bij het station Lelystad te slopen. Daar hoor je zo de secretaris over.

0: Shabuzi, die schenkt de eerste voor ons in aan zijn privébarretje. Het is daarmee 5:07 geworden.
1: Tenten zijn opgezet, de tassen uitgepakt. 10 dagen na WAKA zijn begonnen. 7000 waterscouts uit alle delen van het land zijn neergestreken op het scoutinglandgoed bij Zeewolde.
0: Wat nemen die allemaal mee op kamp? Verslaggever Arend Dubbelwoer nam een kijkje bij de tenten.
2: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
3: Genoeg onderbroeken. Ja, genoeg onderbroeken, genoeg shirts. Best wel zweterig hier.
2: Ja, wat is dan genoeg voor 10 dagen?
3: 20, 25.
4: Ja, zoiets. Of je koopt meer.
2: De tenten die staan, maar wat is nou het belangrijkste om mee te nemen op 10 dagen naar WAKA?
5: Water. Powerbank.
2: Ook powerbank?
5: Ja, nou, zeker.
6: Eten.
2: En waar heb je die powerbank voor nodig?
5: Voor alles opladen. Een box, telefoon.
2: Ja. Ja, daar kan je niet zonder die 10 dagen?
5: Telefoon kan wel een paar dagen, ja. Maar muziekje hoort er wel even bij.
2: Want wat is nou het belangrijkste om mee te nemen als je naar WAKA gaat?
7: Nou, ik denk een boot natuurlijk om te zeilen en zwemkleding en zo, want het is heel warm hier.
8: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die we ingepakt hebben, dat zijn de zonnepanelen. Want anders kunnen we de luxe van de elektra niet verwalen.
2: Je hebt gewoon stroom hier?
8: Wij hebben gewoon stroom hier.
2: Want ik zit al te kijken hier op de tent. Je zorgt er gewoon voor dat alles opgeladen blijft. Want ja, Hier paneeltjes liggen, hè?
9: Ja, communicatie is belangrijk.
10: Ja, dan kan je lekker de box draaiende blijven houden. En de koelkasten.
2: Ja, ja, want die alles draait erop?
10: Nee, niet alles. We hebben de koelkasten draaien ook op gas.
8: Wij hebben, of niet van deze meneer, die heeft een tweetal zonnepanelen die we aan kunnen sluiten op een accubank. En daar op die accubank kunnen we een koelkast aansluiten en licht en dat soort dingen.
2: Dus, het is niet meer back to basics en we gaan 10 dagen zitten zonder luxe, maar...
8: Het is eigenlijk spelen we een heel klein beetje vals.
2: Kijk, je moet het allemaal zelf mee zeulen deze kant op, hè?
3: Wat een hel. Ja, dat is niet leuk. Zeker niet leuk met een tas zonder wieltjes. Oh ja, dat klopt.
1: Ja, voor sommigen is het dus nog steeds afzien op WAKA in Zeewolde. Maar aan de andere kant dus best wel veel luxe tegenwoordig.

0: Twee supersterren in één liedje. Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran. En daarvoor Phil Lynott en The Old Town.
1: Gebroken ruiten, een overgroeid parkeerdek en brandschade na vandalisme. De voormalige Getronics-gebouwen bij het station in Lelystad staan er vervallen bij. Ze moeten plaatsmaken voor meer dan 300 woningen. Maar Heemschut Flevoland wil de gebouwen redden. Volgens de erfgoedvereniging vormen ze een bijzonder stukje Lelystads erfgoed.
0: In de jaren 80 zat het computeruitwijkcentrum in de gebouwen. Dat was de voorloper van de huidige datacentra. Maar computerbestanden op schijven en banden werden opgeslagen als backup. Anton Brink van de erfgoedvereniging.
1: Anton Brink. Die zouden we graag willen horen.
0: Die wil even niet.
1: Zullen we eens even kijken of we die op een andere manier tevoorschijn kunnen toveren?
0: Ja, zou jij Anton willen draaien?
1: Ja, ik ga hem eens eventjes zoeken om te kijken.
0: Kan hij zo'n zegje doen over wat vroeger het kuk heette?
1: Anton Brink van erfgoedvereniging Heemschut Flevoland.
2: In de eerste plaats is het natuurlijk een markant gebouw. Het is een van de brutalistische gebouwen in Nederland die begin jaren 80 gerealiseerd zijn. En daarnaast is het ook natuurlijk nog een gebouw wat historische kenmerken heeft. Namelijk dat het het eerste data-uitwijkcentrum was. Dus wat dat betreft moet je wel even nadenken van ga je zoiets slopen of ga je zoiets bewaren of herbestemmen. Ik bedoel, je kunt ook denken aan een transitie.
3: Het gebouw staat al, u zei het zelf al eerder, 10 jaar leeg.
2: Ja.
3: In die 10 jaar is het er niet beter op geworden.
2: Nee.
3: De ramen zijn ingeslagen, het hele terrein is overgroeid. De graffiti op. U heeft het over herbestemmen. Kan dat nog wel na zo'n lange periode?
2: Dat kan zeker. Kijk, het gebouw is niet ingestort. Het zal ook niet vandaag of morgen gaan instorten, want het is natuurlijk heel degelijk gebouwd. Het is ook gebouwd inderdaad om aanslagen te voorkomen. Dus je kunt best zeggen dat het stevig is. En hoe het er binnen uitziet, weet ik niet. Ik ben er nooit in geweest. Ik heb er nooit in gemogen, helaas. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Maar als je de binnenbouw eruit haalt en je zet een nieuwe indeling in, dan denk ik dat zo'n gebouw makkelijk te hergebruiken is.
3: Ja, en daarmee kijken we nu naar een gebouw van 40, 45 jaar oud.
2: 45 jaar.
3: Maar er zijn op heel veel gemeenten gebouwen die wat ouder zijn. In Flevoland zien we die niet, hè?
2: Nee. Dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen net zo makkelijk afstand van slopen maar.
3: Is dat zonde?
2: Ik denk wel dat het zonde is. Misschien voor degene die vindt dat het geslopen moet worden, is dat geen zonde. Maar ik denk dat de generaties na ons waarschijnlijk wel eens jammer gaan vinden dat die historie van een plaats, dus ook zo'n jonge plaats als Lelystad, dat gewoon verdwijnt.
3: Laat even wel wezen, dit is geen 17e eeuws grachtenpand.
2: Nee, maar dit wordt straks een 20e eeuwste heel belangrijk pand in de Lelystad.
3: Als het behouden blijft.
2: Ja, over 2 eeuwen denken de mensen van hey, dat is goed dat het behouden is.
1: Dat was Anton Brink van de erfgoedvereniging Heemschut Flevoland. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak met hem.
0: Straks de berichten van buiten Flevoland. De wapenhandel is in het nieuws.

0: Meteoren Hanna mee. En wat wil je van mij? De berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de politie neemt steeds vaker pepperspray en gasalarm en luchtdrukpistolen in beslag. Die kunnen net over de grens in Duitsland makkelijk worden gekocht omdat daar geen vergunning nodig is. Het is al jaren een doorn in het oog van de politie.
2: De aantallen waarin ze in beslag worden genomen en ook waarvoor ze worden gebruikt. Dus binnen het criminele circuit, ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Dus ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Nou, ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, ook als zelfverdediging. Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukpistolen.
0: Neem een kijkje in de dagbladen. In de Telegraaf een verhaal over de woningbouw in Nederland. Klap voor woonminister, zo kopt de krant. De ING verwacht veel minder nieuwe woningen dan het ministerie voorspelde. Nou, moet jij eens raden waardoor dat komt? Door de stikstofcrisis en, ja, dat weet je wel, als je zelf een keer naar de bouwmarkt gaat, de oplopende bouwkosten. Al dus het onderzoeksbureau van de ING. Die verwacht dat volgend jaar maar 74.000 nieuwe woningen worden opgeleverd. Ja, als je te lang moet fietsen is een heel eind, maar de planning was 100.000.
1: Het gaat natuurlijk vandaag ook over die grote natuurbrand in Noord-Limburg bij Oostrum. Die is flink uitgebreid. Een gebied van 100 hectare is getroffen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Gistermiddag besloeg de brand nog 21 hectare. Delen van het gebied, van die 100 hectare dus, zijn afgebrand en geblust, terwijl op andere plekken het vuur nog woedt. Door de draaiende wind verspreidt het vuur zich sneller.
0: Droogte, watergebrek en geen regen. Dat is ook de vies in dagblad Trouw vandaag. Het Hoogheemraadschap van Delft strijdt nu niet zozeer tegen het water, maar tegen het zout. Want dat zout komt langzaam via de Noordzee. Die drukt dan op ons land en er is te weinig water om af te voeren om dat zout buiten de deur te houden. Daarover een verhaal vandaag in Dagblad Trouw.
1: Ja, en nog even terug naar de Telegraaf. Nu Arne Slot, Peter Bos, Erik ten Hag en Pep Guardiola om diverse redenen geen bondscoach worden, is Louis van Gaal bereid om met de KNVB in gesprek te gaan.
0: Die hadden we ook nog natuurlijk.
1: Als er een beroep op hem wordt gedaan. Jazeker. Hij is 74 en hij zegt, ik wil altijd helpen. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen. En met zo'n selectie zijn er natuurlijk wel mogelijkheden, zegt hij. Ik denk ook dat Nederland eventueel nog altijd Europees of wereldkampioen zou kunnen worden. Want 95% van de selectie speelt in het buitenland. En vaak bij goede clubs, aldus Van Gaal. Ik kijk nu al uit naar de persconferenties met hem.
0: Heerlijk. Ja. En wie er een vraag durft te stellen. Eens even kijken in het AD. Ook nog een verhaaltje over de droogte. In München bijvoorbeeld is het ook droog. En wie daar zijn auto wast.
1: Ja, die kan een dikke boete krijgen, hè?
0: 50.000 euro.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Dan kun je een auto verkopen.
1: Nou ja, je voorruit mag je nog wel poetsen, denk ik. Als je er allemaal vliegjes op hebt. Oh, ik heb vanochtend weer een dier aangereden, trouwens.
0: Na je is het nu een?
1: Ja, nou volgens mij was het een steenmarter, maar een flink volwassen exemplaar. Ik schrok mijn hoedje.
0: Heb je schade aan de auto?
1: Nee, dat heb ik meteen naar gekeken. Ik denk niet weer. Okay. Nee, dat viel mee.
0: Maar steenmarters die eten toch elektriciteit trouwens?
1: Ja, dus volgens mij zullen niet heel veel mensen erom houden. Maar ik ben ook niet gestopt om te kijken hoe het met het beestje was. Dus sorry.
0: Sorry steenmarter, je bent naar de steenmarter.
1: Ja, dat heb je als je 's ochtends heel vroeg rijdt. Ja. Dan komen die beten in één keer uit het gras zo. Ik denk,
0: die zijn nog
1: van boom en hoop.
0: Een ding aan het doen.
1: Ja, maar ik ga nog even checken of het inderdaad een steenmarter was. Maar volgens mij wel. Beetje spitse neus.
0: Ja.
1: Ja, hè? Beetje grijs, maar ik vond hem best groot.
0: Koekel maar even, doe ik intussen. Ja, John Armstrong en Rosie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Erfgoedvereniging Heemschut Flevoland vindt het jammer dat het oude Getronics gebouw tegen de vlakte gaat. De vereniging zou liever zien dat de Witte Toren wordt opgeknapt.
2: In de eerste plaats is het natuurlijk een markant gebouw. Het is een van de brutalistische gebouwen in Nederland die begin jaren 80 gerealiseerd zijn. En daarnaast is het ook natuurlijk nog een gebouw wat een historische kenmerken heeft, namelijk dat het het eerste data-uitwerkcentrum was.
1: Zei Anton Brink van de erfgoedvereniging. De gemeente Lelystad en een ontwikkelaar willen op die plek woningen bouwen. Bij een aanrijding op de Westerdreef in Lelystad is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij de wijk Jol. 2 voertuigen raakten zwaar beschadigd. Het ziet er naar uit dat er een einde komt aan de TBS-behandeling van een 45-jarige man uit Zeewolde. Hij kreeg 4 jaar geleden 2 jaar cel en TBS nadat hij een man had verwond door gootsteenontstopper over hem heen te gooien. Volgens deskundigen en de officier van justitie is verdere TBS-behandeling niet langer nodig. De man heeft inmiddels werk, gebruikt geen alcohol of drugs meer en staat op de wachtlijst voor een eigen woning. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Inmiddels is zo'n 100 hectare getroffen. Een paar honderd brandweerlieden en 2 blushelikopters proberen het vuur bij Venray te bestrijden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Vorig jaar waren het er ruim 5000 tegen 4000 in 2022. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden.
4: Goedemorgen, er staat weer een warme dag op het programma in Flevoland. De dag begint nog met wat wolkenvelden, maar al snel breekt de zon door en loopt de temperatuur op naar 28 graden langs de grote meren, tot plaatselijk 30 of 31 graden in het binnenland. Nou, daarbij staat er maar weinig wind en in de loop van de middag gaan er geleidelijk aan wat stapelwolken ontstaan. Het lijkt wel overal droog te blijven, pas vanavond zou er in het oosten een enkele bui kunnen passeren. Nou, vanavond is het dan nog lange tijd warm. Komende nacht draait de wind naar het westen en koelt het af naar een graad of 17. En morgen is het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen met zo'n 25 graden. Opnieuw zijn er echter flinke zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog.
5: 4 dorpen in Noordoostpolderen. De 4e feest, die hebben een jubileum. Nou, wij kijken in die dorpen en vandaag is dat Ens.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Gino Vanelli, hij blijft lekker in beweging met zijn plaat People Gotta Move.
1: Ja, het is feest in Noordoostpolder. In 4 dorpen wordt een jubileum gevierd. Nou, deze week kijken we met de dorpsvoorzitters naar hun dorp. En vandaag is dat Ens.
0: Het is het oudste dorp uit de reeks. Ens bestaat 80 jaar. En de dorpsvoorzitter is Louis van Sluis.
2: Het is gewoon een mooi dorp om in te leven, in te wonen. Er is heel veel te beleven qua sport, qua... redelijkerwijs zijn alle voorzieningen aanwezig. Dus ja, het is eigenlijk wel een dorp die redelijkerwijs compleet is.
3: Ens, 80 jaar geleden ontstaan in een kaal kleilandschap. Nu een dorp met bijna 3500 inwoners.
4: Hoe omschrijft u dan de Ensenaar?
2: Ja, ze zijn saamhorig met elkaar. Het leven met elkaar mee. Zo hebben wij in juni een hevige hagelbui gehad bijvoorbeeld. En dan zijn de mensen toch ook altijd wel bezorgd met degene die getroffen zijn. In welke mate dan ook. Het wordt wel meegeleefd van hoe is het nou bij jullie? En kunnen we helpen? Noem dat soort dingen maar op.
3: Naast een jubileum voor Ens is het ook feest bij de voetbalclub. SV Ens bestaat 75 jaar. Een succesverhaal mede door vrijwilligers Henk Veld en Piet Sleper.
5: Ja, het is mijn lust en mijn leven eigenlijk. Dan zit mijn vrouw zo, zullen we stoppen met de kantine bijvoorbeeld? Dan zeg ik, nog niet. Zolang ik me nog goed voel en wij ons nog goed voelen... en we hebben nog voldoende vrijwilligers die ons daar ook in steunen... want dat moet gewoon ook, anders dan lukt dat gewoon niet. Dan heb ik nog plezier.
4: Piet Sleper, ook een van de vele vrijwilligers dan hier... Hoe vaak bent u hier op de club?
6: Elke dag. Ik maak dus een beetje 25, 30 uur elke week. Mijn vrouw zegt, je bent hartstikke gek. Maar 's morgens een vaste patroon, neem de hond mee. En dan 's morgens om 8:15 lopen wij hier een rondje. De hond weet ook precies, ik pak een snoepje uit die dingen. En dan staat zij al bij de poort deze kant op.
3: De vrijwilligers leven met hun club. Ze zijn er altijd als er in het weekend gevoetbald wordt. En als ze dan gevraagd worden voor een klus, zeggen ze altijd ja.
5: De voetbal is een onderdeel van mijn leven. Ja, klopt. Eigenlijk wel een heel groot onderdeel. Soms wel eens, zegt mijn vrouw wel eens van, kan het niet wat minder?
4: En wat zegt u dan?
5: Dan zeg ik dus nee.
6: Dus maak ik van 7:00 morgen tot 's avonds 8:00 ben ik hier.
4: Het is ongeveer uw huis.
6: Ja, sommigen zeggen wel eens van, je moet je bed meenemen.
2: Wat ik van menig een wel hoor, dat je wel opgenomen wordt in het dorp als een nieuweling. Kijk, je moet er natuurlijk zelf ook wel wat voor doen. Als je thuis op de bank blijft zitten, gebeurt er niks. Maar als jij meedoet met verenigingen of feestjes of dat soort dingen, als je aansluiting vindt, dan kom je er wel makkelijk tussen. Dat is toch is wel een ding dat je moet investeren. Ja, het kan wel.
1: En dat zei dorpsvoorzitter Louis van Sluis van Ens. En morgen zijn we in Band.

0: Je hoorde Ella Lange en Choosing Texas voor je dagelijkse portie country, wou ik zeggen.
1: Dosis of portie, en dan een combinatie.
0: Ja, dat
1: ja, is helemaal hot and happening, deze dame.
0: Echt, ja, ik vind het ook wel goed.
1: Heel mooie muziek maakt. Zeker, absoluut. Zometeen wat

0: Hey Eugene, toegezongen door Pink Martini. Wat hebben we gisteravond gewist op radio en tv?
1: Nou, laten we met de radio beginnen, met het oog op morgen. Daar ging het over een nieuwe verzwaarde hoogspanningsleiding die vandaag opengaat tussen België en Nederland. Daardoor kan er makkelijker stroom van het ene naar het andere land en natuurlijk andersom worden getransporteerd. En dat is natuurlijk hard nodig vanwege de netcongestie, legde de Vlaamse emeritus professor elektrotechniek Ronnie Belmans uit.
2: Ik zie vooral naar de enorme uitbreiding van offshore wind gebeuren bij jullie. Ik zie ook dat we door dergelijke verbindingen heel goed kunnen kijken hoe dat, als er bijvoorbeeld firma's bijkomen in de Gentse haven, hoe dat die kunnen vanuit die offshore wind kunnen behaald worden. Dus hoe meer verbindingen, hoe meer het verbruik op een groter oppervlak met elkaar in evenwicht gebracht kan worden met de productie.
1: Vandaag zijn premier Jetten en premier De Wever bij de feestelijke opening. Dat twee samen achter dit project staan is mooi, zegt Belmans. De Wever is namelijk niet zo'n klimaatdrammer zoals Jetten ook wel is genoemd.
2: Meneer De Wever is op dat vlak eerder conservatiever. Hij pleit zeer sterk om terug de oude kerncentrales mee in dienst te nemen en langer in dienst te houden. En dit is voor mij een heel mooi voorbeeld waarbij dus, zoals u zegt, een klimaatfanaat Jetten met een meer conservatief iemand zoals De Wever toch inzien dat de oplossing is het beter verbinden van die systemen, ook al zijn ze gebaseerd op een verschillende basis.
0: Gerrie Bouma maakte een einde aan de loonkloof bij de KLM in de jaren 70. Als assistent purser verdiende ze toen 800 gulden minder dan haar mannelijke collega's. Ze begon een rechtszaak tegen haar werkgever en nam advocaat Gabi van Driem in de arm. Ze waren een goed team, zei van Driem in De Rode Draad.
3: Gerrie was een hele dappere cliënt, dat heb je nodig. Ik had natuurlijk ook een geschiedenis met KLM. Ik was ook stewardess geweest. Ik was ook langs die meetlat van je gewicht wel goed en gebruik je wel genoeg make-up gelegd. Dus ik lustte ze rauw. Ik dacht van, we gaan hun laten zien dat ze de wet gewoon moeten volgen. Dus we waren met z'n tweeën waren we behoorlijk fel.

0: En het had effect, al duurde het wel even. In 1992 kregen ze gelijk. Gerry kreeg 5 jaar achterstallig loon uitbetaald. De andere 179 vrouwen met dezelfde functie ontvingen tot 2 jaar aan achterstallig salaris. Bauma herinnert het zich nog goed.
1: Die uitspraak, dan was in Den Haag gelijk in mijn eend naar Gabi gereden. En toen konden we natuurlijk even elkaar feliciteren dat we het gehaald hadden. Ik vond het heel fijn dat die rechter, de hoofd van die 3 rechters die er zaten, die dus even de zaak nog even uitlegde en toelichtte om te vertellen waarom dit een jaar was geworden. En me toen feliciteerde. Dus ik vond het wel goed.
2: Ja, ze vond het wel goed. Ja, dat snap ik natuurlijk wel.
0: Wat weer wel raar is. De ene krijgt 5 jaar achterstallig loon uitbetaald en die andere maar 2.
2: Ja, misschien omdat Gerry Bauma zich er natuurlijk heel erg voor heeft ingezet. Dat zou kunnen.
0: De kans de advocaat mee betalen.
2: En we gaan nog even naar Nieuwsuur. Daar vertelde Pierre Rieu hoe het was om op te groeien met een wereldberoemde vader. Precies, violist en orkestleider André Rieu. Nou, Pierre is achter de schermen al vanaf zijn 10e jaren bezig om het bedrijf rondom zijn vader te leiden. Denk aan alle merchandise, het plannen van de tournees. Hij moest er wel zijn eigen dromen voor aan de kant zetten.
3: Ik was 19, dan ben je echt nog een kind. En toen zat ik in New York alleen in mijn up in een hotelkamer een tour te plannen. Met vreselijk veel heimwee. Ik kreeg mijn moeder niet te pakken en ik wilde echt mijn moeder bellen. Ja, als je zo jong zoveel verantwoordelijk krijgt, dat is best wel pittig.
2: Nou, zeker. Het innemen van een vaderrol voor zijn eigen vader heeft van Pierre veel gevraagd.
3: De term parentificatie. En ik denk ook dat echt wel van toepassing geweest is bij mij. Maar ja, dat is allemaal uit liefde zo gegaan. Dat was nooit. Ze hebben nooit met kwade bedoelingen mij op jonge leeftijd verantwoordelijkheden gegeven. En dat is zo gegroeid. Dat heeft wel, ik zal niet zeggen zijn sporen nagelaten, maar dat heeft echt wel effect gehad op mijn leven. Ik heb therapeuten versleten.
0: Oh.
2: Dat was gisteravond op radio en tv, deze zaken.
0: Ik moet ineens denken ook aan Maurice en Toon Hermans. Dat is ook zo'n soort constructie. Die zoon Maurice van Toon, die achter de schermen alles regelde voor zijn vader.
2: Ja, maar dat is wel van een ander niveau natuurlijk dan Pierre.
0: Dit is wereldniveau.
2: Over de hele wereld gaat. Ja. Met een gigantische bezetting.
0: Ja, ja, dat in is euro's is meer.
2: Ja, het gaat natuurlijk niet alleen om het geld. Het zijn zulke producties.
0: Ja.
2: Ja, en als je er dan, zoals dit omschrijft, in je uppie op een hotelkamertje zit. Ja, dat is niet altijd leuk natuurlijk. Nou, wat zaken gisteravond op radio en tv.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen best makkelijk afstand van. Slopen maar.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
3: Genoeg onderbroeken. 20, 25.
4: Ja, zoiets.
5: Water. Powerbank.
6: Eten.
0: En dit is ook Flevoland.
7: Eigenlijk spelen we een heel klein beetje vals.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
11: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Pleidooi voor behoud grote witte Getronics gebouwen in Lelystad. Een botsing op Westerdreef Lelystad. 1 slachtoffer naar het ziekenhuis. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
13: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
15: Moeilijk toegankelijk gebied. Voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandraad kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
14: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
16: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
14: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hoe is het op de weg? Geen files of vertragingen. Je kunt lekker doorrijden. Er is een flitser gemeld op de N701. Dat is de Oostvaardersdijk bij Almere. Bij hectometerpaal 14,3. En zometeen in Flevoland is wakker. Zeewolde is anderhalve week lang de scoutinghoofdstad van Nederland. 7000 waterscouts uit het hele land zijn op het scoutinglandgoed voor een groot kamp, Nawaka. Maar ja, wat nemen die jongens en meiden allemaal mee? Nou, onze verslaggever ging op onderzoek uit.
12: En erfgoedvereniging Heemschut Flevoland is niet blij met het plan om de voormalige Getronics gebouwen bij station Lelystad te slopen. Daar hoor je zo de secretaris over.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
22: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
23: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Leon Rimes op Flevoland en Can't Fight the Moonlight. En er zijn 7000 mensen extra wakker geworden.
1: Ja, de tenten zijn opgezet, de tassen uitgepakt. 10 dagen na WACA zijn begonnen. 7000 waterscouts uit alle delen van het land zijn neergestreken op het scoutinglandgoed bij Zeewolde.
0: Dan zo een clubje zo bij elkaar. Maar wat Zeker. Nemen die allemaal mee? Verslaggever Arend Dubbelboer, die nam een kijkje bij de tenten.
2: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
3: Genoeg onderbroeken. Ja, genoeg onderbroeken, genoeg shirts. Best wel zweterig hier.
2: Ja, wat is dan genoeg voor 10 dagen?
3: 20, 25.
4: Ja, zoiets. Of je koopt meer.
2: De tenten die staan, maar wat is nou het belangrijkste om mee te nemen op 10 dagen naar WACA?
5: Water. Powerbank.
2: Ook powerbank?
5: Ja, nou, zeker.
6: Eten.
2: En waar heb je die powerbank voor nodig?
5: Voor alles opladen. Een box, telefoon.
2: Ja. Ja, dan kan je niet zonder die 10 dagen?
5: Telefoon kan wel een paar dagen, ja. Maar muziekje hoort er wel even bij.
2: Want wat is nou het belangrijkste om mee te nemen als je naar WACA gaat?
3: Nou, ik denk een boot natuurlijk om te zeilen. En zwemkleding en zo, want het is heel warm hier.
7: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die we ingepakt hebben... Dat zijn de zonnepanelen. Want anders kunnen we de luxe van de elektra niet verwalen.
2: Je hebt gewoon stroom hier?
7: Wij hebben gewoon stroom hier.
2: Want ik zit al te kijken hier op de tent. Je zorgt er gewoon voor dat alles opgeladen blijft. Want ja. Hier paneeltjes liggen, hè?
8: Ja. Communicatie is belangrijk.
9: En dan kan je lekker de box draaiende blijven houden. En de koelkasten.
2: Ja, ja, want die alles draait erop?
9: Nee, niet alles. De koelkasten draaien ook op gas.
7: Wij hebben of niet van deze meneer, die heeft een tweetal zonnepanelen die we aan kunnen sluiten op een accubank. En daar op die accubank kunnen we een koelkast aansluiten en licht en dat soort dingen. Dus,
2: het is niet meer back to basics en we gaan 10 dagen zitten zonder luxe, maar...
7: Het is eigenlijk spelen we een heel klein beetje vals.
2: Je moet het allemaal zelf mee zeulen deze kant op, hè?
3: Wat een hel. Ja, dat is niet leuk. Zeker niet leuk met een tas zonder wieltjes. Oh, nee, dat klopt.
1: Nou, volgende keer dan maar een tas met wieltjes meenemen. Ja, je moet daar wat voor over hebben, hè? Om te kamperen tijdens een WACA in Zeewolde. Al hebben anderen dus heel goed voor elkaar met de luxe van een koelkast. Ja, je moet je drankje natuurlijk wel een beetje koel kunnen houden, hè?
0: Tuurlijk, ik ga er ook vanuit dat het in die tent allemaal staat.
1: Dat denk ik wel. Ja, wel allemaal fris. De alcohol kan natuurlijk niet.
0: En we hebben hot chocolate...

0: is geen meezinger, maar een meefluiter van Hot Chocolate en Girl Crazy. Ach, het is nu al 20 graden.
1: Ja, we zijn er kort over zeven. Gaan we eens even horen van Berend van Straten. Wat voor weer, wat voor hitte we vandaag kunnen verwachten. Berend, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, hoe heet gaat het worden?
2: Ja, het wordt toch wel weer een hete dag, hoor. Nee, we hebben echt te maken met een opnieuw toch wel weer een zeer warme periode. Deze dagen in ons land, dat merken we ook goed in Flevoland. Op dit moment, zoals jullie net al even zeiden, al 20 graden in de provincie. Vanuit het westen gaat de zon flink doorbreken de komende uren. En de temperatuur gaat als gevolg ook weer razendsnel oplopen. Want in de loop van de ochtend krijgen we alweer snel te maken met zomerse temperaturen van ruim boven de 25 graden. En vanmiddag wordt het gewoon tropisch warm. Misschien zelfs nog wel ietsje warmer dan gisteren. Want uiteindelijk krijgt het te maken met temperaturen van 32 of 33 graden in Flevoland. En we hebben ook te maken met nog wat hogere luchtvochtigheid dan gisteren. Dus het voelt ook een stuk benauwder aan. Groot gedeelte van de middag verloopt dan droog. Aan het einde van de middag kan er vanuit het zuiden dan lokaal een onweersbui voorkomen. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. En ook vanavond is dat het geval dat hier en daar dan misschien een onweersbui kan gaan vallen. Het is wel nog onzeker waar die precies over gaan trekken. Het is natuurlijk vaker het geval zo met onweersbuien. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het om een pittig exemplaar gaat.
1: Juist. Oké. Okay. En dan, hoe ziet het er verder uit voor vannacht, de komende dagen?
2: Vannacht gaat het dan, is het gewoon nog verreweg de meeste plekken droog. Wordt wel nog een beetje zo'n plaknacht met temperaturen die hier en daar zo rond de 20 graden blijven. Dus echt wel een warme nacht. En morgen, ja, dan heb ik wat beter nieuws voor mensen die helemaal niet van deze hitte houden. Want dan krijgen we te maken met wat koelere lucht dat aan wordt gevoerd richting Flevoland. En dat komt allemaal door een stevige zuidwesten tot westenwind die dus die koelere lucht aanvoert. Want morgenmiddag wordt het dan niet veel warmer dan een graad of 25. En ik denk dat dat voor de meeste mensen misschien toch wel een stukje aangenamer is dan die zinderende hitte met die benauwdheid als vandaag. Verder de meeste plekken verloopt de dag morgen ook gewoon droog. Maar hier en daar kan in de middag misschien een enkele lokale bui vallen. Maar het gaat waarschijnlijk niet echt helpen om die droogte tegen te gaan. Het is natuurlijk kurkdroog in Flevoland. We hebben echt wat meer regen nodig. Maar ja, noemenswaardige neerslag staat vandaag en morgen waarschijnlijk helaas niet op programma.
1: Nee, en de dagen daarna dan misschien wel iets meer neerslag?
2: Er lijkt wel iets te gaan veranderen in de loop van het einde van de week, moet ik zeggen. Want de temperatuur gaat nog iets verder naar beneden. En dat gaan we zeker op donderdag merken. Wordt het een graad of 21. En af en toe kan dan ook wel een buitje gaan vallen vanaf donderdag. Maar dat gaat wel waarschijnlijk weer om lokale buien. En echt grootschalige neerslaggebieden zitten daar niet tussen. Dus van plaats tot plaats zullen de verschillen groot zijn. En ik denk dat het misschien zelfs... misschien slechts wat lichte verlichting zou geven op die droogte.
1: Oké, okay, nou nog één dag vandaag even doorbijten dus wat de hitte betreft. En daarna verkoeling en mogelijk een enkel buitje. Berend, dankjewel hè.
2: Doei doei.
1: Gaan we door met het nieuws. Ja, gebroken ruiten, een overgroeid parkeerdek en brandschade na vandalisme. De voormalige Getronics gebouwen bij het station in Lelystad staan er vervallen bij. Ze moeten plaatsmaken voor meer dan 300 woningen. Maar ja, Heemschut Flevoland wil de gebouwen redden. Volgens de erfgoedvereniging vormen ze een bijzonder stukje Lelystads erfgoed.
3: In de jaren 80 zat het computeruitwijkcentrum in die gebouwen. Dat was de voorloper van de huidige datacentra. Maar computerbestanden op schijven en bestanden werden opgeslagen als backup. Anton Brink van de erfgoedvereniging.
4: In de eerste plaats is het natuurlijk een markant gebouw. Het is een van de brutalistische gebouwen in Nederland die begin jaren 80 gerealiseerd zijn. Daarnaast is het ook natuurlijk nog een gebouw wat een historische kenmerken heeft. Namelijk dat het het eerste data-uitwijkcentrum was. Dus wat dat betreft moet je wel even nadenken van ga je zoiets slopen of ga je zoiets bewaren of herbestemmen. Ik bedoel, je kunt ook denken aan een transitie.
5: Het gebouw staat, u zei het zelf al eerder, 10 jaar leeg. Ja. In die 10 jaar is het er niet beter op geworden.
4: Nee.
5: De ramen zijn ingeslagen, het hele terrein is overgroeid. De graffiti op. U heeft het over herbestemmen. Kan dat nog wel na zo'n lange periode?
4: Ja, dat kan zeker. Kijk, het gebouw is niet ingestort. Het zal ook niet vandaag of morgen gaan instorten, want het is natuurlijk heel degelijk gebouwd. Het is ook gebouwd inderdaad om aanslagen te voorkomen. Dus je kunt best zeggen dat het stevig is. En hoe het er binnenuit ziet, weet ik niet. Ik ben er nooit in geweest. Ik heb er nooit in gemogen, helaas. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Maar als je de binnenbouw eruit haalt en je zet er nieuwe indeling in, dan denk ik dat zo'n gebouw makkelijk te hergebruiken is.
5: Ja, en daarmee kijken we nu naar een gebouw van 40, 45 jaar oud.
6: 45 jaar.
5: Maar er zijn op heel veel gemeenten gebouwen die wat ouder zijn. In Flevoland zien we die niet, hè?
4: Nee. Nee, nee, dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen net zo makkelijk afstand van slopen maar.
5: Is dat zonde?
4: Ik denk wel dat het zonde is. Misschien voor degene die vindt dat het geslopen moet worden is dat geen zonde. Maar ik denk dat de generaties na ons waarschijnlijk wel eens jammer gaan vinden dat die historie van een plaats, ook zo'n jonge plaats als Lelystad, dat gewoon verdwijnt.
5: Laat even wel wezen, dit is geen 17e eeuwse grachtenpand.
4: Nee, maar dit wordt straks een 20e eeuwse heel belangrijk pand in de Lelystad.
5: Als het behouden blijft?
4: Ja, over 2 eeuwen denken de mensen van, hey, dat is goed dat het behouden is.
1: Anton Brink van Stad van de Erfgoedvereniging Heemschut Flevoland. Verslaggever Yannick van der Wouw, die sprak met hem.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan hebben we het over die grote natuurbrand, hè, bij Vendra. Die heeft zich vannacht nog verder uitgebreid.

0: Even wakker met Cameron Witkom en Kingdom of Fear. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de natuurbrand bij Venray heeft zich vannacht verder uitgebreid en is nog niet onder controle. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt deze woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
2: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
1: Ja, er is ongeveer 100 hectare bos verbrand. De wind is gedraaid, waardoor ook meer mensen in de rook zitten. Een dierenpension en een camping zijn ontruimd. Ook kunnen er nog steeds geen treinen rijden tussen Venray en Boksmeer.
0: De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. 4 jaar geleden waren het er ruim 4000, vorig jaar bijna 1100 meer. Volgens de politie worden gas- en alarmpistolen steeds vaker gebruikt in het criminele circuit.
3: Voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
0: En meestal worden die wapens in Duitsland gekocht omdat daar geen vergunning nodig is. Kopers moeten alleen aantonen dat ze meerderjarig zijn.
1: Ja, mijn vader had een luchtbux vroeger. Nou, kom daar nog maar eens om. Dat is, daar kun je niks meer mee tegenwoordig, geloof ik.
0: Nou.
1: Ja, daar schoot hij mee op katten heel erg.
0: Oké. Okay.
1: Ja, vond ik als meisje vond ik dat maar goed.
0: Kan maar nodig zijn.
1: Ja, dat valt hij
0: wel nodig. Dus.
1: Ja. We gaan nog even naar voetbal voor NEC. We beginnen vanavond de voorrondes van de Champions League. NEC moet 2 tegenstanders uitschakelen voor een plaats in het grootste toernooi van het clubvoetbal. In een bloedheet Griekenland speelt NEC tegen Olympiakos. Deze supporters, vader en zoon, zijn er ook naartoe gevlogen.
4: Hij had zo snel geboekt. Hij wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee. Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een executor. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
1: Ja, we gaan het zien. Nou, Olympiakos is een zware tegenstander, hoor. De Grieken speelden vorig seizoen ook in de Champions League. Toen speelden ze thuis gelijk tegen PSV en wonnen ze bij Ajax. Ah, Turn Me On is dit bij Flevoland is wakker.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De brand in de paardenclub van Lelystad is niet aangestoken, concludeert de politie. Twee maanden geleden brandde het af. De precieze oorzaak van de brand blijft onbekend. De brand was vlak voordat de gemeente de grond en gebouwen ging overnemen voor woningbouw. Erfgoedvereniging Heemschut Flevoland vindt het jammer dat de oude Getronics gebouwen tegen de vlakte gaan. De vereniging zou liever zien dat de witte torens worden opgeknapt.
8: In de eerste plaats is het natuurlijk een markant gebouw. Het is een van de brutalistische gebouwen in Nederland die begin jaren 80 gerealiseerd zijn. En daarnaast is het ook natuurlijk nog een gebouw wat een historische kenmerken heeft, namelijk dat het het eerste data-uitwerkcentrum was.
7: Anton Brink van de Erfgoedvereniging. De gemeente Lelystad en een ontwikkelaar willen op die plek woningen bouwen. Bij een aanrijding op de Westerdreef in Lelystad is gisteravond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij de wijk Jol. Twee voertuigen raakten zwaar beschadigd. Het ziet er naar uit dat er een einde komt aan de TBS-behandeling van een 45-jarige man uit Zeewolde. Hij kreeg 4 jaar geleden 2 jaar cel en TBS nadat hij een man had verwond door gootsteenontstopper over hem heen te gooien. Volgens deskundigen en volgens de officier van justitie is verdere TBS-behandeling niet nodig. De man heeft nu werk, gebruikt geen alcohol of drugs meer en staat op de wachtlijst voor een woning. De rechter doet over 2 weken uitspraak.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg heeft zich uitgebreid. De brand is nu een vierkante kilometer groot. De brand wordt bestreden door 200 brandweermensen en straks ook weer blushelikopters. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdrukwapens en pepperspray in beslag. Het waren er vorig jaar ruim 5000, een kwart meer dan een paar jaar geleden. Die wapens worden gekocht in Duitsland. In de tuin van een huis in Rotterdam-Feyenoord heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De EOD laat het ergens anders ontploffen.
10: Goedemorgen, er staat weer een warme dag op het programma in Flevoland. De dag begint nog met wat wolkenvelden, maar al snel breekt de zon door en loopt de temperatuur op naar 28 graden langs de grote meren, tot plaatselijk 30 of 31 graden in het binnenland. Nou, daarbij staat er maar weinig wind en in de loop van de middag gaan er geleidelijk aan wat stapelwolken ontstaan. Het lijkt wel overal droog te blijven, pas vanavond zou er in het oosten een enkele bui kunnen passeren. Nou, vanavond is het dan nog lange tijd warm. Komen de nacht draait de wind naar het westen en koelt het af naar een graad of 17. En morgen is het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen met zo'n 25 graden. Opnieuw zijn er echt een flinke zonnige periode en het blijft op de meeste plaatsen droog.
11: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Kun je lekker doorrijden? Jazeker, nergens files of vertragingen. 1 flitsgris is gemeld, die staat op de N701. Dat is de Oostvaardersduik bij Almere. Bij hectometerpaal 14,3. Ja, we duiken de grond in. Tenminste, dat doen studenten archeologie. Die beginnen vandaag met het opgraven van een turfschip dat rond 1800 zonk in de voormalige Zuiderzee.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: G-Race, Nederlandse band is dat. En je hoorde een liedje over Manhattan. Dat zijn dure stukjes grond in New York.
1: Studenten aan archeologie beginnen vandaag met het opgraven van een turfschip dat rond 1800 zonk in de voormalige Zuiderzee. Dat doen de studenten onder de noemer Veldschool Scheepsarcheologie.
0: Dat stukje Zuiderzee heet nu Almere Oosterwold. Daar is projectleider en maritiem archeoloog Wouter Walders van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Gaat het door met die hitte van vandaag?
2: Ja, we gaan gewoon aan de slag, want we hebben een mooie tent over de opgraving staan. Dus we hebben geen direct zonlicht, maar ja, we houden wel rekening met de hitte. Dus als het moment daar is dat het gewoon eigenlijk niet meer werkbaar is, dan stoppen we. Dan gaan we hier, denk ik, even het water in zwemmen.
1: Nou ja, dat biedt wel wat verkoeling natuurlijk. Ja.
2: Ja.
1: Die opgraving, hè? Een turfschip. Was het druk met turfschepen rond 1800 op de Zuiderzee?
2: Ja, turf is eigenlijk wel de belangrijkste brandstof geweest in de vroegmoderne tijd. En er waren ongeveer gemiddeld 600 vrachtschepen fulltime bezig om over de Zuiderzee turf te vervoeren van Noordoost-Nederland naar de Hollandse steden en Utrecht en Zeeland. Dat is een enorm verkeer geweest en dat is historisch bijna onzichtbaar. En dat is iets wat nauwelijks iets heeft nagelaten in de schriftelijke bronnen. En om die reden is een opgraving belangrijk. Dat geeft gewoon een beeld van een hele belangrijke activiteit in een periode waar we weinig van weten.
0: Ja, en dit schip verging rond 1800. Wat weet u van de omstandigheden?
2: Nou, dat is nog helemaal niks. En dat is het mooie aan archeologie. We beginnen dus eigenlijk met een experiment waarvan we de uitkomst totaal niet weten. Dus dat is spannend en we gaan kijken of we misschien iets aantreffen wat vertelt over de datering, over de opvarende. En mocht het een schip zijn na 1800, is er ook nog eens een redelijke kans dat we een archiefartikel gaan vinden in de krant. En de oude kranten die zijn online te raadplegen. Waarin de schipbreuk staat vermeld. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, maar op dit moment hebben we nog helemaal niks.
1: Oké, dus dat kan nog een mooie puzzel gaan worden. Maar dit schip is in 1980 toch ook al eens onderzocht, hè?
2: Ja. Het is toen gevonden en het is vervolgens dus afgedekt met het idee dat in de toekomst er een onderzoek zou kunnen gaan plaatsvinden. Nou, en dat moment is nu.
0: Ja, door zo'n 15 studenten. Wat ga je zien als je daar rond gaat lopen? Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, we gaan dus het achterschip gaan we voorzichtig opgraven. En het achterschip was de leefruimte.
0: Uh-huh.
2: Misschien kent u de situatie wel zo'n roef, hè, met ook weinig ruimte, waarin dan kastjes stonden, bedsteden, dat soort dingen.
0: Ja.
2: Nou, dat zal allemaal wel zijn vergaan en weg zijn. Maar in principe is het te verwachten dat de restanten ervan, de sporen ervan er nog wel zijn. En misschien is ook wel de kombuis, want er zijn in het vooronderzoek 1980 zijn tegeltjes gevonden die echt bij zo'n kombuiswand horen.
0: Ja,
2: nou, en bij de kombuis horen natuurlijk ook alle potjes en pannetjes en toestanden die daarbij horen. Dus het kan een. De verwachtingen zijn hoog, maar dat is altijd gevaarlijk met archeologie.
0: Je weet maar nooit.
2: Met tegenzin heen gaan.
1: Ja, u heeft het over de sporen. Het is lastig inschatten wat je natuurlijk precies gaat aantreffen. In die zin is het ook wel een beetje spannend, lijkt me.
2: Ja, dat is ook mooi aan archeologie.
1: Ja.
2: Dat is precies waarom ons beroep zo bijzonder en leuk is. Dat je dus, straks komen die studenten gaan dingen vinden. En dan zijn zij de eerste die na ruim 200 jaar in aanraking komen met materialen waar mensen dagelijks mee hebben geleefd.
1: Ja, en over materialen gesproken, wat voor materiaal gebruiken die studenten voor die opgravingen?
2: Om mee te werken?
1: Uh-huh.
2: Dat gaat gewoon met troffels en scheppen en emmers. Is het te vrijleggen en daarna gaan we het allemaal mooi uitprepareren. En daarna gaan we de meest fantastische high-tech techniek gebruiken om het allemaal in kaart te brengen.
0: Oké, okay. Nog even over die turfschepen waren van hout. Is daar nog wat van over, denkt u?
2: Nou, dat bleek gisteren al, want de bovenkant van het wrak is vrijgelegd. En duidelijk te zien is dat het erg vergaan is in de bodem.
0: Ach.
2: En want ook de bodem van Flevoland is dus aan het dalen en aan het verdrogen. Dat is een algemeen bekend verschijnsel en dat heeft ook effecten op de wrakken. Maar als we wat dieper gaan, zullen we wel wat substantiëler hout aantreffen. En ook dat geeft weer informatie.
1: Ja, maar die verdroging doet er geen goed aan, toch?
2: Nee, zeker niet. Maar er zijn wel een flink aantal vraklocaties zijn goed beschermd, hè, met folie. Waar de grondwaterstand kunstmatig hoog wordt gehouden.
0: Op die
2: maar
0: manier.
2: Waar dat niet is gedaan, daarvan is eigenlijk wel de vaststelling dat die zijn gewoon in slechte staat.
1: Ja. Okay. Zeggen, die groep studenten, is dat een vaste groep die deze hele maand aan de slag is?
2: Nee, precies. Ja, zeker. Dus er waren ruim 40 inschrijvingen voor de veldschool. We zijn best wel populair aan het worden, kennelijk. En we hebben nu 13 studenten uitgekozen, waarvan we dachten van, nou, die hebben echt een oprechte maritieme interesse en gaan er ook mee verder. Hè, want we werken samen met Museum Batavia Land in dit project, waarbij we ze heel veel informatie geven in 4 weken. Het is eigenlijk een soort, bijna een hersenspoeling eigenlijk. Het is, ze krijgen heel veel informatie te verwerken, waardoor ze een hele goede basis hebben om daarna verder te gaan met scheepsarcheologie.
1: Okay.
2: En we hopen ze ook terug te zien hierna.
1: Ja, nou, dat zou toch mooi zijn.
0: Maar niet alleen is het populair bij de studenten, ook Flevolanders vinden dit interessant, hè, Wouter? Ja. En die mogen jou en je studenten bezig zien op 22 augustus. Ik zeg het alvast, dan kun je het in je agenda zetten. Ja. Hartelijk dank voor de toelichting.
2: Even daarover, ik toch even de aandacht heb. Je moet je online inschrijven via de pagina cultureelerfgoed.nl voor de open dag. Want het aantal plekken is beperkt. We willen namelijk de bewoners van Oosterwold niet lastigvallen met enorme mensenstromen. Dus mensen moeten zich inschrijven voor tijdsblokken.
1: Tijdsblokken vanaf nu. En hoe beperkt is beperkt? Hoeveel mensen kunnen er langskomen?
2: We kunnen 300 mensen krijgen. Dat is zaterdag 22 van 11 tot 5. Nee, van 11 tot 3, excuseer. En ze krijgen dus een privé rondleiding van de studenten die op dat moment ontzettend veel weten. Dus dat wordt heel erg leuk.
1: Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Goed, nou heel veel succes en dank voor de toelichting.
2: Ja, heel graag gedaan.
0: Wouter Walters was dat. Zometeen, wat hebben we gisteravond gemist? Op radio en tv. Een meneer met een bekende achternaam.
1: Rieu.
0: Ja, oh die.
1: En dan Pierre.
0: Oh.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. En daarvoor duet van Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Beginnen de berichten... Nee, we beginnen met wat ik gisteravond heb gemist. Zeker. Op radio en tv.
1: Ja, nou, met het oog op morgen had het over een nieuwe verzwaarde hoogspanningsleiding. Die gaat vandaag open tussen België en Nederland. En daardoor kan er makkelijker stroom van het ene naar het andere land worden getransporteerd. En andersom natuurlijk. Nou, dat is hard nodig vanwege de netcongestie. Dat legde de Vlaamse emeritus professor elektrotechniek Ronnie Belmans uit.
2: Ik zie vooral naar de enorme uitbreiding van offshore wind gebeuren bij jullie. Ik zie ook... dat we door dergelijke verbindingen heel goed kunnen kijken hoe dat, als er bijvoorbeeld firma's bijkomen in de Gentse haven, hoe dat die kunnen vanuit die offshore wind kunnen behaald worden. Dus hoe meer verbindingen, hoe meer het verbruik op een groter oppervlak met elkaar in evenwicht gebracht kan worden met de productie.
1: Nou, vandaag zijn premier Jetten en premier De Wever bij de feestelijke opening. Dat de twee samen achter dit project staan is mooi, zegt Belmans. De Wever is namelijk niet zo'n klimaatdrammer zoals Jetten ook wel is genoemd.
2: Meneer De Wever is op dat vlak eerder conservatiever. Hij pleit zeer sterk om terug de oude kerncentrales mee in dienst te nemen en langer in dienst te houden. En dit is voor mij een heel mooi voorbeeld waarbij dus, zoals u zegt, een klimaatfanaat Jetten met een meer conservatief iemand zoals De Wever toch inzien dat de oplossing is het beter verbinden van die systemen, ook al zijn ze gebaseerd op een verschillende basis.
0: Gerrie Bouma die maakte een einde aan de loonkloof bij de KLM in de jaren 70. Als assistent purser verdiende ze toen 800 gulden minder dan haar mannelijke collega's.
1: Dat is echt veel, hè?
0: Ja,
1: dat is echt een fors verschil.
0: 360 euro nu omgerekend ongeveer. Ze begon een rechtszaak tegen haar werkgever en nam advocaat Gabi van Driem in de arm. Ze waren een goed team, zei Van Driem in het radioprogramma De Rode Draad.
3: Gerrie was een hele dappere cliënt, dat heb je nodig. Ik had natuurlijk ook een geschiedenis met KLM. Ik was ook stewardess geweest. Ik was ook langs die meetlat van je gewicht wel goed en gebruik je wel genoeg make-up gelegd. Dus ik lustte ze rauw. Ik dacht van, we gaan hun laten zien dat ze de wet gewoon moeten volgen. Dus we waren met z'n tweeën waren we behoorlijk fel.
0: Het had effect, alleen het duurde even. Ik zei, het begon in de jaren 70. In 1992 kregen ze gelijk. Gerrie Bouma kreeg 5 jaar achterstallig loon uitbetaald. En de andere 180 vrouwen met dezelfde functie ontvingen tot 2 jaar een achterstallig salaris.
1: Vind ik dan nog zuinigjes.
0: Ja, er zit 3 jaar verschil tussen. Maar Gerrie liep wel voorop, hè?
1: Dat nee, maar ik bedoel, als je daar zo lang op moet wachten... en dan 5 jaar, dan denk ik,
0: daarom.
1: Vind ik dan weinig eigenlijk. Maar
0: want het heeft 15 jaar geduurd.
1: Ja.
0: Bouma herinnert zich dat allemaal nog goed.
4: Die uitspraak, dan was in Den Haag gelijk in mijn eend naar Gabi gereden. En toen konden we natuurlijk even elkaar feliciteren dat we het gehaald hadden. Ik vond het heel fijn dat die rechter, de hoofd van die 3 rechters die er zaten... die dus even de zaak nog even uitlegde en toelichtte... om te vertellen waarom dit een jaar was geworden. En me toen feliciteerde, dus ik vond het wel goed.
1: Nou, dat is toch hartstikke mooi. In Nieuwsuur vertelde Pierre Rieu hoe het was om op te groeien met een wereldberoemde vader. Ja, precies, violist en orkestleider André Rieu. Nou, Pierre is achter de schermen al vanaf zijn 10e jaren bezig om het bedrijf rondom zijn vader te leiden. Moet je denken aan alle merchandise, het plannen van de tournees. Ja, hij moest er wel zijn eigen droom voor aan de kant zetten.
5: Ik was 19, dan ben je echt nog een kind. En toen zat ik in New York alleen... in mijn up in een hotelkamer een tour te plannen. Met vreselijk veel heimwee. Ik kreeg mijn moeder niet te pakken en ik wilde echt mijn moeder bellen. Ja, als je zo jong zoveel verantwoordelijk krijgt, dat is best wel pittig.
1: Het innemen van een soort vaderrol voor zijn eigen vader heeft van Pierre veel gevraagd.
5: De term parentificatie. En ik denk ook dat echt wel van toepassing geweest is bij mij. Maar ja, dat is allemaal uit liefde zo gegaan. Dat was nooit... ze hebben nooit met kwade bedoelingen mij op jonge leeftijd verantwoordelijkheden gegeven. En dat is zo gegroeid. Dat heeft wel, ik zal niet zeggen zijn sporen nagelaten, maar dat heeft echt wel effect gehad op mijn leven. Ik heb therapeuten versleten.
1: En dat was gisteravond op radio en televisie. Het is nu 5 minuten voor 8. Leo is toe aan koffie. Dit is Tommy Cash. Espresso macchiato.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen er makkelijk afstand van. Slopen maar.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
3: Genoeg onderbroeken. 20, 25.
4: Ja, zoiets.
5: Water.
6: Powerbank.
5: Eten.
0: En dit is ook Flevoland.
7: Eigenlijk spelen we een heel klein beetje vals.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Er was geen sprake van brandstichting bij de Parenclub van Lelystad. Een archeoloog adviseert belangstellenden zich snel in te schrijven voor de open dag bij de opgraving van een oud turfschip. Meer nieuws de komende uren in Flevoland is wakker.
13: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
15: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
14: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
16: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
14: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files of vertragingen, wel 2 flitsers. Er staat er eentje op de A6 bij Band. Emmeloord richting Jouren bij hectometerpaal 286,9. En de N701, de Oostvaardersdijk bij Almere, bij 14,3. Zie je ook een flitser? Kun je doorgeven, hè? Via de app van Flitsmeister natuurlijk. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over Zeewolde. Dat is anderhalve week lang de scoutinghoofdstad van Nederland. Maar liefst 7000 waterscouts uit het hele land zijn op het scoutinglandgoed voor een groot kamp, Nawaka. Maar ja, wat nemen die allemaal mee? Nou, onze verslaggever die zocht het uit.
12: En in 4 dorpen in Noordoostpolder wordt een jubileum gevierd. We praten deze week met verschillende dorpsvoorzitter. Vandaag de beurt aan Ens. 80 jaar bestaat dat.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning?
4: Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Funny. Oh, heel veel Nederlandse producties. Straks Sommieu. En dit was natuurlijk Douwe Bob, ook uit eigen land. En Funny.
1: Ja, de tenten zijn opgezet, de tassen uitgepakt. 10 dagen na Waka zijn begonnen. 7000 waterscouts uit alle delen van het land zijn neergestreken op het scoutinglandgoed bij Zeewolde.
0: Wat nemen die allemaal mee op kamp? Nou, verslaggever Arend Dubbelboer nam een kijkje bij de tenten.
2: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
3: Genoeg onderbroeken. Ja, genoeg onderbroeken, genoeg shirts. Best wel zweterig hier.
2: Ja, wat is dan genoeg voor 10 dagen?
3: 20, 25.
4: Ja, zoiets. Of je koopt meer.
2: De tenten die staan, maar wat is nou het belangrijkste om mee te nemen op 10 dagen naar Waka?
5: Water.
6: Powerbank.
2: Ook powerbank?
5: Ja, nou, zeker.
6: Eten.
2: En waar heb je de powerbank voor nodig?
5: Voor alles opladen. Een box, telefoon.
2: Ja. Ja, dat kan je niet zonder die 10 dagen?
5: Telefoon kan wel een paar dagen, ja. Maar muziekje hoort er wel even bij.
2: Want wat is nou het belangrijkste om mee te nemen als je naar Waka gaat?
7: Nou, ik denk een boot natuurlijk om te zeilen en zwemkleding en zo, want het is heel warm hier.
8: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die we ingepakt hebben, dat zijn de zonnepanelen. Want anders kunnen we de luxe van de elektra niet verwalen.
2: Je hebt gewoon stroom hier?
8: Wij hebben gewoon stroom hier.
2: Want ik zit al te kijken hier op de tent. Je zorgt er gewoon voor dat alles opgeladen blijft. Want ja, Hier paneeltjes liggen, hè?
9: Ja, communicatie is belangrijk.
10: En ja, dan kan je lekker de box draaiende blijven houden. En de koelkasten.
2: Ja, ja, want die alles draait erop?
10: Nee, niet alles. We hebben de koelkasten draaien ook op gas.
8: Wij hebben deze meneer die heeft een tweetal zonnepanelen die we aan kunnen sluiten op een accubank. En daar op die accubank kunnen we een koelkast aansluiten en licht en dat soort dingen. Dus,
2: het is niet meer back to basics en we gaan 10 dagen zitten zonder luxe, maar...
8: Het is eigenlijk spelen we een heel klein beetje vals.
2: Kijk, je moet het allemaal zelf mee zeulen deze kant op, hè?
3: Wat een hel. Ja, dat is niet leuk.
4: Zeker niet leuk met een tas onder wieltjes.
3: Oh ja, dat klopt.
0: Nou, ja, mooi, sterk
1: voor sommigen is het dus best afzien. En anderen die hebben het heel goed voor elkaar. Die hebben de luxe zelfs van een koelkast om de drankjes koel te houden. Ja, dat is ook belangrijk. Zeker met deze hitte natuurlijk.
0: Dat is allemaal te doen op Waka. Zeg maar.
1: Ja, gezellige boel daar.

0: up above. Zo milieu en Dark Before the Dawn.
1: Het is feest in Noordoostpolder. In 4 dorpen wordt een jubileum gevierd. Nou, deze week kijken wij met de dorpsvoorzitters naar hun dorp. En vandaag is dat Ens.
0: Het is het oudste dorp in deze reeks. Ens bestaat 80 jaar. En de dorpsvoorzitter is Louis van Sluis.
2: Het is gewoon een mooi dorp om in te leven, in te wonen. Er is heel veel te beleven qua sport, qua... redelijkerwijs zijn alle voorzieningen aanwezig. Dus ja, het is eigenlijk wel een dorp die redelijkerwijs compleet is.
3: Ens, 80 jaar geleden ontstaan in een kaal kleilandschap. Nu een dorp met bijna 3500 inwoners.
4: Hoe omschrijft u dan de Ensenaar?
2: Ja, ze zijn saamhorig met elkaar. Het leven met elkaar mee. Zo hebben wij in juni een hevige hagelbui gehad bijvoorbeeld. En dan zijn de mensen toch ook altijd wel bezorgd met degene die getroffen zijn. In welke mate dan ook. Dus het wordt wel meegeleefd van hoe is het nou bij jullie? En kunnen we helpen? Noem dat soort dingen maar op.
3: Naast een jubileum voor Ens is het ook feest bij de voetbalclub. SV Ens bestaat 75 jaar. Een succesverhaal mede door vrijwilligers Henk Veld en Piet Sleper.
5: Ja, het is mijn lust en mijn leven met mij. Dan zit mijn vrouw zo, zullen we stoppen met de kantine bijvoorbeeld? Dan zeg ik, nog niet. Zolang ik me nog goed voel en wij ons nog goed voelen. En we hebben nog voldoende vrijwilligers die ons daar ook in steunen. Want dat moet gewoon ook, anders dan lukt dat gewoon niet. Dan heb ik nog plezier.
4: Piet Sleper, ook een van de vele vrijwilligers dan hier. Hoe vaak bent u hier op de club?
6: Ja, elke dag. Ik maak dus een beetje 25, 30 uur elke week. Mijn vrouw zegt, je bent hartstikke gek. Maar 's morgens een vaste patroon, neem de hond mee. En dan 's morgens om 8:15 lopen wij hier een rondje. De hond weet ook precies, ik pak een snoepje uit die dingen. En dan staat zij al bij de poort deze kant op.
3: De vrijwilligers leven met hun club. Ze zijn er altijd als er in het weekend gevoetbald wordt. En als ze dan gevraagd worden voor een klus, zeggen ze altijd ja.
5: De voetbal is een onderdeel van mijn leven. Ja, klopt. Eigenlijk wel een heel groot onderdeel. Soms wel eens, zegt mijn vrouw wel eens van, kan het niet wat minder?
4: En wat zegt u dan?
5: Dan zeg ik dus nee.
6: Dus maak ik van 7:00 morgen tot 's avonds 8:00 ben ik hier.
4: Het is ongeveer uw huis.
6: Ja, sommigen zeggen wel eens van, je moet je bed meenemen.
2: Wat ik van menig een wel hoor, dat je wel opgenomen wordt in het dorp als een nieuweling. Kijk, je moet er natuurlijk zelf ook wel wat voor doen. Als je thuis op de bank blijft zitten, gebeurt er niks. Maar als jij meedoet met verenigingen of feestjes of dat soort dingen, als je aansluiting vindt, dan kom je er wel makkelijk tussen. Dat is toch is wel een ding dat je moet investeren. Ja, het kan wel.
1: Louis van Sluis hoorde je, de voorzitter, de dorpsvoorzitter van Ens. En morgen dan zijn we in band. En dan is het alweer tijd voor het weer. Het is bijna 17 minuten over 8. Berend van Straten, die praat je bij. Berend, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
1: Wat gaat de temperatuur doen vandaag?
7: Die gaat weer flink oplopen. Het is inmiddels al ruim 20 graden in de provincie. En in de loop van de ochtend krijgen we al snel te maken, zelfs met zomerse temperaturen. En richting het middaguur kan het misschien lokaal wel weer 30 graden zijn. En vanmiddag wordt het echt weer heet en ook wel benauwd. Want de temperatuur die kan oplopen naar zo'n 32 of 33 graden in Flevoland. Maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het er ook echt wel benauwd aan vanmiddag. Dus houd daar rekening mee. Drink voldoende water als je er niet tegen kan. En misschien ook het warmste moment van de dag dan vermijden. Er staat wel een stevige wind uit het zuidwesten die misschien wel voor wat verkoeling kan zorgen. En in de loop van de middag gaat de bewolking vanuit het zuiden toenemen. Aan het einde van de middag neemt dan de kans op een lokale onweersbui ook toe. Vooral vanavond moeten we dan op meerdere plekken rekening houden met een enkele onweersbui. Maar het gaat dus wel echt om hele lokale buien. Dus van plaats tot plaats kunnen de verschillen groot zijn.
1: Juist. En vannacht?
7: Vannacht wordt wel een beetje nog zo'n plaknacht. De temperatuur die blijft zo op de meeste plekken zo rond de 20 graden schommelen. Dus echt wel een beetje een broeierige nacht. Ook omdat ook dan nog de luchtvochtigheid heel hoog is. Dus niet een hele aangename nacht. Maar er gaat wel iets veranderen. Want de wind gaat naar het westen tot zuidwesten draaien. En die is echt wel stevig van kracht vanaf morgen. En die zorgt dus ook voor dat er wat koelere lucht richting de provincie wordt geblazen. Dus zo zinderend heet gaat het zeker niet meer worden. Ook niet koud, maar wel een stuk aangenaam. Met een temperatuur van een graad of 25 morgen op de meeste plekken.
1: Oh, dat zou voor veel mensen toch wel een verademing zijn, inderdaad. En die temperatuur houden we ook de dagen daarna, Berend?
7: Ja, sterker nog, de temperatuur die gaat nog wat verder naar beneden. Want we krijgen te maken met een wind die naar het westen gaat draaien. En die voert vanaf donderdag echt nog wat koelere lucht aan. En dan kunnen we rekenen op een aantal dagen met temperaturen van een graad of 21. Zeker donderdagavond valt er dan een buitje. De dagen daarna zeer lokaal misschien nog een buitje. Maar het is toch wel weer aanhoudend droog. En dat is dan wel weer slecht nieuws voor de natuur. Want we hebben inmiddels echt wel flink wat regenwater nodig. En grootschalige of noemenswaardige neerslag. Dat lijkt eigenlijk toch alweer opnieuw uit te blijven voorlopig.
1: Goed. Oké, dankjewel voor nu.
0: Hoi, hoi. Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Even kijken hoe het staat met de brand in Limburg.

0: De dames van Bananarama en Robert De Niro is waiting. Nog wat berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de UEFA dreigt met juridische stappen tegen de FIFA. FIFA-voorzitter Infantino wilde een bedrijf oprichten dat het WK voetbal zou beheren en daarvoor aandelen zou gaan uitgeven. Nou, dat plan is intussen wel teruggetrokken, maar de Europese Voetbalbond laat het er nog niet bij zitten. Ze hebben een brief gestuurd naar de Wereldvoetbalbond, vertelt deze sportrechtadvocaat.
2: Ze eisen van FIFA om alle documenten die aan dat plan ten grondslag lagen, om die te bewaren. Want er wordt uitgesproken dat het een eenmansactie van Infantino is geweest. En er is een procedure, er is een interne procedure bij FIFA, die loopt via de ethische commissie. Mijn vermoeden is dat UEFA dit een opmaat heeft om een onderzoek door die ethische commissie te laten uitvoeren.
1: Ja, die commissie zou Infantino kunnen schorsen. Dan moeten we niet hopen dat Infantino ook weer de voorzitter is van die commissie.
0: Nee, dat zal toch niet.
1: Het zou me niet verbazen, hoor.
0: Ach. Terug naar eigen land. De natuurbrand bij Venray heeft zich vannacht verder uitgebreid en is nog niet onder controle. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt deze woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
3: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
0: Er is ongeveer 100 hectare bos verbrand. De wind is gedraaid, waardoor ook meer mensen in de rook zitten. Een dierenpension en een camping zijn ontruimd en er konden nog steeds geen treinen rijden tussen Venray en Boksmeer.
1: De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er ruim 4000 en toen was ik niet meer te horen, geloof ik.
0: Jawel.
1: Ik geloof dat mijn geluid een beetje hapert. In 2022 waren het er ruim 4000. Vorig jaar bijna 1100 meer. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds vaker gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen. Van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Meestal worden de wapens in Duitsland gekocht, want ja, daar heb je geen vergunning nodig. Kopers moeten alleen kunnen aantonen dat ze meerderjarig zijn.
0: Het gaat in één keer mee, hè, met de benzine. Voor NEC beginnen vanavond de voorrondes van de Champions League. NEC moet 2 tegenstanders uitschakelen voor een plaats in het grootste toernooi van het clubvoetbal. In een bloedheet Griekenland speelde NEC tegen Olympiakos. Deze supporter, een vader en een zoon, die zijn er ook naartoe gegaan.
5: Hij had zo snel geboekt en ik wou hem niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee. Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een executor. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
0: Olympiakos is een zware tegenstander. De Grieken speelden vorig seizoen ook in de Champions League. En toen speelden ze thuis gelijk tegen PSV. En wonnen bij Ajax. Dus die jongens, die zijn niet van de straat. Dat waren ze. De

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De brand in de paardenclub van Lelystad is niet aangestoken, concludeert de politie. 2 maanden geleden brandde het af. De precieze oorzaak van de brand blijft onbekend. De brand was vlak voordat de gemeente de grond en gebouwen ging overnemen voor woningbouw. Flevolanders die willen kijken bij de opgraving van een oud turfschip uit de bodem van de voormalige Zuiderzee moeten zich snel inschrijven op de website cultureelerfgoed.nl. Dat adviseert maritiem archeoloog Wouter Walders van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vandaag is hij samen met 15 studenten begonnen met het uitgraven en onderzoeken van een turfschip dat in 1800 verging. Het schip ligt nu in de bodem van Almere Oosterwold en die open dag is 22 augustus.
9: Je moet je online inschrijven via de pagina cultureelerfgoed.nl voor de open dag, want het aantal plekken is beperkt. We willen namelijk de bewoners van Oosterwold niet lastigvallen met enorme mensenstromen, dus mensen moeten zich inschrijven voor tijdsblokken.
8: Erfgoedvereniging Heemschut Flevoland vindt het jammer dat de oude Getronics-gebouwen tegen de vlakte gaan. De vereniging zou liever zien dat de witte torens worden opgeknapt.
10: In de eerste plaats is het natuurlijk een markant gebouw. Het is een van de brutalistische gebouwen in Nederland die begin jaren 80 gerealiseerd zijn. En daarnaast is het ook natuurlijk nog een gebouw wat historische kenmerken heeft. Namelijk dat het het eerste data-uitwerkcentrum was.
8: Zei Anton Brink van de erfgoedvereniging de gemeente Lelystad en een ontwikkelaar willen op die plek woningen bouwen. Bij een aanrijding op de Westerdreef in Lelystad is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij de wijk Jol. 2 voertuigen raakten zwaar beschadigd.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is nog altijd druk met de brand in het noorden van Limburg. Bewoners in de wijde omgeving kregen vanmorgen een NL-alert. Een treinverkeer tussen Boksmeer en Vendrai ligt nog de hele dag stil. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit.
12: Goedemorgen, er staat weer een warme dag op het programma in Flevoland. De dag begint nog met wat wolkenvelden, maar al snel breekt de zon door en loopt de temperatuur op naar 28 graden langs de grote meren, tot plaatselijk 30 of 31 graden in het binnenland. Nou, daarbij staat er maar weinig wind en in de loop van de middag gaan er geleidelijk aan wat stapelwolken ontstaan. Het lijkt wel overal droog te blijven, pas vanavond zou er in het oosten een enkele bui kunnen passeren. Nou, vanavond is het dan nog lange tijd warm. Komende nacht draait de wind naar het westen en koelt het af naar een graad of 17. En morgen is het duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen met zo'n 25 graden. Opnieuw zijn er echt een flinke zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog.
13: Hoe is het op de weg? Nou, je kunt overal lekker doorrijden. Geen files of vertragingen. Wel twee flitsers. Er is er eentje gemeld op de N715. Dat is de Oosteringweg bij Band. Hectometerpaal 6,8. En de N701. Oh, op dit moment lijkt mijn computer het even afweten. Ja, de N701, daar is die weer. Dat is de Oostvaardersdijk bij Almere. Hectometerpaal 14,3. Kom je ook een flitser tegen, kun je natuurlijk doorgeven. Hè, via de app van Flitsmeister. Ja, op het terrein van theatergezelschap Vis-a-Vis in Almere is het drukte deze week. Er zijn heel veel kinderen, of jeugd, 8 tot en met 12, 13 ongeveer. Die zijn er bezig met het Theater Zomerkamp. Dat is ontzettend leuk. Vorig jaar voor het eerst was een groot succes. Nou, toen dacht Vis-a-Vis, weet je wat, gaan we gewoon nog een keer doen. Wat daar precies gebeurt, dat vragen we zometeen aan een van de theaterdocenten, Chantal Desmarteaux.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Even checken bij moeders. Dat is jammer dan nou. Je hoorde ABBA.
1: Op het terrein van theatergezelschap Vis-a-Vis in Almere wordt deze week het theaterzomerkamp gehouden. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar maken daar met elkaar in een paar dagen tijd een theatervoorstelling van idee tot uitvoering.
0: Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst. Het was een groot succes. En een van de theaterdocenten is Chantal Desmarteaux. Ze is nu al bij Vis-a-Vis, waar de kinderen zo binnenkomen druppelen. Hoop ik voor Chantal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel
2: doen
0: er?
2: Zijn er al een paar.
0: Oh, wat leuk!
2: ja, ze zijn er al.
0: En hoeveel doen er mee in totaal?
2: 36.
0: Zo, ja. Wat ga je daarmee doen?
2: Wat zei u? Wat gaan we daarmee doen?
0: Ja, 36, ik bedoel, dat moet een hele voorstelling worden, zo stel ik me voor.
2: Ja, het wordt ook een hele voorstelling. Hij duurt ongeveer 20 tot 30 minuutjes. Dus het is echt een. En het wordt gespeeld op het speelvlak van Vis-a-Vis. Want dat is natuurlijk wel nog even iets om te benoemen. Het is, kijk, we spelen op het terrein van Vis-a-Vis, maar we zijn Stichting De Rode Haring. Dat is de zusterstichting van Vis-a-Vis. En wij doen eigenlijk het terreinbeheer en de programmering van De Rode Haring. En dat is eigenlijk alle programmering naast de zomervoorstelling van Vis-a-Vis.
1: Ja, maar ze staan gewoon wel in het decor van Vis-a-Vis,
2: hè? Ja, ze staan sowieso in het decor van de zomervoorstelling.
1: Ja, dat is natuurlijk al wel geweldig voor die kinderen. Ja. Zijn er nou ook kinderen die vorig jaar ook al hebben meegedaan, die nu weer meedoen?
2: Een aantal, ja. Het grootste gedeelte is wel nieuw, dus die doet dit keer voor de eerste keer mee. Maar we hebben ook een aantal die vorig jaar het zo leuk vonden dat ze nog een keertje zijn gekomen.
1: Ja, oké, maar hoe begin je met zo'n groep? Hè? Want je hebt de groep theater en dan heb je de groep decor en effecten. Hoe begin je? Is er al iets van een verhaal van waaruit wordt gewerkt?
2: Ja, we zijn natuurlijk uitgegaan van het decor, want dat is waar we in spelen. Dus we hebben een verhaal bedacht waar nog wel genoeg ruimte voor is om ook inbreng van de kinderen te kunnen verwerken. Dus we hebben eigenlijk een soort van kapstok gemaakt. Het verhaal gaat nu over een kermis die verlaten is. En er is iets gebeurd waardoor die kermis verlaten is. En eigenlijk stellen we die vraag als eerste aan de kinderen. Wat is er gebeurd op deze kermis dat deze kermis verlaten is? Het is een beetje een soort van chaos op de kermis. En waardoor is die chaos ontstaan? En hoe ziet die chaos eruit? Dus dat zijn de twee vragen waar we gisteren mee zijn begonnen. Want gisteren was de eerste dag van het zomerkamp. En daar is de decorgroep mee aan de haal gegaan. De theatergroep is daarmee aan de haal gegaan. En daar hebben we materiaal mee gemaakt. En dat hebben we gisteren aan elkaar laten zien. En toen hebben we met elkaar ook gebrainstormd over welk materiaal is nou heel waardevol, wat willen we er zeker weten in hebben. En daar hebben we nu een soort van schifting in gemaakt. En nu hebben we eigenlijk al het materiaal een beetje getrechterd, meer richting een soort van scriptje.
0: Oké, maar wat zeggen de kinderen? Waardoor is die kermis verlaten?
2: Nou, dat is heel uiteenlopend. Natuurrampen. De oude baas is doodgegaan van de kermis. En toen is de kermis helemaal in verval geraakt. Even kijken, wat hebben we nog meer voorbij horen komen? Dat er gesaboteerd wordt. Dus dat de kermis gesaboteerd wordt. Het is echt heel uiteenlopend wat er allemaal is bedacht.
1: Ja, heel veel ideeën dus. Ben jij er en de andere docenten die voor die groepen staan, per groep 2 docenten, om dat een beetje in goede banen te leiden. Hoe doe je dat?
2: Vooral veel gekaderde opdrachten geven, waar ze nog genoeg creativiteit in kwijt kunnen. Dus we zijn begonnen met het stellen van vragen, maar we hebben bijvoorbeeld ook vanuit de theatergroep gisteren hebben we ook wat speelstijlen, bijvoorbeeld slapstick, aangereikt, waar ze dan binnen het kader van die vraag van wat is er gebeurd op deze kermis in deze vorm van slapstick ook scènetjes hebben moeten maken. Dus zo proberen we de kinderen genoeg aan te reiken, waardoor hun fantasie geprikkeld wordt en waarmee ze zelf aan de slag kunnen.
0: Zo, dus hard werken bij jou. En zit je nou stiekem te kijken, ach, dat is een talentje voor Vis-a-Vis later?
2: Ja, tuurlijk kijken we daar.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Tuurlijk.
0: En dan de eindvoorstelling. Wanneer moet het allemaal klaar zijn?
2: We hebben dus vandaag en donderdag nog om materiaal te maken en te repeteren. En dan vrijdag, dan moet alles bij elkaar komen. En dan hebben we uiteindelijk om 3:00 's middags een presentatie, een voorstelling.
0: Wat een tempo.
1: Ja, want morgen is het even pauze, hè?
2: Ja, morgen hebben we even pauze. Om even te reflecteren en dingen voor te bereiden voor de aankomende twee dagen.
1: Ja, maar het is dus niet zo dat kinderen een heel veel tekst uit hun hoofd moeten leren. Het is een beetje improvisatietheater, mag ik het zo noemen?
2: Ja, improvisatietheater is echt dat je helemaal vanuit niks alleen maar met één gegeven gaat improviseren. Maar dit is wel meer gekaderd. Dus we hebben straks wel een soort van scènestructuur met een beschrijving van dit gebeurt er in de scène. En dat hebben we ook gewoon gerepeteerd. Maar de teksten die staan niet helemaal vast. Dus ze hoeven geen teksten letterlijk uit hun hoofd te leren.
1: Nee, maar dat is, lijkt me ook het leuke met die kinderen. Dus ook jij en je collega's kunnen vrijdag voor heel leuke verrassingen komen te staan. Van oh, grappig hoe ze dit oplossen of wat ze nu zeggen.
2: Zeker, dat kan altijd. Ook met vaste tekst kan dat natuurlijk. Maar hier is het natuurlijk nog ietsje losser. Dus ja, dat zal vast gebeuren. En dat is ook juist het leuke eraan.
1: Nou, kijk eens aan. Druppelen de kinderen nu zo'n beetje binnen voor vandaag?
2: Ja, ik zie er een aantal aankomen.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, er zijn er ook wel een aantal.
1: Nou, kijk eens aan. En jullie hebben natuurlijk fantastisch weer ook nog eens bij. Dus gaat het wel goed komen.
2: Ja, het is best warm, maar het is nog te doen hoor. We zitten lekker in de schaduw en Komt helemaal goed vandaag.
0: Veel succes daarbij. Ja, en zet hem op, hè, vrijdagmiddag om 3:00. Want dat is natuurlijk het moment waar je naartoe gaat.
1: Zeker.
0: Chantal.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: En geniet ervan. Oké, dankjewel.
0: Doei.
1: Chantal Demarteau was dat van Vis-à-vis over dat theaterzomerkamp. Nou, hoe ontzettend leuk is dat?
0: Waarom was dat er niet in mijn jeugd, denk ik dan? Maar goed.
1: Nee, was dat er niet?
0: In jouw jeugd wel?
1: Zeker wel. Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, in Bergen-op-Zoom, waar ik toen woonde.
0: Ja. Hoor. Ja. Bij mij was dat niet.
1: Maar toch. Groot talent aan jou verloren gegaan misschien wel.
0: Zometeen.
1: Geen grote toneelspeler hoor, die Leo.
0: Wat je gisteravond hebt gemist op Radio NTV. Pierre en André. Zeker.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: My Body Isn't Ready. En dit is nog een stukje Culture Club, Church of the Poisoned Mind. En die Boy George, die liedzanger, die is eruit gegooid door zijn platenmaatschappij. Omdat hij pro-Israël is. Het is wat.
1: Zo, ja, zo gaat dat blijkbaar.
0: Ja.
1: We gaan nog even naar wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv. Gerry Bauma die maakte een eind aan de loonkloof bij KLM. Dat was in de jaren 70. Als assistent purser verdiende ze toen maar liefst 800 gulden minder dan haar mannelijke collega's. Nou, ze begon een rechtszaak tegen haar werkgever. En daarvoor nam ze advocaat Gabi van Driem in de arm. Ze waren een goed team, zei Van Driem in De Rode Draad.
2: Gerry was een hele dappere cliënt, dat heb je nodig. Ik had natuurlijk ook een geschiedenis met KLM. Ik was ook stewardess geweest. Ik was ook langs die meetlat van je gewicht wel goed en gebruik je wel genoeg make-up gelegd. Dus ik lustte ze rauw. Ik dacht van, we gaan hun laten zien dat ze de wet gewoon moeten volgen. Dus we waren met z'n tweeën waren we behoorlijk fel.
1: Nou kijk eens, twee felle tantes. Nou, dat had effect, al duurde het wel even. In 1992 uiteindelijk kregen ze gelijk. Gerry Bauma kreeg 5 jaar achterstallig loon uitbetaald. De andere 179 vrouwen met dezelfde functie ontvingen tot 2 jaar aan achterstallig salaris. Bauma herinnert zich dat nog goed.
3: Die uitspraak, dan was in Den Haag gelijk in mijn eend naar Gabi gereden. En toen konden we natuurlijk even elkaar feliciteren dat we het gehaald hadden. Ik vond het heel fijn dat die rechter, de hoofd van die 3 rechters die er zaten, die dus even de zaak nog even uitlegde en toelichtte om te vertellen waarom dit een ja was geworden. En me toen feliciteerde, dus ik vond het wel goed.
1: Ja, en Nieuwsuur had een bijzondere gast, hè?
0: Pierre Rieu, ja, dat is. Die kwam vertellen hoe het was om op te groeien met een wereldberoemde vader. Dat is namelijk violist en orkestleider André Rieu. Pierre is achter de schermen al vanaf zijn 10er jaren bezig om het bedrijf rondom zijn vader te leiden. Denk aan alle merchandise en het plannen van de tournees. Hij moest er wel zijn eigen dromen voor aan de kant zetten.
4: Ik was 19, dan ben je echt nog een kind. En toen zat ik in New York alleen in mijn up in een hotelkamer een tour te plannen. Met vreselijk veel heimwee. Ik kreeg mijn moeder niet te pakken en ik wilde echt mijn moeder bellen. Ja, als je zo jong zoveel verantwoordelijk krijgt, dat is best wel pittig.
0: Ja, want hij was een soort vader voor zijn eigen vader. Ja, dat had veel gevraagd van Pierre.
4: De term parentificatie. En ik denk ook dat echt wel van toepassing geweest is bij mij. Maar ja, dat is allemaal uit liefde zo gegaan. Dat was nooit. Ze hebben nooit met kwade bedoelingen mij op jonge leeftijd verantwoordelijkheden gegeven. En dat is zo gegroeid. Dat heeft wel, ik zal niet zeggen zijn sporen nagelaten, maar dat heeft echt wel effect gehad op mijn leven. Ik heb therapeuten versleten.
0: Zei hij gisteravond in Nieuwsuur. En dat was de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv. En het programma Flevoland is wakker zit er ook bijna op.
1: Zullen voor deze dinsdag
0: weer,
1: wel. Morgenochtend 6 uur zijn we er weer. Zeker.
0: Doen we dat.
1: Zometeen Flevoland Muziekland. Heb je nou een verzoekje? Geef het door via de app. Dat is toch het handigste. Dit is Angèle met Libre. Wens ik

0: Dit is Flevoland.
1: En dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen er zo makkelijk afstand van. Slopen maar.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
3: Genoeg onderbroeken. 20, 25.
4: Ja, zoiets.
5: Water.
6: Powerbank.
5: Eten.
0: En dit is ook Flevoland.
7: Eigenlijk spelen we ook een heel klein beetje vals.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
11: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Er was geen sprake van brandstichting bij de paardenclub in Lelystad. Een archeoloog adviseert belangstellenden zich snel in te schrijven voor de open dag 22 augustus bij de opgraving van een oud turfschip in Almere-Oosterwold. Meer nieuws zometeen in het bulletin van 9:30.
13: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
15: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
14: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er 2 kampen zijn binnen de EU.
16: Enerzijds de Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds een grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
14: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Jan. Verkeersinformatie. Ja, was het de hele ochtend lekker rustig. Is er opeens een best wel grote file op de A27. Utrecht richting Almere tussen knooppunt Eemnes en Huizen. 22 minuten komt door een ongeluk eerder vanochtend. Flitsers. Oh, die zitten hier. Flitsers, ja. Oostvaardersdijk bij Almere 14,3. En de Oosterringweg bij Bans N715. Hectometerpaal 6,8. Zie je nog een flitser, mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen een liedje dat is gebaseerd op Holland Notes, maar het is toch weer een andere zanger.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
20: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

Fijne bewerking is dat, hè? Van I Can Go For That van Hall & Oates. Ja, een beetje bewerkt door Simply Red en dan heet het opeens Sunrise. We begonnen dit uurtje Flevoland Muziekland met René en Renato. En ja, maar ik kan me voorstellen dat je bij Save Your Love, dat je ongemerkt een beetje zo'n niemand laat zijn eigen kind alleen. Want zo heet hij in het Nederlands. En dat is ooit opnieuw ingezongen door Willy en Willeke Alberti. En je weet het, ik heb altijd een liedje met een knipoog naar de actualiteiten van vandaag. En er zijn veel schepen in het nieuws. Er zijn natuurlijk veel in Zeewolde aangekomen. Bij het Nationale Waterkamp van de Scouting, de NAWACA. Maar ook ondanks de hitte zijn 15 studenten en een archeoloog begonnen met het opgraven van een oud turfschip dat vergaan is in 1800. En daar komt natuurlijk een heleboel wetenschappelijke data uit. Want er zitten allerlei schatten in de bodem van Flevoland. En er wordt dus ook vandaag gewoon midden in de vakantie hard aan gewerkt. En daarom dacht ik, ik ga eens een oud liedje opzoeken van een schip dat eraan kwam van de Wolken Brothers.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Bruno Mars en All My Soul. Even snel naar de Kiekendief op de televisie als je radio luistert en televisie kijkt tegelijk. Dat kan allemaal. Dan zie je nu een foto van Street Art Festival in Almere. Daar is, ja, het is ook 3D en er zit ook diepte in. Maar het is gewoon op straat in Almere stad, zo te zien. En daar staan potten verf bij. Materiaal, dranghekken en natuurlijk de afbeelding zelf op de straat. En als jij het verschil ziet tussen... Dat is toch niet te doen vandaag, mensen? Het is toch niet te doen? Maar zie jij het verschil tussen de linker- en de rechterfoto? Dan mag je bellen. 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. Op die website vind je de door mij genoemde afbeelding ook staan. En wie weet, als je het goede antwoord weet door te geven. Voor 11 uur bellen we je op en dan ga je naar huis met mooie prijzen. Ja.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

En opeens komt er een dat leuke plaatje. Vitesse was dat en Rosalind. En daarvoor hoorde je Nederlandstalig werk van Ferry de Lits. Die nam wat te drinken en moest wel een stukje voorreizen, want het liedje heette Baco in Monaco. Straks om 9:30 heb ik de nieuwsberichten voor je uit Flevoland. De hoofdpunten krijg je van de NOS. Maar eerst terug naar 1985 met Tina Turner.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: De brand in de parenclub van Lelystad is niet aangestoken. Dat concludeert de politie. 2 maanden geleden brandde het af. De precieze oorzaak van de brand blijft onbekend. De brand was vlak voordat de gemeente de grond en de gebouwen ging overnemen voor woningbouw. Flevolanders die willen kijken bij de opgraving van een oud turfschip uit de bodem van de voormalige Zuiderzee moeten zich snel inschrijven op de website cultureelerfgoed.nl. Dat adviseert maritiem archeoloog Wouter Waldus van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Vandaag is hij samen met 15 studenten begonnen met het uitgraven en onderzoeken van een turfschip dat in 1800 verging. Het schip ligt nu op de bodem van Almere Oosterwolde. Op dag is 22 augustus.
6: Je moet je online inschrijven via de pagina cultureelerfgoed.nl voor de open dag, want het aantal plekken is beperkt. We willen namelijk de bewoners van Oosterwold niet lastigvallen met enorme mensenstromen. Dus mensen moeten zich inschrijven voor tijdsblokken.
5: Een gezin uit Lelystad moet binnen 2 weken hun huurhuis uit. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de eigenaar van de woning. De huurachterstand is opgelopen tot bijna €18.000. Dat bedrag moeten ze alsnog betalen.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is nog altijd druk met de natuurbrand in het noorden van Limburg. Chinooks helpen met blussen. En het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray ligt nog de hele dag stil. De politie heeft vorig jaar ruim 5000 gassen en alarmpistolen en luchtdrukwapens en peppersprays in beslag genomen. 27% meer dan in 2022. Vooral pepperspray is populair. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De vliegtuigbouwer wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met toestellen duurde het lang voordat de toezichthouder toestemming gaf. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd.
8: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag opmaken voor een zeer hete dag in Flevoland. Vanochtend is het overal droog, schijnt de zon geregeld en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het tropisch warm. De temperaturen die lokale 33 graden kunnen gaan aantikken. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het ook benauwd aan. En ook vanmiddag is het nog een tijdje ronduit zonnig. Maar in de loop van de middag gaat de bewolking vanuit het zuiden toenemen. En aan het einde van de middag en vanavond kan hier en daar een enkele onweersbui voorkomen. De wind die is meest matig en komt uit het zuidwesten. En in de loop van de avond, ja, dan wordt het op de meeste plekken weer droger. Vannacht is het dan ook overwegend droog. Wel een broeierige nacht met temperaturen die nauwelijks onder de 20 graden uitkomen. Maar vanaf morgen wordt met een westenwind geleidelijk wat koelere lucht aangevoerd. Dan wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 25. En ook dan blijft het eigenlijk wel op de meeste plekken gewoon overwegend droog. Dus de droogte die gaat de komende periode gewoon helaas weer verder toenemen in de provincie.
5: Dankjewel, Berend van Straten van Weerplaza, voor je hete weerbericht. Eens even kijken. De verkeersinformatie die heb ik nu voor je. Ik begin eerst met een bedankje aan Rudy van Vels. Die heeft een bericht gestuurd via de WhatsApp-telefoon naar 0320 28 50 50. Hij zag een mobiele flitser van Emmeloord naar Lember bij de afslag Band. Flitsmeister heeft die ook gezien, maar toch bedankt. Er staat ook een flitser trouwens op de N701 bij Almere. Dat is de Oostvaardersdijk. Hectometerpaal 14,3. En uit mijn hoofd gezegd en gezwegen, ja, is dat vlakbij het gemaalde blok van Kuffeler. Daar mag je maar 50. Daarna mag je weer 80. Daarvoor mag je ook 80. Maar net op dat stukje, daar mag je 50. Zie je nog een flitser? Mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. En ik blijf mensen bedanken, want Cor Bontekoe uit Lelystad, die heeft een mooie foto gemaakt. Hij stond op de zuigerplasdreef. En hij schrijft daar ook een verhaaltje bij. Dat heeft hij ook gestuurd naar 0320 28 50 50. Ik stond op de zuigerplasdreef, dat is in Lelystad. Het leek wel op een supershell of zoiets, maar in de nacht nog nooit zoiets gezien. Dat is een wolk die hij vannacht heeft gefotografeerd. Om 1:00 AM, het was nog laat op, Cor. En dat is een wolk waar heel veel wind in zat. Inderdaad, half de nacht, toen hebben we de deur ook maar even dicht gedaan. Het stond allemaal lekker tegenover elkaar open. Maar daar zat dus heel veel wind in. Nu te zien op televisie. Hartstikke bedankt, Cor, voor het sturen van je foto naar 0320 28 50 50. Mag je ook gebruiken voor verzoekjes. Ik heb nog een hele bak platen voor je gereed staan in...
9: Flevoland Muziekland.
10: Met Leo Schouwenaar.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

0: Wat een grote hits maakt die man, hè? Harry Styles en The American Girls. Overgrote.
1: Flevoland, muziekland.
0: Hits.
1: Terug naar...
0: Gesproken, ja, daar komt u weer. De rubriek waarin we altijd even kijken naar de hitlijst van precies dezelfde week, week 32. En nu gaan we even terug naar 1969. En dat treft, want we hoefden nog net niet naar de kleuterschool, dus kon de hele dag naar de radio luisteren. En daar in die lijst, daar zie je een man die jaar na jaar daarna ook steeds hits zou scoren. Hij is nu niet meer onder ons. Ik heb het over Kenny Rogers.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 69. Met Ruby, don't take your love to town.

Michel Fugue, Une belle histoire, hier bij Flevoland. En daarvoor uit de toplijst van toen, Kenny Rogers en Ruby, Don't Think Your Love to Town. Gaan we eens even kijken naar de schilderijen die op straat werden geprojecteerd tijdens het Street Art Festival in Almere. Schilderspullen die staan nog op de straat, de dranghekken staan erbij. En de vraag is, wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Zit het in het schilderij dat de kunstenaar op de straat heeft gemaakt? Zit het in de emmertjes verf die eromheen staan? Zit het in het straatmeubilair? Zit het in de plantjes daarachter? Ah, waar zit het? Nou, als jij het weet, dan mag je het doorgeven via 0320 28 50 50. Mag je even bellen. Of geef het door via omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je de afbeelding ook kijken. Doe dat dan wel voor 11 uur. Want na 11 uur gaan we uit de kandidaat. Oh, er zijn een heleboel goede kandidaten. Er zijn nog mensen die het weten. Dat is wel leuk. Kitty uit Urk, die weet het ook. Nou, Kitty, dat is hartstikke leuk. Gerrit uit Zevenwolde, die weet het ook. Justina uit Lelystad. Ja, die weet het ook. Nou, voeg je toe aan dit lijstje via omroepflevoland.nl/kiek. Op televisie is de afbeelding de komende minuten ook te zien. En op de radio hoor je Remo Hermans.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Bill Medley, Jennifer Warms, The Time of My Life en daarvoor In de Boeken van Raymond Herman. Straks nog een uurtje, Flevoland Muziekland, dan met Marco Verhagen.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen er makkelijk afstand van. Slopen maar.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
4: Genoeg onderbroeken. 20, 25.
5: Ja, zoiets.
6: Water. Powerbank.
7: Eten.
1: En dit is ook Flevoland.
8: Eigenlijk spelen we ook een heel klein beetje vals.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Er was geen sprake van brandstichting bij de Parenclub in Lelystad. Een archeoloog adviseert je snel aan te melden voor de open dag bij het oude turfschip. Meer nieuws op omroepflevoland.nl en straks in de bulletin van 10:30.
12: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
13: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna €2,7 miljard, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files of vertraging, alleen wat snelheidscontroles. De A6 nabij de Hollandse Brug. Lelystad richting Muidenberg bij hectometerpaal 42,8. Dan de radar op de N701 in Almere in beide richtingen bij 14,3. De N715 in Band in beide richtingen bij 6,8. En een radar op de Wessel-Ilkenstraat in Almere. Ook daar zijn ze weer te vinden. En straks natuurlijk weer een plaat uit mijn eigen platencollectie. We gaan het spelletje spelen en we gaan terug naar een bepaald jaar. Dat allemaal het komende uur in Flevoland Muziekland. Straks muziek van Teddy Swims en ook Peter Allen begint zometeen met I Go to Rio.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed toch?
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Met Marco Verhagen.

Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Het is 9 minuten over 10. En het is alweer dinsdag. Het is 4 augustus. Morgen is het dan automatisch 5 augustus. Dan is mijn moeder jarig. Dus die ga ik morgen feliciteren. Vandaag niet. Vandaag feliciteer ik Joes Brouwers. Hij is een acteur. Hij komt binnenkort in de bioscoop met een nieuwe film over het leven van concertpianist Yuri Egorov. En dat was ook de openingsfilm van Film by the Sea. Verder zijn jarig Cole en Dylan Sprouse. Dan denk je misschien, ja, die ken ik eigenlijk helemaal niet. Jawel, als ik zeg Zack en Cody. En ik zie meteen Raoul al ja knikken. Dat is helemaal uit zijn tijd, denk ik. Bij Disney Channel was dat een komische serie met heel veel lachbanden eronder. Dat je dan dacht, waarom lachen ze? Ze zijn allebei 34 jaar oud geworden vandaag, de tweelingbroers. Verder is ook jarig Barack Obama. Hij was de 44ste president van de Verenigde Staten. Hij is geboren in 1961 en dat betekent dat hij dus vandaag 65 kaarsjes uitblaast. Erik van Muiswinkel is ook jarig. Klein kunstenaar, acteur, zanger, televisiepresentator. Vroeger was hij ook Piet. Zwarte Piet mag je niet meer zeggen. 65 jaar oud geworden vandaag. En Harm Edens is ook 65 jaar geworden. En Louis Armstrong, als hij nog zou leven, was hij vandaag 125 jaar oud geworden. Nou, dat zou een hele mooie leeftijd zijn. En heel bijzonder ook als hij dat had gehaald. Het is tijd voor Flevoland Muziekland, een uurtje. En ik heb weer een nummer meegenomen uit mijn eigen platenkast. Een prachtige ballad uit het jaar 2007. Het is ook een debuutsingle van de toen nieuwe jongensgroep Nice to Meet. En die groep stond bekend om een ijzersterke liveshow waarin kleding, dans en muziek naadloos samenkwamen tot een act van ongekende klasse. Een bijzondere mix van een krachtige R&B-stem, een rauwe rockvoice en een subtiel klassiek geluid. Daarmee wist Nice to Meet een geheel eigen sound neer te zetten. En de titel van deze mooie ballad is Divina Conchita. Veel luisterplezier met Nice to Meet.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: heerlijk op zo'n warme dag als vandaag. Het belooft weer een bloedhete dag te worden na zo'n plaknacht. Vind ik toch niet zo fijn slapen, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik verlang toch alweer een klein beetje naar de herfst, als ik dat mag zeggen. Ik doe het ook gewoon, want ik vind het. We gaan eens even naar het spelletje. Ik heb hier een foto. Twee foto's eigenlijk. Het International Dogs Street Art Festival. En dogs staat er niet voor honden, maar D-O-C-K-S, dus dogs. Het Internationaal Dogs Street Art Festival in Almere. Dat vond vorige week plaats en daar zien we ook een foto van. Twee foto's. In de ene foto is iets anders dan op de andere foto. En ik, ja, mensen die verlangen het eigenlijk bijna van mij. Marco, geef je wel weer een hint. Ja, ik ga dat wel doen, maar dan moet ik het eerst zelf zien. Dus als ik dan eventjes kijk naar wat ik allemaal zie staan, dan zie ik hekken, ik zie natuurlijk wat art. Ik zie potten verf staan of emmers. Ik zie heel veel tegels in een heel mooi patroon. En ja, ik zie het. Ja. De hint is natuurlijk op één been kan je niet staan. Dat is de hint. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek.
1: Reageren op Flevoland Muziekland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
6: Goedemorgen, het is bijna 10:30. Het is tijd voor het nieuws. Goed nieuws, want zwembad De Bun op Urk gaat maandag 10 augustus weer open. Het zwembad was sinds 22 juni gesloten vanwege barsten in de tegels rondom de baden. De tegelvloer is inmiddels vervangen en alle veiligheidscontroles zijn afgerond. Daardoor kan het zwembad zelfs een week eerder open dan gepland. Volgens de gemeente is de schade waarschijnlijk ontstaan tijdens de coronalockdown, toen het zwembad langere tijd dicht was en de temperatuur in het gebouw werd verlaagd. Van 10 tot en met 16 augustus gelden aangepaste openingstijden vanwege de zomervakantie. Deze kun je terugvinden op de website. Een gezin uit Lelystad moet binnen 2 weken hun huurhuis uit. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de eigenaar van de woning. De huurachterstand is opgelopen tot bijna 18.000 euro... en dat bedrag moeten ze alsnog betalen. Daar komt ruim 2600 euro per maand bij tot het gezin het huis uit is. En Flevolanders die willen kijken bij de opgraving van een oud turfschip uit de bodem van de voormalige Zuiderzee moeten zich snel inschrijven op de website cultureelerfgoed.nl. Dat adviseert maritieme archeoloog Wouter Waldus van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vandaag is hij begonnen met het uitgraven en onderzoeken van een turfschip dat in 1800 verging. Het schip ligt nu in de bodem van Almere Oosterwold. En tot zover het nieuws.
7: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag opmaken voor een zeer hete dag in Flevoland. Vanochtend is het overal droog, schijnt de zon geregeld en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het tropisch warm. De temperaturen die lokale 33 graden kunnen gaan aantikken. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het ook benauwd aan. En ook vanmiddag is het nog een tijdje ronduit zonnig. Maar in de loop van de middag gaat de bewolking vanuit het zuiden toenemen. En aan het einde van de middag en vanavond kan hier en daar een enkele onweersbui voorkomen. De wind die is meest matig en komt uit het zuidwesten. En in de loop van de avond, ja, dan wordt het op de meeste plekken weer droger. Vannacht is het dan ook overwegend droog. Wel een broeieregennacht met temperaturen die nauwelijks onder de 20 graden uitkomen. Maar vanaf morgen wordt met een westenwind geleidelijk wat koelere lucht aangevoerd. Dan wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 25. En ook dan blijft het eigenlijk wel op de meeste plekken gewoon overwegend droog. Dus de droogte die gaat de komende periode gewoon helaas weer verder toenemen in de provincie.
6: Helaas inderdaad. Dan de verkeersinformatie met alleen maar snelheidscontroles. Het zijn er heel veel. Een radar op de A6 bij Muidenberg, hectometerpaal 69,2. Dan een radar op de Elementendreef in Almere. Eentje op de Louis Armstrongweg in Almere. De N701 in Almere in beide richtingen bij 14,3. De N715 in Band in beide richtingen bij 6,8. En een radar op de Wessel-Ilkenstraat ook in Almere in beide richtingen. Straks nog één keer die foto van het spelletje Kiek. We gaan natuurlijk ook weer terug naar het jaar 1969. En muziek is ook onderweg. Wat dacht je van de Edwin Evers Band met Ik Meen Het?
5: Met Marco Verhagen.

0: Sam Fender, Olivia Dean met Rain Me In. Het is 11:30 geworden en we gaan terug naar...
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Wij schrijven 4 augustus 1969. Ja, ja, dat is een hele tijd geleden. Ik zat nog in de verrekijker van mijn vader. Op nummer 16 in de Nederlandse top 40 staat The Merry Man met Big Bamboo. Deze vrolijke Calypso-klassieker zou uiteindelijk 19 weken in de top 40 staan en als hoogste notering de tweede plaats bereiken, maar liefst. Met hun aanstekelijke Caribische sound en het kenmerkende gefluit van frontman Emils Traker groeide de Merry Men uit tot een van de bekendste Calypso-bands ter wereld. Terug dus naar de zomer van 1969. The Merry Men met Big Bamboo.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

0: Heerlijk toch, die zoete vrijheid van Michael McDonald. In het Engels is dat dus Sweet Freedom. We gaan naar het spelletje. Nog één keertje, altijd leuk. Patrick Martens is inmiddels ook al aangeschoven. Herberg aan Zee gaat bijna open. Nog 10 minuten, hij heeft net het terras buiten gezet. En de eerste mensen staan... Even wachten nog, we zijn nog niet open. De mensen staan al te dringen natuurlijk... om hier gezellig even een bakje te komen doen. We gaan dus even kijken naar die foto's. Eigenlijk is het natuurlijk één foto. Maar Kiek, die doerak van een vogel... heeft daar natuurlijk weer iets in aangebracht. Een klein foutje. Twee foto's van het Internationaal Dogs Street Art Festival in Almere van vorige week. Ik was erbij, het was echt waanzinnig. Nee, ik was er niet bij. Maar mooier maken dan het is natuurlijk. Het was een geweldig festival. Wat zien we? Ik had een hint gegeven. Op één been kan je niet staan. Dat was mijn hint. Is dat te doen, Patrick? Of zeg je van nou nee, ik vind dat nog steeds lastig. Nee, je hebt de microfoon nog niet aanstaan. Dus je kan wel het knopje drukken, maar dat heeft nog geen zin. Je kan in mijn... mijn microfoon praten als je denkt van ik zie het.
1: Ik zie het nog niet.
0: Oké. Okay. Nee. Ook niet naar mijn hint van ik op één been kun je niet staan? Misschien moet ik zeggen op één poot kun je niet staan, dan zie je denk ik wel. Nee, nog steeds niet. Nou goed, weet je het wel, dan mag je gauw bellen met 0320 28 50 50. 9 minuten de tijd heb je nog. Of ga naar omroepflevoland.nl/kwestie.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen er zo makkelijk afstand van. Slopen maar.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
4: Genoeg onderbroeken. 20, 25.
5: Ja, zoiets.
3: Water.
6: Powerbank.
3: Eten.
1: En dit is ook Flevoland.
7: Eigenlijk spelen we een heel klein beetje vals.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een groep Nederlandse brandweerlieden helpt de komende weken bij de bestrijding van natuurbranden in Spanje. Almere City FC heeft het contract van Marnie Dors verlengd tot 2029. En zwembad Het Bun op Urk gaat volgende week maandag weer open. Het zwembad sloot de deuren in juni vanwege barstende tegels rondom de baden.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Robert Baltus. En dan gaan we naar Patrick Martens, live vanuit Herberg aan Zee. Want hij heeft de laatste verkeersinformatie paraat. Hij was goed voorbereid.
13: Zeker, want zo ben ik. Op zich maar 1 file op de N307 Hoorn en Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad, Bataviastad. Het is maar een klein is van 4 minuten.
11: Niemand anders.
13: Is te doen, toch?
11: Ja. Kom je er wel eens trouwens, Bataviastad?
13: Nee, nooit geweest.
11: Vind je het leuk?
13: Ik ben er nooit geweest.
11: Hou je van outlet centers?
13: Nee.
11: Nee, dan moet je er niet heen.
13: Nee, okay. Duidelijk. Ik heb ook nog een aantal flitsers.
11: Ja.
13: Zeker. Eentje op de A6 in Lelystad bij Muidenberg. Bij 69,2. Harderwijkstraat in Lelystad. Beide richtingen. En dan staat er nog eentje bij de Louis Armstrongweg in Almere. Ook beide richtingen. Op de N701 in Almere. Ook beide richtingen bij 14,3. En dan staat er nog eentje bij de, op de N715 in Band. Gisteren ook al. Bij de 6,8. En de laatste, Wessel Inkenstraat in Almere. Ook beide richtingen, dus oppassen.
11: Dankjewel. Nou, Herberg aan Zee is geopend. Je hoort het al, gastpresentator Patrick Martens is helemaal klaar voor. En ik hoop Ben van Tilburg ook zometeen het autonieuws na 11 uur. We gaan het hebben over ongevalscijfers, achtergelaten sportwagens in Dubai, fors meer ANWB-meldingen en zonder EV parkeren bij een laadplek. Waar mag dat?
5: Een man. Een Zeker. Roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Dit is Herberg aan Zee.

0: Dit is Herberg aan Zee.
1: Zeker.
0: Met Marco en Patrick.
1: Ja, die is er ook weer, Patrick. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Leuk. Coco hoorde je van de Beach Boys trouwens. Heb jij nog een leuke dag gehad? Chris? Heb je veel reacties gehad na aanleiding van jouw debuut hier bij Herberg aan Zee?
2: Daar hebben best wel veel mensen geluisterd.
1: Oh?
2: Ja, vrienden en zo. En dat vond ik heel erg leuk en lief. Ja. Had ik helemaal niet verwacht.
1: Nee.
2: Maar die vonden het allemaal hartstikke leuk.
1: Ja?
2: Ja.
1: Vonden ze dus, een beetje leuke chemie tussen ons?
2: Hele leuke chemie.
1: Oh,
2: ja. Goh, kennen jullie elkaar? Was wel de vraag. Ik zei, nou ja, eigenlijk wel. We go way back, toch? Een soort van.
1: 22 jaar of zo.
2: 22 jaar? Nou, vind ik best lang.
1: Het is best heel lang, ja. Dat was in jouw zoeptijd, denk ik.
2: Nou, dat is dus lang geleden. Dat, zoiets.
1: Ja,
2: toch? Presenteerde jij een programma ergens op RTL?
1: Nee, bij Talpa.
2: Bij Talpa.
1: 10. Ja.
2: 10.
1: Of de zender, ik weet niet. De Talpa, 10 weet ik veel. Toen was je de gast.
2: Toen was ik de gast. Dat was helemaal gezellig.
1: Maar zat je niet in ook een Just the Two of Us of zo? Was dat de reden dat je daar was?
2: Just the Two of Us?
1: Is dat zo'n programma dat je dan moet zingen met een bekende Nederlander?
2: Nee, ik zing niet. Nee, dat ben ik niet.
1: Kun je helemaal niet zingen?
2: Ik kan niet zingen.
1: Maar je zit ook in musicals.
2: Ik heb wel in musicals gezeten. Ja, maar dan hoefde ik niet te zingen. En de Bodyguards zongen eigenlijk de twee vrouwen. Romy Montero, die zong natuurlijk al die Whitney liedjes.
1: Ja, geweldig.
2: En Carolina Dijkhuizen. En voor de rest waren het eigenlijk allemaal acteurs.
1: Oh ja.
2: En mijn laatste voorstelling was afgelopen seizoen. De Brief voor de Koning. En dan zong ik één liedje.
1: Was dat leuk, Brief voor de Koning?
2: Ja, geweldig.
1: Ja?
2: Een fantastische voorstelling,
1: Maar ik heb het niet gezien. Dus ik heb het boek natuurlijk wel, van vroeger.
2: Ja, die komt uit de jaren 60 natuurlijk. Hè, dat boek, dus er zijn heel veel generaties meer opgegroeid. Nee, het was eigenlijk een hele mooie, leuke jeugdvoorstelling.
1: Ja.
2: Ja, en dan werd er mooi in gezongen. Niet per se door mij, maar...
1: Wel door anderen.
2: Eén liedje.
1: En gisteravond was het natuurlijk bloedheet. Er werd ons ook een plaknacht beloofd. Nou, dat vond ik eigenlijk wel meevallen.
2: Ik heb niet geplakt. Nee. Nou, het was wel een beetje... Weet je wat ik altijd zo naar vind van zo'n plaknacht? Dat je zo wakker wordt, zo dat je dan je kussen...
1: Beetje viezig.
2: In je nek zo nattig is. Dat vind ik altijd een beetje goor in die nacht.
1: Ja, maar wat doe je dan? Hang je dat kussen dan uit of was je het?
2: Ik draai het om.
1: Dat doe ik ook. Je hebt nog iets leuks aan met de tafel. Je hebt een nieuwe marmeren tafel.
2: Soms staat er iets in de agenda gepland van een paar weken. Van we gaan even een marmeren tafel naar beneden sjouwen voor een vriendin.
1: Oh, vrij zwaar, hè, marmeren tafel.
2: Dat was redelijk zwaar. Ja. Het is een heel mooi Amsterdams pand met drie steile trappen.
1: Jouw huis, ja?
2: Niet mijn huis.
1: Oh, okay.
2: Nee, van een andere vriendin. En die heeft de tafel verkocht aan een andere vriendin. En dus dat hebben we gisteren even gedaan.
1: Bij 34
2: met 34 graden. Het is gelukt. Tafel is nog heel. Wij zijn nog heel. Dus het was een goede avondbesteding deze broeierige zomeravond.
1: Klinkt als een heerlijke avond.
2: Ja.
1: Zometeen het autonieuws. Heb je iets met auto's?
2: Ik heb een auto.
1: Ja, maar heb je ook iets met auto's als onderwerp om erover te praten?
2: Ik heb er weinig verstand van.
1: Oké.
2: Maar wel leuk.
1: Gaan we zo meteen horen dan. Samen met Ben van Tilburg, die ook natuurlijk alweer klaar zit. Onze garagist uit Magnesse.
0: Herberg aan Zee met Marco en Patrick. De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Ja, een van jouw favorieten, Sven Versteeg. Want jij vond de Blikkendag heel leuk. En dit is de hit met Senna. En dat zorgt... Was je nog niet klaar voor de...
1: Jawel, ja, lekker.
0: Doe maar even hoor. Pak je, neem je tijd. Het is live, hè?
1: Ja. Ik had mijn oortjes nog niet in.
0: Nee, oké. Zit het nu goed?
1: Het zit heerlijk.
0: Ben je klaar voor de autonieuws?
1: Ja.
0: Goed zo. Goedemorgen, Ben van Tilburg.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg Ben, je hebt wat nieuws meegenomen uiteraard. Laten we het hebben over de ongevalscijfers. Want die laten een zorgwekkende trend zien. Ja. Met name met betrekking tot motoren en fietsers. Ben jij iemand die veel fietst, Patrick?
1: Ja.
0: Heb je dan ook zo'n ontzettend flitsende leuke helm op?
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Nee. Maar ik heb ook gewoon een normale fiets. Gewoon nog een beetje een raceachtige fiets. Dus geen fatbike of elektrisch. Maar qua ongelukken, die dingen gaan zo knijterhard. Ik hou soms echt mijn hart vast. En ook in de auto, want dan kijk je links, krijg je de rechts.
0: Ja, ja. En opeens.
1: En opeens schieten ze voor je. Zijn het vaak ook de fatbikes, de elektrische fietsen?
3: Vaak. En ook vaak dus de ongevallen die waar we het over gaan hebben. Hè, dat net wat je zegt, mensen zijn totaal niet bedacht op de snelheid van die, die stipjes in de spiegel die ineens aankomen flitsen. En de jeugd heeft ook een bepaalde roekeloosheid. Zoiets van, ah nee, maar hij ziet me wel, ik ga er voorlangs. En bovendien, ik ga ervan uit dat als ik als eerste op die rotonde ben, dat ik sowieso voorrang heb.
1: Ja.
3: Maar ze hebben totaal niet in de gaten hoe kwetsbaar ze zijn. Er gebeuren schrik niet meer dan 7 ongevallen per dag. Zonder dat er ook maar iemand anders bij betrokken is. Met fietsers. Oh. Dus, en dat heeft niks te maken met de fatbikes. Maar met name met de elektrische fietsen. Nederland vergrijst. Er komen steeds meer elektrische fietsen bij. Ook steeds meer ouderen.
1: Ja.
3: Nou ja, en de ene is wat alerter en wat scherper. Als ze 70 plus zijn. Ja, er zijn er ook. Die zijn... Ja, ze verliezen hun evenwicht, ze vallen, ze breken hun heup. En nou, met alle gevolgen van dien. Maar met name ook die fatbikes en met 2-3 mensen erop.
1: En dan ook nog een telefoon vaak of een sigaret in de hand.
3: Ja, of een vape of ellende, ja.
1: Ja.
0: Terwijl dat met die telefoon natuurlijk ook helemaal niet mag. Daar staat ook een hoge boete op. Alleen volgens mij wordt dat nou nooit uitgedeeld. Ja, bij automobilisten wel, maar op de fiets. Je hebt nog nooit een agentie staan. Dan stopt u ze even, want u heeft een telefoon in.
3: Ja, het is net hoe het gaat. Als je, ik denk in de stad inderdaad dat het haast niet te doen is. Want ja, ze zijn zo weg.
0: Ja,
3: kijk, en als je bijvoorbeeld de weg van Mark Nessen naar Emmeloord neemt door de polder heen. Nou, ja, dan kun je er 5 kilometer achteraan rijden zonder dat ze af kunnen slaan. Dus ja, dan kun je een keer door de berm heen. Ja, zo gaat het.
0: Ja, precies.
3: Nee, dus, maar goed.
0: Wat kost dat eigenlijk ook alweer als je op de fiets... Weet je, dat valt uit je hoofd?
3: Volgens mij als je minderjarig bent, kost het €90 of zo. Of 100 euro, ja.
1: Maar jij noemt nou net voor de grappen helm. Ik fiets dan zonder helm.
0: Ze
1: wilden volgens mij voor de elektrische fiets een helm gaan verplichten. Ja. Ook omdat het voor de jongeren dan minder aantrekkelijk is... om dan op zo'n elektrische fiets te rijden. Is daar nog een... Gaat
3: nou,
1: dat gebeuren?
3: Of? Het zal ongetwijfeld wel gaan gebeuren. Het is natuurlijk hetzelfde als met de bromfietsen met dat blauwe plaatje. Waar je eerst zonder helm. En dat is nu ook ineens verplicht met. En nou ja, in de stad zie je ze al bijna niet meer. Want ja, mensen hadden eerst een blauw plaatje. En dat was leuk, want dan kon je zo even van terras naar terras met je scootertje. Maar nu moet je dus een helm op. En eigenlijk is het wel... Ik zag toevallig op internet ook al dat je een helm kan kopen... in de vorm van een pet of van een hoed. Een incognito helm noemen ze dat. Omdat mensen het associëren met suffig zo'n helmpje op. Maar het is... val maar eens een keer flink. Ik bedoel, je hoofd is gewoon kwetsbaar.
0: Dat geloof ik wel. Ik vind het alleen zo, het zijn ook wel vaak een beetje dezelfde types die dat dan ook dragen. Want een beetje een hippe, leuke, jonge type doet dat natuurlijk helemaal niet. Ja. Ja, ik moet toch wel een beetje
1: en ik ben hartstikke
0: ook.
1: Single, dan kom ik daar aan op een date met een helm.
3: Ja,
0: ja ook dat. Dus heb je zo vaak dates?
3: En je haar zit gelijk verkeerd.
0: Dat is het eerste voorbeeld wat je geeft.
1: Nee, maar ik bedoel, dan kom je toch nooit meer aan een...
0: Hoezo? Begrijpt dat toch?
1: Die keer die helm zit je hele haar.
0: Ja, op de eerste date zou ik het niet doen. Maar daarna, als je eenmaal goedgekeurd bent... dan kun je toch de volgende date kun je gewoon die helm op doen.
3: Ah ja, maar er zijn ook mensen die lopen er gewoon met de supermarkt in. Dus ik bedoel...
0: Goed, het gaat heel lang duren. We gaan naar de sportwagens in Dubai.
3: Yes.
0: Ik denk dat ik een vermoeden heb wat de reden is dat ze daar achterblijven. Maar jij mag het vertellen, want jij bent de kenner.
3: Nou, weet je, het is normaal iets waar je niet zo gauw op let. Maar als je op luchthavens, parkeergarages, al dat soort dingen zie je... Ik ben er nooit geweest, maar... je kan het wel googlen. Dan zie je gewoon veelal duizenden auto's in de Verenigde Emiraten, zeg maar. Zie je gewoon, die Arabische Emiraten, zie je dus die sportwagens staan. Veelal onder een dikke laag stof. En soms met de sleutels erin.
0: Oh.
3: Maar wat blijkt nou? In het begin denkt iedereen van, die mensen hebben geld zat en die vervelen zich. En dan halen ze weer een andere sportwagen en dan kunnen ze hem neerruilen. En dan laten ze, nee, het zijn veelal van die expats die hier... naar Dubai en zo gekomen zijn om snel geld te verdienen, snel geld te maken. Mm. Maar Die gaan zo'n dure auto dus financieren. Maar in, volgens die wet, de sharia is dat... Mm-hmm. is het strafbaar als jij dus je schulden niet aflost. Dus als jij een creditbetaling mist...
0: En je mag
3: mist,
0: helemaal geen schulden maken dan ook?
3: Mag wel, maar je moet ze wel aflossen. Oh, en als je dat dus niet doet, dan riskeer je dus een gevangenisstraf. Dus toen de kredietcrisis destijds kwam...
0: Ja.
3: Ja, toen zijn heel veel mensen die konden het niet meer betalen. Nou ja, dan kiezen ze dus voor om maar te vluchten. Laten ze die auto staan.
0: Uh-huh.
3: En die wordt na 14 dagen weggesleept omdat hij of in de weg staat... of verbeurd verklaard of al dat soort zaken.
0: Oh.
3: Maar dat is dus de reden dat je... Als je er ooit een keer komt, dat je denkt... Nou, er staat zo'n Ferrari helemaal onder het zand. Hoe kan dat nou?
1: Maar wat een waste.
0: Ja, dat zonde.
3: Maar ze kiezen er dus maar voor... Dan, ja, onder druk wordt alles vloeibaar, zegt mijn vader altijd. Maar ja, dan gaan ze gewoon weg. Want dan word je niet opgepakt en je bent van je schuld af.
0: Zometeen praten we door met Ben van Tilburg. Dus meer autonieuws on the way.

0: Dit vind ik wel leuke muziek. Jij niet?
1: Wham.
0: Leuk.
1: Vind ik heerlijk.
0: Wake me up before you go-go.
1: Ik dat je best aardig kan zingen. Volgens mij valt het best wel mee.
0: Nee.
1: Zou je het leuk vinden om zo meteen met Sinjara en jouw gast een duet te doen?
2: Nou, dat lijkt mij hartstikke leuk. Maar dat is gewoon niet leuk voor de luisteraar. Voor mijzelf enig.
0: Oké, nou misschien. We gaan het afwachten. Ben zit hier nog steeds. Ben van Tilburg. Steeds meer auto's met een automaat, hè?
3: Ja.
0: Ik bedoel, ja, wie schakelt er eigenlijk nog tegen? Heb jij nog een handgeschakelde auto?
2: Nee, ik heb ook een automaat.
0: Ja, dat is toch veel makkelijker.
2: Ja.
0: Ik heb altijd...
2: Zeker in files, joh. Oh, je krijgt helemaal last van je voeten.
0: In Amerika heb je volgens mij was het altijd al een automaat, hè?
3: En dan moest je bijbetalen voor handgeschakeld.
0: Ja,
3: precies andersom.
0: Ja.
3: Maar ja, goed, weet je, in Nederland heb je natuurlijk in de wereld nu steeds meer hybride elektrische auto's. En die combinatie is gewoon het mooiste met automaat, zo simpel is het.
0: Ja.
3: He, maar bepaalde automaten, dat zie je wel eens, die hebben ook een B-stand. Hè? Dus niet alleen de P van parkeren, de R en de N en de D van drive, maar ook een B. En die is, wat veel mensen niet weten, als je de bergen ingaat, dan versnelt een auto natuurlijk. Als je dus bergafwaarts gaat, dan moet je met een handgeschakelde auto en helemaal met een caravan erachter even terug naar z'n vier. Want anders gaat die enorme snelheid maken. En je moet continu met je voet op de rem. Met als gevolg dat je schijven rood gloeiend worden.
0: Oh.
3: Maar die B is ook met name voor het regenereren. Als je dus je hebt een automaat, misschien heb je wel een mild hybrid of een full hybrid. Een mild hybrid is een auto met een heel klein accupakket. En die wordt bijgeladen door die remenergie. Dus als jij dus remt, die warmte die dan vrijkomt, wordt opgeslagen in je accu. Maar als je de B-stand gebruikt, dan remt die af op de motor. En dan heb je eigenlijk je remmen niet of nauwelijks nodig. En dan krijg je dus wat zo mooi heet, dat one-pedal driving. Dat als je dus gas geeft, versnelt die. Laat je het gas los, dan remt die.
0: Ja.
3: En dan, maar die B-stand die zorgt er dus voor dat je accu iedere keer weer ietsjes oplaat. Je moet er niet heel veel van verwachten. Maar 10 tot 20 kilometer extra kan je wel rijden. Dus als je een hybride auto hebt, is het best wel ideaal.
2: Ja. Maar vooral dus met...
3: Dan is het gewoon effectief omdat je dus je remmen niet hoeft te gebruiken. Maar de B-stand wordt veelal gebruikt door mensen om te zeggen... Nou, dan als je dus afremt op de motor, die energie die vrijkomt, zeg maar, die wordt dus opgeslagen. Ja. En dan kun je wat verder rijden, is je actieradius groter.
0: Dan hebben we nog de fors meer meldingen met ANWB.
3: Denk je, dat is echt nou, met name uit het buitenland nu vandaan natuurlijk. Hè. Dus, dit jaar is het tot de zomer al 330.000 keer. En dat is liefst 50.000 meldingen meer dan vorig jaar.
0: Zijn
3: mensen met pech, accu's kapot, auto's die uitvallen door extreme hitte.
0: Hoe komt dat? Zijn mensen minder...
3: minder goed voorbereid op vakantie gegaan, ja.
0: Ja, maar een auto ook niet goed onderhouden.
3: Nee, zeker niet. Okay. En te laat. Hè. Maar ja, we hebben zoveel garagebedrijven. Het was steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden. Dus de wachtlijsten lopen enorm op.
0: Ja.
3: En mensen realiseren zich niet van... oh ja, moet op vakantie die auto doen nog even een beurtje. Ja, ja. Pas over 6 weken tijd. Nou, dan gaan we zo.
0: Ja.
3: Maar ook voor gezondheid blijkt ook heel veel de ANWB gebeld. Hè. Buikklachten.
0: Ja, dat is dan het noodnummer. Dat is niet voor...
3: Het noodnummer in het algemeen is. Die 330 is het algemeen. Dus niet alleen de auto's, maar ook voor de mensen zelf. Hè. Met die bosbranden, paniek, wat moet ik doen? Ja, dan gaan ze de ANWB maar bellen. Dus... Ja, ik raad altijd mensen aan, als ze op vakantie gaan, zorg gewoon dat je ANWB lid bent. Maar goed,
0: zeker.
3: Dat...
0: heb je aandelen erin?
3: Nee.
2: Een hoop geld, toch?
0: En dan nog eventjes kort, want we zitten eigenlijk al aan de tijd.
3: Ja.
0: Die EV-parkeerplaatsen,
3: ja.
0: Als je daar nou gaat parkeren, je hebt geen elektrische auto.
3: Ja, nou dat even heel toch? Kort, hè, want er staan dus, als je kijkt, en er staat een laadpaal. En er staat bij een bordje specifiek voor EVL voor het laden, mag je daar dus niet staan. Maar nu gaan ze in België, of Brabant en Limburg, dan gaan ze een proef doen. Brabant en Limburg, gaan ze een proef doen.
0: Bij Rijsbergen?
3: Ja, bij Rijsbergen in de buurt, zeker.
0: Bij de A.
3: Ja. Nee, maar dan gaan ze laadpalen plaatsen waar je ook gewoon mag parkeren.
0: Goh.
3: En alleen dan is de bedoeling, dan gaan ze kijken van, hey, hoe vaak komt het nou voor dat mensen dus niet kunnen laden of daar moeite mee hebben. Want ze willen het elektrisch rijden daar stimuleren. Dus als er is een meldpunt dat je zegt van... joh, mijn navigatie zegt dat ik hier kan laden... maar alle parkeerplaatsen zijn bezet... maar er staan auto's op die niet mogen laden... Maken ze een vinkje.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment willen ze dus op die manier meer laadpalen. Dus het elektrisch rijden meer gaan promoten.
0: Ja, dat is dus daartoe laadbaar.
3: Juist.
0: Nog iets anders. Ik dacht eerst namelijk dat als ik hem daar zou parkeren... het mag dan in principe niet, maar ze doen er niks mee. Ze halen hem niet weg, toch? En je krijgt geen boete.
3: Nee.
0: Als je maar betaalt voor parkeren.
3: Of je moet net toevallig dat handhaving, dat die er langs loopt.
0: Oh,
3: en,
0: maar
3: ja, je kan het melden van joh, maar dan doen ze er niks mee. Maar als handhaving het ziet, dan ben je al aan de beurt.
0: Dan ben je de sjaak, zeg maar.
3: Ja.
0: Goed, dankjewel. Ben van Tilburg, heel graag tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Goedemorgen, het is 4:30. Het is tijd voor het nieuws. Een groep Nederlandse brandweerlieden helpt de komende weken bij de bestrijding van natuurbranden in Spanje. Onder hen Paul Arends uit Emmeloord, die op 31 juli naar Catalonië vertrok. Hij blijft ongeveer 2 weken en brengt vooral gevaarlijke situaties in kaart, zoals losliggende rotsen en verzwakte bomen. Volgens Arends zijn de Spaanse collega's uitgeput en blij met de versterking uit Nederland. Almere City FC heeft het contract van Marley Dors verlengd tot 2029. De 21-jarige aanvaller was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Jong Almere City. Hij maakte 16 doelpunten en 18 assists. Ook in de play-offs van het eerste elftal liet het talent zich zien met 3 goals en 2 assists. Volgens manager spelerszaken Giel Dekker stond het jonge talent in de belangstelling van meerdere clubs, maar kiest de aanvaller bewust voor een langer verblijf in Almere. Zwembad Het Bun op Urk gaat volgende week maandag weer open. Het zwembad sloot de deuren in juni vanwege barst in de tegels rondom de baden. De tegelvloer is inmiddels vervangen en alle veiligheidscontroles zijn afgerond. En daardoor kan het zwembad zelfs een week eerder open dan gepland. Volgens de gemeente is de schade waarschijnlijk ontstaan tijdens de coronalockdown, toen het zwembad langere tijd dicht was en de temperatuur in het gebouw werd verlaagd. En een gezin uit Lelystad moet binnen 2 weken een huurhuis uit. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de eigenaar van de woning. De huurachterstand is opgelopen tot bijna €18.000. En dat bedrag moeten ze alsnog betalen. Daar komt ruim €2600 per maand bij tot het gezin het huis uit is.
7: Goedemorgen. We kunnen ons vandaag opmaken voor een zeer hete dag in Flevoland. Vanochtend is het overal droog, schijnt de zon geregeld en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het tropisch warm. De temperaturen die lokale 33 graden kunnen gaan aantikken. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het ook benauwd aan. En ook vanmiddag is het nog een tijdje ronduit zonnig. Maar in de loop van de middag gaat de bewolking vanuit het zuiden toenemen. En aan het einde van de middag en vanavond kan hier en daar een enkele onweersbui voorkomen. De wind die is meest matig en komt uit het zuidwesten. En in de loop van de avond, ja, dan wordt het op de meeste plekken weer droger. Vannacht is het dan ook overwegend droog. Wel een broeierige nacht met temperaturen die nauwelijks onder de 20 graden uitkomen. Maar vanaf morgen wordt met een westenwind geleidelijk wat koelere lucht aangevoerd. Dan wordt het niet veel warmer meer dan een graad of 25. En ook dan blijft het eigenlijk wel op de meeste plekken gewoon overwegend droog. Dus de droogte die gaat de komende periode gewoon helaas weer verder toenemen in de provincie.
8: Ja, 1 file, een korte file op de N712 Lemmer-Urk tussen A6 en Rutte. 4 minuten tot stilstaand verkeer en ook nog 5 flitsers. Ja, op de A28 in Harderwijk, Zwolle-Amersfoort bij hectometerpaal 53. Op de A6 Lelystad-Muidenberg 69,2. Harderwijkstraat in Lelystad, beide richtingen. Op de N701 in Almere ook beide richtingen bij 14,3. En de laatste is op de Wessel Ilkenstraat in Almere, ook beide richtingen.
6: En straks gaan we natuurlijk een kandidaat bellen voor het spelletje van Kiek. En ja, we gaan met jouw platenkoffertje naar de zee.
8: Heerlijk.
6: Aan zee. Ja, ik ben benieuwd welke plaats je vandaag hebt meegenomen.
8: Ja, ik ook.
6: Een kleine hint geven?
8: Het is een klassieker.
6: Ah, mooi.
8: Ja.
9: Herberg aan Zee met Marco en Pe-

0: Ja, de Flirtations hoorde je met Nothing But a Heartache. En het is tijd om onze kandidaat te gaan. En jij weet, Patrick, hoe de kandidaat heet. Heet
1: zeker.
0: Dan? Ja.
1: Dat is Petra.
0: Petra.
2: Hallo.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Goedemorgen. Hoe is het met Petra?
2: Goed, ja.
1: Ja?
2: Hartstikke goed. En helemaal omdat jullie bellen.
1: Oh.
0: Wat leuk.
1: Dat is gezellig. En je zat in de auto of zit je nog in de auto?
2: Nee hoor, ik ben uitgestapt.
1: Oh, je bent uitgestapt.
0: Ben uitgestapt.
1: En waar sta je nu?
2: Oh. In het zonnetje bij Schonewoerd bij de dijk, bij de Diefdijk.
0: Ah, daar.
1: De Diefdijk.
0: Ja, ja. Vlakbij waar jij vandaan komt.
1: Zeker.
0: Dat is toch, waar is het ook alweer in Nederland ergens? In welke provincie?
2: Het valt onder Utrecht. Denk
0: oh ja, Utrecht, bijna Brabant.
2: Schonewoerd. Hier woont de burgemeester van de Vijf Heerenlanden aan die dijk.
0: Ja, die ken ik natuurlijk wel.
2: George
0: Freulich. Ja, onze oud collega.
2: Ja, klopt.
0: Ja, die zat vroeger bij de NCRV.
2: Ja.
0: Paperclip presenteerde hij. Dat was een jongerenprogramma van de NCRV.
2: Ja. En hij is al 5 jaar onze burgemeester.
0: Doet hij het goed? Want ik vond hem toen met het Sinterklaasjournaal ook heel erg leuk.
2: Ja, heel leuk. Ja, hij doet het echt goed.
0: Ja, ja, vind ik ook. Hoe vind je trouwens dat Patrick het doet hier bij de radio?
1: Nee,
0: Patrick, ken je Patrick Martens?
2: Ja, weet je.
0: Nou?
2: Ik luister eigenlijk nooit naar
0: Oh, daar gaan we helaas op.

0: alleen.
1: Dankjewel, dag Petra. Nee hoor, grapje.
0: Ja. Weet ik. Nee, maar ik doe de foto. Of 's nachts of 's morgens.
1: Oh, je doet alleen even de foto.
0: Doen we samen, ja. Doen we samen, man en ik.
1: Oké.
0: Het is een soort verslaving.
2: Ja, het is een gezonde verslaving. Ja. Dat is leuk.
1: Dus niks mis. Maar heel veel mensen doen het, hè, vanuit heel Nederland. Want soms denken mensen.
0: Wel.
1: Ja, want mensen denken, oh, dat zijn alleen maar mensen uit Flevoland. Die. Maar als ik nu kijk naar alle kandidaten, kom bijvoorbeeld Brummen tegen. Nou, volgens mij is dat Limburg. Dan zie ik hier Meppel. Nou, dat is ook geen Flevoland. Kampen, dat is dan wel net. Haarlem heb ik hier staan. Sliedrecht.
0: Zo.
1: Ja, Doetinchem heb ik hier staan. Koekangen.
2: Nou, kijk, gaat viral.
1: Willemsoord, Amersfoort, Leusden.
0: Ja, want ik zeg het ook tegen mensen. Van joh, zo en zo, daar moet je op kijken.
1: Ja.
2: En is het ook, want dan weet je ook welke fantastische prijzen er allemaal te winnen zijn. Is dat ook dan de reden om mee te doen?
0: Nee, daar heeft mij eigenlijk nooit in verdiept.
1: Oh, je weet helemaal niet wat je te wachten staat.
0: Wij maken er gewoon een sport van of wij het verschil zien.
1: Oh, oké.
0: En dan stuur ik hem in. Dus eigenlijk heb ik mijn eigen daar nooit in verdiept.
1: Oké, heb je eigenlijk...
2: Oh, nou ja, dit wordt leuk.
1: Goed, wat is dan het antwoord? Want het verschil heb je dus ontdekt uit die street art foto.
0: Ja, het was het dreinhek, het laatste dreinhek linksachter. Ja. En dan was de poot of de staander.
1: Ja, inderdaad. Ja, poot of staander. De goede verstaander heeft dat.
2: Geweldig.
1: Ja, goed hè. Ja, en dan mag je dus nu aan het rad gaan draaien. Althans, dat kan natuurlijk niet, want je bent daar bij die dijk. Of wat was het ook
0: maar dat doe jij voor mij.
1: Dat ga ik voor je doen. Jazeker. Ik zet even een leuk muziekje aan. Rock Around the Clock. Je mag meedansen als je wil. Daar komt ie. Daar gaat ie. Ja.
0: Dat is een goeie.
1: Dat is een goeie, hè? Klaus Wunderlich is dit. Daar komt ie. Daar gaat ie nog een keer. 1, 2, 3. Heerlijk. Moet ik hard draaien of zacht? Links of rechts?
0: Doe maar links.
1: Links en dan hard of zacht?
0: Ja, doe maar hard.
2: Hard.
1: Hard. Oeh. Ja, daar gaat hij. 1, 2, een harde linkse.
2: Ja. Kan kapot, hè?
1: Hard is hard, hè?
0: Nou, dan betaal ik de kosten met mijn prijs.
2: Oh, nou,
1: dat zou ik niet
2: zo goed zeggen. Oeh, en dit, witte kiek.
1: Het is niet te geloven.
2: Het is niet te geloven?
0: Dat is?
2: Nou, ik heb gisteren ook al deze waanzinnige prijs mogen weggeven. Lieve Petra, hou je vast.
0: Ja?
2: Jij hebt gewonnen.
1: Ja.
2: Een boodschappentas.
0: Dat is leuk.
1: Ja, maar ik vind het een lullige prijs. Gisteren heb ik gezegd, van, we draaien nog een keer, dus ik ga gewoon nog een keertje draaien.
2: Ja, want het is een lege tas. Dus
0: maar er staat Flevoland op, neem ik aan.
1: Ja, dat wel zeker. Omroep Flevoland zelfs, ja. Maar we gaan het nog één keertje doen, wacht even.
2: We gaan nog een keer. Maar deze is sowieso voor jou, Petra.
1: In de pocket.
0: Okay.
2: Maar we gaan kijken of we hem kunnen vullen met iets.
1: Ja. Nou, nog een keer harde linkse?
0: Ja, kom maar hoor.

0: Gisteren had je als tweede het keukenschort, weet je dat nog?
1: Ja. Jeetje. Dit is iets anders.
0: Ja.
1: Oké, lieve Petra.
2: Ja?
1: Oh.
0: Het is wel een leuke prijs, hoor.
1: Zit jij lekker in je noodpakket, of niet?
2: In mijn noodpakket?
1: Ja.
2: Heb ik niet.
1: Heb je niet? Nou, lieve schat. Jij krijgt nu van ons voor in die boodschappen, dat is een Omroep Flevoland Noodradio.
2: Hey, dat is leuk, dankjewel.
1: Dus toch als een keer hier iets uitbreekt of de dijken breken door, hè, waar je daar zit, dan kan je toch ergens gaan schuilen met een noodradio.
0: Nee, ik hoop niet dat je... Maar er zit van alles. Je hebt een lamp zit erin. Je kan je, er zit zelfs mobiele telefoon. Kun je opladen, ook al heb je dus geen stroom. Want dat ding, dat blijf je gewoon draaien. En natuurlijk Omroep Flevoland kun je erop horen. Of RTV Utrecht, weet ik het. Dus alle omroepen zijn gewoon
2: beschikbaar. Hartstikke leuk.
0: Leuk,
2: nou,
0: hè?
1: Hoe blij ben jij, Petra?
0: Laat het eens even horen.
2: Heel blij.
1: Goed zo. Nou, dat is goed. Nou, het komt zo snel mogelijk naar jouw kant op.
0: En stap je nu weer in de auto dan, om verder te rijden?
2: Ja, want we moeten een rouwpakket bestellen. Dat is iets minder.
1: Oh nee, wat is er gebeurd?
2: Ja, een neef van ons is overleden, dus daar willen we bloemen bezorgen.
1: Wie is overleden, sorry?
2: Een neef.
1: En gecondoleerd.
2: Ja. Dank je wel.
0: Ach,
2: en,
0: nou.
2: Maar hebben jullie mijn adres?
1: Nou, als je blijft hangen, dan komt dat helemaal goed.
0: Nee, je mag ophangen. Je wordt nog even gebeld door onze receptioniste voor je adres. En dan wordt het opgestuurd.
2: Oh, ik word zelf weer teruggebeld.
0: Ja, je wordt nog een keer. Dus je mag gewoon ophangen nu. En dan wensen we je heel veel sterkte.
1: Ja.
2: Dank je wel.
0: En toch bedankt.
2: Hartstikke bedankt. En jullie nog een goede uitzending.
0: Ja,
1: dank je wel, Petra.
2: En ik mag een jaar nou niet meedoen, hè?
0: Jawel, dat is alleen als je meer dan €50 wint.
2: Oké, nou, dan blijven we het doen, hoor.
0: Ja.
2: Want dit is een
0: slaap weer. Oké, goed zo.
1: Goed, Petra.
2: Dank je wel.
1: Dag.

0: Ella Langley en Choose in Texas. Het is 10 minuten voor 12 en ik neem een koffertje mee. Ja hoor, en ik loop lekker naar de zee. Ik heb twee strandbedjes opgezet. Patrick en ik nemen plaats. Patrick opent zijn koffertje. En daar zit weer een heerlijke plaat in van vandaag.
1: Ja, ja. Zeker. Ja, want je hebt mij gevraagd, neem liedjes mee waar je iets over kan vertellen.
0: Nou, ja, waar je iets mee hebt.
1: Waar ik iets mee heb. Nou, dit is een nummer, ook al volgens mij begin jaren 90, wat ik veel heb gedraaid. En soms als ik dan auditie deed voor een toneelschool, moest je altijd een lied voorbereiden. Dus ik heb dit lied echt tot in den treuren geoefend, geleerd, meegezongen.
0: Mag ik, sorry dat ik je onderbreek, maar waarom moet je voor een toneelstuk een lied instuderen? Of een musical bedoel je?
1: Nee, voor een toneelschool. Auditie,
0: toneelschool. Je zei een toneelstuk namelijk.
1: Oh, zei ik stuk? Ja, nee, ja. Ik bedoel toneelschool.
0: Oké, okay, ja,
1: ja. Dan moet je ook altijd een zangauditie doen.
0: Ja.
1: En ik koos altijd dit nummer. Ik vind het een prachtig nummer. Het is onlangs gecoverd, maar ja, het origineel is gewoon het allerbeste. En dat is Tracy Chapman met Fast Car.
0: Maar jij zei dat je niet zo goed kan zingen. Dit nummer kun je dan wel goed zingen dat je dat kiest? Of is dat...
1: Nou, het is een makkelijk liedje om te zingen.
0: Oh, ja. Je gaat voor gemak.
1: Ja, omdat ik niet kan zingen, dacht ik, laat ik het dan een makkelijk liedje kiezen. En niet een Beyoncé-liedje.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar waarom moet je eigenlijk, als je toneelschool gaat doen, kunnen zingen? Dan dat hoeft dat toch niet per
1: se? Nou,
0: se?
1: Omdat je misschien, dan kunnen ze kijken dat je misschien de kleinkunstkant op kan.
0: Oh,
1: of,
0: ja.
1: Dus ja, ze willen gewoon alles een beetje zien.
0: Ja.
1: Of je een beetje muzikaal gehoor hebt.
0: Ja. Nou goed, we gaan er naar luisteren. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja. Hier is Tracy Chapman met Fast Car.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen best makkelijk afstand van. Slopen maar.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
4: Genoeg onderbroeken. 20, 25.
5: Ja, zoiets.
6: Water.
7: Powerbank.
6: Eten.
1: En dit is ook Flevoland.
8: Eigenlijk spelen we een heel klein beetje vals.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Een groep Nederlandse brandweerlieden helpt de komende weken bij de bestrijding van natuurbranden in Spanje. Almere City FC heeft het contract van Marley Dors verlengd tot 2029. En de zwembad Het Bun op Urk gaat volgende week maandag weer open.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
14: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Geen files, maar wel 4 flitsers. Ach, heerlijk dat fotocameraatje.
16: Nog een keer horen?
15: Ja. Dank je. De A6 in Lelystad bij Muidenberg bij hectometerpaal 69,2. Harderwijkstraat in Lelystad in beide richtingen. Er staat er ook nog eentje op de N701 in Almere. Ook beide richtingen bij hectometerpaal 14,3. En de laatste op de Wessel Ilkenstraat in Almere. Ook beide richtingen.
13: En zometeen het nieuws tijdens jouw lunch. We gaan het hebben over het Getronics-gebouw bij het station in Lelystad. Want dat staat er maar vervallen bij.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
1: Dit is Herberg aan Zee.

0: Grande was dat en Why Do You Care? Het is 7:07 geworden. Eet smakelijk trouwens. Het nieuws, gebroken ruiten, overgroeid parkeerdek en brandschade na vandalisme. De voormalige Katholieksgebouwen bij het station in Lelystad staan er vervallen bij. Ze moeten plaatsmaken voor meer dan 300 woningen. Maar Heemschut Flevoland wil de gebouwen redden. Volgens de erfgoedvereniging vormen ze een bijzonder stukje Lelystads erfgoed. In de jaren 80 zat het computeruitwijkcentrum in de gebouwen. Dat was een voorloper van de huidige datacentra, waar computerbestanden op schijven en banden werden opgeslagen als backup. Je hoort en ziet Anton Brink van de erfgoedvereniging.
1: In de eerste plaats is het natuurlijk een markant gebouw. Het is een van de brutalistische gebouwen in Nederland die begin jaren 80 gerealiseerd zijn. En daarnaast is het ook natuurlijk nog een gebouw wat een historische kenmerken heeft. Namelijk dat het het eerste data-uitwijkcentrum was. Dus wat dat betreft moet je wel even nadenken van ga je zoiets slopen of ga je zoiets bewaren of herbestemmen. Ik bedoel, je kunt ook denken aan een transitie.
2: Het gebouw staat al, u zei het zelf al eerder, 10 jaar leeg.
1: Ja.
2: In die 10 jaar is het er niet beter op geworden.
1: Nee.
2: De ramen zijn ingeslagen, het hele terrein is overgroeid, de graffiti op. U heeft het over herbestemmen. Kan dat nog wel na zo'n lange periode?
1: Ja, dat kan zeker. Kijk, het gebouw is niet ingestort. Het zal ook niet vandaag of morgen gaan instorten, want het is natuurlijk heel degelijk gebouwd. Het is ook gebouwd inderdaad om aanslagen te voorkomen. Dus je kunt best zeggen dat het stevig is. En hoe het er binnen uitziet, weet ik niet. Ik ben er nooit in geweest. Ik heb er nooit in gemogen, helaas. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Maar als je de binnenbouw eruit haalt en je zet een nieuwe indeling in, dan denk ik dat zo'n gebouw makkelijk te hergebruiken is.
2: Ja, en daarmee kijken we nu naar een gebouw van 40, 45 jaar oud.
1: 45 jaar.
2: Maar er zijn op heel veel gemeenten gebouwen die wat ouder zijn. In Flevoland zien we die niet, hè?
1: Nee. Dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen net zo makkelijk afstand van slopen maar.
2: Is dat zonde?
1: Ik denk wel dat het zonde is. Misschien voor degene die vindt dat het geslopen wordt, is dat geen zonde. Maar ik denk dat de generaties na ons waarschijnlijk wel eens jammer gaan vinden. Dat die historie van een plaats, dus ook zo'n jonge plaats als Lelystad, dat gewoon verdwijnt.
2: Laat even wel wezen, dit is geen 17e eeuwse grachtenpand.
1: Nee, maar dit wordt straks een 20e eeuwse heel belangrijk pand in de Lelystad.
2: Als het behouden blijft.
1: Ja, over 2 eeuwen denken de mensen van hey, dat is goed dat het behouden is.
0: En dat was Anton Brink van de erfgoedvereniging Heemschut Flevoland. En verslaggever Yannick van der Wouw sprak met hem.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Yolanda Nicole was dat. En We No Speak Americano. En voor Devlin Brothers en On the Wings of a Nightingale. Ik had het net met Patrick met jou, dus lukt het allemaal met je?
1: Ja,
0: jawel. Zet je hem ook even aan? Zet je ook je microfoon even aan? Ja, goed zo.
2: Gaat die microfoon even aanzetten?
0: Ja, zet hem even aan. We hadden het net over dat wij niet echt zomerfans zijn. In de zin van bloedheet hoeft het voor ons niet per se te zijn.
2: Nee, lente, herfst, dat zijn eigenlijk mijn twee favoriete seizoenen.
0: Ja, ja. Hoe is dat, Berend, hoe is dat met jou eigenlijk? Wat is jouw favoriete seizoen?
3: Favoriete seizoen is de winter. Bij uitstek ook.
0: Ja, ook. Oh ja, ja, ik vind winter, herfst en lente eigenlijk de mooiste. En dan de volgorde bij mij is dan denk ik toch dat ik ga voor herfst.
3: Ja.
0: Dan winter, dan lente.
3: Ja.
0: En dan de zomer pas.
3: Ja, dat snap ik op zich wel. Nee, de zomer staan bij mij echt op nummertje 4.
0: Ja, bij mij ook al. Ja,
3: ik hou echt niet van de zomer. Nee.
0: Maar Berend, even serieus, dat zei ik net tegen Patrick ook. Heel veel mensen vinden dat toch gekker, want je moet dat eigenlijk allemaal altijd maar leuk vinden, die zomer.
3: Ja, zeker. Het blijft natuurlijk een subjectieve kwestie. Hè? Maar voor mij is dit ook eigenlijk een verschrikkelijke zomer waar we dit jaar mee te maken hebben. Ja, veel te warm, veel te droog.
0: Ja. Ja.
3: Maar goed,
0: je kan er ook niks aan veranderen.
3: Nee, en er zijn heel veel mensen die het wel lekker vinden. Dus,
0: Ja. Nou ja, goed. Ik ben blij dat we toch nog wat meer gelijkgestemden
2: hebben. Ja, dat is fijn.
0: Nou ja, dan gaan we toch maar weer over tot de orde van de dag. Want het wordt weer bloedverziekend heet vanmiddag.
3: Zeker. Ja, op dit moment al temperaturen van ruim 29 graden in Flevoland. En daar blijft het niet bij, want we gaan gewoon tropische waarden halen van 32 of 33 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het ook benauwd aan. In de loop van de middag gewoon iets meer wind uit het zuidwesten. Die kan enigszins voor wat verkoeling zorgen. Maar desondanks is het gewoon echt een hete middag. Aan het einde van de middag zien we dan flink wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. En die kunnen dan lokaal misschien wel tot een onweersbui gaan ontwikkelen. Ook vanavond is dat het geval. Maar het gaat wel om lokale buien. Dus van plek tot plek kunnen de verschillen heel groot zijn.
0: Oh.
3: Dus hou die regenraden goed in de gaten.
0: Dat vind ik altijd wel leuk in de zomer. Die heftige onweersbuien. Vind ik zo.
2: En als die van laatst of van laatst.
0: Ja, geweldig. Nou, dit zorg heb ik nog nooit gezien.
2: Ik vond het, ik heb heel lang naar buiten zitten kijken. Ja. Prachtig. Ja,
3: nee, zeker. Dat vind ik zelf ook schitterend.
0: Ja.
3: Maar goed, het zorgt natuurlijk ook voor
2: ellende
3: hier en daar. Maar inderdaad, vorige maand hadden we in Flevoland ook te maken met hele pittige exemplaren.
0: Ja, zeker. Ja. Ik dacht steeds, er worden weer foto's van me gemaakt, maar het was gewoon het weer. Verder dan, de komende dagen. Want vanavond is het ook nog is het weer zo'n plaknacht. Want dat viel me eerlijk gezegd nog wel mee van de afgelopen nacht.
3: Klopt, ik vond het zelf ook nog wel meevallen.
0: Oh.
3: Ja, want zeker Flevoland is het hier en daar nog afgekoeld naar, wat was het, 18 graden afgelopen nacht. Dus het is zeker niet koud, maar het kan erger. En komende nacht wordt het wel ook wel iets erger. Althans, minimaal rond de graad of 20. Maar de luchtvochtigheid is ook het hoger. Dus komende nacht wordt het echt wel wat onaangenamer dan afgelopen nacht. Echt wel een beetje een plaknacht, kunnen we stellen.
0: Jammer.
3: Maar goed, vanaf morgen is het dan wel gedaan met die hitte. Want morgen komt er echt een stevige zuidwestenwind te staan.
0: Oh, heerlijk.
3: En die zorgt ervoor dat die warme lucht wordt weggeblazen en we met wat koelere oceaanlucht te maken krijgen. Want morgen wordt het graad 25. Flink wat zon erbij. En zeer lokaal kan een buitje vallen. Maar ik verwacht eigenlijk gewoon weer een droge dag op de meeste plekken.
0: Ja.
3: Met temperaturen die een stuk aangenamer zijn.
0: Ja, daar vind ik niet zoveel mis bij 24, 25 graden. En daarna?
3: De dagen daarna gaat de temperatuur nog wat verder naar beneden.
0: Oh.
3: Donderdag en vrijdag wordt de graad of 21. En eigenlijk zijn dat best gebruikelijke waarden voor Flevoland voor de tijd van het jaar.
0: Mm-hmm.
3: Donderdagavond kan er een buitje vallen. Maar de dagen daaromheen is het waarschijnlijk gewoon weer aanhoudend droog. En dat is toch wel echt slecht nieuws voor de natuur. Want het is echt keurig droog overal. En elke druppel is inmiddels meer dan welkom.
0: Ja.
3: Maar de neerslag van betekenis blijft opnieuw de hele week uit.
0: Ja. Oké. Okay. En dan zie ik toch zondag weer de temperatuur opkruipen naar 25 graden. Is dat dan weer een voorbode voor nog weer een warme periode?
3: Ja, zoals het eruit ziet wel inderdaad. Ja, volgende week ziet er in de laatste berekeningen toch wel weer potentieel zeer warm uit. Met temperaturen die richting de 30 graden gaan.
0: Gadver.
3: Het erge is nog wel dat volgende week ook kurk droog eruit ziet. Dus de droogte die zal alsmaar verder toe gaan nemen in de periode.
0: Nou, dat is wel echt een horrorzomer eigenlijk, als we het zo mogen omschrijven in dat opzicht.
3: Ja, wat betreft de droogte zeker inderdaad. Kijk, die hoge temperaturen, dat kan natuurlijk ook voor veel mensen heel lekker zijn.
0: Mm.
3: Frissende duik. Maar de droogte is echt wel een grote hoofdrol aan het spelen. En dat wordt de komende periode alleen maar erger.
0: Ja.
3: Dus de maatregelen zullen ook erger gaan worden.
0: Maar ja, stel dat het nou toch een keer weer komt tot een wat nattere periode. Hoe lang moet het dan blijven regenen voordat die droogte weer is ingehaald? Om het maar even zo te zeggen.
3: We hebben echt veel meer dan 100 mm nodig. Willen we de droogte enigszins een beetje kunnen verhelpen? Nou, dan moet je nagaan dat het echt meerdere weken stevig door moet gaan regenen.
0: Oh.
3: Zeker omdat het grondwaterpeil extreem laag staat. En vooral de vegetatie natuurlijk ook. En de rivierstanden.
0: Hmm.
3: En het is ook niet alleen bij ons het geval. Maar in grote delen van Europa is dat op dit moment zo.
0: Ja.
3: Dus de zomer die lijkt steeds maar af te streven op 2018.
0: Hmm.
3: En er zijn zelfs regio's die op dit moment aan 1976 voorbij aan het gaan zijn. En dat is de droogste zomer in de geschiedenis van Europa. Met hele grote gevolgen.
0: Ja,
3: mocht augustus nog zo droog gaan verlopen, dan zullen de gevolgen heel groot zijn.
0: Nou, Berend van Straten, dankjewel. Tot de volgende keer weer, hè.
3: Ja, tot de volgende.
1: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: De Hollies en Bus Stop. We gaan naar het nieuwsoverzicht en je hebt iets over borsten. Ja, klopt.
1: Dat weer goed voorbereid. Is dat op je telefoon?
0: Nee, ik deed hem even snel uit.
1: Oh, okay.
0: Dat stond nog aan.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat kan natuurlijk niet als je een uitzending hebt. Wil jij het vertellen over de borsten?
0: Oh, zeker. Ja, ja? Nee, absoluut. Goed verhaal. In de Tour de France Femme staat vanmiddag de tijdrit op het programma. Maar voor de vrouwen van start mogen, moeten ze langs een speciale controle van de Internationale Wielerunie, de UCI. Voor een controle van hun BH. Nou, oud wielrenner en VRT-commentator Marijn de Vries die legt uit waarom.
2: Het heeft te maken met de windwervelingen langs het lichaam. En blijkbaar is getest dat als je op je borst iets hebt, dus of als je borsten hebt, dat door de werveling van de wind, dat je minder luchtweerstand hebt. En dan ga je ietsje sneller. Het gaat om fracties van seconden, maar in de tijdrit speelt het natuurlijk wel mee. Dus als je iets grotere borsten hebt, dan kan je in theorie sneller tijd rijden.
0: Ja, nou ja, hoe de controles er precies uit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Nee, dan het blussen van de natuurbrand vlakbij Venray. Dat is een enorme klus. Zo'n 300 brandweerlieden uit heel het land proberen het vuur onder controle te krijgen, maar met weinig succes helaas. Door de wind breidt het vuur zich namelijk uit, zegt de brandweer.
3: Niks onvoorspelbaarder als een natuurbrand en zeker weersinvloeden. Of het nou regen is of wind in dit geval, of de hoge temperaturen, die spelen allemaal een rol. Het begint op te warmen en dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
1: En dus gaat het blussen nog zeker een dag duren. En daarbij worden ook helikopters ingezet. En tot zover een heel kort overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 1 minuut over 12:30. Een groep Nederlandse brandweerlieden helpt de komende weken bij de bestrijding van natuurbranden in Spanje. Onder hen Paul Arens uit Emmeloord, die op 31 juli naar Catalonië vertrok. Hij blijft ongeveer 2 weken en brengt vooral gevaarlijke situaties in kaart, zoals losliggende rotsen en verzwakte bomen. Volgens Arens zijn de Spaanse collega's uitgeput en blij met de versterking uit Nederland. Almere City FC heeft het contract van Marley Dors verlengd tot 2029. De 21-jarige aanvaller was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Jong Almere City. Hij maakte 16 doelpunten en 18 assists. Ook in de play-offs van het eerste elftal liet het talent zich zien. Volgens manager Spelerszaken Giel Dekker stond het jonge talent in de belangstelling van meerdere clubs, maar kiest de aanvaller bewust voor een langer verblijf in Almere. En zwembad Het Bun op Urk gaat volgende week maandag weer open. Het zwembad sloot de deuren in juni vanwege barsten in de tegels rondom de baden. De tegelvloer is inmiddels vervangen en alle veiligheidscontroles zijn afgerond. Daardoor kan het zwembad zelfs een week eerder open dan gepland. Volgens de gemeente is de schade waarschijnlijk ontstaan tijdens de coronalockdown, toen het zwembad langere tijd dicht was en de temperatuur in het gebouw werd verlaagd.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in Limburg is tot ver in het land te ruiken. Veiligheidsregio's krijgen meldingen uit Friesland, Gelderland, Drenthe en Overijssel. Ook uit Duitsland komen meldingen van een brandlucht. De Rabobank lijkt weinig last te hebben van de oorlog in het Midden-Oosten. Het afgelopen halfjaar boekte de bank bijna €2,7 miljard netto winst, net zoveel als een jaar eerder. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdrukwapens en pepperspray in beslag. Het waren er vorig jaar ruim 5000, een kwart meer dan een paar jaar eerder. De wapens worden gekocht in Duitsland.
12: Goedemiddag. Het is vanmiddag zinderend heet in Flevoland, met tropische temperaturen van maar liefst 32 of 33 graden. En door een hoge luchtvochtigheid voelt het nog wat benauwder aan. In de loop van de middag gaat de bewolking toenemen en aan het einde van de middag en vanavond zijn lokaal enkele onweersbuien mogelijk. Maar het gaat om lokale buien, dus de verschillen van plek tot plek zullen heel groot zijn. En na de buien, dan koelt het wel flink af. En komende nacht is het dan nog steeds wel een beetje een broeierige nacht, met minima zo rond de graad of 20. En morgen, dan is het gedaan met de hitte, want dan krijgen we te maken met wat koelere lucht vanaf het westen. En wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 25. En wederom verloopt de dag dan op de meeste plekken droog, met af en toe een zonnetje.
13: Eén file op de A6, Lelystad-Emmeloord, tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. Dat is een kleine file van 4 minuten. En 3 flitsers. Ja, op de A6 Lelystad bij Muidenberg, bij hectometerpaal 69,2. Er staat er nog eentje bij de Harderwijkstraat in Lelystad, beide richtingen. En op de N701 in Almere ook beide richtingen bij 14,3.
10: Dankjewel Patrick. Zometeen de tweede polderproef voor Patrick. Kom je boven de 3 goede antwoorden of misschien toch niet? Heb je ook weer quiz voor mij?
13: Nee, zeker niet.
10: Oh, dat was eenmalig.
13: Dat was eenmalig.
10: God, heb ik me gisteren helemaal zitten inlezen tot diep in de nacht over jou. Ik weet nu alles van je. Stel eens een vraag, ik weet het.
13: Wanneer ben ik jarig?
10: Ja, dat is in april.
13: Ja.
10: Dank je.
14: Weerbeer van Zee met Marco en Patrick.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Nou, dat doen we, want daar komt geregeld voorbij. Heerlijk, we hebben ons bedje weer klaargezet aan zee. En ik neem mijn vragen ook mee. Patrick Martens.
1: Ja.
0: Zet even de microfoon aan. Niet voor het eerst.
1: Dag, hallo.
0: Hallo. Gisteren heb jij 5 vragen van mij gekregen.
1: Zeker.
0: Je hebt er 3 goed.
1: Ja.
0: Helemaal geen slechte score.
1: Nee, toch?
0: Nee, en ik zou je vertellen dat zowel Mariska als Katrien begonnen met 3 goede antwoorden.
1: Ja.
0: Dus er is nog niks gewonnen, maar ook nog zeker niks verloren.
1: Gelukkig.
0: Ja, dat is heel fijn. Ik ga wel even de klok starten ook, want dat was ik gisteren vergeten. Dat maakt het namelijk extra spannend.
1: Oh.
0: Een klokje, met een, die duurt een minuutje en dan zit er een belletje aan het eind. Dat is hartstikke leuk. Daar gaat het.
1: Ja, oké.
0: Vind je het spannend al?
1: Ja, zeker.
0: Spannend, hè? Oké, ik begin net als gisteren gewoon met de eerste vraag.
1: Dat is fijn. Dat is wat logisch. Ja.
0: Zeewolde.
1: Ja.
0: Ligt in zuidelijk Flevoland.
1: Jeetje. Zeewolde, nee.
0: Ja, nee, hè? Nee, jawel.
1: Het
0: ligt
1: wel?
0: Namelijk, ja, het ligt in het zuidelijkste puntje, of het zuidelijke deel van de provincie. Dus dat is een fout antwoord. De volgende. De stad Lelystad is vernoemd naar Cornelis Lely.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Jawel, klopt wel.
1: Echt?
0: Ja, de stad draagt de naam van de grondlegger van de Zuiderzeewerken. Dat was Cornelis Lely. Die staat ook nog op een hele hoge sokkel of paal in het centrum van Lelystad.
1: Ach, wat mooi. Ik ga straks even kijken.
0: Ja, ik ga met je mee. Leuk. Altijd al een keer willen doen. De derde vraag. 2 fouten. Eerste 2. Flevoland bestond al voor de Tweede Wereldoorlog als provincie.
1: Voor de Tweede Wereldoorlog bestond hij al als provincie. Nee, volgens mij was dat na de Tweede Wereldoorlog, toch? Nee, dat klopt niet.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Toen bestond de provincie nog niet.
1: Nee.
0: Dus 2 fout, 1 goed. Je kan nog steeds 3 goede antwoorden geven. Want dan moeten de volgende 2 wel goed zijn.
1: Ja.
0: Almere heeft meer inwoners dan Lelystad.
1: Ja.
0: Waarom ben je...
1: Almere is groter dan Lelystad. Dat zei jij gisteren, toen zei ik dat de hoofdstad Almere was. Toen zei je, nee, maar de stad is groter.
0: Hoeveel inwoners heeft Almere ongeveer?
1: Ja, heel veel.
0: Ja.
1: Ik denk, ja, gewoon veel.
0: Ja, heel goed. En de laatste vraag. Het is nu 2-2. 2 goed, 2 fout. Laatste van vandaag. Urk behoort, behoort tot de gemeente Noordoostpolder.
1: Urk, Noordoostpolder. Ja, het ligt natuurlijk wel heel noordelijk. Urk, ik zeg gewoon dat goed is.
0: Ja, dat is niet goed, want het is een zelfstandige gemeente. 2 goed, 3 fout. Laat de bel maar komen zometeen. Even kijken, gisteren had je 3 goed.
1: Ja.
0: Vandaag 2 goed. Je hebt een totaal van 5 tot nu toe.
1: Ah, maar goed, lieve schat. Ik had gelogen. Ik heb ook voor jou een quiz.
0: Oh, maar dat vind ik wel heel leuk. Oké, heb je ze net gemaakt? Over wie gaat dit?
1: Dit gaat over mij.
0: Oh, weer over jou.
1: Okay. Hoe? Ja, over mij. Ja.
0: Ja, oké.
1: Goed.
0: Ja.
1: Het zijn 5 stellingen eigenlijk over zoep in Afrika.
0: Ja, maar ik heb nog nooit naar zoep gekeken. Dat is allemaal voor mij.
1: Wauw.
0: Nee.
1: Dit had je wel kunnen gaan kijken ter inspiratie voor de...
0: Ik heb je musicals nog een keer gekeken allemaal. Ik heb Brief voor de Koning gisteravond zitten kijken.
1: Wat een onzin.
0: Ja,
1: je zit gewoon te liegen.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Mijn soep heb ik nog nooit gezien. Ik weet niet eens hoe je daar heette.
1: Nou, dat is wel een vraag. Komt
0: ik ben
1: zo
0: 50.
1: Op. Ik ook. Vraag 1. De film ging in première op 10 juli 2005 in Rotterdam.
0: Ja, dat weet ik nog wel.
1: Ja, dat is fout.
0: Nee, dat weet ik ook dat het niet zo is. natuurlijk, hè?
1: Nee, datum klopt wel, maar de première was gewoon in Amsterdam.
0: Tuschinski. Ja.
1: Goed, in de film speelde ik Mike Bosboom.
0: Ja. Ja, dat klopt. Je heette Mike Bosboom. Dat weet ik dan wel.
1: Dat is goed.
0: Ja, ja, ja. Maar ik weet dat je Mike Bosboom, want dat heb je toevallig gisteren ook nog een keer ergens gezegd. Want je loopt er natuurlijk heel erg mee te koop.
1: Ja, precies, dat is wel waar.
0: Ja.
1: Vraag 3. Ja. Soep in Afrika viel in de prijzen bij Nickelodeon Kids Choice Awards.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, dat is zo.
1: Weet jij
0: zat, ja, dat weet ik wel zeker, want jij zat toen ook bij Nickelodeon. Nee, zeker. Ik zei heel zeker. Ja, nee. Ik denk het niet.
1: Nee.
0: Nee, hè? Zie je het?
1: Nee, het is wel waar.
0: Ja, ja, zie je, dat zei ik toch, dat het wel waar was.
1: Ja, heb je gecorrigeerd.
0: Nee,
1: de film won een award van beste film en ook nog een gouden film.
0: Ja, ook dat nog.
1: En daarnaast ontvingen we ook nog een gouden stuiver.
0: Ja,
1: Superleuk.
0: Dat weet ik.
1: Vraag 4. In de film gaan 7 dierenverzorgers voor een uitwisselingsproject naar het dierenpark in Afrika. Onjuist of juist?
0: Ja, dat is juist.
1: Dat is onjuist. We waren met 8.
0: Ja, hallo.
1: Ja, ja, Urk.
0: Je gaat voor een... Nou ja, Urk is een zelfstandige gemeente. We hebben het net nog met Ben gehad, dat Emmeloord en daaromheen 10 dorpen. Dan valt Urk daar toch niet onder? Nou, dat had wel.
1: Ja, maar dat is toch ook raar. Oké.
0: Nee, maar ik weet dat 8 dierenverzorgers in opleiding die vertrekken. Nou, dat staat hier ook op...
1: Zit je nou stiekem te googlen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat erg. Oké, de laatste vraag.
0: De laatste, gelukkig.
1: De film is samen... Wacht even. De film is samen met de 2 films... aan in totaal 44 landen doorverkocht.
0: Ja.
1: Dus we hebben in totaal 3 films gemaakt.
0: Ja, dat weet ik.
1: En is in totaal 44 landen doorverkocht.
0: Ik weet dat in de krant stond, ja. Zeker 43 of 42 of 45. Ja.
1: Nee, dat klopt. 44. Ja, ja, onder meer Duitsland, Frankrijk, Mexico. En, ja. Nou ja, ja, goed. Joh.
0: Amerika, overal.
1: Dus je had daar best wel veel goed, helaas. Dat, ja. dat valt me niet tegen. Hoeveel waren dat? 1...
0: Ja, ik heb er 3 goed, 3. Denk ik. Maar ik moet wel zeggen dat dit gaat alleen maar over soep.
1: Dit ging even alleen over soep.
0: Ja, maar dat heb ik. Dat is natuurlijk. Soep is van. Wanneer is dat begonnen? 2000?
1: Ja, maar jouw quiz gaat de hele tijd over Flevoland. Ik ben nog nooit van mijn leven in Lelystad geweest, behalve gisteren en vandaag.
0: Ja, maar je zit hier bij Omroep Flevoland. Dan moet je toch natuurlijk, als je hier een week gewoon komt werken.
1: Ja.
0: Dan moet je daar toch op inlezen.
1: Dat heb

0: daar ken ik onze gast van vandaag ook.
1: Dat is een mooi bruggetje. Want wat gaan wij zo meteen doen? We gaan natuurlijk samen aan zee tussen 1 en 2. Dat doen we vandaag met twee hele leuke gasten.
0: Ja, twee lieve vrienden eigenlijk van mij. Chintjara en Steven.
1: Ja.
0: En het is een oolijk muzikaal duo. Nee, ze zijn heel erg muzikaal. En ze gaan voor ons optreden. En we gaan ze beter leren kennen.
1: Leuk, dat allemaal zometeen tussen 1 en 2. Dus blijf erbij, Herberg aan Zee. Dit zijn de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Zing maar mee.

0: Dit is Flevoland.
1: En dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen er zo makkelijk afstand van. Slopen maar.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
3: Genoeg onderbroeken. 20, 25.
4: Ja, zoiets.
5: Water.
6: Powerbank.
5: Eten.
0: En dit is ook Flevoland.
7: Eigenlijk spelen we ook een heel klein beetje vals.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een groep Nederlandse brandweerlieden helpt de komende weken bij de bestrijding van natuurbranden in Spanje. Almere City FC heeft het contract van Marley Dorst verlengd tot 2029. En zwembad Het Bun op Urk gaat volgende week maandag weer open. Het zwembad sloot de deuren in juni vanwege barsten in de tegels rondom de baden.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dan gaan we eens even kijken of er ook nog wat files zijn. Nee, geen files, maar wel drie flitsers. Eentje op de A6 in Lelystad bij Muidenberg bij hectometerpaal 69,2. Bij de Harderwijkstraat in Lelystad, beide richtingen. En er staat er ook nog eentje op de N701 in Almere. Ook beide richtingen, dus let erop bij 14,3.
11: Hartstikke goed gedaan. Introduceren vast je gasten voor zometeen. Tussen 1 en 2 samen aan zee met...
13: Met Chinjara, met Gundorp, samen met Steven Ashway.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Dit is Herberg aan Zee.

0: Zeg je nou gewoon dat dit de Loveboat was?
1: Klinkt een beetje...
0: Zet even je microfoon ook aan, dan hoor ik God. Mensen.
1: Ik krijg een beetje Loveboat-vibes van dit nummer. Snap je dat niet? Ik ken het wel, de Loveboat.
0: Ik ken het wel. Ik ben erop geweest.
1: Niet?
0: Ja, de originele Princess Cruises.
1: Waar?
0: Alaska.
1: Ach, tuurlijk, Alaska. Ja.
0: En Hawaii ben ik ook
1: met de Princess. Hawaii. Ja? Leuk. Ja? Ook geweest,
0: ja?
1: Natuurlijk.
0: Ook en daarnaar Sint Steve.
1: Ja, en Urk gisteren. Jeetje.
0: Urk nog,
1: ja,
0: met,
1: je komt op plekken.
0: Gaat het. Maar het leuke is, als die boot dus weggaat, dus vertrekt uit de haven, dan blaast hij dus op die horen de leader van de Loveboat.
1: Ach.
0: Ik heb er een filmpje van weer een keertje zien.
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee, jawel. Ik wil het zeker een keer zien, want ik vind het een leuk weetje. Ik vind het een leuk weetje. Ik leer jou wel beter kennen al deze twee dagen.
0: En dat terwijl we elkaar al...
1: Het Lego...
0: Ja, Lego. Ja, wat nog meer dan?
1: Nou, dit bijvoorbeeld. Ja. En dat je in Onderweg naar Morgen hebt gespeeld. Ja. Dat wist ik ook niet. Dat vind ik leuk. We kennen heel veel van dezelfde mensen. Je
0: woont in een dorp
1: waar je niet blij bent. Je gaat verhuizen naar Rotterdam. Nou ja, goed. Ja. Ik weet veel.
0: Ja,
1: met de relatie.
0: Heel goed, ja.
1: Die is veel jonger. 20 jaar.
0: Moet dat er nou weer bij?
1: Ja, goed. Ik ga in details.
0: Waar komt hij vandaan? In welk land?
1: Ja. Misschien wel Hawaii, wat jij net zei, van Alaska. Ik
0: en België
1: niet.
0: Gewoon.
1: Oh, dat is waar.
0: Je bent zelf bijna opgegroeid op de België.
1: Dat is,
0: maar het draait niet om ons, hè, dit uur. Het draait om de gasten.
1: Oh god, ja, dat is zo. We hebben gasten. Hallo.
2: Heerlijk.
1: En wat voor gasten. Ja, ik ben hier heel erg blij mee.
0: Ik ook hoor.
1: Ja, je kent ze toevallig
0: ook. Ik ken ze ook.
1: Mijn lieve vriendin Chinjara en mijn lieve vriend Steven Ashley. Ja, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
1: Ja, en ik zei net al een olijk duo, maar eigenlijk zijn jullie helemaal geen duo. Jullie zijn vooral ook gewoon hele goede vrienden.
2: Ja, al heel lang.
1: Ja, hoe lang?
2: Weet je dat ik laatst vroeg, ik volgens mij aan jou ook... Hoe hebben wij elkaar leren kennen? Ik heb geen idee, maar ik heb het gevoel dat ik jou mijn hele jeugd ken.
1: Maar jij bent opgegroeid in Almere?
3: Ik ben opgegroeid in Amsterdam.
2: Ja, ik denk dat. Oh ja. En ik heb Lucia Martens gedaan.
1: Ja.
2: In vooropleiding. Dansacademie. En dat was in Amsterdam. Dus ik was heel vaak was ik daar. Dus ik denk dat ik.
3: Misschien. Ja. Tijdens het uitgaan. Dus Amsterdam blijft gewoon
2: wellicht.
3: Een dorp uiteindelijk.
2: Ja.
3: En ik denk dat we gewoon wel veel gemeenschappelijke vrienden hadden.
2: Ja, dat sowieso.
3: Dat we,
2: ja, want die zaten dan ook op Lucia.
3: Vivian Gomez.
0: Ik wil je niet ontbreken, maar het is misschien wel even leuk om jullie even kort te introduceren.
2: Chinjara,
0: jij bent net klaar met Moulin Rouge.
2: Ja,
0: een musical ster, zal ik maar zeggen.
2: Nou.
0: En Steven, jij hebt natuurlijk gewoon in het concertgebouw Carnegie Hall, weet ik het, waar je allemaal piano gespeeld hebt. Gepianeerd hebt. Je bent gewoon een zeer goede getalenteerde pianist.
3: Ja.
0: En opgetreden ook op prestigieuze locaties.
1: Zeker.
0: Ik wel zeggen.
1: Songwriter,
0: heb ik even jouw gasten neergezet?
1: Ja.
0: Dus nu mag je het wel overnemen.
3: Dankjewel, Marco.
1: Dat wilde ik ook gaan doen, maar dat maakt helemaal niet uit. Je hebt het gras voor mijn voeten weggemaaid, maakt niet uit. Het is ook leuk dat de luisteraar jou ook nog even zit.
0: Ja. Ze hebben de microfoon vanaf nu uit.
1: Nee, maar inderdaad, jullie zijn het wel twee... Maar dat is grappig dat jullie elkaar eigenlijk niet kennen van jullie werk.
3: Nee.
2: We hebben ook nooit in een productie gezeten. Altijd gewoon losse gigs gedaan.
1: Ja.
2: En dat is het allerleukste. Ja. Want ik vind het allerleukste gewoon muziek maken met je vrienden. Dat is gewoon... Ja, daar droomde ik vroeger van.
1: Nou, dat gaan jullie ook doen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar even, eigenlijk... heb je 2 jaar in de bodyguard.
2: Ja, bodyguard. Daar kennen wij dan elkaar van.
1: in de Moulin Rouge.
2: Ja.
1: Geweldige muziek. Heb je die gezien?
0: Marco? In New York heb ik hem gezien.
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Wat?
0: Ik heb hem in New York gezien.
2: Ja, maar met wie? Wat zijn
0: die? Nee, we hadden het over de cruise maatschappij.
3: Sponsored by.
2: Nee, maar die show Broadway. Geweldig. Nee, dat was een droom.
1: Ja, want dan hoor je dat die musical naar Nederland komt. Toen dacht je meteen, oh mijn god, ik moet hiervoor auditeren.
2: Ja.
1: Dit is een rol, die wil ik spelen.
2: Ja, nee, ik heb dit ook echt eng gemanifesteerd, kan ik je vertellen. Ik was gewoon alleen maar met de show bezig. Zij deden een soort van rehearsal trial in Boston. En ik heb dat helemaal gevolgd op Instagram. En ze hadden een soort van, dat was niet eens op Broadway toen. En toen was dat klaar. En toen werd er dus aangekondigd, oké, dit is zo'n succes. We gaan het op Broadway doen. En toen dacht ik, oké, maar als deze show naar Nederland komt, dan moet ik erin. En ik heb constant tegen mezelf gezegd, ik heb het al. En uiteindelijk ging de show in première. Er werd een heel castalbum gemaakt. En ik heb alleen maar tijdens mijn hot girl walks... heb ik de hele tijd dat dat die soundtrack heb ik afgespeeld. En ik dacht, ja, maar dit wordt mijn volgende show.
0: Maar
2: ja.
0: Wat maakt die show zo geweldig? Want ik hoor dat van heel veel musical acteurs. Ja. Van als die in Nederland komt, dan wil ik daarin staan. Kost wat kost.
2: Ja, omdat die drie sowieso... Ik ben danseres, zangeres en actrice. En vaak, in musicals komt dat natuurlijk altijd wel samen. Maar wordt toch vaak een beetje de nadruk gelegd op zang.
0: Ja.
2: Of dans. Ja. Maar deze show, nou ja, je hebt het gezien. Mm-hmm. Jij ook. Het is zo'n knaller van een knaller. En het decor, je weet niet wat je ziet. Toen dacht ik ook nog van, hoe gaan ze dit nou in Utrecht? Nou ja, wij hebben daar gestaan bij de Bodyguard. Ik denk, hoe gaan ze dit in godsnaam hier krijgen? Want het is een gigantische olifant. Ja. Er zit een molen. Ja. Er zit, je weet niet waar je
1: ook
2: naar moet kijken.
1: Je komt echt
2: in het publiek. Ja, je komt echt in een hele andere wereld.
0: Ja.
2: Nou, dat is zo goed gelukt.
0: Nou, wat zo knap is, het is natuurlijk een enorme zaal. En je hebt toch het idee dat je in zo'n kleine nachtclub zit. En dat is eigenlijk wat het is, denk ik. Wat het ook zo bijzonder maakt. Dat je echt onderdeel bent van die show, ook als publiek.
2: Ja, zeker. En je hebt dan de can-can seat. Dus dan zit je echt bijna in het toneel eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, gewoon zo'n bijzondere show. En de muziek. En alleen maar popnummers. Ja.
1: En je hebt de hoofdrol natuurlijk ook vaak gespeeld.
2: Ja, was ik ook af en toe. Ik was understudy van de hoofdrol. Wat ik fantastisch vond, dat was gewoon een droom. Ja, dat was eigenlijk wel dat ik dacht, oh my god. Maar toen dan denk je nog, oh, daar gaan ze vast een bekende Nederlander op zetten of zo, weet je wel. Dus ik dacht, weet je, als ik maar gewoon in die show zit.
1: Ja.
2: Kan me schelen welke plek. Nou had ik wel die plek gemanifesteerd, want ik wilde wel heel graag die Christina Aguilera wig op. Ik speelde dan Arabia en zij was dan helemaal blond. Ja, geweldig. Nee, echt, ik heb zo genoten.
1: En dat doe je dan voor het eerst, mag je dan die hoofdrol van Santine spelen?
2: Ja.
1: Kan je dat nog herinneren? Dacht je van, dit is, I made it?
2: Ja, en het was heel spannend, want ik moest op zonder doorloop. Dus ik had nog helemaal niks. Ik had de show niet in zijn geheel gespeeld.
0: Maar was dat
2: dus
0: dan,
2: ik heb wat stukken.
0: Nou, dan,
2: ja, was heel onverwacht. Oh, ja. Ik moet, nou ja, zo gaat het in het theater, weet je wel, soms. Mm-hmm. En nou ja, het is best wel een technische show. Want je komt uit het dak van de schommel. Je hebt twee korsetten aan. En dat andere concert is een soort van korset, dat is een reveal dress. Dus dat zit met pinnen, met een hele grote pin zit dat zo vast.
0: In je,
2: dat
0: moet je dan je zo borsten in?
2: Ja,
0: is
2: zo.
0: Is dat niet
2: en dan
0: pijnlijk ook?
2: Nee, want het zit in het korset.
1: Niet in de borst.
2: Niet in mijn lijf. Nee.
0: Oh, het is niet echt... Okay. Ik dacht dat het echt door je lijf heen...
2: Nee, het zit in die jurk en dan woep, doe je dat. En dan moet dat helemaal een soort van moment. En dan heb je daar dus een korset onder. Dus je bent met twee korsetten, zit je op die schommel... Ja, en je zit echt op zo'n trapeze. Dus het is ook niet dat je lekker zit.
0: Lekker relaxed kan zitten. Nee.
2: En dan moet je... Diamonds are forever. Nou, schat. Maar het ging zo goed. Maar nou, ik ga daar ook wel lekker op, denk ik. Ik heb ook nooit een normaal traject gehad. Dus bij mij, bij iedere show is het... Oh, je moet op. Zonder doorlopen. Kan je op?
1: Ja, maar dat kunnen ook alleen maar de hele goede mensen. En daar val jij absoluut onder. Afgelopen zondag zou eigenlijk de allerlaatste Moulin Rouge gespeeld zijn hier in Utrecht. Maar goed, jullie hadden eigenlijk 2 weken geleden al de laatste show gespeeld. Zonder dat jullie dat eigenlijk wisten. Want het is toch wel een beetje een drama gebeurd daar in het theater. Kun je een beetje kort vertellen wat er nou is gebeurd?
2: Ja, nou, wij zaten in het theater. Het was 6:30. Dus wij zaten gewoon lekker ons klaar te maken. En we altijd 7:00 hebben een lift call on stage. Dat houdt in dat we alle moeilijke lifts doen in de show. Gaan we nog even aanraken met z'n allen.
0: Dat
2: is dan op het toneel. Dat doen we elke dag. Gewoon puur uit veiligheid. Mm. Omdat er wel eens, dan is het ensemble lid is dan ziek. Dan komt er weer iemand anders voor in de plek. En dan moet je een lift doen met iemand waar je het heel lang wel niet mee hebt gedaan.
0: Ja, met dus zo'n grote altijd, kans heb je natuurlijk altijd wel iemand die er
2: gigantisch
0: is.
2: Ja. Nou, dat zouden we allemaal doen. Dus wij klaarmaken. Op een gegeven moment gaat het brandalarm af. En nou, dat ging wel vaker af. Een oefening of dan was er weer iets of zo.
1: Het is een oud gebouw.
2: Ja, het is een oud gebouw. Dat weten we allemaal. Dus we hadden zoiets van, dan moeten we eruit. Weet je wel.
0: Beetje lacherig.
2: Ja, een beetje lacherig.
0: Ja,
2: Maar toen zagen we allemaal mensen rennen in de gangen en schreeuwen. En toen dachten we wel van, oké, we moeten weg. Er is iets aan de hand.
1: Ja.
2: Dus nou, company management, we moeten eruit. En toen zagen wij dus, nou dan kom je echt in die, wat is het, een steeg eigenlijk bij de artiestenuitgang.
1: Ja.
2: En toen kwamen er allemaal mensen van de crew, kwamen zeiknat die nooduitgang uit. En toen dacht ik nog, er is brand geweest. Want die sprinklers zijn dus aangegaan.
1: Ja.
2: Nou, wat er dus is gebeurd, er is dus een sensorfout, error geweest, die sprinklers heeft aanlaten gaan.
1: Ja.
2: Oh. Dat heeft 25 minuten lang heeft dat aangestaan. En ik denk dan altijd bij zo'n dingetje, oh, daar komt een beetje water vanaf. Mm. Maar goed, ik heb beelden gezien daarvan. Dat komt echt met bakken uit het plafond vallen.
1: Ja.
2: En gelukkig maar, want als er brand is in het jaar, dan wil je ook dat het zo stortregent.
1: Ja.
2: Om dat, weet je wel,
1: het werkt.
2: Te blussen. Het werkt. Nou, dat hebben we gezien. Nee, maar heel erg. Het hele decor is gewoon verwoest. Ja. Was gewoon zo erg.
1: De techniek, de lampen.
2: Techniek, de sound system, de vloer, de set. Want je moet je voorstellen, het is zo'n grote set. Dus er hangen zoveel dingen hangen daar. En je hebt ook aan de zijkanten heb je natuurlijk ook decorstukken.
1: Ja.
2: Gewoon, daar was het ook, weet je wel. En ook in de zenderkooi.
0: Maar even,
2: alle zenders, allemaal.
0: Wat doen ze normaal gesproken? Want het was natuurlijk toch al de bedoeling dat afgelopen zondag. Dus het duurt niet heel lang meer, zou ik maar zeggen. Maar wat hadden ze anders met zo'n decor gedaan? Wordt het opgeslagen voor als ze dat nog een keer willen
2: doen?
0: Nee,
2: dat decor zou naar Madrid gaan.
0: Dat gaat dan door.
2: Okay,
0: dat gaat door. Oké, okay, dat is het niet. Ja, okay.
2: Dus, maar en wij dachten eerst nog van, oh, want wij hadden natuurlijk helemaal nog niet de beelden gezien toen. En ik, sprinklers zijn aan. Ik denk, nou, oké, dan drogen we dat toch even. En,
0: hoe gaan ze dat dan nu in Madrid doen? Dan wordt het helemaal opnieuw gebouwd?
2: Nee, die krijgen een nieuwe set.
0: Oh,
2: ja, die krijgen dan een tour set. Maar pin me er niet op vast, schat, want ik weet het ook niet al.
0: En degene die daar dan verantwoordelijk voor is geweest, voordat dat dit gebeurd is?
2: Wat zeg je, sorry?
0: Degene die hier uiteindelijk verantwoordelijk voor is geweest.
2: Daar weet ik helemaal niks. Nee.
0: Benieuwd,
2: maar ja, wij zijn ook allemaal. Tuurlijk krijg je vragen. Van waarom is die knop niet eerder ingedrukt? Van jongens, ja, er is niks aan de hand. Waarom geeft dat 25 minuten lang aangestaan? Maar ja. Ik weet dat niet.
1: Nee. Nou ja, het vervelende is gewoon is dat je natuurlijk 2 jaar die show hebt gespeeld. En je wil dat toch met z'n allen. Wil je dat intensief. Gewoon goed afsluiten.
2: Ja, heel intensief. Nou ja, ik hoef jou het niet te vertellen. Je speelt 7 à 8 shows in de week.
0: Ja.
2: Je hebt letterlijk 2 jaar lang zijn dat je mensen geweest. Ik zag die mensen vaker dan mijn eigen kind, weet je wel.
0: Ja.
2: Dus dan wil je ook een waardig afscheid.
1: Ja.
2: En dat hebben we niet gekregen. Nou, zondag zijn we wel bij elkaar gekomen.
0: Is toch anders.
2: Is toch anders. Ja, je wil gewoon nog 1 keer dat kostuum aan. Je wil nog 1 keer dat met z'n allen doen. Die gekke pruik wilde ik nog even op. Schat, ik was wel klaar, moet ik eerlijk zeggen. Maar je wilt het gewoon afsluiten.
0: Afsluiten, ja. En ook die mensen die natuurlijk allemaal nog zouden gaan kijken.
2: Ja, want het zat
0: vol. Het kan nog maar net, ja.
2: Het zat lekker vol.
3: Ik zou ook nog komen zondag.
2: Ja, jij zou ook nog komen. Mijn dochter, die zei ook, oh, maar ga ik het nu nooit meer zien?
0: Nou, eigenlijk niet.
2: Nee, schat.
3: Naar Madrid toe.
2: Ja, naar Madrid.
0: Of naar New York, want daar speelt het volgens mij ook nog steeds.
2: Ja, maar die gaan in augustus, die gaan deze maand gaan zij stoppen, volgens mij.
0: Boy George zat daar ook in, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Die heb ik gezien.
1: Hé, maar Steven, heb jij ooit een musical gedaan?
3: Nee.
0: Je hebt wel aan The Voice meegedaan, toch? Kan ik me nog herinneren.
3: Nee, ook niet.
0: Talentenjacht heb je wel iets gedaan?
3: Ik ben ooit gevraagd in een grijs verleden om met een programma mee te doen. Dat heette volgens mij The Talent Project.
1: Oh,
3: maar ik wilde eigenlijk nooit aan een tv-programma meedoen. Ja, ik speel piano sinds ik 7 ben. Ik zing al mijn hele leven. En ik heb veel mogen optreden. En ik doe heel veel. Ik organiseer gewoon veel zelf.
1: Maar geloof je dat zo'n programma wel een soort springplan kan zijn voor een bekendheid of iets? Hebben we
0: nog steeds?
1: Is natuurlijk dat vraag ik me af. Want The Voice is natuurlijk wel terug.
3: Ja.
1: Wel een beetje. Niet die live shows. Hè, dat misschien een beetje.
0: Een armoedige versie vind ik het wel. Als
3: Ik heb het niet gezien.
2: Ik heb het ook niet gezien.
1: Helaas ook niet gezien.
0: Maar ik
1: de finale heb ik gezien. Want daar vond ik wel iets van.
0: Ja?
3: Ja?
1: Ja, dat was gewoon niet de finale live show.
0: Nee,
1: dat was gewoon
0: echt
1: in een ander programma. Van nou, dit zijn de drie. Wie
0: was bij RTL Late Night? Ja. RTL Tonight, toch?
3: Was
1: dat was een beetje
0: armoedig.
1: Ja,
0: vond ik wel. Voor zo'n groot. Het grote programma van zo'n commerciële zender.
1: Maar zou je er niets aan mee willen doen?
3: Want natuurlijk
1: wel
2: ik heb meegedaan.
3: Ik heb het vanaf de zijlijn bij jou meegemaakt.
2: Ja.
3: Ja, ik denk dat het in die... Wanneer was dat? 10 jaar geleden?
2: 2017,
3: ja. Wow, ja,
2: toen was jij mee. Schat, jij ging... Want we zaten we waren klaar met de bodyguard.
1: Ja.
2: En ik dacht, jongens, ja, ik heb even niks. Ik ga een kind maken, dacht ik. Dus dat was ook nog. Niet met Patrick, met mijn toenmalige partner. Maar nee, wij hadden even niks. Maar toen werd ik dus benaderd door The Voice. En toen dacht ik ook, oké, wacht, nu ga ik even... We gaan even stoppen, we gaan geen kind maken.
0: Ook.
2: Ja, ik ben benaderd. Ja, of ik dat leuk zou vinden.
0: Ja.
2: Nou, heb ik over nagedacht. Nou, dat vond ik wel leuk. Dus toen dacht ik ook, oh, dan moet even de rem op met dat kind. Wat dan moet worden. En toen zei ik, schat, ja, wil jij met mij mee? Ja. Wil jij mij supporten?
0: Ja, dat zei je, zijn de camera's bij. Toen was het ja.
1: Tuurlijk.
3: Ja, maar dit kan ik mezelf verdienen. Volgens mij sta je net bij de auditie toch achter dat glas.
0: Ja, ik kan me dat nog herinneren.
2: Martijn, ja.
0: Zo trots.
2: Ja. Ja, dat was wel echt een, dat was een, echt een highlight moment of zo, vond ik wel.
3: Ja, maar dat waren die hoogtijdagen dus toch.
2: Ja, ja. En spannend. Het was zo spannend. Ja.
0: Jongens, we moeten eventjes, want jullie gaan zo meteen nog twee nummers voor ons zingen. We moeten er heel even uit voor reclame en verkeersinformatie weer. Wij vonden trouwens nog een hele leuke plaat. Ik weet het, het is natuurlijk augustus. Kerst is nog ver, maar we hadden het over kerstmis. En dat vinden, ja, wij zijn allebei dol op kerstmis. Ja. Dus dan komen we in zo'n week toch achter dingen. Je weet nu dat ik bijvoorbeeld getrouwd ben met iemand uit
1: België.
0: Heel goed, dat weet jij gewoon. Wij vinden kerst ook allebei heel erg leuk. En we haten de zomer, dus we hebben heel veel leuke dingen gemeen. We gaan luisteren naar Chinjara met haar eigen single.
2: Nee, ik wist dit.
0: Wat, dat is echt heel mooi. Het nummer heet Christmas Flight. Wil je daar nog even, of Xmas Flight eigenlijk?
2: Xmas Flight, darling.
0: Wie heeft dat geschreven?
2: Nee, ik heb dat wie heeft dat geschreven? Nou, ik heb toen in de studio gezeten. Ja, dat dit is echt heel lang geleden. Sorry.
0: Heel mooi. We gaan er naar luisteren. Tot zometeen.
2: Oh! Herbert aan Zee met Marco.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemiddag, het is 1:30 precies. Een groep Nederlandse brandweerlieden helpt de komende weken bij de bestrijding van natuurbranden in Spanje. Onder hen Paul Arends uit Emmeloord, die op 31 juli naar Catalonië vertrok. Hij blijft ongeveer 2 weken en brengt vooral gevaarlijke situaties in kaart, zoals losliggende rotsen en verzwakte bomen. Volgens Arends zijn de Spaanse collega's uitgeput en blij met de versterking uit Nederland. Almere City FC heeft het contract van Marley Dos verlengd tot 2029. De 21-jarige aanvaller was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Jong Almere City. Volgens manager spelerzaken Giel Dekker stond het jonge talent in de belangstelling van meerdere clubs, maar kiest de aanvaller bewust voor een langer verblijf in Almere. En zwembad De Bun op Urk gaat komende week open, maandag al. Het zwembad sloot de deur in juni vanwege barst in de tegels rondom de baden. De tegelvloer is inmiddels vervangen en alle veiligheidscontroles zijn afgerond. En daardoor kan het zwembad zelfs een week eerder open dan gepland. Volgens de gemeente is de schade waarschijnlijk ontstaan tijdens de coronalockdown, toen het zwembad langere tijd dicht was en de temperatuur in het gebouw werd verlaagd.
13: Goedemiddag. Het is vanmiddag zinderend heet in Flevoland met tropische temperaturen van maar liefst 32 of 33 graden en door een hoge luchtvochtigheid voelt het nog wat benauwder aan. In de loop van de middag gaat de bewolking toenemen en aan het einde van de middag en vanavond zijn lokaal enkele onweersbuien mogelijk. Maar het gaat om lokale buien, dus de verschillen van plek tot plek zullen heel groot zijn. En na de buien, dan koelt het wel flink af. En komende nacht is het dan nog steeds wel een beetje een broeierige nacht met minima zo rond de graad of 20. En morgen, dan is het gedaan met de hitte, want dan krijgen we te maken met wat koelere lucht vanaf het westen. En wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 25. En wederom verloopt de dag dan op de meeste plekken droog, met af en toe een zonnetje.
14: 4 flitsers op de A28 in Harderwijk tussen Amersfoort en Zwolle bij hectometerpaal 350,8. Dan hebben we nog eentje op de A6 in Lelystad bij Muidenberg bij 69,2. Dankjewel, Simon Haargoed. En ook nog bij Harderwijkstraat in Lelystad, beide richtingen. Dat is jammer. En op de N701 in Almere, beide richtingen bij 14,3.
15: Weer een leuker geluidje, hè?
14: Ja.
15: Ja. Het is gewoon een foto van
14: een fotocamera, ja.
15: Nou, maar het is natuurlijk een flitser, dat moet het voorstellen.
14: Ach, ja, dat had ik niet door.
15: Nee. Introduceer nog even je gasten waar we gaan verder praten.
14: Zeker.
15: Want we gaan 2 nummers zingen, hè?
14: We moeten door. Ja, een musical artiest, Chinjara, en singer-songwriter en componist Steven Ashwin. 2 hele goede vrienden. Ze hebben eigenlijk nog nooit echt samen gewerkt. Dat was niet in een show.
15: Wacht even, maar dit was even de teaser. We hebben nog een plaat in.
14: Oh, we hebben nog een plaat en alles. Ik dacht, we gaan weer lekker door. Oh.
11: Herberg aan Zee met Marco en Patrick.

0: Hij zong dit nummer, Cliff Richard, in 1968... toen het Eurovisie Songfestival live werd uitgezonden... vanuit de Royal Albert Hall in Londen. En hij werd...
1: Hij werd eerste.
0: Nee, tweede met 28 punten.
1: Oh.
0: Maar het werd wel nummer 1 hit in de UK, by the way. En dat ruimt. Heerlijk. Lekker. Het is tijd.
1: Is tijd, mag ik nu?
0: Jij mag ze aankondigen.
1: Oh,
0: jouw gast,
1: wat fijn. Ja, we gaan naar live muziek luisteren, jongens. Ik heb hier helemaal zin in. Hier zijn Steven Ashwin en Chijara met Where is the Love?

0: Dankjewel.
1: Mooi hoor.
2: Nou, wat klinkt dit?
0: Wat klinkt dit heerlijk?
1: Het is net alsof in een soort nachtclub setting zo.
3: Ja,
1: heerlijk. Zo met die muziek.
2: Die mist.
0: Ja,
1: wat, en wat jullie... speel je ook heerlijk piano.
2: Nou, dankjewel.
3: Ja, echt. Is het altijd zo heerlijk om hem te horen spelen. Het is echt, ook als we bij hem thuis zijn, dan hij kruipt altijd achter de piano. Ik weet nog dat ik thuis ook een piano had.
2: Ja, die roze piano.
3: Ja, die roze piano. En dan gaat hij er gewoon zo lekker zo spelen. Ja, het is
2: heerlijk. De hele dag eigenlijk. Heb jij
1: van al heel jongs af aan al piano les gehad? Of ben je autodidact? Of wat?
2: Ja, autodidact.
1: Echt waar?
2: Ik had thuis een klein keyboardje van mijn broer. Ik heb twee broers. Mm-hmm. Mijn oudste broer had een Yamaha-ding. En had ooit noten leren lezen op de middelbare school. Mm-hmm. En die heeft het aan mij geleerd. En ik heb gewoon niks anders gedaan.
1: Je hoort iets en je speelt het na.
2: Ja, dat. Of goed, ik...
3: Of hij verzint gewoon iets. Nee, of hij verzint gewoon iets. En dan zegt hij weer, ik heb een nieuw nummer geschreven. Jim, wil je daar even naar luisteren? En denk ik, heb jij dit net gedaan? Het is insane.
2: Ik denk echt dat ik er gewoon echt mee geboren ben. Het stroomt door me.
1: Dat is toch geweldig? Ja. Hartstikke mooi.
2: Ja, echt top. En superleuk om samen met... met mijn... Bestie.
0: Ja, maar jullie
2: gaan muziek te maken.
0: Jullie gaan een kleine tour doen, toch?
2: De
0: Sunroom Sessions. En dat is iets wat jij een paar jaar geleden hebt bedacht. Kan je er iets over vertellen? Want wat
2: het begon net een beetje na de lockdown. Ik zat met mijn vriend in de trein. En toen dacht ik op een gegeven moment van... Ja, weet je, ik wil gewoon iets zelf organiseren. Wat natuurlijk allemaal geen werk tijdens die verrekte lockdown. Dus toen op een gegeven moment dacht ik, nou, dan ga ik gewoon zelf het organiseren. En dan begin ik gewoon met mijn vrienden en buren, nou, you name it. En ik woon in Amsterdam.
0: Ja, om gewoon muziek te maken.
2: Om gewoon muziek te maken. Mensen konden een kaartje kopen voor 10 euro. En dan had ik van die kleine krukjes binnen op een stapeltje. En dan kreeg je nog een glas wijn included in de 10 euro. Dat kan tegenwoordig niet meer uit. En op een gegeven moment zaten er gewoon 30, 40 mensen in de woonkamer op elkaar gepropt.
0: In de lockdown.
2: Net erna was dat. Net erna. Ja,
3: stel je voor.
2: Nee, het was net na alle 1,5 meter zooi.
1: Ik kan met terugwerkende kracht geen boete meer krijgen, denk ik. Dus,
2: Nee, gelukkig. Nee, en toen op een gegeven moment werd het druk. Het ging als een lopend vuurtje. Ja. Expats, toeristen. Ik had op een gegeven moment mensen voor de deur in de rij. Toen dacht ik van, die moet ik oppassen voordat ik wel Femke Halsema op de vloer krijg. Ja. Van, dit is geen officiële... Nee. Concertzaal.
0: Nee. Maar inmiddels is het ook niet meer in je eigen woonkamer?
2: Nee.
0: Waar spelen jullie nu?
2: Nou, nu 23 steden ben ik inmiddels afgelopen 3 jaar naar uitgeweken. 130 shows verder. En wat ik dus eigenlijk nu doe, het concept is unieke locaties. Meestal geen theater, maar dus een oude fabriek, een oude kerk, en op een boot, nou, you name it. En dan dat omtoveren tot concertzaal. Dus ik heb nu een klein team die dat dan elke zaal kan omtoveren. En Chin en ik gaan dus beginnen met de Sunroom Soul Club.
3: Ja.
2: En we hebben nu 3 locaties op onze mini-tour. Maar er komen er nog 2 bij. En dan op die manier gaan we het gewoon uitbreiden. Het aankomende jaar naar het hele land.
1: Maar kun je dat boeken dan of zo? Als je dan nu denkt van, dat lijkt me op mijn locatie wel leuk. Of zoek je dan zelf naar, hoe doe je dat? Is er een impresariaat die dat voor jou boekt?
2: Nee, dus dat doe ik allemaal zelf.
1: Dus je gaat dan gewoon bellen met locaties. Ja. Is het niet een leuke idee als wij langskomen?
2: Ja, nou, het gaat allemaal via. Ja. Nou, ik had laatst dus het theater hier in Almere haven gebeld. Corossia Theater.
1: Corossia.
2: Ik had dat gevonden op Google. En,
1: je moet ook Posa's bellen in Lelystad. Dat is een superleuk theater voor jullie.
3: Oh.
1: Kevin Potters. Ja, ik geef zo meteen het nummer. Dus dat vindt hij hartstikke leuk.
2: Dus op die manier gaat het meestal. Ja, dus meestal via van, misschien moet je die bellen. Of misschien moet je daar even checken. Mm-hmm. Maar dus nu, wanneer staan we hier ook alweer? 7 november.
1: Gaan
2: we
1: in Corossia sta je dan dus.
2: En dat is dan een klein theater. Er kan dan in totaal 250 man in.
1: Nou ja, als het vol zit, is het hartstikke mooi.
2: Nee, dat is top. Nee, het is nog steeds het idee gewoon lekker.
0: Een intieme avond.
1: Maar daar leent deze muziek zich natuurlijk ook heel goed voor.
3: Ja, pianotje. Zeker. En dat vinden wij ook het allerlekkerst om naar te luisteren. Ja. En weet je wel, het neemt je ook weer terug naar die tijd van Roberta Flack, Donny Hathaway. Maar ook, weet je wel, Adele, Amy Winehouse en helemaal nu Olivia Dean bijvoorbeeld. Ja, daar ben geweldig. Ik helemaal weg goed, van. Ja.
1: Doe je ook iets uit Moulin Rouge dan?
3: Nou, wie weet. In een soort soul versie. Ja, dat is wel leuk.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nou, special request.
3: Ja.
0: Maar doen jullie dat met z'n tweeën? Want dit kan je natuurlijk met heel veel...
2: Ja, dus het idee is meestal dat ik dan...
0: Of met een band of...
2: Nee, dus het is echt helemaal uitgekleed. Althans, wij niet.
1: Behalve jullie zelf.
2: Nee, het is gewoon...
3: Zo, ding.
2: Ja, Moulin Rouge. Nee, het is intiem en akoestisch. Dus het akoestisch als in... We hebben eigenlijk gewoon de piano in het midden. Ik speel ook gitaar, dus ik heb ook een gitaartje ernaast. Maar... Bij mij afgelopen jaren was het zo dat elke show wel kon veranderen. Dus ik kon een andere extra gastartiest hebben. Dus dat zou ook nu gewoon kunnen gebeuren. Dat ik opeens strijkers erbij heb. En we hebben gewoon heel veel vrienden die allemaal gewoon wat kunnen.
3: Ja.
2: Dus het is gewoon altijd...
3: Ja, dat is zo leuk.
1: Makkelijk, ja.
2: Dus
1: ja.
2: Dan is het inderdaad makkelijk van oké, nou, heb je zin om mee te doen?
3: Ja.
2: Kom met je viool of met je cello of met je basgitaar. Of
1: even jammen.
2: Het is echt jammen.
3: Ja. Interactie met het publiek ook, weet je wel. Het is niet dat we een show aan het opvoeren zijn. Kijk, tuurlijk. Maar we betrekken ook het publiek erbij.
1: Ja. En, zeker zo'n kleine zaal.
3: Ja, ja, ik denk dat het publiek echt heeft de avond van zijn leven.
0: Maar
3: ja,
0: hoe zou je dit dan nog willen zien groeien? Want
1: als je dat wil natuurlijk. Misschien
0: ja, precies. Dit, maar,
2: ja. Nou, ik ben wel echt
0: de dream.
2: Ik ben wel echt met grote zalen bezig. Dus het begon natuurlijk klein. En op een gegeven moment ben ik gewoon kerken... afgegaan, want dat is wat laagdrempeliger en ook financieel, want ik financier alles zelf, dus het is wel gewoon
1: risico.
2: Ja. Risico, dus als ik gewoon locaties vind die goedkoper zijn, dan is dat voor mij natuurlijk chiller. Maar goed, inmiddels, kijk, ik ben bijvoorbeeld in december in de Westerkerk, naast het Anne Frankhuis in Amsterdam.
0: Ja.
2: Ja, daar gaat 750 man in.
0: Ja, maar dat is ook wel echt een A-locatie.
2: Dus ik probeer wel, dus nu in Amsterdam treed ik de aankomende 6 maanden niet op, tot 21 december. En dan ik heb inmiddels wel al duizenden bezoekers gehad afgelopen jaren.
1: Weet je wat ook leuk is?
2: Dus mensen die mailen mij, sorry?
1: Nou, het theater in Troza Spierhuis is ook leuk. Want dat is een heel mooi theater, weet je. Harry Klooster doet daar de programmering van. Maar dat is ook zo'n theater. En daar wonen natuurlijk allemaal kunstenaars, mensen die deze muziek fantastisch vinden.
3: Ja.
1: Hij doet heel veel Tour de Chance, doet hij ook. Dus dat is ook een heel leuke locatie. Ook zo'n zaal met 200 man.
2: Ja.
1: Top. Ja, hartstikke leuk.
2: Ja, die schrijf ik erbij straks. Ja.
1: Ja. Nou, goed.
2: Ja, goed, het idee is uiteindelijk concertgebouw en of carré. En dan gaan we zo lekker de grote zalen door.
0: Mm. Ja.
2: Dus daar ben ik gewoon hard aan het werk voor. Dus, dat.
1: Ja, we zitten al een beetje aan de tijd. Omdat je ook natuurlijk nog een live optreden gaat doen. Oh, dus daar gaan we er nog maar een keer. Wat is het tweede nummer dat jullie gaan doen?
3: Nou, het tweede nummer is What a Girl Wants van Christina Aguilera. Maar dan helemaal in een beetje soul piano version. Een beetje intiem.
1: Heerlijk. Dank jullie wel dat jullie hier waren.
3: Ja, dankjewel.
1: En waar kunnen mensen zien waar jullie komen dan met die concerten? Is er een website?
2: Ja, nee, op sunroomsessions.nl. En op onze Instagram, social media... kunnen mensen ons vinden.
0: Ik ga jullie ook even taggen.
1: Ja.
2: En dan, goed. Dat zou ik hard zijn. En nu te koop.
3: Go!
1: Goed. Nou Patrick, tweede uitzending zit er ook alweer op.
0: Ja,
1: gaat wel snel. Ja, nog maar 3 en dan is het alweer klaar voor deze week.
0: Verdorie, ik heb het wel naar mijn zin.
1: Ja, ik ook. Het is leuk.
0: Ik vind het leuk.
1: Ja. Morgen hebben we trouwens ook weer leuke gasten. Rian Gerritsen komt dan.
0: Ja, klopt. En dan...
1: Dat gaat over Boeing, de nieuwe voorstelling waar jij zelf ook in zit volgend seizoen.
0: Ja, klopt.
1: Of komend seizoen eigenlijk. John van Eert hebben we ook nog even via een beeldverbinding in de uitzending. En voor de muzikale omlijsting heb ik Melanie Ryan geregeld. En zij is een geweldige countryzangeres. Ze is hier een paar weken geleden, of een paar maanden geleden geweest. Ze heeft een nieuwe single uit en een hartstikke leuke meid. En die gaat een geweldig nummer ook voor ons zingen.
0: Nou, dat allemaal morgen helemaal zin in.
1: Ik ook.
0: Maar eerst gaan we weer even genieten.
1: Kondig jij nog even je vrienden aan?
0: Ik ga ze aankondigen. Hier voor de tweede keer zijn Steven Ashwin en Chinjara. What a girl want.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op...

0: Dit is Flevoland.
1: En dat is denk ik wel een beetje de Flevolandse cultuur van we bouwen iets en we nemen er zo makkelijk afstand van. Slopen maar.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat is nou het belangrijkste om mee te nemen voor deze 10 dagen?
3: Genoeg onderbroeken. 20, 25.
4: Ja, zoiets.
5: Water. Powerbank.
6: Eten.
0: En dit is ook Flevoland.
7: Eigenlijk spelen we een heel klein beetje vals.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Een groep Nederlandse brandweerlieden helpt de komende weken bij de bestrijding van natuurbranden in Spanje. En Almere City FC heeft het contract van Marley Dors verlengd tot 2029.
13: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
14: Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: ANWB verkeersinformatie dan op de A6. 4 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de ketelbrug die even open staat volgens mij. Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. Nou ja, dan de flitsmarathon deze week. Hè. Overal in het land kun je flitsers tegenkomen. Dus ook bij ons in de regio. Op de A6 bij Lelystad, Muidenberg richting Lelystad, heeft een meterpaaltje 69,2. En ook een controle op de Oostvaardersdijk bij Almere in beide richtingen, heeft een meterpaaltje 14,3. Het is weer tijd voor een uurtje Muziekland. Dat betekent dat ik ook jouw favoriete nummers kan gaan draaien. Ik ben jouw levende jukebox deze week. Laat het even weten welke zomersnummer, of misschien heb je wel een verkoelend liedje nodig en wil je dat delen met de rest van Flevoland. Laat weten welke ik kan draaien. 0320 28 50 50. Op dat appnummer kun je alles kwijt.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

Guillermo en Tropical Danny met toppertje. Ik ben benieuwd of mensen dat eigenlijk nog bestellen in de horeca. Een toppertje en een briezer ananas. Volgens mij zit iedereen tegenwoordig aan de Aperol Spritz of zo. Wat is jouw bestelling op een terras? Ik wil het graag weten. Waar word jij blij van als je op een terrasje zit? Wat neem jij dan te drinken? Wat is eigenlijk het zomerdrankje van dit jaar? Ik weet dat heel veel vriendinnen van mij altijd aan de gin tonic zitten. Ik vind dat echt niet te drinken. Veel te bitter. Zij vinden dat allemaal heel verfrissend. Maar wat drink jij? Laat het weten. 0320 28 50 50. Wat is dit jaar jouw zomerdrankje?

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: van de nieuwe Toy Story film nummer 5 alweer. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ik zat vanmorgen naar mijn collega Leo te kijken, die ook Muziekland presenteerde. En daar werd de Kiek-opgave getoond. En ik kon juichend voor de televisie zitten, want ik heb eindelijk een keer gespot wat er niet klopte aan die foto. En dat was ook Jolanda Groen uit Almere opgevallen wat er niet klopte. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Wat ben je aan het doen vandaag, deze warme dag?
1: We zijn net terug van het strand.
0: Oh, en welk strand ben je geweest?
1: Bij het Fantasia-strandje in Almere.
0: Oh, dat is bij Stedenwijk daar, toch?
1: Ja.
0: Oh, is het een beetje schoon strand?
1: Gelukkig wel, er is geen blauwallen. Dat is ook de reden waarom we daar naartoe zijn gegaan. Dus we hebben genoten.
0: Ja, aan het weerwater heb je eigenlijk ook altijd last van die zwanen die dan dat hele strand onderpoepen. Dat is daar dus ook niet.
1: Ja, nee, dat valt. Dat is meer aan de andere kant.
0: Oh, gelukkig. En is dit jullie vaste strandje?
1: Bent u er nog?
0: Ja, ik ben er nog, ja. Maar hoor je mij ook nog? Hallo, Jolanda? Nou, Jolanda, ik weet niet wat er aan de hand is. Wacht eventjes. Hallo, Jolanda? Nou, wat gek. Jolanda hoort mij niet meer. Ik ga Jolanda even terugbellen. Dat is spannend. Dat doen we gewoon even in de uitzending. Ik ga even kijken of dat lukt. Eens eventjes kijken of Jolanda mij... ik hoop dat ze weer de telefoon op gaat nemen. Eens eventjes kijken. Nou, dit gebeurt me ook niet heel vaak, dit. Dus even kijken of de telefoon overgaat.
1: Met Jolanda.
0: Ja, Jolanda, kun je me weer horen?
1: Hallo.
0: Hallo? Oh, wat spannend dit. Nou, ik ga het nog een keer proberen. Maar dan ga ik even kijken of ik het op een andere manier kan uitvogelen, dit. Dus eventjes kijken. Staat haar nummer daar nog in? Eens even kijken, ja. Oh, dat wordt helemaal spannend, dit. Eens even kijken. Nou, dan ben je dan getuige van dat het heel spannend wordt hier.
1: Met Jolanda.
0: Jolanda, kun je me nou horen? Nou, er is wat met die telefoonlijn aan de hand. Weet je wat? We draaien even een liedje. En dan bel ik Jolanda nog even op een andere lijn terug. We kregen ook verzoekplaatjes al binnen. En Wil, die wil graag, ik denk dat ze heel erg daarnaar uitkijkt, naar regen. Want zij wilde graag van Gene Kelly Singing in the Rain horen.

0: Ja, speciaal voor Wil van Dijk, Singing in the Rain. Ik denk dat iedereen daar toch wel een beetje op hoopt dat er wat regen komt. Want het is zo ontzettend droog op dit moment. Ja, en we hebben nog even iets af te ronden. Want het ging niet helemaal goed met de telefoonlijn. Maar als het goed is, heb ik Jolanda Groen uit Almere weer gewoon aan de telefoon.
1: Ja, zeker.
0: Dan kunnen we elkaar goed verstaan. Nou, we waren gebleven bij het feit dat jullie weer net terug waren van het strand. Bij het weerwater. Ga je dan ook echt het water in? Of is het gewoon een beetje bakken?
1: Nou, allebei eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goed. Je had vanmorgen nog wel even, voordat je naar het strand ging, tijd om te kijken naar onze opgave van Kiek de Kiekendief. Twee foto's. Twee foto's van dezelfde situatie. Maar op de ene foto is net iets anders dan op de andere foto.
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Ja, ik had hem gezien. Ik zie hem echt nooit. Ik zat echt gewoon te juichen voor de tv dat ik hem had gevonden. Ja. Hoe vond jij hem vandaag?
1: Sorry?
0: Hoe vond je hem vandaag? Was hij moeilijk?
1: Ik heb wel even een paar keer moeten kijken voordat ik het zag.
0: Oké, okay. Nou, vertel het maar. Ja. Het was in ieder geval een foto van Docs Street Art Festival in Almere. Waarin allerlei graffiti kunst overal werd gemaakt. Afgelopen weekend was dat volgens mij. Wat viel je op? Wat was er anders?
1: Het hekwerk.
0: En wat was er aan het hekwerk?
1: De rechterachterkant miste een poot, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, inderdaad, dat klopt. Het zijn van die venijnige pootjes waar je altijd over struikelt als je langs die hekken loopt. Klopt. Ja, nee, helemaal goed. Dat betekent dat jij aan het rad mag gaan draaien. Dat ga ik voor je doen. En omdat we zo'n probleem hadden met die telefoonlijn, krijg je in ieder geval alvast één prijs. En dat is het Omroep Flevoland zomert-t-shirt.
1: Superleuk.
0: Ja, dan kan je, als je net het water uitkomt, kan je hem weer even aantrekken. En dan ben je net even uit de zon. Goed. Nou, tel af van 3 naar 1 en dan geef ik een sweep aan dat rad.
1: Gaan we doen. 3, 2, 1.
0: Ja hoor, daar gaat hij. En wie was er mee aan het aftellen?
1: Mijn zoontje.
0: Ah, hoe oud is die?
1: 6 jaar.
0: 6 jaar. Oké, nou gaan we eens even kijken wat jullie hebben gewonnen. Het is een rood partje geworden in ieder geval.
1: Oké, spannend.
0: Eens eventjes kijken wat voor... Oh, zit echt goed vast vandaag. Wat heb jij gewonnen? Jij hebt het Kiek keukenschort gewonnen.
1: Superleuk, nou.
0: Ja, dat komt jouw kant op. Heel goed. En blijf vooral ook meespelen, want we hebben iedere dag weer een verse Kiek staan op Facebook.
1: Gaan we doen.
0: Oké.
1: Okay. Leuk, dank u wel.
0: Goed. Hey, tot ziens. Okay. Hoi.
1: Tot ziens, fijne dag.
0: Jij ook. Doei. Hoi.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Het RIVM waarschuwt vandaag voor ongezonde lucht in Flevoland door ozonsmog. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen hier last van krijgen. Het advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond. Ozon ontstaat op warme zonnige dagen met weinig wind en kan klachten geven als hoesten, kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel. Later vandaag draait de wind naar het westen en daardoor komt schonere en koelere lucht naar binnen en neemt de ozonconcentratie volgens RIVM snel af. De gemeente Zeewolde roept inwoners op om onveilige situaties als gevolg van onkruid of hoge planten te melden. Onkruid en gras groeien namelijk sneller dan hoveniers kunnen wegwerken. Dat komt volgens de gemeente door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen en door de klimaatverandering die het groeiseizoen verlengt. Ook geldgebrek speelt een rol. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor het verwaarloosde straatbeeld. De Omgevingsdienst heeft een waarschuwing voor het zilverstrand in Almerepoort afgegeven vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Zwemmen wordt daar vanaf vandaag afgeraden. Wie toch het water ingaat, kan ziek worden. Bij het Almerestrand kan er juist wel weer veilig gezwommen worden. De waarschuwing die daar sinds 1 juli van kracht was, is weer ingetrokken. En Almere City FC heeft het contract van Marley Dors verlengd tot 2029... De 21-jarige aanvaller was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Jong Almere City. Hij maakte 16 doelpunten en 18 assists. En ook in de play-offs van het eerste elftal liet het talent zich zien met 3 goals en 2 assists. Volgens manager spelerszaken Giel Dekker stond het jonge talent in de belangstelling van meerdere clubs, maar kiest de aanvaller bewust voor een langer verblijf in Almere. Wil je het nieuws toch allemaal rustig nalezen? Dan kan dat. Kijk dan op onze nieuwsapp of op onze website omroepflevoland.nl.
5: Goedemiddag. Het is vanmiddag zinderend heet in Flevoland met tropische temperaturen van maar liefst 32 of 33 graden en door een hoge luchtvochtigheid voelt het nog wat benauwder aan. In de loop van de middag gaat de bewolking toenemen en aan het einde van de middag en vanavond zijn lokaal enkele onweersbuien mogelijk. Maar het gaat om lokale buien, dus de verschillen van plek tot plek zullen heel groot zijn. En na de buien, dan koelt het wel flink af. En komende nacht is het dan nog steeds wel een beetje een broeierige nacht met minima zo rond de graad of 20. En morgen, dan is het gedaan met de hitte, want dan krijgen we te maken met wat koelere lucht vanaf het westen. En wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 25. En wederom verloopt de dag dan op de meeste plekken droog, met af en toe een zonnetje.
4: Dan de ANWB verkeersinformatie. En nou, gelukkig hoef je niet overal heel erg lang stil te staan. Is het gewoon zomervakantie, kun je lekker doorrijden. Behalve op de A9 Diemen-Amstelveen. Tussen Diemen en Amstelveen, daar is namelijk een afgesloten oprit. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Hou daar rekening mee. Dan kun je er dus niet af. En dan flitsers. Die zijn er genoeg. Op de A6 bij Lelystad. Vanuit Muidenberg richting het noorden, richting Emmeloord. Hectometerpaaltje 69,2. Ook een controle op de N352 bij Schokland. Dat is de Schokkenringweg. Hectometerpaaltje 16,3. Hectometerpaaltje 16,3 op de N352. Dan ook een controle op de Oostvaardersdijk. De N701 in Almere in beide richtingen. Hectometerpaaltje 14,3. En heb jij nou zelf een flitser gezien? Dan zou ik zeggen, geef hem even door. Want dan kunnen wij hem weer verder verspreiden hier in deze uitzending. Je kunt hem via Flitsmeister doorgeven. Het komende, nou wat is het, 26 minuten nog volop muziek. Wat staat er op het programma? Niels Sedaka. Of Sedaka? Wat zeg je? Sedaka, Sedaka? Ja. Sam Fender, Olivia Dean. Maar nu eerst Rolling Stones met Sympathy for the Devil.

0: Je hebt van die vragen, van waar kun jij, kan ik jou 's nachts voor wakker maken? En dan zeg je meestal, ja, gebakje of zulke soort dingen. En als je mij nou zou vragen op dit moment, waar kun je Odeke nou wakker voor maken 's nachts? Dan zou dat voor dit nummer zijn. Ik vind het echt een topnummer van Sam Fender samen met Olivia Dean, Rain Me In. Het is echt de beste plaat, vind ik, van 2026. En ben benieuwd wat dit voor hun carrières betekent. Want individueel zijn ze enorm aan de top, maar samen stuwen ze helemaal door naar boven. En afgelopen weekend trad Sam Fender samen op met Louis Capaldi, waarbij Louis Capaldi dan het deel van Olivia Dean zong. Nou, echt waar, ik daag je uit, of ik nodig je uit, om vooral eventjes op zoek te gaan naar die fragmenten, want het is echt fantastisch. En dat blijkt dus maar weer dat lied dus zo goed is dat het ook overeind blijft als ook anderen het kunnen zingen die een goede stem hebben. Sam Fender dus samen met Olivia Dean en Ring Me In.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar 1969. Nou, over duetten gesproken in die tijd. Een lied met ophef dan. Je t'aime moi non plus van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. En de vraag was vooral, deden ze het nou wel of niet in die studio? Want zo opwindend klonk het op dit nummer. In sommige landen werd het zelfs verboden.

nummer en vooral van de geluiden. Oorspronkelijk had Serge Gainsbourg dit nummer opgenomen met... ja, met Brigitte Bardot. Maar de man van Brigitte Bardot was eigenlijk niet zo blij met wat eruit was gekomen. Want hij vond het eigenlijk veel te heftig. Dus toen heeft Serge Gainsbourg gezocht naar iemand anders. Vond dat in de 30 jaar jongere Jane Birkin uit Engeland. En toen hebben ze samen dit nummer opgenomen. De eerste keer dat ze dit nummer tegen horen brachten was in een restaurant. En Jane Birkin zei, het enige wat wij nog hoorden was dat het bestek op het bord werd gelegd. En dat was het. Een totale stilte. En toen wisten we, we hebben een hit te pakken. Nou, ik ben benieuwd naar jouw mening. Vind jij me nog te heftig in 2026, dit nummer? Je t'aime moi non plus van Jane Birkin en Serge Gainsbourg.

vraag is, moet je daar nou van bij komen? Hè? Van dat nummer van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Dat was Je t'aime, moi non plus. Ja, we gaan naar 3 uur Studio Flevoland zometeen na het NOS Journaal. Maar eerst Vesta Williams met Once Bitten, Twice Shy.

0: Dit is Flevoland.
1: Bepaalde automaten, dat zie je wel eens, die hebben ook een B-stand. Dus niet alleen de P van parkeren, de R en de N en de D van drive, maar ook een B.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En is het ook, want dan weet je ook welke fantastische prijzen er allemaal te winnen zijn. Is dat ook dan de reden om mee te doen?
3: Nee, daar heeft mij eigenlijk nooit in verdiept.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Als het zo heerlijk om hem te horen spelen. Het is echt, ook als we bij hem thuis. En dan gaat hij er gewoon zo lekker zo spelen. Ja, het is
5: ja, de hele dag eigenlijk. I love it.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Zeewolde roept inwoners op om veilige situaties door onkruid of te hoge planten te melden. Onkruid en gras groeien namelijk sneller dan de hoveniers kunnen wegwerken. En het RIVM waarschuwt vandaag voor ongezonde lucht in Flevoland door ozonsmog. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen hierdoor last krijgen. Het advies geldt vooral in de namiddag en in de vroege avond. Zometeen uitgebreid het nieuws uit de regio om 4:30. Nu eerst het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
12: En hier zijn we weer met de verkeersinformatie. Op dit ogenblik zijn er geen files. Je kunt lekker doorrijden in deze warmte. Ik heb wel radarmeldingen voor je. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 69,2. En we hebben weer zo'n lokale, dat vind ik altijd leuk om te melden. De Harderwijkstraat in Lelystad. Ja, ja, leuk dat je die door hebt gegeven. En als je hem ook ziet, meld hem dan ook. Of als je je straat hierin gemeld wil hebben.
9: Ja.
12: Gewoon even melden.
9: Ik hoop dat er iemand op de Pinksterbloemweg in de Bloemenbuurt luistert in Almere. En misschien iemand op de Jol of zo.
12: Ja, leuk. Ja. Leuk. En ook nog een echte, denk ik. Op de N701 in Almere. Dat is natuurlijk de Oostvaardersdijk. Bij Almere, in beide richtingen, hectometerpaal 14,3.
9: De Studio Flevoland is begonnen. We hebben deze uitzending hiphop. We hebben een zomerbaantje met varkens. We hebben ook nog iets over ossen die op zoek zijn naar een nieuwe weide. Ja, ik zou gewoon blijven luisteren, want ook vanmiddag hebben we weer de leukste verhalen.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Zou dat Justin Timberlake zijn geweest of Michael Jackson? Wie van de twee denk jij, Rob?
1: Ik denk Michael Jackson.
0: Ja? Ja, ik dacht dus dat het Justin Timberlake was. Die is nog eventjes zo...
1: We kunnen het opzoeken.
0: Oh, nou, dat zoeken we op. De klok gaat nu lopen. Duik jij even de encyclopedie in. Rob Brouwer, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Oudeke. Daar zitten we weer.
0: Ja, jij kwam mij net eventjes het woord van God verkondigen. Hoe kom je aan dat ding?
1: Ik trof hem in de bus van de... Hoe heet het?
0: De Jehovah's?
1: De Jehovah's.
0: Waren bij jou thuis geweest?
1: Ik ben even thuis geweest.
0: Oh ja. Nee, ja, ze bellen soms wel eens bij mij aan. En dan als je dan zegt, nou, liever niet, want je zit er niet altijd op te wachten. Dan schrijven ze in een schriftje dat je niet wil en dan komen ze ook niet meer.
1: Nee, oké. Okay. Bij mij hebben ze echt nog nooit aangebeld. Ik tref altijd af en toe van die volletjes gewoon in de brievenbus.
0: Ik heb ook een keer gehad, werd er aangebeld toen de open. Zonder de twee keurig geklede jonge mannen voor de deur.
1: Ze zijn altijd heel keurig.
0: Ja, maar dat waren mormonen.
1: Oh ja, de mormonen ook. Ja, die zijn ook heel netjes.
0: Ja, maar die zijn dus, dat zijn vaak dan gewoon Amerikanen. Die komen dan de taal leren. Die leren dat helemaal perfect. En dan komen ze naar Europa om dan het woord van God te verkondigen. Ja.
1: En die mormonen zitten ook weer in een bepaald gedeelte van de Verenigde Staten. Hè?
0: Ja, nou ja, het is best wel groot. Ja, maar vooral in Utah. Ja. In Salt Lake City en zo. Ja, daar heb je een hele grote kerk.
1: En die mogen met meerdere vrouwen trouwen.
0: Nou, volgens mij de hoofdkerk zegt van niet. En als je daar dan weer een subkerkje van hebt.
1: Dan mag het weer wel.
0: Dan mag het weer wel. Goed, nou, bij deze...
1: Godsdienstles vandaag.
0: Ja, nou, we krijgen in ieder geval de uitnodiging van de Jehovah's om voor altijd gelukkig te zijn. Goed, bij deze. Muziek dan. Julie en Claire, Helen.

0: Julie en Claire met Helen en Rob Brouwer, wat is er?
1: Hij treedt op in Nederland.
0: Oh ja?
1: Ja, 27 januari. Moeten we eerst nog even door de kerst.
0: Ja, en hoe oud is die man dan niet?
1: Oh, die is al
0: redt hij het wel?
1: Ja, even kijken hoor. Ja, hij ziet er wel... hij is wel goed oud geworden.
0: Die Fransen die nemen ook gewoon een faceliftje hoor, als ze tegen de 70 zijn.
1: Waar treedt hij op? In de vereniging. In, ik geloof, Nijmegen of zo.
0: Oh, oké. Okay. Nou goed, kaarten te koop dus, denk ik.
2: Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Ja, deze zomer sturen wij onze verslaggevers op pad om de handen uit de mouwen te steken.
0: Ja, want het mag dan wel vakantie zijn, maar er wordt nog volop gewerkt in onze provincie. Raoul Kuipers is in Zeewolde. Raoul, je staat in een veld. Waar ben je?
3: Ja, dat klopt. Ik heb uitzicht op de A6 en toch is dit Zeewolde. Het ligt eigenlijk een beetje tegen Almere aan, zou ik eerder zeggen. Maar ik sta midden op het land. En achter de cameraman, ja, daar staan twee haspels. Dat zijn, is eigenlijk een plek waar ik op dit moment liever zou willen staan, want dat is verkoeling. Het is hier namelijk ontzettend heet, maar toch staan naast mij twee helden. Dat zijn Hester en Joeltje. Ja, jullie staan met deze temperatuur gewoon op het land.
4: Ja, ja, ook niet al te lang hoor. En het liefst beginnen we heel vroeg met dit soort weer. Het is gewoon heel droog, heel warm. Maar ja, het werk op het land hier op onze zelfoogsttuin gaat gewoon door.
3: Ja, Hester, we staan bij de Groene Pluk. Wat is dat?
4: Ja, een zelfoogsttuin voor mensen om groente, kruiden of bloemen te plukken. Dus je kunt bij ons lid worden om elke week je groente te plukken. We hebben ook in augustus een paar keer dat mensen kunnen proefoogsten. Gewoon één keer even proberen hoe dat is om hier je groenten zo van het land te halen en vers mee naar huis te nemen. En we hebben een bloementuin waar je gewoon zelf langs kunt komen om een bosje bloemen zelf te plukken.
3: Wat staat er nu allemaal in bloei?
4: Heel veel, want we zitten midden in de zomer. Er is heel veel bloemen bloeien. Hier in de kruidentuin bloeit er van alles. De venkel, de dropland. Maar ook qua groenten hebben we nu heel erg veel. In de kas komkommers, tomaten, aubergines. Maar op het land ook uien, knoflook. De courgettes uiteraard. Heel veel courgettes. Ook allerlei gekke groenten. Dat vinden we leuk.
3: Zoals?
4: Oh, dan vraag je wat. Paarse boontjes, paarse bimi. Bimi is in de winkel vaak heel duur. En hier hebben we planten vol. Snijbiet is ook iets wat mensen vaak niet kennen. Koolrabi, van alles.
3: Ja, Joeltje, dat betekent dat ook in de zomer hard gewerkt moet worden. Waar bestaan die werkzaamheden uit?
5: Nou, we zijn op dit moment heel veel aan het schoffelen en aan het wieden. Dus dan trekken we het onkruid uit de grond. We zijn ook nog gewoon aan het zaaien. We hebben ook wat, we zaaien direct op het land, maar we hebben ook wel wat dingen al voorgezaaid die dus later nog wel geplant gaan worden, zoals andijvie bijvoorbeeld.
6: En de tatsooi.
5: En de tatsooi, een soort klein broertje van de paksooi. Dus er gebeurt eigenlijk nog heel erg veel.
3: En dus het onkruid wieden, is dat een beetje een maakklusje?
5: Nou, het is heel, heel bevredigend. Want je ziet heel snel effect van je werk. Dus dat is er wel heel erg leuk aan. Ja,
3: ja, en jullie hebben ook nog dieren.
5: Nou, de dieren zijn niet van ons, maar het is wel leuk dat je dat zegt. Want we werken wel samen met de oervroeters. Die hebben varkens die aan natuurbeheer eigenlijk doen. Dus die gaan op project op allerlei plekken in Nederland. En hier op de boerderij, vlakbij onze tuin, is eigenlijk de kraamkamer. Er zijn ook vorige week biggetjes geboren, dus wel echt heel leuk. We geven hun al ons onkruid.
3: Oké, dat is goed inzetbaar dan. Ja, Hester, ga ik even terug naar jou, want ik heb tuinhandschoenen aangetrokken. Ja. Wat ga ik doen?
4: Ja, jij gaat ons helpen om wat onkruid hier weg te halen. Dat groeit net zo snel als de kruiden en de groenten. Dus dat is voor ons altijd een strijd om die genoeg weg te halen. En we hebben hier de lavas staan, een kruid. En daartussendoor staat van alles wat in de kruiwagen mag, zodat het naar de varkens toe kan.
3: Ja, voor de mensen die er geen beeld bij hebben, moet ik toch ook even zeggen dat het lastig is om tussen het onkruid de plantjes te zien op dit moment.
4: Ja, daar moet je maar net weten wat er wel hoort te groeien. Daarom zetten we ook wel alles eigenlijk het liefst in lijnen. Zodat je ook makkelijker kunt herkennen, hey, dit staat op een rijtje. dit hoort. Want we werken met heel veel vrijwilligers. En ja, niet iedereen kent elk plantje. En we hebben heel veel verschillende soorten planten hier staan. Ik denk wel 70 verschillende groentes. Nou, een kruidentuin net zoveel. En ja, dan moet je maar net alles herkennen. Dus dat helpt als ze in een rijtje staan.
3: Nou, ik zou zeggen, trekken jullie ook lekker de handschoenen erbij aan. Dan gaan wij ons best doen om dit gebied weer helemaal onkruidvrij te maken. Ja, en dan is het daarna voer voor de varkens. Dus ik ga lekker aan de slag.

0: Denis van Blondie. En Raoul die is inmiddels onderweg naar de varkens. Hij heeft zijn kruiwagen vol met onkruid van de groene pluk. Het is nog een eentje lopen van het land naar de vroeters.
1: En dan gaan die varkens dat dan eten of zo?
0: Ja, en ik denk dat ze best wel honger hebben. Want ze hebben dus afgelopen weekend biggetjes gekregen. Ja, en dan die melkproductie, dat duurt wel even.
1: Best wel een groot bedrijf waar ze lopen.
0: Ja. Kijk, daar komen de vrouwen. Ja, ze komen een beetje in de buurt. Misschien horen we ze wel knorren op dit moment. Je hoort hem in ieder geval lopen.
1: Ja, er wordt gelopen.
0: Ja, Jordi, of Raoul. Ja,
1: kijk.
0: Ja, moet even zijn microfoon. Ja hoor, daar zijn
1: de varkens.
2: Ja, we zijn bij de varkens aangekomen. De varkens die zijn lekker doorweekt van een modder op dit moment. Dat vinden ze fijn, want een varken kan van zichzelf niet koelen. En er zijn ook biggetjes, vertelde je maar net.
3: Ja, vorige week maandag zijn ze geboren.
2: Oh, dan gaan we even heel snel die kant op. We hebben de kruiwagen vol met onkruid hebben we mee. Het is gewoon gelukt om dat stuk wat we net gedaan hebben, om dat ook echt onkruidvrij te krijgen. De varkens zijn op dit moment even bij hun moeder aan het drinken. Dus dat is een mooi beeld. En dan gaat het onkruid er nu gewoon bij in.
3: Ja, we laten het hun even een beetje met rust. Dus we geven het onkruid even aan deze moeder in spe.
4: Ja,
3: daar komt Daisy al aan. Ja, dat is Daisy. En dit is, ben even de naam kwijt. Olivia. Twee zussen. En ze houden dus enorm van ons onkruid. Zelfs dus van de distels die je er net hebt uitgehaald. Met alle prikkers die erbij horen. En dan krijgen ze gewoon lekker wat extra's door onze tuin.
2: Hester, doe ik even een afsluitende vraag. Hoe heb ik het gedaan?
5: Jij ging hartstikke snel. Ja, we hebben zelfs nog tijd gehad om het hier te gaan voeren. Dus dit ging heel goed.
2: Nou, heel fijn. Dan zou ik zo aan de slag kunnen. We moeten natuurlijk wel een beetje verdelen. Dus ik stel voor dat we zometeen dit andere onkruid bij de andere varkens doen. En dan heeft iedereen weer een goede maaltijd en een schone tuin.
0: Nou, hebben ze al iets zien eten, de andere Ol? Want dat heb ik even gemist. Gooi nog even er wat bij.
2: Ja, hierachter.
0: Oh.
2: Zijn ze aan het eten.
0: Oh, ze zijn
2: al begonnen met eten.
1: Laat ze maar lekker eten.
2: Aan het genieten. En het gaat er ook echt in.
0: Oké.
1: Okay. Nou, maar lekker eten.
2: Kleine biggetjes zijn ook heel schattig.
0: Sperrips, ach god. Nou goed, Raoul, dankjewel. En dankjewel Hetty en Jultje van de Groene Pluk dat Raoul daar een middagje mee kon helpen.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Het RIVM waarschuwt vandaag voor ongezonde lucht in Flevoland door ozonsmog. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen hier last van krijgen. Het advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond. Ozon ontstaat op warme zonnige dagen met weinig wind en kan klachten geven als hoesten, kortademigheid en irritatie aan de ogen, neus en keel. Later vanmiddag draait de wind naar het westen. Daardoor komt schonere en koelere lucht binnen en neemt de ozonconcentratie volgens het RIVM snel af. De gemeente Zeewolde roept inwoners op om onveilige situaties met onkruid of te hoge planten te melden. Onkruid en gras groeien namelijk sneller dan hoveniers kunnen wegwerken. En dat komt volgens de gemeente door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen en door de klimaatverandering die het groeiseizoen verlengt. Ook geldgebrek speelt een rol. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor het verwaarloosde straatbeeld. En de Omgevingsdienst heeft een waarschuwing voor het Zilverstrand in Almerepoort afgegeven vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Zwemmen wordt daar vanaf vandaag afgeraden. Wie toch het water ingaat, kan ziek worden. Bij het Almerestrand kan er juist wel weer veilig gezwommen worden. De waarschuwing van blauwalg, die daar sinds 1 juli van kracht was, is ingetrokken. En Almere City FC heeft het contract van Marley Dors verlengd tot 2029. De 21-jarige aanvaller was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Jong Almere City. Hij maakte 16 doelpunten en 18 assists. En in de play-offs van het eerste elftal liet het talent zich zien met 3 goals en 2 assists. Volgens manager spelerszaken Giel Dekker stond het jonge talent in de belangstelling van meerdere clubs, maar kiest de aanvaller bewust voor een langer verblijf in Almere. Tot zover het nieuws uit de regio. Wil je het nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
6: Goedemiddag. Het is vanmiddag zinderend heet in Flevoland met tropische temperaturen van maar liefst 32 of 33 graden. En door een hoge luchtvochtigheid voelt het nog wat benauwder aan. In de loop van de middag gaat de bewolking toenemen. En aan het einde van de middag en vanavond zijn lokaal enkele onweersbuien mogelijk. Maar het gaat om lokale buien, dus de verschillen van plek tot plek zullen heel groot zijn. En na de buien, dan koelt het wel flink af. En komende nacht is het dan nog steeds wel een beetje een broeierige nacht, met minimaal zo rond de graad of 20. En morgen, dan is het gedaan met de hitte, want dan krijgen we te maken met wat koelere lucht vanaf het westen. En wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 25. En wederom verloopt de dag dan op de meeste plekken droog, met af en toe een zonnetje.
7: Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit ogenblik zijn er geen files, maar wel wat controles. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 69,2. Op de Markerwaarddijk bij Zeewolde in beide richtingen. Hectometerpaal 101,1. Ook nog op de Oostvaardersdijk. Beide richtingen bij Almere in de buurt. Hectometerpaal 14,3. En dat waren ze.
5: Het is druk in de studio. Er wordt straks opgetreden na 4 uur hier. We gaan het hebben over het hip-hop, hoe noem je dat, evenement By the Books. Iedere maand in Almere. Er hoort ook een optreden bij. En we hebben zo direct het antwoord op de vraag: waarom moet je in een taxi altijd achterin instappen? En kan je niet gewoon lekker voorin gaan zitten? Dat hoor je zo van een taxichauffeur.
4: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

Reageren op Studio Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Oh, zit dat zo?
2: Ja, in onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen.
1: Ja, en vorige week hoorde je bijvoorbeeld waarom een frisdrankje in een restaurant vaak maar half wordt ingeschonken. En deze week hebben we weer een heel andere vraag, namelijk waarom is het eigenlijk gebruikelijk om in een taxi achterin plaats te nemen?
2: Ja, en om ons daarover iets over te vertellen is Daphne Gazenbeek aangeschoven. Zij is van Taxi Dronten. Goedemiddag, Daphne.
3: Goedemiddag.
2: Had je op de heenweg hier naartoe ook klanten of niet? Was jij de enige?
3: Ja, bijna. Nee, dit is niet zo'n hele drukke weg van Dronten naar Lelystad. Dus dat,
2: We willen eerst even kennis met je maken.
1: Ja, Daphne, hoe lang? Misschien kan Rob zijn microfoon goed doen, zodat we je kunnen horen, Rob. Want hallo, je microfoon test. Zit ongeveer in je oksel.
2: Die zit in mijn nek.
1: Ja, okay. Dus als je hem uitzet en op.
2: Ja? Oké.
1: Okay. Ja, oké, okay, sorry. Daphne, hoe lang ben je al taxichauffeur eigenlijk?
3: 4 jaar.
1: Oké, en waarom
3: jaar.
1: Waarom dacht je, dit is wat ik nou wil doen?
3: Nou, ik ben mijn pas gaan halen. Je moet er ook echt examens voor afleggen. Omdat mijn man al een taxibedrijf heeft. En het was zo druk. Dan kon ik een beetje bijspringen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Dat ik het volledig ben gaan doen.
2: En wat was er zo leuk aan?
3: Je weet gewoon niet hoe je dag start, eindigt. Je hebt een beetje richtlijnen, maar je kan zo gebeld worden en dat je naar Eindhoven moet of Rotterdam helemaal.
2: En is het dan het rijden of het praten of het ontmoeten van mensen?
3: Beide, ja. Ik heb autorijden altijd wel leuk gevonden. Maar ook de diversiteit aan mensen die je auto kan hebben. De ene zegt helemaal niks en de andere heb je de leukste gesprekken mee. Dus,
2: en vind je het erg als er iemand zit die helemaal niks zegt? Of heb je liever toch wel iemand die praat?
3: Het ligt eraan wat voor rit je hebt. Ik heb nu al 2 keer... Ja, dat is dan een matroos. En die moet ik naar Duitsland brengen.
1: Oh, dat is een end.
3: Ja, en die zegt helemaal niks.
1: Oh, dat is wel gek.
3: En dan is dat echt een hele, hele lange reis.
1: Ja, mag je wel de radio aanzetten of wil je niet op tijd stilte?
3: Ja, dat wel.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja.
1: We hebben jou uitgenodigd om antwoord te geven op de vraag. Waarom moet je eigenlijk automatisch achter in een taxi gaan zitten als je als klant instapt? Allereerst, mogen mensen bij jou kiezen wat ze doen?
3: Ja.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja.
1: Maar hoe zit dat dan? Want meestal zitten ze achterin.
3: Ja, en dat gebeurt vooral in de grote steden. En daar gebruiken ze heel veel Uber. Dus dan sta je aan de kant van de weg. En dan stap je automatisch makkelijker al gelijk achterin. En ik stap altijd nog gewoon zelf uit. Doe de deur open en vraag gewoon waar de mensen willen zitten. Dus,
1: Nou neem ik aan dat die matroos die zijn mond dicht houdt. Dat
3: die achterin gaat achterin zitten. Ja. Ja.
2: Maar ik ben toch gefascineerd. Zit hij dan een boekje te lezen de hele weg? Of zit hij gewoon naar buiten te staan?
3: Hij lag ook een beetje half te slapen. Of wat op zijn telefoon te doen.
2: Okay.
3: Af en toe dat je even kijkt, dan wel in je spiegel van gaat alles wel goed. Zo stil was hij inderdaad. Maar
1: ja. De vraag was dus, ga je voorin of achterin zitten? Jij zegt eigenlijk in de grote steden gaan ze meer achterin zitten. Ik zou eigenlijk gedacht hebben, je gaat achterin zitten omdat je je de koning voelt. Van, rijdt iemand voor mij. Dan zit je achterin en dan doet iemand dat voor mij.
3: Ja, maar er zijn toch bij mij echt wel heel veel mensen die juist zeggen, oh nee, ik ga er gezellig voorin.
1: Ja, heb je al verteld hoe je ermee begonnen bent, hè? En dat jouw man al gewoon een bedrijf had en dat je daar nu in meehelpt. Hoor je nog veel mensen die eigenlijk het taxivak instappen? Of wordt dat steeds moeilijker door bedrijven als Uber?
3: Nee, het wordt daardoor niet moeilijker. Maar zoals hier in Lelystad, er zijn wel een paar die dat rijden, maar omdat het allemaal kleiner is en net zoals in Dronten ook, mensen kunnen je makkelijker vinden, waardoor wij gewoon een vast netwerk aan klanten. En die gaan dan niet zo snel dat soort dingen. En wil je een taxi, dan willen ze ook wel...
2: Altijd dezelfde?
3: Vaak wel, ja.
2: Je bouwt een vertrouwen op. Je bouwt...
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja. Is dat eigenlijk ook wel eens eng werk? Want je weet natuurlijk niet wie er bij je in de auto stapt eigenlijk.
3: Nee, je weet niet wie er bij je in de auto stapt. Ik denk ook niet dat je heel bang aangelegd moet zijn. Omdat al, het is wel zo, ja, als vrouw zijnde, ik rij alleen overdag. Heel soms 's avonds, 's nachts. Of omdat de klant daar speciaal om heeft gevraagd. Of dat het met de agenda en de collega's niet uitkomt. Maar dan wel alleen als ik de mensen ken.
1: Ja.
2: Jij rijdt natuurlijk niet alleen in Flevoland. Je rijdt overal natuurlijk in Nederland. Maar als we het hebben over Flevoland. Wat is nou de lekkerste weg om te rijden? Wat denk je van, god, dat hebben ze toch mooi gedaan. En waar erger je aan?
3: Wat ik een verschrikkelijke weg vind is vanaf Kampen naar Zwolle. Daar heb je... Ja,

0: fijne weg vind, is ook de N-weg van Dronten, Lelystad, Zwifterband. Die hebben ze gewoon heel mooi. Dat is die 100-weg.
1: Die vierbaanse weg eigenlijk, hè?
0: Ja.
2: Ja. Nou, we weten weer waarom. Ja, eigenlijk gaan wij gewoon als klant achterin zitten. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Dat is niet verplicht, begrijp ik al.
0: Nee, helemaal niet verplicht.
2: Nee. Goed, wanneer moet je weer volgende ritje? Heb je morgen pas weer?
0: Morgen ben ik weer aan het werk.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, dan weten we je te vinden, Daphne. Dankjewel. Daphne Gazenbeke van Taxi Dronten. Fijne rit naar huis.
0: Komt helemaal goed. Hartstikke bedankt.
3: Oh, zit dat zo? De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit is Flevoland.
1: Bepaalde automaten, dat zie je wel eens, die hebben ook een B-stand. Hè? Dus niet alleen de P van parkeren, de R en de N en de D van drive, maar ook een B.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En is het ook, want dan weet je ook welke fantastische prijzen er allemaal te winnen zijn. Is dat ook dan de reden om mee te doen?
3: Nee, daar heeft mij eigenlijk nooit in verdiept.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Als het zo heerlijk om hem te horen spelen. Het is echt, ook als bij hem thuis. En dan gaat hij er gewoon zo lekker zo spelen. Ja, het is
5: ja, de hele dag eigenlijk. I love it.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Zeewolde roept inwoners op om onveilige situaties door onkruid of te hoge planten te melden. Onkruid en gras groeien namelijk veel sneller tegenwoordig dan hoveniers kunnen wegwerken. En het RIVM waarschuwt vandaag voor ongezonde lucht in Flevoland door ozonsmog. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen hier last van krijgen. En het advies geldt vooral in de namiddag en in de vroege avond. Zometeen om 16:30 uitgebreid het nieuws uit de provincie. Oh, nou, je hoort de regie. We hebben zo direct een live optreden hier in de studio en je hoort hier gewoon de regie dwars doorheen.
7: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
11: Robert Balters met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: verkeersinformatie van de ANWB. We hebben weer een file. Nee, die verdwijnt nu net. Nou, wat jammer zeg. Dan radarmeldingen op de A6. Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,2. Daar wordt gecontroleerd. Ook nog op de N701 bij Almere. Dat is de Oostvaardersdijk. Hectometerpaal 14,3. En dat waren de flitsers. Heb je er ook nog een gezien? Dat kun je melden via Flitsmeister.
10: Ik zou zeker inschakelen. De televisie zou ik aanzetten. Want op de radio kun je ze gewoon zo meteen wel horen. Maar we gaan het hebben over het hip-hop event, moet ik het maar even noemen. Iedere maand in Almere. Je hoeft helemaal niet naar Rotterdam, helemaal niet naar Amsterdam om goede hip-hop te horen. Dat kun je ook gewoon in Almere horen. Zometeen een gesprek over By the Books. Met een optreden. We hebben ze al gehoord. Ik zou zeker even de tv aanzetten.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: fondo. La camisa negra van Juanes.
1: Ja, je had het net over dat we zometeen krijgen we dus hier natuurlijk hip-hop optredens. Maar vandaag kwam het nieuws dat rapper Tony Scott uit Nederland is overleden.
0: Dan moet jij me even verder helpen, want het is misschien uit jouw generatie. Zeg mij niet.
1: Ja, die had in eind jaren 80, begin jaren 90 diverse hits in Nederland. Waaronder Move to the Big Band en dat soort dingetjes. Maar dat was echt, je man had echt een geweldige stem.
0: Lekker, oh, een rapper.
1: Een rapper, is waar.
0: Okay. Ja, okay. Ja, dus nou, verdrietig nieuws.
1: Verdrietig nieuws, ja. Inderdaad. Hij is niet oud geworden, 54.
0: Nou, dat is helemaal verdrietig dan. Extra verdrietig. Nou, dit uur dus zometeen gesprek over By the Books. En we hebben straks ook contact met Wouter Waaier. Die heeft vorig jaar een documentaire gemaakt over dat hij 4 stieren heeft gered van de slacht. Dacht hij, dan ga ik even op zoek naar een nieuw huis.
1: En?
0: Een jaar later. Hij zit nog steeds met die stieren en geen nieuw huis. Dus hij zoekt naar een ruimte waar hij die stieren kwijt kan.
1: Heeft hij ze nu in de achtertuin?
0: Nee, hij staat nu bij zijn vader is veeboer.
1: Oh.
0: En die heeft een vleeskoeienstal.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn niet helemaal de ideale omstandigheden voor die stieren. Dus hij zoekt een plek in Flevoland misschien wel.
1: Een adoptie.
0: Ja, een weiland of zo, waar die dan af en toe even langs kan komen.
1: Nou, genoeg ruimte in Flevoland.
0: Zometeen meer.

0: In September van Earth, Wind and Fire.
1: Studio Flevoland viert de zomer.
2: We gaan het hebben over hip-hop. Wie denkt dat je voor goede hip-hop naar Amsterdam of Rotterdam moet, heeft By the Books in Almere nog nooit meegemaakt.
0: Ja, in poppodium De Meester bruist het iedere maand van de energie met een open podium waar nieuw hip-hop talent en bekende namen elkaar afwisselen. En achter die avonden staat host Redouan Isberta en hij schuift nu bij ons aan. Redouan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je bent hier niet alleen. Neem even kort door wie je hebt meegenomen.
3: Ja, ik heb Nathan Fans en Aisha meegenomen samen met ons team genaamd Uncommon.
2: Okay. Ze zijn nu nog stil, maar straks niet meer. Laat
3: nee,
2: even horen.
3: Zeker. Nee, we moeten de rest nog even geheim houden.
2: Oh.
0: Ja, Redouan, By the Books, daar gaan we het over hebben. Maar Rob heeft een hele belangrijke vraag.
2: Ja, want hip-hop. Ja, ik ken hem vroeger van dat rap. Je had vroeger rap hè, bij de hip-hop. Er wordt al hip-hop. Wat is het verschil tussen die ouderwetse rap en wat is dan hip-hop?
3: Ik denk dat je het heel makkelijk kan stellen. Hip-hop komt uit de jaren 90, misschien zelfs ietsjes eerder. En dat is eigenlijk in principe de muziek die uit de black culture uit Amerika voorkwam. Je hebt eigenlijk veel verschillende soorten hip-hop, verschillende genres. Je hebt rap, je hebt trap, je hebt R&B. En dat is eigenlijk allemaal een verzamelnaam. En dat heet dus hip-hop.
2: Oké, nou dan is dat duidelijk.
0: Ja, By the Books. Heeft hij al die genres ook in zich?
3: Zeker.
0: Ja,
3: zeker.
0: Hoe is dat ontstaan?
3: Ja, het is grappig dat je dat vraagt. By the Books is voorheen bedacht door de oude programmeur van poppodium De Meester. En dat werd toen nog geprogrammeerd in de bibliotheek in Almere. Vandaar dus ook de naam By the Books. Uiteindelijk liep dat een beetje stil. En ik als hongerige jonge man wilde heel graag eigenlijk zelf optreden. Toen ben ik naar de programmeur toegelopen en heb gezegd, ik wil hip-hop shows organiseren. En toen zei hij, we hebben een concept genaamd By the Books. Ze hebben het weer terug laten verhuizen vanuit de Biep terug naar poppodium Meester, waar het begonnen is.
0: Mm-hmm.
3: En nu zijn we hier.
2: En wat heb jij met hip-hop? Wat is dat? Wat fascineert je aan hip-hop?
3: Nou, ik maak zelf ook muziek, hobbymatig, maar het is voor mij een echte uitlaatklep. En hip-hop wordt dan voornamelijk gemaakt door jongens en vrouwen die wat minder vaak het gevoel hebben dat ze zich mogen uitspreken. Dus als ik namens die hele groep mag praten, dan denk ik dat het voor ons gewoon dient als een mooie uitlaatklep. Het is muziek, het is spelen met woorden, het is een hele andere manier van aanvliegen van hip-hop dan bijvoorbeeld popmuziek.
2: En waar gaat het dan over? Over politiek of over liefde? Waar gaat het over?
3: Ja, dat ligt dan dus echt aan de hip-hop-artiest die je spreekt inderdaad. De jongens die ik heb meegenomen, die rappen over liefde en misschien wel iets te veel over liefde. ik rap zelf voornamelijk gewoon over de struggles die ik vroeger heb mee moeten maken.
2: Ah.
0: Ja. Hey, die hip-hop, hoe leeft die in Almere?
3: Nou ja, kijk, ik zou internationaal of nationaal is hip-hop een beetje aan het doodbloeden, helaas. Maar
0: dat zijn jouw woorden, of niet? Of dat is gewoon.
3: Nou ja, als je kijkt naar de kijkcijfers, de luistercijfers, dan zie je wel dat hip-hop gewoon significant minder aantrekkelijk is dan bijvoorbeeld in 2016. Maar daarbij is het wel heel belangrijk om te zeggen, en ik kom uit Almere, ik ben een Almere yes man. Ik vind dat Almere een heel groot segment heeft mogen invullen van hip-hop in Nederland. Nou, dan denk aan een Issy SB en aan een Leaves. Maar denk ook zeker aan een Esco en een Seven Alias. En dat zijn wel gewoon hele grote namen die ontstaan zijn in Almere.
2: En hoe komt het dan dat hip-hop achteruit, tenminste dat de populariteit achteruit gaat? Komt dat door omdat we gaan moeten gewoon...
0: Ja, maar ik zou toch denken, Lil Kleine en Ronnie Flex, dat toch ook hip-hop is?
3: Zeker, ja. Ja, nou ja, ik heb dit niet gefactcheckt, maar wat ik dus denk, ja. Vroeger in 2016 werd hip-hop naar Nederland gebracht in een compleet nieuw jasje. Het was een geluid die nog nooit eerder echt gehoord werd. Dus ik denk dat gewoon voor de jongere generatie, ik was die jongere generatie, dat heel aantrekkelijk was. En als je nu kijkt naar festivals, er is zoveel muziek. Al die oude mensen al die mensen van mijn leeftijd die vroeger dus naar Lil Kleine en Ronnie Flex reizen, zijn misschien nu net iets vaker bij technofeestjes of bij housefeestjes. Er is gewoon heel veel. Er is heel veel op de markt gekomen, inderdaad. Nu weet ik dat een hip-hop show programmeren en boeken ook een stuk duurder is dan een house DJ. Dus,
0: want dat is maar één iemand op
3: exact,
0: het podium.
3: Ja, dus dat speelt
0: jullie
3: wel
0: kwamen hier dan
3: mee,
0: met z'n vijven binnen eigenlijk.
3: Inderdaad, ja, dus normaal zou je een DJ zoveel betalen. En nu zouden al deze jongens inderdaad ook moeten eten van dezelfde taart.
2: Uh-huh.
0: Ja, hoe belangrijk is die By the Books? Ja, dat zal jij zeggen, dat is natuurlijk super belangrijk. Maar merk je effect in Almere van zo'n avond?
3: Zeker, ja. Ik vind het altijd heel leuk om te zeggen dat de eerste editie die ik deed maar 5 mensen heeft getrokken. En de afgelopen editie heeft 500 man weten te werven. En dat laat toch wel weer zien dat er veel animo is voor hip-hop en een communityruimte zoals deze. Want los van het feit dat we natuurlijk lokaal en gevestigd talent podium geven, merk ik ook dat er heel veel jongens en meisjes bij elkaar komen. Dat kan je zometeen ook na de show vragen aan bijvoorbeeld Aisha. Hij heeft heel veel mensen leren kennen die dus nu ook in de band spelen, met wie hij de studio ingaat, omdat hij is tegengekomen bij By The Books. Dus het is meer dan alleen een optreden.
0: Ja, misschien dat ze alvast kunnen gaan klaar gaan staan. Want dan maken we ons alvast op om zo de muziek
2: jongens,
0: te laten horen.
2: Jongens, in de benen nu.
0: Ja, huppatee, een beetje actief. Je hebt deze jongens meegenomen. Je hebt ze ontdekt ook bij The Books.
3: Nou, dat is een grappig verhaal. Ik zat samen in de klas met Aisha op de Herman Brood Academie. Maar hij heeft een hele muzikale kring. En toen ik net bij The Books begon te programmeren, heb ik gezegd, kom een keer langs. Dus Aisha kende ik al, maar eigenlijk iedereen die je hier ziet staan en nog vele mensen die nu niet mee konden komen, allemaal voortstaan uit By The Books.
0: Ja, nou, zijn jullie er klaar voor? Ik kijk eventjes of... check.
2: Heb jij
0: check.
2: Je schuifje open?
0: Ja, ik heb mijn schuifje openstaan. Dat gaat helemaal goed. Niet. Wat ik dan wel moet doen, ik mag aan het apparaat van Arno Plaquette zitten. Die heeft een enorm apparaat hier voor het licht en zo. Ik doe de rookmachine aan, de camera's draaien.
2: Oh, spannend.
0: Ja, het licht gaat uit.
3: Het gaat over liefde,
0: hè? Gaat aan, hoppatee. Nou, als jullie er klaar voor zijn, zou ik zeggen, ga je gang.
4: Hallo iedereen, mijn naam is Aisha, ik ben 19 jaar oud. Ik ben gekomen namens By The Books vanwege Redouan. Shout-out naar Redouan, shout-out naar Omroep Flevoland. Het is prachtig om hier te zijn. Ik heb Luca hier, ik heb Mika hier, ik heb Nathan fans hier. Shout-out naar Akam sowieso, en let's get it man.

0: jullie wel, dames en heren. Ik waardeer het.
1: Shout-out
2: aan jullie.
1: Shout-out
2: aan iedereen die is gaan kijken.
1: Ja.
2: Heel goed. Ja, even. Ja, heel goed, heel goed. Even de lichten weer aan. Hoppatee.
3: Ik vond het wel intiem met de lichten aan.
4: Ja. Het apparaat van Arnoud weer uit.
2: Ja, het apparaat van Arnoud gaat weer uit. Jongens, misschien dat IJsje en Nathan fans even aan kunnen schuiven hier nog aan de tafel. Ja,
4: ik heb ook wel ontdekt dat je naar de sportschool moet, wil je dit doen.
2: Ja, want het shirt ging ook even uit. Ja,
3: ja, wat vonden jullie daarvan?
2: Nou,
3: het shirt uitging?
2: Ja,
4: wat vond je ervan?
2: Ja, wat vond ik ervan? Ik mag er niet naar kijken. Ik weet niet hoe oud je bent, maar...
0: Ja, ik ben 19 jaar oud.
2: Oh, nou, dan mag het, gelukkig.
3: Of het ethisch is.
2: Ja, nee. Ik heb heel voorzichtig gekeken.
4: Wat vonden jullie er zelf van? Ging het allemaal lekker?
0: Ja,
4: even dicht bij elkaar. Dan ben je ervan.
0: Kom maar bij, boys. Nee, het ging echt geweldig. Ga jij maar. Ik moet nog even kijken. Ik weet het nog niet. Ik denk dat het goed ging. Het voelde goed door, dus daar gaat het om.
2: Oké, want IJsje, eventjes over... Want jij hebt meegedaan aan By the Books. Hè. Je wordt regelmatig, denk ik, dan ook geprogrammeerd.
0: Ja.
2: Wat maakt dit een bijzondere omgeving voor jou als artiest?
0: Het is voor mij een bijzondere omgeving, omdat sowieso iedereen komt gewoon bij elkaar. En ja, R&B is best wel een andere hoek. Zeg maar, het hoort wel gedeeltelijk bij hiphop. Natuurlijk gaat het heel goed samen. Het zijn broeders en zusters, als je er zo over nadenkt. Natuurlijk. En het is gewoon geweldig. Het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld mensen die in andere hoeken zitten van hiphop, juist ook van het R&B gedeelte houden. In plaats van bijvoorbeeld... Alleen die rage dingen. Ik hou van die rage dingen. Ik hou van alle soorten muziek, sowieso. Dus ja.
2: Ja, want rage is dan wat harder, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
4: Waar ging het net over eigenlijk? Want volgens mij waren jullie verliefd. Ik weet het niet, zeker?
0: Jij mag ik kan ook uitleggen hoe de song is ontstaan. Ja. Maar eigenlijk, de song gaat over liefde eigenlijk, ja. Op een manier, ja.
3: Liefde bedrijven.
0: Ja, inderdaad. Bij mij gaat het helaas over niemand. Dit is gewoon, voor mij was het gewoon een beeld van wat zou de perfecte liefde zijn voor mij. Zo had ik het gewoon geschreven.
2: Dus het moet nog komen, dit.
0: Ja, maar misschien zong ik het wel voor iemand vandaag. Dus.
2: Ja, je weet het niet.
3: Wauw.
2: Als jij nou ook je shirt uittrekt, dan komt het helemaal goed.
0: Nee. Dat is voor die persoon.
2: Oh, dat is heel goed. Redouan, wanneer is de volgende By the Books?
3: Ja, de volgende editie is op 4 september. Dat is zoals we zijn begonnen. Kleinschalig, lekker intiem in de kleine barstaf van de meester. En de XL-editie, die is weer in november. Ik kan nog niet precies zeggen wanneer.
2: Nee.
3: Maar zet sowieso de XL in je agenda.
2: Ja, want...
4: Ja, nee, wat ik me dan even... Want het is natuurlijk leuk, dit evenement. Maar zijn er ook mensen van de platenmaatschappij die langskomen? Zo? Want je wil misschien ook iets op... Ja, ik kom uit de CD-tijdperk. Op cd zetten?
2: Nee, je wilt een album uitbrengen misschien.
3: Ja, er komen altijd heel veel mensen erop af. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet altijd precies weet wie er is. Maar mochten er managers en A&R's en label-eigenaren behoefte hebben om langs te komen, kom zeker langs. Maar wat vooral belangrijk is dat er heel veel content geschoten wordt. Dus die content kan uiteindelijk via een omweg nog steeds naar die belangrijke mensen.
2: Ja, want ze waren hier net aan het soundchecken. Volgens mij waren ze drukker met content schieten dan met het soundchecken.
3: Ja, dat is tegenwoordig de muziekindustrie, hè? Ja. Vroeger kon je nog doorbreken op MTV en nu moet je alles zelf doen.
2: Nog even, want dan even dat je even zegt waar we je content kunnen vinden, IJsje. Zeg maar.
0: Nou ja, mijn naam is IJsje. Je spelt het als I-C-E-J-E. Is een woordspeling, IJsje. Ik dacht dat je vroeger IJsje zo zei. En dit is... ik ben niet een fan. Je kan me checken op TikTok. Dat is Loketman 13. Rare woordkeuze, maar dat is mijn naam. En op Instagram ben ik uncommon_NV.
2: Heel goed.
0: Yes.
2: Redouan, we weten jullie nou allemaal te vinden By the Books. Kaarten zijn altijd te koop via...
3: Gratis.
2: Gratis.
3: Heel
2: maar
3: misschien...
2: moet je dus niet aan te melden. Als je
3: Heel misschien gaan we in een november editie kaartverkoop doen. Maar dat zie je dan nog op de socials. Voor nu is het gratis.
2: Heel goed.
3: En 16 plus.
2: Heel goed. Oh ja, voor de content natuurlijk. Ja, jongens, dank jullie wel dat jullie er waren. Fantastisch optreden.
3: Thanks for having me.
2: En heel goed.
0: Dank jullie wel.
3: Yes.
0: Bedankt.
5: Dank jullie wel. Studio Flevoland viert de zomer. Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.
6: I told myself, life is short.

0: for short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: We beginnen met een smogalert. Dat geldt op dit moment in Flevoland. Het RIVM waarschuwt daarvoor. Dus ongezonde lucht door ozonsmog. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen hier last van krijgen. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. Ozon ontstaat op warme zonnige dagen met weinig wind en kan klachten geven als hoesten, kortademigheid en irritatie aan de ogen, neus en keel. Later vanmiddag draait de wind naar het westen en daardoor komt er schonere en koelere lucht binnen en neemt de ozonconcentratie volgens het RIVM snel af. De gemeente Zeewolde roept inwoners op om onveilige situaties door onkruid of te hoge planten te melden. Onkruid en gras groeien namelijk sneller dan hoveniers kunnen wegwerken. En dat komt volgens de gemeente door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen en door de klimaatverandering die het groeiseizoen verlengt. Ook geldgebrek speelt een rol. De gemeente vraagt inwoners om begrip voor het verwaarloosde straatbeeld. Profclub Almere City FC heeft Mees Hoedemakers binnengehaald als nieuwe middenvelder. De 28-jarige Hoedemakers wordt gehuurd van het Deense Viborg FF met een optie tot koop. Hij voetbalde eerder bij AZ, SC Cambuur en NEC voor hij naar Denemarken vertrok. De club zegt met de middenvelder een ervaren kracht aan het team te hebben toegevoegd. En nog een contractverlenging bij Almere City, namelijk het contract van Marley Dos. Is verlengd tot 2029. De 21-jarige aanvaller was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Jong Almere City. Hij maakte 16 doelpunten, 18 assists. En ook in de play-offs van het eerste elftal liet het talent van zich zien. Met 3 goals en 2 assists. En volgens manager spelerszaken Giel Dekker stond het jonge talent in de belangstelling van meerdere clubs. Maar kiest de aanvaller bewust voor een langer verblijf in Almere. Dit allemaal rustig nalezen, dat kan. Dat kun je doen op onze website omroepflevoland.nl.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland is brand uitgebroken op een boot met migranten. Alle 157 mensen aan boord zijn gered. 24 gemeenten staan onder toezicht van het kabinet omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft asielminister Van der Brink bekendgemaakt. Dat ze onder toezicht staan betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten geven. In de haven van Antwerpen is een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Nederland en België geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van de premiers Jette en De Wever. De lijn is aangelegd om het uitwisselen van elektriciteit tussen Nederland en België makkelijker te maken. Het weer droog en zonnig. In het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. 30 tot 33 graden.
7: Goedemiddag. Het is vanmiddag zinderend heet in Flevoland met tropische temperaturen van maar liefst 32 of 33 graden. En door een hoge luchtvochtigheid voelt het nog wat benauwder aan. In de loop van de middag gaat de bewolking toenemen en aan het einde van de middag en vanavond zijn lokaal enkele onweersbuien mogelijk. Maar het gaat om lokale buien, dus de verschillen van plek tot plek zullen heel groot zijn. En na de buien, dan koelt het wel flink af. En komende nacht is het dan nog steeds wel een beetje een broeierige nacht met minimaal zo rond de graad of 20. En morgen, dan is het gedaan met de hitte, want dan krijgen we te maken met wat koelere lucht vanaf het westen. En wordt het niet veel warmer, meer dan een graad of 25. En wederom verloopt de dag dan op de meeste plekken droog, met af en toe een zonnetje.
8: Verkeersinformatie op de A27, momenteel wat vertraging. Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 8 minuten. Dan de flitsers. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg wordt nog steeds gecontroleerd. Hectometerpaal 69,2. En de Wouk die ene flitser op de Oostvaardersdijk. Bij hectometerpaal 14,3, dat is nabij Almere.
5: We zoeken zo contact met de vegan influencer Wouter Waaier. Hij is op zoek naar een mooie locatie waar hij zijn 4 geredde stieren kan plaatsen. Een jaar geleden maakte hij een documentaire over hoe hij 4 stieren redde van de slacht. Hij hoopte dan snel een mooi onderkomen voor ze te vinden, maar dat heeft hij nog altijd niet gevonden. Dus ze staan nu eigenlijk een beetje te krap. We horen zo wat hij zoekt, want misschien is er wel iemand in Flevoland die een plekje voor hem heeft.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ik denk dat dit wel een zanger is die eigenlijk ook alleen maar met zijn voornaam bekend had kunnen worden. Bruce. Maar ja, we zeggen er toch bij Springsteen.
1: Had het ook Bruce Willis kunnen zijn natuurlijk.
0: Jawel, maar ja, je hebt natuurlijk ook Kylie. Daar heb je inmiddels Kylie Minogue, Kylie Jenner.
1: Oh ja, ja, ja. Ja,
0: ja, dus, ja, sommige mensen die... Nou, dit was in ieder geval Bruce Springsteen met Hungry Heart.
1: Wouter Waaier werd bekend als veganboer die in een documentaire besloot 4 stieren van de slacht te redden. Met een succesvolle crowdfundingsactie leek een nieuw leven voor Liesje, Herman, Pino en Bos binnen handbereik.
0: Maar bijna een jaar later staan de dieren nog altijd op dezelfde plek. Ja, waarom is het nou zo moeilijk om een thuis voor ze te vinden? Wouter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een jaar geleden ongeveer zagen veel mensen hoe jij besloot deze 4 dieren van de slacht te redden. Allereerst, hoe gaat het met ze?
2: Het gaat heel goed met ze. Ze zijn hartstikke gezond, ze zijn hartstikke blij. Maar ze willen wel graag een keertje naar buiten.
0: Ja, want hoe staan ze er nu bij dan? Waar zijn ze?
2: Ze staan bij mijn vader in de stal in een gebruikelijk hok voor vleeskalveren. In die stal waar ze eigenlijk ook in de documentaire stonden.
1: En mogen ze dan niet af en toe naar buiten of zo? Ja, ik heb geen idee hoe dat er dan precies bij jullie uitziet.
2: Nee, dat gebeurt dus niet op vleeskalverbedrijven. Die zijn gewoon altijd binnen. Daar heeft mijn vader het land ook niet voor. Die heeft wel wat land, maar dat wordt gebruikt voor de teelt van mais. Dus voor veevoer.
1: Ze kunnen ook niet even op de oprit of zo?
2: Nee, helaas niet.
1: Okay.
0: Wouter, ja, je bent al best wel lang aan het zoeken. Hè? Waar loop je nou tegenaan?
2: Er is gewoon heel weinig te huur. Heel weinig grond beschikbaar. Ik ben tegelijkertijd aan het concurreren met boeren die ook op zoek zijn naar een stuk grond. En zeker met het afschaffen van de mestderogatie is dat gewoon heel gewild geworden om meer grond te krijgen. Dus er staat gewoon heel weinig te huur. Ik heb het ook geprobeerd bij dierenopvangcentra zoals Animal Sanctuaries. Die zitten ook allemaal propvol. Dus het is gewoon moeilijk om wat te vinden.
1: En jij bent dan veganboer en je vader zit in het vlees. Zegt hij niet af en toe, nou weet je wat, zal ik ze maar gewoon aan de slag brengen?
2: Dat zegt hij dus wel, ja. Ja, mijn vader die snapt daar gewoon helemaal niks van. Die denkt, waar ben je mee bezig? Die ziet die emotionele waarde van die dieren ook niet. Dus die denkt, ja, weet je, ik breng ze dan de slag bij van het gezeur af.
0: Ja, nou Wouter, jij woont zelf in Zwolle. De koeien die staan in Twente volgens mij, hè, op dit moment.
2: Klopt, die staan in Geesteren, ja.
0: Ja. Nou is het zo dat je radius, je zoekgebied wat hebt verruimd. Wat op een uur ongeveer van Zwolle zit, daar hoop je wat te vinden. Nou, een groot deel van Flevoland ligt daarin. Wat zoek je nou precies?
2: Nou, ik zoek een weiland wat dus te huur staat van ongeveer 2 hectare. Inmiddels moet ik zeggen, kijk, als er wat voorbij komt wat iets kleiner is, 1,5 hectare, dan vind ik dat voor het nu ook wel even goed. Dan heb ik in ieder geval wat. Maar er moet wel een schuilstal zijn of een mogelijkheid tot het bouwen van een schuilstal. En ja, wat bomen voor schaduw, want ja, je merkt het wel buiten, het is bloedheet. En koeien die hebben al iets stress vanaf een graadje of 20. Dus ze moeten wel ergens in de schaduw kunnen staan.
0: Ja, nou heb ik begrepen dat je dat voelt alsof ze grote labradors zijn voor jou. Heb je het idee dat je een band met ze hebt inmiddels?
2: Zeker, ja, dat is heel duidelijk zelfs. Als ik aankom lopen en ik roep ze weten allemaal hun naam. Dus als ik ze bij naam noem, dan komen ze ook. Maar wat voor mij heel erg bevestigt dat ik een band met ze heb en zij een band met mij, is dat als ik vertrek, dat vooral Herman, hysterisch Herman noem ik hem ook wel eens, dat tot een half uur lang nog loeit in de poging om mij terug te lokken.
0: Ja.
2: Dus dan hoort. Ja,
0: ja, dus ja, ze zijn dus echt ook aan jou verbonden. Je bent eigenlijk de vijfde os.
2: Ja, nou, ik ben nog wel een stier.
0: Ja, oh ja, okay. Ja, natuurlijk. Ja, zie je, ik zit helemaal niet in de koeien, je hoort het al. Je deelt je zoektocht ook op sociale media. Krijg je wel iets van tips door of hoe werkt dat?
2: Ik krijg heel veel tips door. Alleen, ik probeer het wel. Maar heel vaak merk ik ook dat mensen dan liever geen ossen erop willen hebben, geen runderen. Het ideaal beeld voor die mensen wat dan iets duur hebben staan is dan of ponies of schapen. En als ik daar aankom met 4 ossen, dan zeggen ze nee, bedankt.
0: Oké, dus wat is dan een goede plek voor iemand die nog geen dieren heeft, wel dieren? Wat denk je, wat is de ideale boer die dat neer gaat zetten voor je?
2: Nou, weet je, voor mij is het prima als het bij een boer is die zelf dieren heeft. Maar mijn ideaalbeeld is wel dat ik een eigen wei heb waar mijn eigen ossen kunnen lopen. Ook omdat ik in de documentaire geleerd heb dat die dieren vrienden maken. En waar ze dus mee in een stal staan, in het geval van mijn ouders. Dat zijn vrienden voor het leven. Dus daarom heb ik ook alle vier de ossen gered. Dus ja, als ik dan in een wei sta, of als zij in een wei staan met dieren die steeds vertrekken omdat ze naar de slag gaan, ja, dat vind ik dan wel sneu. Dus mijn ideaalbeeld is dus dat ze wel een eigen wei hebben.
0: Nou, nog één keer de voorwaarden. Misschien is er een Flevolander die denkt, ik heb hier nog wel een hectare, 2 hectare voor die 4 ossen.
2: Ja. Ja, wie weet. Nou ja, dus dat, die grote 1 à 2 hectare. Wat bomen voor schaduw en er moet een mogelijkheid zijn tot het bouwen van een schuilstal. En het zou het mooiste zijn als die er al staat.
0: Goed, Wouter, hoe kunnen mensen contact met je opnemen? Want die staan natuurlijk nu in de rij, dat begrijp je.
2: Zeker, ja zeker. Nou, ze kunnen me vinden op Instagram. Gewoon mijn naam is dat, Wouter Waaier. Waaier is met 2 A's en Y. Daar ben ik heel makkelijk te vinden. Daar staat ook een e-mailadres van mij. En ja, als ze dat allemaal niet kunnen vinden, kunnen ze vast jullie ook benaderen.
0: Zeker, dat mag ja. Zeker. Nou, Wouter, dank je wel. En heel veel succes met de zoektocht voor Liesje, Herman, Pino en Bos.

0: Eddie Cochran met Summertime Blues. Zometeen na 5 hebben we uitgebreid het nieuws van vandaag uit de provincie. Heb jij zitten opletten net toen de eindredacteur langskwam, Rob Brouwer?
1: Nou, nee, want ik zat nog helemaal met mijn hoofd bij die koeien.
0: Ja, maar, zal ik dan zeggen wat we hebben?
1: Ja, nou, ik kan ook wel even kijken. We gaan het hebben over het waterschap.
0: Nou ja, het waterpeil is een beetje verhoogd in de provincie, zodat de boeren kunnen blijven beregenen aan het land. Als je nu ook rijdt door Flevoland, zie je de een naar de andere watersproeier op de akker staan. De boeren hebben het heel druk om alles natuurlijk goed vochtig te houden.
1: En er is een gevaarlijke plant.
0: Oh ja?
1: De aronskelk.
0: Oh.
1: Ja, die heeft een stengel met besjes erop en die zijn giftig. En vooral honden en jonge kinderen, daar is het gevaarlijk voor.
0: Oké, okay, nou, let daarop goed op. En we hebben nog veel meer. Dat straks allemaal na vijf uur na het NOS Journaal. En tot die tijd, lekker veel muziek nog. Show Me Love van Robin S.
2: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Dit is Flevoland.
1: Bepaalde automaten, dat zie je wel eens, die hebben ook een B-stand. Hè? Dus niet alleen de P van parkeren, de R en de N en de D van drive, maar ook een B.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En is het ook, want dan weet je ook welke fantastische prijzen er allemaal te winnen zijn. Is dat ook dan de reden om mee te doen?
3: Nee, daar heeft mij eigenlijk nooit in verdiept.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik heb nu al 2 keer, ja, dat is dan een matroos. En die moet ik naar Duitsland brengen. En die zegt helemaal niks.
0: Dit is Flevoland.
5: Ik mag aan het apparaat van Arno Plaquette zitten. Die heeft een enorm apparaat hier voor het licht en zo.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De fractie van Jong Lelystad maakt zich zorgen over de gezondheid van kinderen en honden nu er een giftig plantje in bloei staat. Het gaat om de aronskelk. Het groeit langs wandelpaden en bij speeltuinen. En het RIVM waarschuwt vandaag voor ongezonde lucht in Flevoland door ozonsmog. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen hier last van krijgen. Het advies geldt vooral in de namiddag en in de vroege avond. Meer nieuws zometeen uitgebreid uit de provincie na het NOS Journaal.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie. Op dit ogenblik zijn er geen files. Je kunt lekker doorrijden. Ik heb wel wat controles voor je. Op de A6 nog steeds. Bij hectometerpaal 69,2 in de buurt van Lelystad richting Muidenberg. Dan een radar op de N50 bij Ens, beide richtingen hectometerpaal 261,8. Op de Oostvaardersdijk wordt nog steeds gecontroleerd in beide richtingen hectometerpaal 14,3. Dan heb ik ook nog op de Schokkeringweg in Ens een verse melding. Beide richtingen al diverse keren gemeld. En aan de Vecht in Lelystad, daar wordt ook gecontroleerd.
5: De Vecht, hey!
11: De Vecht in Lelystad, ja, ja. Ook in nog een file toch?
5: Oh.
11: A6, Emmeloord, Joure tussen Oosterzee en de afrit Sint-Nicolaas ga 4 minuten vertraging.
5: Oké, nou al ga je de weg op, neem wel water mee. Want als je ergens stil komt te staan, dan zit je weg te puffen in die auto. Dan denk je, had ik nou mijn water meegenomen?
11: Oh, dat is wel een goed idee, ja.
5: Ja. Ja, het is weer heel warm vandaag, heel heet. En we zitten te smachten om regen, vooral de boeren. In sommige delen van het land mogen de boeren niet meer beregenen het land. En hoe zit dat eigenlijk in Flevoland? Dat hoor je zo in Studio Flevoland.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
16: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Waar is ze gebleven? Carly Rae Jepsen. Dit was in ieder geval een grote hit van haar. Call Me Baby. Het is inmiddels 5:08. Je luistert naar Omroep Flevoland.
1: Nee, 5:08?
0: Zeg ik 5:08? 8:30.
1: Ja,
0: nou, dan is het echt.
1: Ja, Rob Brouwer zit in een andere tijdzone. Het is weer uitzonderlijk heet vandaag en droog. In sommige gebieden geldt voor boeren en burgers een verbod om te sproeien of te beregenen. In Flevoland is dat nog niet het geval, maar toch roept het waterschap Zuiderzeeland agrariërs op om niet lukraak de sproeiinstallatie aan te zetten. We spreken hierover met Theresa Naakt, geboren van het waterschap. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoe staat het op dit moment met de droogte in Flevoland?
2: Ja, ondanks de aanhoudende droogte is er op dit moment nog geen sprake van een watertekort in Flevoland. En eigenlijk komt dat door de natuurlijke wateraanvoer vanuit de bodem, en dat noemen we kwel. En de wateraanvoer vanuit de randmeren voor de hoger gelegen delen van Flevoland. En daardoor is er nog voldoende water en beregeningsverboden in Flevoland zijn nog niet aan de orde.
1: Nee, maar toch zeggen jullie niet lukraak meer sproeien.
2: Nee, dat geldt. Het is eigenlijk een herinnering aan de bestaande afspraken die er zijn voor onder andere het watergebruik in gestuurde gebieden. Nou, wat zijn dat nou eigenlijk, hè, die gestuurde gebieden? Flevoland loopt als het ware van oost naar west, van hoog naar laag, loopt een beetje af. En om te voorkomen dat het water snel naar het laagste punt stroomt, houden we met stuwen het water vast in de tochten en sloten. Dit zijn eigenlijk schuiven die je omhoog en omlaag kunt doen. In die gebieden hebben we het water al wel wat hoger gezet. En met het bedienen van die schuiven kan het waterschap het water sturen.
1: Ja, en, zegt al wel van we hebben de provincie zo ingedeeld dat je op bepaalde manieren dat waterpeil dan in het gebied anders kan zetten. Maakt het nog uit waar je in de provincie eigenlijk woont?
2: Het gebied is eigenlijk verdeeld in dat op verschillende manieren beheren we dat water. En waar die gestuurde gebieden liggen, dat is ook te vinden op onze website www.zuiderzeeland. Daar staat een kaartje dat je precies kan zien van waar geldt dat nou, die gestuwde gebieden? Mm-hmm. Waar er dan regels zijn.
1: Ja, want ik heb begrepen dat er een soort getal is. 125 kuub water per uur. Als je dat mag je nog wel sproeien, maar ga je daar overheen, dan moet je dat even melden. Want waarom zou je dat moeten melden?
2: Klopt. Als waterschap zorgen we dan voor dat het water goed verdeeld wordt in Flevoland. En bij die verdeling is het goed om van tevoren te weten als er echt heel veel water nodig is, dat we dat op de juiste plek terecht krijgen. Daarom vragen we natuurbeheerders, maar ook beheerders van sportterreinen en agrariërs om als er water vragen van meer dan 125 kuub water per uur, dat is echt heel veel, om dat bij het waterschap te melden.
1: Ja.
2: En dat kan met een simpel telefoontje, gewoon het algemene telefoonnummer.
1: Ja. Nou zien wij beelden uit heel het land. Al die rivieren die hebben een lage waterstand. Ik denk bijvoorbeeld aan de IJssel. Dat ligt niet eens zo heel ver hier vandaan. En komt via een route op het Ketelmeer terecht. En uiteindelijk in het Markermeer en in het IJsselmeer. Wat betekent dat nou? Dat die rivieren zo laag zijn. Wordt dat waterpeil dan in het IJsselmeer dan op een gegeven moment ook steeds lager?
2: We moeten wel heel zuinig zijn met het water wat in het IJsselmeergebied zit. Flevoland is daar ook afhankelijk van. Flevoland haalt het zoet water grotendeels uit het IJsselmeergebied. En daarom kijken we voornamelijk naar waterpeil in dat gebied. Op dit moment is dat ongeveer 20 centimeter onder NAP. En dat zit nog 10 centimeter boven de ondergrens voor het IJsselmeer. En op dit moment zijn er nog geen maatregelen nodig. Dus mogen we nog steeds water inlaten. We moeten daar wel zuinig mee omgaan.
1: Want is er een inschatting te maken wanneer dat moment gaat komen? Is dat al op korte termijn?
2: Voor nu is daar nog niet echt goed zicht op. Als het blijkt dat binnen 2 weken die min 30 wordt gehaald, dan wordt er in de regio opgeschaald. En daarbij is Rijkswaterstaat dan, die zit dan zeg maar dat overleg voor. En daarbij is dan provincie en de omliggende waterschappen rond het IJsselmeer zijn dan aangesloten.
1: Heel goed. Theresa Naaktgeboren van het Waterschap Zuiderzeeland. Hartelijk dank.

0: The Boys en Give Up Your Guns.
1: Give Up Your Heat, zullen we maar zeggen. Wouter van Bernebeek bij Weerplaza. Wow, we komen om van de hitte eigenlijk.
2: Ja, het was wel warm vandaag, ja. Het was zelfs nog warmer dan gisteren.
1: En ook zo benauwd.
2: Ja, klopt, ja. Ja, het is 34,3 graden geworden maar liefst. De op 3 na warmste meting zelfs van heel Nederland. En die werd in Flevoland gedaan bij Lelystad.
1: Oh, maar ik wil niet zeuren hoor, Wouter. Maar je had gisteren iets anders beloofd.
2: Wat dan?
1: Nou, dat het iets cooler, nou, het zou iets cooler zijn dan gisteren, toch? Het was toch niet heter?
2: Ja. Het zou 31, 32 graden worden, maar het is een graad of 2 warmer geworden.
1: Ja, minpuntje hoor.
3: Hier.
1: Ja,
3: en wordt het toch een beetje afgestraft vandaag.
1: Goed, ja, maar we hebben dus wel een weerrecord, een Nederlands weerrecord in Lelystad dus, begrijp ik. Of bedoel je gewoon dat het de heetste plek van de provincie was net?
2: Ja, dat sowieso. Ja, ja, nee, geen record. Nee, maar dat een van de warmste plaatsen in Nederland, dat sowieso.
1: Oh, dan zou je toch denken dat het toch altijd Limburg is ergens? Maar
2: in Limburg ging vandaag wat meer bewolking en daar is de hitte wat getemperd. In Zuid-Limburg is het zelfs niet eens 30 graden geworden vandaag.
1: Oh, mazzelpikkies daar.
2: Ja.
1: We hadden ook een smokwaarschuwing, omdat er veel ozon in de lucht zit. Maar ja, dat moet vanavond wel weer een beetje wegwaaien, begreep ik.
2: Ja, dat klopt. De wind is aan het draaien. Dat gebeurt nu eigenlijk al. Die draait naar het westen en dat zorgt voor verkoeling straks. Nou, op dit moment is het nog wel boven de 30 graden. Maar binnen een paar uur gaat die temperatuur wel een eind dalen. En dan komen we vannacht uit rond een graad of 19. Nou, er zou eens een enkele bui kunnen vallen, maar de meeste plaatsen lijken het toch wel droog te houden hoor, vanavond en vannacht.
1: Oké.
2: En dan is morgen die echt warme lucht wel verdreven. Mm-hmm. En dan wordt het morgen een graad of 25 nog. Ik denk voor veel mensen veel aangenamer weer dan vandaag en gisteren.
1: Ja, zeker. Ja, zeker als je er niet weer een paar graden af zit.
2: Nee, ik ga al aan de hoge kant zitten nu, speciaal voor jullie.
1: Oké.
2: Ik denk dat het morgen eigenlijk niet veel warmer wordt dan een graad of 3, 24. Maar in het binnenland kan het lokaal nog wel 25 worden.
1: Oké.
2: Met veel zonneschijn, droog weer en niet al te veel wind. En dat blijft eigenlijk de rest van de week zo. Overwegend droog weer, veel zon elke dag en temperaturen rond een graad of 24.
1: Oh, dat is wel te doen. En een lekker windje ook.
2: Lekker windje en een groot verschil met de afgelopen nachten is dat het eind van de week 's nachts echt wel een paar keer flink gaat afkoelen. Misschien dat we vrijdag en zaterdag her en der zelfs 's nachts even onder de 10 graden gaan komen.
1: Oh, ik dacht dat je bijna ging zeggen nachtvorst of vorst aan de grond.
2: Dat is een stap te ver.
1: Ja, goed. Nou, we raken al lichtelijk opgelucht dat het in ieder geval die bloedhitte en benauwdheid van vandaag het land uitwaait.
2: Ja.
1: Goed, Wouter en Bernebeek, eet smakelijk zometeen en dank je wel weer.
2: Graag gedaan, hè.
1: Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: Miley Cyrus samen met Lindsay Buckingham, denk ik, heet ze.
1: Ja, klopt, ja. Van Fleetwood Mac. Hè.
0: Oh ja, twee powerhouses eigenlijk. Secrets was dat.
1: Heb je wel eens van de Aaronskelk gehoord? Een plant met een stengel en kleine besjes daarop. Hij is giftig, vooral voor honden en jonge kinderen gevaarlijk. Maar in Lelystad groeit hij langs wandelpaden en bij speeltuinen. Politieke partij Jong Lelystad heeft daarom raadsvragen gesteld. Want kan de gemeente niet beter ingrijpen? De boswachter in het Gelderse Hout, waar de plant ook is gezien, vindt het allemaal wel meevallen. Onze verslaggever zocht hem op.
2: Op de parkeerplaats van het Gelderse Hout was het niet heel druk. U had meer auto's verwacht, hè, op zo'n warme dag?
3: Ja, omdat de Gelderse Hout is natuurlijk mooi koel in het bos. Onder de bladeren is het heerlijk om nu te zijn. Dit scheelt toch een aantal graden snel. Dus ik had het drukker verwacht. Ja.
2: Joris Blankena, de boswachter hier. Is dit uw favoriete stukje in het Gelderse Hout?
3: Ja, wel een van de favoriete stukken. Natuurlijk zijn er meer plekken, want er zit hier verderop inderdaad nog een reigerkolonie. Nou, dat is natuurlijk op bepaalde momenten ook heel, heel mooi. Maar als ik kijk naar dit bosje, dan denk ik, dit is toch prachtig. Het is bijna sprookjesachtig.
2: Ja, nou ben ik echt geen plantenkenner. Als ik dan in het bos loop, ja, ik kijk om me heen en ik geniet ervan. Ik denk dat het leuk is als boswachter dat je heel veel weet van de natuur en ook echt op zoek gaat. Van wat staat hier nou? Wat groeit hier?
3: Ja. Ja, nou ja, sowieso. Ook voor mij kom ik steeds dingen tegen die gewoon verrassend zijn. Als je door zo'n bosvak heen loopt, dan kom je af en toe echt gewoon hele bijzondere planten tegen. Dat je denkt, hé, maar dit is bijzonder. Moet ik ook echt even opzoeken of mijn collega raadplegen van, joh, wat heb ik hier? Het hangt ervan af natuurlijk wat je tegenkomt. Het liefste kom ik de binnenlandse planten tegen, binnenlandse bomen. En dat is eigenlijk het mooiste, want dat hoort hier gewoon thuis.
2: Maar u komt ook veel dingen tegen die hier niet horen?
3: Helaas wel, ja.
2: Zoals?
3: Ja, nou, als we het hebben over de planten, dan hebben we natuurlijk, die iedereen wel kent, de reuzenberenklauw. Nou, dat is natuurlijk echt eentje die, die groeit hier overal langs het water, op alle plekken in Flevoland. En zo heb je meer planten, waaronder de Italiaanse Aaronskelk.
2: Ja, want die zijn mensen tegengekomen in Lelystad, zijn raadsvraag gesteld, want het is een giftige plant. Hartstikke gevaarlijk, of niet?
3: Ja, nou, gevaarlijk is het niet hoor, maar het groeit hier al jaren en ik heb nog nooit gehoord dat er iemand aan overleden is. Het is alleen wel een plant waarvan je zegt, hij is giftig, je moet er van afblijven. Nou zijn er natuurlijk meer planten waar je vanaf moet blijven. Maar deze plant is in eerste instantie gewoon heel mooi. Maar in tweede instantie krijg je hele mooie oranje, bijna rode besjes. Die groeien allemaal tegen elkaar aan, dat is een heel mooi gezicht. Ja, ik zeg altijd oranje besjes, dit soort dingen. Als je niet weet wat het is, ja, moet je er nooit aan zitten.
2: Ja, als je die raadsvragen leest, lees je wel wat zorgen. Hij groeit ook op plekken waar mensen de hond uitlaten, waar ze lopen met de kinderen. Zijn die zorgen terecht, denkt u?
3: Nou, in principe niet. Kijk, ik denk, mensen met kinderen, die houden heel goed in de gaten van een kind. Want een kind wil automatisch natuurlijk dingen in de mond stoppen. En helemaal als dat een mooie kleur heeft. Nou, daar zorg je natuurlijk als ouder al voor van, dat jij in de gaten houdt dat een kind niet zomaar iets in je mond stopt. Als we kijken naar honden, honden vreten van alles op. Vieze papiertjes, stront, van allerlei dingen die je helemaal niet wil dat je hond opeet. Maar een hond zal niet zomaar een aaronskelk opeten. Dus ik verwacht dat dat niet zo'n probleem is. En anders hadden we er waarschijnlijk ook meer meldingen over gehad.
2: U haalt de schouders er een beetje bij op.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Nou, de boswachter van het Gelderse Hout vindt het dus wel meevallen, die Aaronskelk. Maar toch zegt Jong Lelystad overigens dat er al een hond ziek is geworden van de plant. En de gemeente moet de vragen van Jong Lelystad binnen 30 dagen beantwoorden.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
5: Dit is Flevoland.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De fractie van Jong Lelystad heeft raadsvragen gesteld over de giftige aronskelk. Een plantje dat langs wandelpaden en bij speeltuinen groeit. De partij maakt zich zorgen over de gezondheid van kinderen. En er zou ook een hond ziek zijn geworden door de plant. Boswachter Joris Blankena van Staatsbosbeheer maakt zich minder zorgen. Volgens hem groeit de plant al jaren in het gebied. En is er nog niemand aan de aronskelk overleden. Het RIVM waarschuwt vandaag voor ongezonde lucht in Flevoland door ozonsmog. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen hier last van krijgen. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. Ozon ontstaat op warme zonnige dagen met weinig wind en kan klachten geven als hoesten, kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel. Later vandaag draait de wind naar het westen. Daardoor komt schonere en koelere lucht binnen en neemt de ozonconcentratie volgens het RIVM snel af. De Omgevingsdienst heeft een waarschuwing voor het Zilverstrand in Almerepoort afgegeven vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Zwemmen wordt daar vanaf vandaag afgeraden. Wie toch het water ingaat, kan last krijgen van huid- en oogirritatie. Ook klachten als misselijkheid, overgeven en diarree kunnen optreden na contact met het water. Bij het Almere Strand kan er juist wel weer veilig gezwommen worden. De waarschuwing die gold bij het Almere Strand sinds 1 juli is nu ingetrokken. En profclub Almere City FC heeft Mees Hoedemakers binnengehaald als nieuwe middenvelder. De 28-jarige Hoedemakers wordt gehuurd van het Deense Viborg FF met een optie tot koop. Hij voetbalde eerder bij AZ, SC Cambuur en NEC voor hij naar Denemarken vertrok. De club zegt met de middenvelder een ervaren kracht aan het team te hebben toegevoegd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit regionieuws. En wil je meer weten, meer lezen, je meer verdiepen in het nieuws, kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie.
9: Na een zeer warme dinsdag met ruim 33 graden wordt het vanavond en vannacht wat wisselvalliger met een paar lichte buien die van zuid naar noord over onze provincie trekken. Nou, de neerslaghoeveelheden blijven wel beperkt en in de loop van de nacht lijkt het alweer droger te worden vanuit het westen met ook meer opklaringen. Bij een zuidwestelijke wind, meest matig van kracht, koelt het vannacht niet veel verder af dan zo'n 20 graden. En woensdag wordt een aangename zomerdag met veel zonneschijn. In de middag ook een paar stapelwolken en de temperaturen schommelen dan rond een graad of 26. De dagen daarna blijft het aangenaam met temperaturen rond normale waarden voor begin augustus, zo'n 23 graden en daarbij aanhoudend droog weer met geregeld ruimte voor de zon.
10: Verkeersinformatie. Op dit ogenblik 1 file op de A6 Emmeloord-Joure tussen Oosterzee en de afrit Sint-Nicolaasga, 5 minuten. Dan heb ik nog wat flitsers voor je. Nog steeds die op de A6. Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 69,2. Op de Oostvaardersdijk wordt nog steeds gecontroleerd bij hectometerpaal 14,3. En aan de Vecht in Lelystad.
7: Deze hele week besteden we aandacht aan het jubileum van dorpen in Flevoland, in Noordoostpolder. Het oudste dorp vandaag aan de beurt, Ens. 80 jaar bestaat het. En we spreken zo direct met de dorpsvoorzitter, Louis van Sluis.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, dat doen we deze dagen natuurlijk massaal met z'n allen. Walking on sunshine. Er valt ook geen andere wandeling meer te maken. Of je moet in een bos zijn waar het schaduwrijk is. Katrina in the Waves.
1: Het is feest in Noordoostpolder. In 4 dorpen wordt een jubileum gevierd. Deze week kijken we met de dorpsvoorzitters naar hun dorp. En vandaag is dat Ens. Het is het oudste dorp uit de reeks. Ens bestaat 80 jaar en de dorpsvoorzitter is Louis van Sluis.
2: Het is gewoon een mooi dorp om in te leven, in te wonen. Er is heel veel te beleven qua sport, qua... Redelijkerwijs zijn alle voorzieningen aanwezig. Dus ja, het is eigenlijk wel een dorp die redelijkerwijs compleet is.
3: Ens, 80 jaar geleden ontstaan in een kaal kleilandschap. Nu een dorp met bijna 3500 inwoners.
4: Hoe omschrijft u dan de Ensenaar?
2: Ja, ze zijn saamhorig met elkaar. Het leven met elkaar mee. Zo hebben wij in juni een hevige hagelbui gehad bijvoorbeeld. En dan zijn de mensen toch ook altijd wel bezorgd met degene die getroffen zijn. In welke mate dan ook. Dus er is wel, het wordt wel meegeleefd van hoe is het nou bij jullie? En kunnen we helpen? Noem dat soort dingen maar op.
3: Naast een jubileum voor Ens is het ook feest bij de voetbalclub. SV Ens bestaat 75 jaar. Een succesverhaal mede door vrijwilligers Henk Veld en Piet Sleper.
5: Ja, dit is mijn lust en mijn leven eigenlijk. Dan zit mijn vrouw zo, zullen we stoppen met de kantine bijvoorbeeld? Dan zeg ik, nog niet. Zolang ik me nog goed voel en wij ons nog goed voelen. En we hebben nog voldoende vrijwilligers die ons daar ook in steunen. Want dat moet gewoon ook, anders dan lukt dat gewoon niet. Dan heb ik nog plezier.
4: Piet Sleper, ook een van de vele vrijwilligers dan hier. Hoe vaak bent u hier op de club?
6: Elke dag. Ik maak dus een beetje 25, 30 uur elke week. Mijn vrouw zegt wel, je bent hartstikke gek. Maar 's morgens een vaste patroon, neem de hond mee. En dan 's morgens om 8:15 lopen wij hier een rondje. De hond weet ook precies, ik pak een snoepje uit die dingen. En dan staat zij al bij de poort deze kant op.
3: De vrijwilligers leven met hun club. Ze zijn er altijd als er in het weekend gevoetbald wordt. En als ze dan gevraagd worden voor een klus, zeggen ze altijd ja.
5: De voetbal is een onderdeel van mijn leven. Ja, klopt. Eigenlijk wel een heel groot onderdeel. Soms wel eens, zegt mijn vrouw wel eens van, kan het niet wat minder?
4: En wat zegt u dan?
5: Dan zeg ik dus nee.
6: Dus dan maak ik van 7:00 's morgen tot 's avonds 8:00 ben ik hier.
4: Het is ongeveer uw huis.
6: Ja, sommigen zeggen wel eens van, je moet je bed meenemen.
2: Wat ik van menig een wel hoor, dat je wel opgenomen wordt in het dorp als een nieuweling. Kijk, je moet er natuurlijk zelf ook wel wat voor doen. Als je thuis op de bank blijft zitten, gebeurt er niks. Maar als jij meedoet met verenigingen of feestjes of dat soort dingen, als je aansluiting vindt, dan kom je er wel makkelijk tussen. Dat is toch is wel een ding dat je moet investeren. Ja, het kan wel.
1: Een feestje in Ens, 80 jaar. Als laatste hoorde je dorpsvoorzitter Louis van Sluis van Ens. En morgen zijn we in band.
7: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ja, je kan, je kan pech hebben als je een relatie hebt met Taylor Swift en ze ziet het niet zitten. Dan schrijft ze natuurlijk de meest verschrikkelijke liedjes over je. Maar dit nummer heeft ze speciaal gemaakt voor wat inmiddels haar kerstverse echtgenoot is. Travis Kelce. Ja, dit gaat over hoe ze verliefd is geworden op hem.
1: Ja. Nou, misschien wordt het weer tijd voor een scheiding. Krijg je een prachtig album.
0: Ze is net een maand getrouwd.
1: Ja, maar goed, dan moet weer een nieuw album komen.
0: Nee, laat ze maar eerst gewoon lekker bij elkaar blijven. Open Light was dat, Taylor Swift.
1: Vandaag is de drukste dag van het jaar op Rotterdam The Hague Airport. We zijn bezig trouwens met het nieuws van buiten de provincie. Er reizen meer dan 10.000 mensen via het vliegveld. Toch is het zeker niet de hele dag druk, zegt deze woordvoerder.
2: Het is nu best wel rustig inderdaad. Dat komt ook omdat we met pieken werken. Vooral in de ochtend vanaf 7 uur vertrekken een aantal vluchten. Dan is onze piek. Nu is het weer wat rustiger en dan vanmiddag wordt het weer wat drukker hier zo. We hebben vandaag 67 vluchten gepland staan, aankomend en vertrekkend. En in totaal reizen er ongeveer 10.500 passagiers vandaag via onze lucht.
1: Ja, reizigers die vanaf Rotterdam vertrekken krijgen het advies om 2 uur van tevoren op het vliegveld te zijn. Niet later, maar ook niet eerder.
0: Ja, en dan te bedenken dat wij volgend jaar gewoon een verslaggever op een fietsje kunnen zetten. Hetzelfde itempje kunnen laten maken, maar dan op Lelystad Airport.
1: Ja, dan gaan we samen daar gewoon het programma doen.
0: Ja, nou...
1: Gezellig.
0: Eerst maar eens even kijken of je open gaat. Kinderen die een social media account hebben als ze jonger zijn dan 13... halen lagere cijfers dan kinderen die pas vanaf hun 13e op social media gaan. Blijkt uit onderzoek onder ruim 5000 Italiaanse kinderen. En deze universitair hoofddocent noemt een paar mogelijke verklaringen.
3: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. En het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte over.

0: Het is onvoorspelbaarder als een natuurbrand en zeker weersinvloeden. Of het nou regen is of wind in dit geval, of de hoge temperaturen, die spelen allemaal een rol. Het begint op te warmen, dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt, ook snel weer vervliegt.
1: Ja, en dus gaat het blussen nog zeker een dag duren. Daarbij worden ook helikopters ingezet.
2: Ja, ik zag bij de collega's van L1, van de Limburgse regionale omroep, dat het echt spitsuur was bij een hondenpension. Want dat ligt vlak tegen die brand aan. En al die honden moeten nu opgehaald worden, terwijl hun baasjes natuurlijk in het buitenland zitten.
1: Oh,
2: dus kwamen er allemaal vaders, moeders, broers, zussen, neven, de buren, die kwamen allemaal die honden ophalen. En dan moeten die baasjes waarschijnlijk allemaal wel wat eerder van vakantie terugkomen.
1: Ja, of misschien is de brand morgen geblust.
2: Ja, dat weet je niet. Ja, ik weet niet of dat pension dan meteen weer open gaat.
1: Nou, dat is waar natuurlijk. Ja. Goed, dit was het nieuws van buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Bepaalde automaten, dat zie je wel eens, die hebben ook een B-stand. Hè? Dus niet alleen de P van parkeren, de R en de N en de D van drive, maar ook een B.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En is het ook, want dan weet je ook welke fantastische prijzen er allemaal te winnen zijn. Is dat ook dan de reden om mee te doen?
3: Nee, daar heeft mij eigenlijk nooit in verdiept.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik heb nu al 2 keer, ja, dat is dan een matroos. En die moet ik naar Duitsland brengen. En die zegt helemaal niks.
0: Dit is Flevoland.
5: Ik mag aan het apparaat van Arno Plaquette zitten. Die heeft een enorm apparaat hier voor het licht en zo.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De fractie van Jong Lelystad heeft raadsvragen gesteld over de giftige aronskelk, een plantje dat langs wandelpaden en bij speeltuinen groeit. De partij maakt zich onder meer zorgen over de gezondheid van kinderen. En Almere City FC heeft Mees Hoedemakers binnengehaald als nieuwe middenvelder. De 28-jarige Hoedemakers wordt gehuurd van het Deense Viborg en met een optie tot koop. Hij voetbalde eerder bij AZ, SC Cambuur en NEC voor hij naar Denemarken vertrok. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A28 Utrecht-Amersfoort ligt bij Amersfoort glas op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. Verder vielen op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen. Daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ja, het is weer heel warm vandaag, heel heet. En we zitten te smachten om regen, vooral de boeren. In sommige delen van het land mogen de boeren niet meer beregenen het land. En hoe zit dat eigenlijk in Flevoland? Dat hoor je zo in Studio Flevoland.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
19: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: is weer uitzonderlijk heet vandaag en droog. In sommige gebieden geldt voor boeren en burgers een verbod om te sproeien of te beregenen. In Flevoland is dat nog niet het geval, maar toch roept het waterschap Zuiderzeeland agrariërs op om niet lukraak de sproeiinstallatie aan te zetten. We spreken hierover met Theresa Naakt, geboren van het waterschap. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe staat het op dit moment met de droogte in Flevoland?
1: Ja, ondanks de aanhoudende droogte is er op dit moment nog geen sprake van een watertekort in Flevoland. En eigenlijk komt dat door de natuurlijke wateraanvoer vanuit de bodem, en dat noemen we kwel. En de wateraanvoer vanuit de randmeren voor de hoger gelegen delen van Flevoland. En daardoor is er nog voldoende water en beregeningsverboden in Flevoland zijn nog niet aan de orde.
0: Nee, maar toch zeggen jullie niet lukraak meer sproeien.
1: Nee, dat geldt. Het is eigenlijk een herinnering aan de bestaande afspraken die er zijn voor onder andere het watergebruik in gestuurde gebieden. Nou, wat zijn dat nou eigenlijk, die gestuurde gebieden? Flevoland loopt als het ware van oost naar west, van hoog naar laag, loopt een beetje af. En om te voorkomen dat het water snel naar het laagste punt stroomt, houden we met stuwen het water vast in de tochten en sloten. Dit zijn eigenlijk schuiven die je omhoog en omlaag kunt doen. In die gebieden hebben we het water al wel wat hoger gezet. En met het bedienen van die schuiven kan het waterschap het water sturen.
0: Ja, zegt al wel van we hebben de provincie zo ingedeeld dat je op bepaalde manieren dat waterpeil dan in het gebied anders kan zetten. Maakt het nog uit waar je in de provincie eigenlijk woont?
1: Het gebied is eigenlijk verdeeld in dat op verschillende manieren beheren we dat water. En waar die gestuurde gebieden liggen, dat is ook te vinden op onze website www.zuiderzeeland. Daar staat een kaartje dat je precies kan zien van waar geldt dat nou, die gestuurde gebieden? Mm-hmm. En waar er dan regels zijn.
0: Ja, want ik heb begrepen dat er een soort getal is. 125 kuub water per uur. Als je dat mag je nog wel sproeien. Maar ga je daar overheen, dan moet je dat even melden. Want waarom zou je dat moeten melden?
1: Klopt. Als waterschap zorgen we dan voor dat het water goed verdeeld wordt in Flevoland. En bij die verdeling is het goed om van tevoren te weten als er echt heel veel water nodig is, dat we dat op de juiste plek terecht krijgen. Daarom vragen we natuurbeheerders, maar ook beheerders van sportterreinen en agrariërs om als we water vragen van meer dan 125 kuub water per uur, dat is echt heel veel, om dat bij het waterschap te melden. Ja. En dat kan met een simpel telefoontje, gewoon uit het algemene telefoonnummer.
0: Ja. Nou zien wij beelden uit heel het land. Al die rivieren die hebben een lage waterstand. Ik denk bijvoorbeeld aan de IJssel. Dat ligt niet eens zo heel ver hier vandaan. En komt via een route op het Ketelmeer terecht. En uiteindelijk in het Markermeer en het IJsselmeer. Wat betekent dat nou? Dat die rivieren zo laag zijn. Wordt dat waterpeil dan in het IJsselmeer dan op een gegeven moment ook steeds lager?
1: We moeten wel heel zuinig zijn met het water wat in het IJsselmeergebied zit. Flevoland is daar ook afhankelijk van. Flevoland haalt het zoet water grotendeels uit het IJsselmeergebied. En daarom kijken we voornamelijk naar waterpeil in dat gebied. Op dit moment is dat ongeveer 20 centimeter onder NAP. En dat zit nog 10 centimeter boven de ondergrens voor het IJsselmeer. En op dit moment zijn er nog geen maatregelen nodig. Dus mogen we nog steeds water inlaten. Alleen we moeten daar wel zuinig mee omgaan.
0: Want is er een inschatting te maken wanneer dat moment gaat komen? Is dat al op korte termijn?
1: Voor nu is daar nog niet echt goed zicht op. Als het blijkt dat binnen 2 weken die min 30 wordt gehaald, dan wordt er in de regio opgeschaald. En daarbij is Rijkswaterstaat dan, die zit dan zeg maar dat overleg voor. En daarbij is dan provincie en de omliggende waterschappen rond het IJsselmeer zijn dan aangesloten.
0: Heel goed. Theresa Naakt, geboren van het waterschap Zuiderzeeland. Hartelijk dank.

0: Give up your heat, zullen we maar zeggen. Wouter van Bernebeek bij Weerplaza. Wow, we komen om van de hitte eigenlijk.
1: Ja, het was wel warm vandaag, ja. Het was zelfs nog warmer dan gisteren.
0: En ook zo benauwd.
1: Ja, klopt, ja. Ja, het is 34,3 graden geworden maar liefst. De op 3 na warmste meting zelfs van heel Nederland. En die werd in Flevoland gedaan bij Lelystad.
0: Oh, maar ik wil niet zeuren hoor, Wouter. Maar je had gisteren iets anders beloofd.
1: Wat dan?
0: Nou, dat het iets cooler, nou, het zou iets cooler zijn dan gisteren, toch? Het was toch niet heter?
1: Ja. Ja. Het was, nou, het zou 31, 32 graden worden, maar het is een graad of 2 warmer geworden.
0: Ja, minpuntje hoor. Hier. Ja,
2: en wordt het toch een beetje afgestrand vandaag?
0: Goed, ja, maar we hebben dus wel een weerrecord, een Nederlands weerrecord in Lelystad dus, begrijp ik. Of bedoel je gewoon dat het de heetste plek van de provincie was net?
1: Ja, dat sowieso. Ja, nee, geen record. Nee, maar dat een van de warmste plaatsen in Nederland, dat sowieso.
0: Oh, dan zou je toch denken dat het toch altijd Limburg is ergens? Maar
1: in Limburg ging vandaag wat meer bewolking en daar is de hitte wat getemperd. In Zuid-Limburg is het zelfs niet eens 30 graden geworden vandaag.
0: Oh, mazzelpikkies daar.
1: Ja.
0: We hadden ook een smokwaarschuwing, omdat er veel ozon in de lucht zit. Maar dat moet vanavond wel weer een beetje wegwaaien, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. De wind is aan het draaien. Dat gebeurt nu eigenlijk al. Die draait naar het westen en dat zorgt voor verkoeling straks. Nou, op dit moment is het nog wel boven de 30 graden. Maar binnen een paar uur gaat die temperatuur wel een eind dalen. En dan komen we vannacht uit rond een graad of 19. Nou, er zou eens een enkele bui kunnen vallen, maar de meeste plaatsen lijken het toch wel droog te houden hoor, vanavond en vannacht.
0: Oké.
1: En dan is morgen die echt warme lucht wel verdreven. Mm-hmm. En dan wordt het morgen een graad of 25 nog. Ik denk voor veel mensen veel aangenamer weer dan vandaag en gisteren.
0: Ja, zeker. Ja, zeker als jij er niet weer een paar graden af zit.
1: Nee, ik ga al aan de hoge kant zitten nu, speciaal voor jullie.
0: Okay.
1: Ik denk dat het morgen eigenlijk niet veel warmer wordt dan een graad of 3,24. Maar in het binnenland kan het lokaal nog wel 25 worden.
0: Okay.
1: Met veel zonneschijn, droog weer en niet al te veel wind. En dat blijft eigenlijk de rest van de week zo. Overwegend droog weer, veel zon elke dag en temperaturen rond een graad of 24.
0: Oh, dat is wel te doen. En een lekker windje ook.
1: Lekker windje en een groot verschil met de afgelopen nachten is dat het eind van de week 's nachts echt wel een paar keer flink gaat afkoelen. Misschien dat we vrijdag en zaterdag her en der zelfs 's nachts even onder de 10 graden gaan komen.
0: Oh, ik dacht dat je bijna ging zeggen nachtvorst of vorst aan de grond.
1: Dat is een stap te ver.
0: Ja, goed. Nou, we raken al lichtelijk opgelucht dat het in ieder geval die bloedhitte en benauwdheid van vandaag het land uitwaait.
1: Ja.
0: Goed, Wouter van Bernebeek, eet smakelijk zometeen en dank je wel weer.
1: Graag gedaan, hè.
0: Hoi, hoi. Hey, doei, doei.

0: Heb je wel eens van de aronskelk gehoord? Een plant met een stengel en kleine besjes daarop. Hij is giftig, vooral voor honden en jonge kinderen gevaarlijk. Maar in Lelystad groeit hij langs wandelpaden en bij speeltuinen. Politieke partij Jong Lelystad heeft daarom raadsvragen gesteld. Want kan de gemeente niet beter ingrijpen? De boswachter in het Gelderse Hout, waar de plant ook is gezien, vindt het allemaal wel meevallen. Onze verslaggever zocht hem op.
1: Op de parkeerplaats van het Gelderse Hout was het niet heel druk. U had meer auto's verwacht, hè, op zo'n warme dag?
2: Ja, omdat de Gelderse Hout is natuurlijk mooi koel in het bos. Onder de bladeren is het heerlijk om nu te zijn. Dit scheelt toch een aantal graden snel. Dus ik had het drukker verwacht. Ja.
1: Joris Blankena, de boswachter hier. Is dit uw favoriete stukje in het Gelderse Hout?
2: Ja, wel een van de favoriete stukken. Natuurlijk, er zijn er meer plekken. Want er zit hier verderop inderdaad nog een reigerkolonie. Nou, dat is natuurlijk op bepaalde momenten ook heel, heel mooi. Maar als ik kijk naar dit bosje, dan denk ik... dit is toch prachtig. Het is bijna sprookjesachtig.
1: Ja, nou ben ik echt geen plantenkenner. Als ik dan in het bos loop, ja, ik kijk om me heen en ik geniet ervan. Ik denk dat het leuk is als boswachter dat je heel veel weet van de natuur. En ook echt op zoek gaat van wat staat hier nou, wat groeit hier?
2: Ja. Ja, nou ja, sowieso. Ook voor mij kom ik steeds dingen tegen die gewoon verrassend zijn. Als je door zo'n bosvak heen loopt, dan kom je af en toe echt gewoon hele bijzondere planten tegen. Dat je denkt, hé, maar dit is bijzonder. Moet ik ook echt even opzoeken of mijn collega raadplegen van, joh, wat heb ik hier? Het hangt ervan af natuurlijk wat je tegenkomt. Het liefste kom ik de binnenlandse planten tegen, binnenlandse bomen. En dat is eigenlijk het mooiste, want dat hoort hier gewoon thuis.
1: Maar u komt ook veel dingen tegen die hier niet horen?
2: Helaas wel, ja.
1: Zoals?
2: Ja, nou, als we het hebben over de planten, dan hebben we natuurlijk die iedereen wel kent, de reuzenberenklauw. Nou, dat is natuurlijk echt eentje die, die groeit hier overal langs het water, op alle plekken in Flevoland. En zo heb je meer planten, waaronder de Italiaanse aronskelk.
1: Ja, want die zijn mensen tegengekomen in Lelystad, zijn raadsvragen gesteld, want het is een giftige plant. Hartstikke gevaarlijk, of niet?
2: Ja, nou, gevaarlijk is het niet hoor, maar dat groeit hier al jaren en ik heb nog nooit gehoord dat er iemand aan overleden is. Het is alleen wel een plant waarvan je zegt, hij is giftig, je moet er van afblijven. Dan zijn er natuurlijk meer planten waar je vanaf moet blijven. Maar deze plant is in eerste instantie gewoon heel mooi. Maar in tweede instantie krijg je hele mooie oranje, bijna rode besjes. Die groeien allemaal tegen elkaar aan, dat is een heel mooi gezicht. Ja, ik zeg altijd oranje besjes, dit soort dingen. Als je niet weet wat het is, ja, moet je er nooit aan zitten.
1: Ja, als je die raadsvragen leest, lees je wel wat zorgen. Hij groeit ook op plekken waar mensen de hond uitlaten, waar ze lopen met hun kinderen. Zijn die zorgen terecht, denkt u?
2: Nou, in principe niet. Kijk, ik denk mensen met kinderen die houden heel goed in de gaten van een kind. Want een kind wil automatisch natuurlijk dingen in de mond stoppen. En helemaal als dat een mooie kleur heeft. Nou, daar zorg je natuurlijk als ouder al voor van dat jij in de gaten houdt dat een kind niet zomaar iets in je mond stopt. Als we kijken naar honden. Honden vreten van alles op. Vieze papiertjes, stront, van allerlei dingen die je helemaal niet wil dat je hond opeet. Maar een hond zal niet zomaar een aronskelk opeten. Dus ik verwacht dat dat niet zo'n probleem is. En anders hadden we er waarschijnlijk ook meer meldingen over gehad.
1: U haalt de schouders er een beetje bij op.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Nou, de boswachter van het Gelderse Hout vindt het dus wel meevallen, die aronskelk. Maar toch zegt Jong Lelystad overigens dat er al een hond ziek is geworden van de plant. En de gemeente moet de vragen van Jong Lelystad binnen 30 dagen beantwoorden.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De fractie van Jong Lelystad heeft raadsvragen gesteld over de giftige aronskelk, een plantje dat langs wandelpaden en bij speeltuinen groeit. De partij maakt zich zorgen over de gezondheid van kinderen en er zou ook een hond ziek zijn geworden door de plant. Boswachter Joris Blankena van Staatsbosbeheer maakt zich minder zorgen. Volgens hem groeit de plant al jaren in het gebied en is er nog niemand aan de aronskelk overleden. Het RIVM waarschuwt vandaag voor ongezonde lucht in Flevoland door ozonsmog. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen hier last van krijgen. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. Ozon ontstaat op warme zonnige dagen met weinig wind en kan klachten geven als hoesten, kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel. Later vandaag draait de wind naar het westen. Daardoor komt schonere en koelere lucht binnen en neemt de ozonconcentratie volgens het RIVM snel af. De Omgevingsdienst heeft een waarschuwing voor het zilverstrand in Almerepoort afgegeven vanwege de aanwezigheid van blauwalg. Zwemmen wordt daar vanaf vandaag afgeraden. Wie toch het water ingaat, kan last krijgen van huid- en oogirritatie. Ook klachten als misselijkheid, overgeven en diarree kunnen optreden na contact met het water. Bij het Almere Strand kan er juist wel weer veilig gezwommen worden. De waarschuwing die gold bij het Almere Strand sinds 1 juli is nu ingetrokken. En profclub Almere City FC heeft Mees Hoedemakers binnengehaald als nieuwe middenvelder. De 28-jarige Hoedemakers wordt gehuurd van het Deense Viborg FF met een optie tot koop. Hij voetbalde eerder bij AZ, SC Cambuur en NEC voor hij naar Denemarken vertrok. De club zegt met de middenvelder een ervaren kracht aan het team te hebben toegevoegd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit regio nieuws. En wil je meer weten, meer lezen, je meer verdiepen in het nieuws, kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Op die manier moeten grote bosbranden worden bestreden. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Hij zou het Nederlands elftal wel willen helpen, zegt hij. Dan het weer. Het is nog erg warm. Vanuit het zuiden kans op regen en onweer. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
3: Na een zeer warme dinsdag met ruim 33 graden wordt het vanavond en vannacht wat wisselvalliger met een paar lichte buien die van zuid naar noord over onze provincie trekken. Nou, de neerslaghoeveelheden blijven wel beperkt en in de loop van de nacht lijkt het alweer droger te worden vanuit het westen met ook meer opklaringen. Bij een zuidwestelijke wind, meest matig van kracht, koelt het vannacht niet veel verder af dan zo'n 20 graden. En woensdag wordt een aangename zomerdag met veel zonneschijn. In de middag ook een paar stapelwolken en de temperaturen schommelen dan rond een graad of 26. De dagen daarna blijft het aangenaam met temperaturen rond normale waarde voor begin augustus, zo'n 23 graden en daarbij aanhoudend droog weer met geregeld ruimte voor de zon.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Amersfoort is de vertraging een half uur. Er ligt daar glas op het wegdek, er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Deze hele week besteden we aandacht aan het jubileum van dorpen in Flevoland, in Noordoostpolder. Het oudste dorp vandaag aan de beurt, Ems, 80 jaar bestaat het. En we spreken zo direct met de dorpsvoorzitter, Louis van Sluis.
5: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Het is feest in Noordoostpolder. In 4 dorpen wordt een jubileum gevierd. Deze week kijken we met de dorpsvoorzitters naar hun dorp. En vandaag is dat Ens. Het is het oudste dorp uit de reeks. Ens bestaat 80 jaar en de dorpsvoorzitter is Louis van Sluis.
1: Het is gewoon een mooi dorp om in te leven, in te wonen. Er is heel veel te beleven qua sport, qua... Redelijkerwijs zijn alle voorzieningen aanwezig. Dus ja, het is eigenlijk wel een dorp die redelijkerwijs compleet is.
2: Ens, 80 jaar geleden ontstaan in een kaal kleilandschap. Nu een dorp met bijna 3500 inwoners.
3: Hoe omschrijft u dan de Ensenaar?
1: Ja, ze zijn saamhorig met elkaar. Het leeft met elkaar mee. Zo hebben wij in juni een hevige hagelbui gehad bijvoorbeeld. En dan zijn de mensen toch ook altijd wel bezorgd met degene die getroffen zijn. In welke mate dan ook. Dus het wordt wel meegeleefd van hoe is het nou bij jullie? En kunnen we helpen? Noem dat soort dingen maar op.
2: Naast een jubileum voor Ens is het ook feest bij de voetbalclub. SV Ens bestaat 75 jaar. Een succesverhaal mede door vrijwilligers Henk Veld en Piet Sleper.
4: Ja, dit is mijn lust en mijn leven eigenlijk. Dan zit mijn vrouw zo, zullen we stoppen met de kantine bijvoorbeeld? Dan zeg ik, nog niet. Zolang ik me nog goed voel en wij ons nog goed voelen. En we hebben nog voldoende vrijwilligers die ons daar ook in steunen. Want dat moet gewoon ook, anders dan lukt dat gewoon niet. Dan heb ik nog plezier.
3: Piet Sleper, ook een van de vele vrijwilligers dan hier. Hoe vaak bent u hier op de club?
5: Ja, elke dag. Ik maak dus een beetje 25, 30 uur elke week. Mijn vrouw zegt, je bent hartstikke gek. Maar 's morgens een vaste patroon, dan neem ik de hond mee. En dan 's morgens om 8:15 lopen wij hier een rondje. De hond weet ook precies, ik pak een snoepje uit die dingen. En dan staat zij al bij de poort deze kant op.
2: De vrijwilligers leven met hun club. Ze zijn er altijd als er in het weekend gevoetbald wordt. En als ze dan gevraagd worden voor een klus, zeggen ze altijd ja.
4: De voetbal is een onderdeel van mijn leven. Ja, klopt. Eigenlijk wel een heel groot onderdeel. Soms wel eens, zegt mijn vrouw wel eens van, kan het niet wat minder?
3: En wat zegt u dan?
4: Dan zeg ik dus nee.
5: Dus dan maak ik van 7:00 's morgen tot 's avonds 8:00 ben ik hier.
3: Het is ongeveer uw huis.
5: Ja, sommigen zeggen wel eens van, je moet je bed meenemen.
1: Wat ik van menig een wel hoor, dat je wel opgenomen wordt in het dorp als een nieuweling. Kijk, je moet er natuurlijk zelf ook wel wat voor doen. Als je thuis op de bank blijft zitten, gebeurt er niks. Maar als jij meedoet met verenigingen of feestjes of dat soort dingen, als je aansluiting vindt, dan kom je er wel makkelijk tussen. Dat is toch is wel een ding dat je moet investeren. Ja, het kan wel.
0: Een feestje in Ens, 80 jaar. Als laatste hoorde je dorpsvoorzitter Louis van Sluis van Ens. En morgen zijn we in band.
6: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Vandaag is de drukste dag van het jaar op Rotterdam The Hague Airport. We zijn bezig trouwens met het nieuws van buiten de provincie. Er reizen meer dan 10.000 mensen via het vliegveld. Toch is het zeker niet de hele dag druk, zegt deze woordvoerder.
1: Het is nu best wel rustig inderdaad. Dat komt ook omdat we met pieken werken. Vooral in de ochtend, vanaf 7 uur vertrekken een aantal vluchten. Dan is onze piek. Nu is het weer wat rustiger en dan vanmiddag wordt het weer wat drukker hier zo. We hebben vandaag 67 vluchten gepland staan, aankomend en vertrekkend. En in totaal reizen er ongeveer 10.500 passagiers vandaag via onze luchthaven.
0: Ja, reizigers die vanaf Rotterdam vertrekken krijgen het advies om 2 uur van tevoren op het vliegveld te zijn. Niet later, maar ook niet eerder.
2: Ja, en dan te bedenken dat wij volgend jaar gewoon een verslaggever op een fietsje kunnen zetten. Hetzelfde itemje kunnen laten maken, maar dan op Lelystad Airport.
0: Ja, dan gaan we samen daar gewoon het programma doen.
2: Ja, nou...
0: Gezellig.
2: Eerst maar eens even kijken of je open gaat. Kinderen die een social media account hebben, als ze jonger zijn dan 13, halen lagere cijfers dan kinderen die pas vanaf hun 13e op social media gaan. Blijkt uit onderzoek onder ruim 5000 Italiaanse kinderen. En deze universitair hoofddocent noemt een paar mogelijke verklaringen.
3: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. En het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
2: Ja, volgens de hoofddocent zijn de resultaten in lijn met het advies om kinderen onder de 13 niet op social media te laten.
0: Het blussen van de natuurbrand vlakbij Venray is een enorme klus. Zo'n 300 brandweerlieden uit heel het land proberen het vuur onder controle te krijgen, maar met weinig succes. Door de wind breidt het vuur zich uit, zegt de brandweer.
4: Niks onvoorspelbaarder als een natuurbrand en zeker weersinvloeden. Of het nou regen is of wind in dit geval, of de hoge temperaturen, die spelen allemaal een rol. Het begint op te warmen en dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
0: Ja, en dus gaat het blussen nog zeker een dag duren. Daarbij worden ook helikopters ingezet.
2: Ja, ik zag bij de collega's van L1, van de Limburgse regionale omroep, dat het echt spitsuur was bij een hondenpension. Want dat ligt vlak tegen die brand aan. En al die honden moeten nu opgehaald worden, terwijl hun baasjes natuurlijk in het buitenland zitten.
0: Oh,
2: dus kwamen er allemaal vaders, moeders, broers, zussen, neven, de buren, die kwamen allemaal die honden ophalen. En dan moeten die baasjes waarschijnlijk allemaal wel wat eerder van vakantie terugkomen.
0: Ja, of misschien is de brand morgen geblust.

0: esto es que traga. Y por las noches.
1: Dit is Flevoland.
2: Bepaalde automaten, dat zie je wel eens, die hebben ook een B-stand. Hè? Dus niet alleen de P van parkeren, de R en de N en de D van drive, maar ook een B.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En is het ook, want dan weet je ook welke fantastische prijzen er allemaal te winnen zijn. Is dat ook dan de reden om mee te doen?
4: Nee, daar heeft mij eigenlijk nooit in verdiept.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Ik heb nu al 2 keer, ja, dat is dan een matroos. En die moet ik naar Duitsland brengen. En die zegt helemaal niks.
1: Dit is Flevoland.
6: Ik mag aan het apparaat van Arno Plaquette zitten. Die heeft een enorm apparaat hier voor het licht en zo.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
16: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
15: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Goedemorgen, Ben van Tilburg.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg Ben, je hebt wat nieuws meegenomen uiteraard. Laten we het hebben over de ongevalscijfers. Want die laten een zorgwekkende trend zien. Ja. Met name met betrekking tot motoren en fietsers. Ben jij iemand die veel fietst, Patrick?
3: Ja.
1: Heb je dan ook zo'n ontzettend flitsende leuke helm op?
3: Zeker niet.
1: Nee.
3: Maar ik heb ook gewoon een normale fiets. Gewoon nog een beetje een raceachtige fiets. Dus geen fatbike of elektrisch. Maar qua ongelukken, die dingen gaan zo knijterhard. Ik hou soms echt mijn hart vast. En ook in de auto, want dan kijk je links, krijg je rechts.
1: Ja, en opeens.
3: En dan schieten ze voor je. Zijn er vaak ook de fatbikes, de elektrische fietsen?
4: Vaak. En ook vaak dus de ongevallen waar we het over gaan hebben. Hè, net wat je zegt, mensen zijn totaal niet bedacht op de snelheid van die stipjes in de spiegel die ineens aankomen flitsen. En de jeugd heeft ook een bepaalde roekeloosheid. Zoiets van, nee, maar hij ziet me wel, ik ga er voorlangs. En bovendien, ik ga ervan uit dat als ik als eerste op die rotonde ben, dat ik sowieso voorrang heb.
3: Ja.
4: Maar ze hebben totaal niet in de gaten hoe kwetsbaar ze zijn. Er gebeuren schrik niet meer dan 7 ongevallen per dag. Zonder dat er ook maar iemand anders bij betrokken is met fietsers. Oh. Dus, en dat heeft niks te maken met de fatbikes, maar met name met de elektrische fietsen. Nederland vergrijst. Er komen steeds meer elektrische fietsen bij. Ook steeds meer ouderen.
3: Ja.
4: Nou ja, en de ene is wat alerter en wat scherper als ze 70 plus zijn. Ja, er zijn er ook die zijn. Ja, die verliezen hun evenwicht, ze vallen, ze breken hun heup. En met alle gevolgen van dien. Maar met name ook die fatbikes en met 2-3 mensen erop.
3: En dan nog een telefoon vaak of een sigaret in de hand.
4: Ja, of een vape of ellende, ja.
3: Ja.
1: Terwijl dat met die telefoon natuurlijk ook helemaal niet mag. Daar staat ook een hoge boete op. Alleen volgens mij wordt dat nou nooit uitgedeeld. Ja, bij automobilisten wel, maar op de fiets. Heb ik nog nooit een agentie staan. Dan stopt u ze even, want u heeft een telefoon.
4: Ja, het is net hoe het gaat. Als je, ik denk in de stad inderdaad dat het haast niet te doen is. Want ja, ze zijn zo weg.
1: Ja,
4: kijk, en als je bijvoorbeeld de weg van Mark Nessen naar Emmeloord neemt door de polder heen. Nou, ja, dan kun je er 5 kilometer achteraan rijden zonder dat ze af kunnen slaan. Dus ja, dan kun je een keer door de berm heen. Ja, zo gaat het.
1: Ja, precies.
4: Nee, dus, maar goed.
1: Wat kost dat eigenlijk ook alweer als je op de fiets... Weet je dat valt uit je hoofd?
4: Volgens mij als je minderjarig bent kost het €90 of zo. Of 100 euro, ja.
3: Maar jij noemt nou net voor de grappen helm. Ik fiets dan zonder helm.
1: Ze
3: wilden volgens mij voor de elektrische fiets een helm gaan verplichten. Ja. Ook omdat het voor de jongeren dan minder aantrekkelijk is... om dan op zo'n elektrische fiets te rijden. Is daar nog een... Gaat dat gebeuren?
4: Of? Het zal ongetwijfeld wel gaan gebeuren. Het is natuurlijk hetzelfde als met de bromfietsen met dat blauwe plaatje. Waar je eerst zonder helm. En dat is nu ook ineens verplicht met. En nou ja, in de stad zie je ze al bijna niet meer. Want ja, mensen hadden eerst een blauw plaatje. En dat was leuk. Want dan kon je zo even van terras naar terras met je scootertje. Maar nu moet je dus een helm op. En eigenlijk is het wel. Ik zag toevallig op internet ook al dat je een helm kan kopen in de vorm van een pet of van een hoed. Een incognito helm noemen ze dat, omdat mensen het associëren met suffig zo'n helmpje op. Maar het is. Val maar eens een keer flink. Ik bedoel, je hoofd is gewoon kwetsbaar.
1: Dat geloof ik wel. Ik vind het alleen zo, het zijn ook wel vaak een beetje dezelfde types die dat dan ook dragen. Want een beetje een hippe, leuke, jonge type doet dat natuurlijk helemaal niet. Ja. Ik zit toch ik moet toch wel een beetje
3: En ik ben hartstikke
1: ook.
3: Single, dan kom ik daar aan op een date met een helm.
4: Ja
1: ook dat. Dus heb je zo vaak dates?
4: En je haar zit gelijk verkeerd.
1: Dat is het eerste voorbeeld wat je geeft.
3: Nee, maar ik bedoel, dan kom je toch nooit meer aan een...
1: Hoezo? Begrijp dat toch?
3: Die keer die helm zit je hele haar.
1: Ja, op de eerste date zou ik het niet doen. Maar daarna, als je eenmaal goedgekeurd bent, dan kun je toch de volgende date kun je gewoon die helm op doen.
4: Nou maar er zijn ook mensen lopen er gewoon met de supermarkt in hoor. Dus ik bedoel,
1: goed, dit gaat heel lang duren. We gaan naar de sportwagens in Dubai.
4: Yes.
1: Ik denk dat ik een vermoeden heb wat de reden is dat ze daar achterblijven. Maar jij mag het vertellen, want jij bent de kenner.
4: Nou, weet je, het is normaal iets waar je niet zo gauw op let. Maar als je op luchthavens, parkeergarages, al dat soort dingen zie je. Ik ben er nooit geweest, maar. Je kan het wel googlen. Dan zie je gewoon veelal duizenden auto's in de Verenigde Emiraten, zeg maar. Zie je gewoon die Arabische Emiraten. Zie je dus die sportwagens staan. Veelal onder een dikke laag stof. En soms met de sleutels erin.
1: Oh.
4: Maar wat blijkt nou? In het begin denkt iedereen van die mensen hebben geld zat. En die vervelen zich. En dan halen ze weer een andere sportwagen. En dan kunnen ze hem niet inruilen. En dan laten ze, nee, het zijn veelal van die expats die hier... naar Dubai en zo gekomen zijn om snel geld te verdienen, snel geld te maken. Mm. Maar die gaan zo'n dure auto dus financieren. Maar in, volgens die wet, de sharia is dat, mm-hmm. is het strafbaar als jij dus je schulden niet aflost. Dus als jij een creditbetaling mist...
1: En je mag
4: mist,
1: helemaal geen schulden maken dan al?
4: Mag wel, maar je moet ze wel aflossen. Oh, en als je dat dus niet doet, dan riskeer je dus een gevangenisstraf. Dus toen de kredietcrisis destijds kwam,
1: ja.
4: Ja, toen zijn heel veel mensen die konden het niet meer betalen. Nou ja, dan kiezen ze er dus voor om maar te vluchten, laten ze die auto staan.
1: Uh-huh.
4: En die wordt na 14 dagen weggesleept omdat die of in de weg staat of verbeurd verklaard of al dat soort zaken.
1: Oh.
4: Maar dat is dus de reden dat je, als je er ooit een keer komt, dat je denkt, nou, dan staat zo'n Ferrari helemaal onder het zand. Hoe kan dat nou?
3: Maar wat een waste.
1: Ja,
4: ja. Maar ze kiezen er dus maar voor, dan, ja, onder druk wordt alles vloeibaar, zegt mijn vader altijd. Maar ja, dan gaan ze gewoon weg. Want dan word je niet opgepakt en je bent van je schuld af.
1: Zometeen praten we door met Ben van Tilburg. Dus meer autonieuws on the way.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Voor mijzelf enig.
2: Oké, nou misschien. We gaan het afwachten. Ben zit er nog steeds, Ben van Tilburg. Steeds meer auto's met een automaat, hè?
3: Ja.
2: Ik bedoel, wie schakelt er eigenlijk nog tegen? Heb jij nog een handgeschakelde auto?
3: Nee, ik heb ook een automaat.
2: Ja, dat is toch veel makkelijker?
3: Ja.
2: Ik heb altijd...
3: Zeker in files, joh. Oh, je krijgt helemaal last van je voeten.
2: In Amerika heb je volgens mij, was het altijd al een automaat, hè?
4: Dan moest je bijbetalen voor handgeschakeld.
2: Ja.
4: Maar precies andersom.
2: Ja.
4: Maar ja, goed, weet je, in Nederland heb je natuurlijk in de wereld nu steeds meer hybride elektrische auto's. En die combinatie is gewoon het mooiste met automaat, zo simpel is het.
2: Ja.
4: He, maar bepaalde automaten, dat zie je wel eens, die hebben ook een B-stand. Hè? Dus niet alleen de P van parkeren, de R en de N en de D van drive, maar ook een B. En die is, wat veel mensen niet weten, als je de bergen ingaat, dan versnelt een auto natuurlijk. Als je dus bergafwaarts gaat, dan moet je met een handgeschakelde auto en helemaal met een caravan erachter even terug naar z'n vier. Want anders gaat hij enorme snelheid maken. En je moet continu met je voet op de rem. Met als gevolg dat je schijven roodgloeiend worden.
2: Oh, ja.
4: He, maar die B is ook met name voor het regenereren. Als je dus een automaat, misschien heb je wel een mild hybrid of een full hybrid. Een mild hybrid is een auto met een heel klein accupakket. En die wordt bijgeladen door die remenergie. Dus als jij remt, die warmte die dan vrijkomt, wordt opgeslagen in je accu. Maar als je de B-stand gebruikt, dan remt die af op de motor. En dan heb je eigenlijk je remmen niet of nauwelijks nodig. En dan krijg je dus wat zo mooi heet, dat one pedal driving. Dat als je dus gas geeft, versnelt die. Laat je het gas los, dan remt die.
2: Ja.
4: En dan, maar die B-stand die zorgt er dus voor dat je accu iedere keer weer ietsjes oplaadt. Je moet er niet heel veel van verwachten. Maar 10 tot 20 kilometer extra kan je wel rijden. Dus als je een hybride auto hebt, is het best wel ideaal.
3: Ja. Maar vooral dus met...
4: Dan is het gewoon effectief omdat je dus je remmen niet hoeft te gebruiken. Maar de B-stand wordt veelal gebruikt door mensen om te zeggen... als je dus afremt op de motor, die energie die vrijkomt, zeg maar, die wordt dus opgeslagen. Ja. En dan kun je wat verder rijden, is je actieradius groter.
2: Dan hebben we nog de fors meer meldingen bij de ANWB.
4: Denk je, dat is echt zijn nou, met name uit het buitenland nu vandaan natuurlijk. Hè. Dus, dit jaar is het tot de zomer al 330.000 keer. En dat is liefst 50.000 meldingen meer dan vorig jaar.
2: Zijn
4: mensen
2: gebeld
4: met pech, accu's kapot, auto's die uitvallen door extreme hitte.
2: Hoe komt dat? Zijn mensen minder...
4: minder goed voorbereid op vakantie gegaan, ja.
2: Ja, maar hun auto ook niet goed onderhouden.
4: Nee,
2: dan
4: zeker niet. Okay. En te laat. Hè. Maar ja, we hebben zelf een garagebedrijf. Het wordt steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden. Dus de wachtlijsten lopen enorm op.
2: Ja.
4: En mensen realiseren zich niet van, oh ja, moet op vakantie, die auto moet nog even een beurtje. Ja, het was over 6 weken tijd. Nou, dan gaan we zo.
2: Ja.
4: Maar ook voor gezondheid blijkt ook heel veel de ANWB gebeld te hebben. Buikklachten.
2: Ja, dat is dan het noodnummer. Dat is niet voor...
4: Het noodnummer in het algemeen is. Ja, die 330 is het algemeen. Dus niet alleen de auto's, maar ook voor de mensen zelf. He, met die bosbranden, paniek, wat moet ik doen? Ja, dan gaan ze de ANWB maar bellen. Dus...
2: Ja.
4: Ja, ik raad altijd mensen aan, als ze op vakantie gaan, zorg gewoon dat je ANWB lid bent. Maar goed,
2: zeker.
4: Dat...
2: heb je aandelen erin?
4: Nee.
2: En dan nog eventjes kort, want we zitten eigenlijk al aan de tijd.
4: Ja.
2: Die EV-parkeerplaatsen, als je daar nou gaat parkeren, je hebt geen elektrische auto.
4: Ja, nou dat even heel toch? Kort, hè, want er staan dus, als je kijkt, en er staat een laadpaal. En er staat bij een bordje specifiek voor EVL voor het laden, mag je daar dus niet staan. Maar nu gaan ze in België, of Brabant en Limburg, dan gaan ze een proef doen. Brabant en Limburg, gaan ze een proef doen.
2: Bij Rijsbergen?
4: Ja, bij Rijsbergen in de buurt, zeker.
2: Bij de A. Ja.
4: Nee, maar dan gaan ze laadpalen plaatsen waar je ook gewoon mag parkeren.
2: Goh.
4: En alleen dan is de bedoeling, dan gaan ze kijken van, hey, hoe vaak komt het nou voor dat mensen dus niet kunnen laden of daar moeite mee hebben. Want ze willen het elektrisch rijden daar stimuleren. Dus als er is een meldpunt dat je zegt van, joh, mijn navigatie zegt dat ik hier kan laden, maar alle parkeerplaatsen zijn bezet, maar er staan auto's op die niet mogen laden. Maken ze een vinkje.
2: Ja.
4: En op een gegeven moment willen ze dus op die manier meer laadpalen. Dus het elektrisch rijden meer gaan promoten.
2: Ja, dat is dus daartoe laadbaar. Nog iets anders. Ik dacht eerst namelijk dat als ik hem daar zou parkeren, het mag dan in principe niet, maar ze doen er niks mee. Ze halen hem niet weg.
4: Nee.
2: Toch? En je krijgt geen boete.
4: Nee.
2: Als je maar betaalt voor parkeren.
4: Of je moet net toevallig dat handhaving, dat die er langs loopt. Je kan het melden van, joh, maar dan doen ze er niks mee. Maar als handhaving het ziet, dan ben je wel aan de beurt.
2: Dan ben je de sjaak, zeg
4: maar. Sjaak.
3: Ja.
2: Goed, dankjewel. Ben van Tilburg, heel graag tot volgende.
0: Heel Flevoland laten kennis maken met jouw favoriete muziek. Stuur ons snel een verzoekplaat. Simpel, via WhatsApp. 0320 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Na een zeer warme dinsdag met ruim 33 graden wordt het vanavond en vannacht wat wisselvalliger met een paar lichte buien die van zuid naar noord over onze provincie trekken. Nou, de neerslaghoeveelheden blijven wel beperkt en in de loop van de nacht lijkt het alweer droger te worden vanuit het westen met ook meer opklaringen. Bij een zuidwestelijke wind, meest matig van kracht, koelt het vannacht niet veel verder af dan zo'n 20 graden. En woensdag wordt een aangename zomerdag met veel zonneschijn. In de middag ook een paar stapelwolken en de temperaturen schommelen dan rond een graad of 26. De dagen daarna blijft het aangenaam met temperaturen rond normale waarde voor begin augustus, zo'n 23 graden en daarbij aanhoudend droog weer met geregeld ruimte voor de zon.
1: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
2: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
3: Want ik vind het een leuk weetje. Ik leer jou wel beter kennen al deze twee dagen.
4: En dat terwijl we elkaar al...
3: Het Lego...
4: Lego, dat... ja, wat nog meer dan?
3: Nou, dit bijvoorbeeld. Ja. En dat je in Onderweg naar Morgen hebt gespeeld. Ja. Dat wist ik ook niet. Dat vind ik leuk. We kennen heel veel van dezelfde mensen. Je woont in de zorg waar je niet blij bent. Je gaat verhuizen naar Rotterdam. Nou ja, goed. Ja. Ik weet veel. Ja, je hebt een relatie.
4: Heel goed, ja.
3: Die is veel jonger, 20 jaar.
4: Moet dat er nou weer bij?
3: Ik ga in details.
4: Waar komt hij vandaan? Welk land?
3: Ja. Misschien wel Hawaii, wat jij net zei, Alaska.
4: Ik weet België niet. Gewoon.
3: Oh, dat is waar.
4: Je bent zelf bijna opgegroeid om te gaan naar België. Dat's, maar het draait niet om ons, hè, dit uur. Het draait om de gasten.
3: Oh god, ja, dat is zo. We hebben gasten. Hallo.
5: Heerlijk!
3: En wat voor gasten. Ja, ik ben hier heel erg blij mee.
4: Ik ook hoor.
3: Ja, je kent ze toevallig
4: ook. Ik ken ze ook.
3: Mijn lieve vriendin Chiara en mijn lieve vriend Steven Ashley. Ja, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
5: Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
3: Ja, en ik zei net al een olijk duo, maar eigenlijk zijn jullie helemaal geen duo. Jullie zijn vooral ook gewoon hele goede vrienden.
5: Ja, al heel lang.
3: Ja, al heel lang.
5: Weet je dat ik laatst vroeg, ik volgens mij aan jou ook. Hoe hebben wij elkaar leren kennen? Ik heb geen idee, maar ik heb het gevoel dat ik jou mijn hele jeugd ken.
3: Maar jij bent opgegroeid in Almere?
6: Ik ben opgegroeid in Amsterdam.
5: Ja, ik denk dat. Oh ja. Ik heb Lucia Martens gedaan.
3: Ja.
5: In vooropleiding. Dansacademie. En dat was in Amsterdam. Dus ik was heel vaak was ik daar. Dus ik denk dat ik.
6: Misschien. Ja. Tijdens het uitgaan. Zo, ja, Amsterdam blijft gewoon een dorp uiteindelijk. Ja. En ik denk dat we gewoon wel veel gemeenschappelijke vrienden hadden.
5: Ja, dat sowieso. Dat want die zaten dan ook op Lucia.
6: Vivian.
4: Ik wil je nu ontbreken, maar het is misschien wel even leuk om jullie even kort te introduceren. Chiara, jij bent net klaar met Moulin Rouge.
5: Ja,
4: een musicalster, zal ik maar zeggen.
5: Nou.
4: En Steven, jij hebt natuurlijk gewoon in het concertgebouw Carnegie Hall, weet ik het, waar je allemaal gepianeerd hebt. Je bent gewoon een zeer goede getal. Talenteerde pianist.
6: Ja.
4: En opgetreden ook op prestigieuze locaties.
3: Zeker.
4: Ik
3: songwriter,
4: heb ik even jouw gasten neergezet?
3: Ja.
4: Dus nu mag je het wel overnemen.
6: Dankjewel, Marco.
3: Dat wilde ik ook gaan doen, maar dat maakt helemaal niet uit. Je hebt het gras voor mijn voeten weggemaaid, maar het maakt niet uit. Het is ook leuk dat de luisteraar jou ook nog even zegt.
4: Ze hebben de microfoon vanaf nu uit.
3: Nee, maar inderdaad, jullie zijn het wel maar dat is grappig dat jullie elkaar eigenlijk niet kennen van jullie werk.
6: Nee.
5: We hebben ook nooit in een productie gezeten. Altijd gewoon losse gigs gedaan.
6: Ja,
5: en dat
6: gigs,
5: is het allerleukste. Ja. Want ik vind het allerleukste gewoon muziek maken met je vrienden. Dat is gewoon, daar droomde ik vroeger van.
3: Nou, dat gaan jullie ook doen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar even, want je had eigenlijk, heb je 2 jaar in de bodyguard.
5: Ja, de bodyguard, daar kennen wij dan elkaar van.
3: in de Moulin Rouge.
5: Ja.
3: Geweldige muziek. Heb je die gezien?
4: In New York heb ik hem gezien.
5: Geweldig. Wat?
4: Ik heb hem in New York gezien.
5: Ja, maar met wie? Wat zei je?
4: Nee, we hadden het over de cruise-maatschappij.
6: Sponsored by.
5: Nee, maar die show Broadway. Geweldig. Nee, dat was een droom.
3: Ja, want dan hoor je dat die musical naar Nederland komt. Toen dacht je meteen, oh mijn god, ik moet hiervoor auditeren. Ja. Dit is een rol, die wil ik spelen.
5: Ja, nee, ik heb dit ook echt eng gemanifesteerd, kan ik je vertellen. Ik was gewoon alleen maar met de show bezig. Zij deden een soort van rehearsal trial in Boston. En ik heb dat helemaal gevolgd op Instagram. En ze hadden een soort van, dat was niet eens op Broadway toen. En toen was dat klaar. En toen werd er dus aangekondigd, oké, dit is zo'n succes. We gaan het op Broadway doen. En toen dacht ik, oké, maar als deze show naar Nederland komt, dan moet ik erin. En ja. ik heb constant tegen mezelf gezegd, ik heb het al. En uiteindelijk ging de show in première. Er werd een heel castalbum gemaakt. En ik heb alleen maar tijdens mijn hot girl walks, heb ik de hele tijd die soundtrack heb ik afgespeeld. En ik dacht, ja, maar dit wordt mijn volgende show.
4: Maar wat maakt die show zo geweldig? Want ik hoor dat van heel veel musical acteurs. Van als die in Nederland komt, dan wil ik daarin staan. Kost wat kost.
5: Ja, omdat die drie sowieso... Ik ben danseres, zangeres en actrice. En vaak, in musicals komt dat natuurlijk altijd wel samen. Maar wordt toch vaak een beetje de nadruk gelegd op zang.
4: Ja.
5: Of op dans. Ja. Maar deze show, nou ja, je hebt het gezien. Mm-hmm. Jij ook. Het is zo'n knaller van een knaller. En het decor, je weet niet wat je ziet. Toen dacht ik ook nog van, hoe gaan ze dit nou in Utrecht? Nou ja, wij hebben daar gestaan bij de Bodyguard. Ik denk, hoe gaan ze dit in godsnaam hier krijgen? Want het is een gigantische olifant. Er zit een molen. Ja. Je weet niet waar je naar moet kijken.
3: Je komt echt
5: in het publiek. Ja, je komt echt in een hele andere wereld.
4: Ja.
5: Nou, dat is zo goed gelukt.
4: Maar wat zo knap is, het is natuurlijk een enorme zaal. En je hebt toch het idee dat je in zo'n kleine nachtclub zit. En dat is eigenlijk wat het is, denk ik. Wat het ook zo bijzonder maakt. Dat je echt onderdeel bent van die show, ook als publiek.
5: Ja, zeker. En je hebt dan de can-can seat. Dus dan zit je echt bijna in het toneel eigenlijk.
4: Ja.
3: Ja.
5: Ja, gewoon zo'n bijzondere show. En de muziek. En alleen maar popnummers. Ja.
3: En je hebt de hoofdrol natuurlijk ook vaak gespeeld.
5: Ja, ik was understudy van de hoofdrol. Wat ik fantastisch vond, dat was gewoon een droom. Ja, dat was eigenlijk wel dat ik dacht, oh my god. Maar toen dan denk je nog, oh, daar gaan ze vast een bekende Nederlander op zetten of zo, weet je wel. Dus ik dacht, weet je, als ik maar gewoon in die show zit.
3: Ja.
5: Ik kan me schelen welke plek. Nou had ik wel die plek gemanifesteerd, want ik wilde wel heel graag die Christina Aguilera wig op. Ik speelde dan Arabia en zij was dan helemaal blond. Ja, geweldig. Nee, echt, ik heb zo genoten.
3: En wat doe je dan voor het eerst? Mag je dan die hoofdrol van Santine spelen?
5: Ja.
3: Kan je dat nog herinneren? Dacht je van, dit is, I made it?
5: Ja, en het was heel spannend, want ik moest op zonder doorloop. Dus ik had nog helemaal niks. Ik had de show niet in zijn geheel gespeeld.
4: Maar was dat
5: dus
4: dan,
5: ik heb wat stukken.
4: Nou,
5: het was heel onverwacht. Ik moet, nou ja, zo gaat het in het theater, weet je wel, soms. Mm. En nou ja, het is best wel een technische show. Want je komt uit het dak van de schommel. Je hebt twee korsetten aan. En dat andere concert is een soort van corset. Dat is een reveal dress. Dus dat zit met pinnen. Met een hele grote pin zit dat zo vast.
4: In je,
5: dat moet je dan
4: je
5: zo
4: borsten in?
5: Dus ja,
4: is
5: zo.
4: Is dat pijnlijk ook?
5: Nee. Want het zit in het corset.
3: Niet in de borst.
5: Niet in mijn lijf. Nee.
4: Oh, het is niet echt... Okay. Ik dacht dat het echt door je lijf heen...
5: Nee, het zit in die jurk. En dan woep, doe je dat. En dan moet dat helemaal een soort van moment. En dan heb je daar dus een corset onder. Dus je bent met twee corsetten zit je op die schommel. Ja, en je zit echt op zo'n trapeze. Dus het is ook niet dat je lekker zit.
4: Lekker relaxed kan zitten. Nee.
5: En dan moet je Diamonds Are Forever. Nou, schat. Maar het ging zo goed. Maar nou, ik ga daar ook wel lekker op, denk ik. Ik heb ook nooit een normaal traject gehad. Dus bij mij, bij iedere show is het, oh, je moet op. Zonder doorloop. Kan je op?
3: Ja, maar dat kunnen ook alleen maar de hele goede mensen. En daar val jij absoluut onder. Afgelopen zondag zou eigenlijk de allerlaatste Moulin Rouge gespeeld zijn hier in Utrecht. Maar goed, jullie hadden eigenlijk twee weken geleden al de laatste show gespeeld. Zonder dat jullie dat eigenlijk wisten. Want dat is toch wel een beetje een drama gebeurd daar in het theater. Kan je een beetje kort vertellen wat daar nou is gebeurd?
5: Ja, nou, wij zaten in het theater. Het was een uurtje of 6:30. Dus wij zaten gewoon lekker ons klaar te maken. En we altijd om 7:00 hebben een lift call on stage. Dat houdt in dat we alle moeilijke lifts doen in de show. Gaan we nog even aanraken met z'n allen.
4: Dat
5: is dan op het toneel. Dat doen we elke dag. Gewoon puur uit veiligheid. Mm. Omdat er wel eens, dan is het ensemble lid is dan ziek. Dan komt er weer iemand anders voor in de plek. En dan moet je een lift doen met iemand waar je het heel lang wel niet mee hebt gedaan.
4: Ja, maar dus zo'n grote altijd kast heb je natuurlijk altijd wel iemand die er
5: gigantisch
4: is.
5: Ja. Nou, dat zouden we allemaal doen. Dus wij klaarmaken. Op een gegeven moment gaat het brandalarm af. En nou, dat ging wel vaker af. Een oefening of dan was er weer iets of zo.
3: Het is een oud gebouw.
5: Ja, het is een oud gebouw. Dat weten we allemaal. Dus we hadden zoiets van, dan moeten we eruit. Weet je wel.
4: Beetje lacherig.
5: Lacherig.
4: Ja.
5: Maar toen zagen we allemaal mensen rennen in de gangen en schreeuwen. En toen dachten we wel van, oké, we moeten weg. Er is iets aan de hand.
4: Ja.
5: Dus nou, company management, we moeten eruit. En toen zagen wij dus, nou, dan kom je echt in die, wat is het, een steeg eigenlijk bij de artiestenuitgang.
4: Ja.
5: En toen kwamen er allemaal mensen van de crew, kwamen zeiknat die nooduitgang uit. En toen dacht ik nog, er is brand geweest. Want die sprinklers zijn dus aangegaan.
4: Ja.
5: Nou, wat er dus is gebeurd. Er is dus een sensorfout, error geweest. Die sprinklers heeft aan laten gaan.
3: Ja.
5: Oh. Dat heeft 25 minuten lang heeft dat aangestaan. En ik denk dan altijd bij zo'n dingetje. Oh, daar komt een beetje water vanaf. Mm. Maar goed, ik heb beelden gezien daarvan. Dat komt echt met bakken uit het plafond vallen.
3: Ja.
5: En gelukkig maar, want als er brand is in het jaar, dan wil je ook dat het zo stortregent.
3: Ja.
5: Omdat, weet je wel,
3: het werkt.
5: Te blussen. Ja. Het werkt. Nou, dat hebben we gezien. Nee, maar heel erg. Het hele decor is gewoon verwoest. Het was gewoon zo erg.
3: De techniek, de lampen.
5: Techniek, de sound system, de vloer, de set. Want je moet je voorstellen, het is zo'n grote set. Dus er hangen zoveel dingen hangen daar. En je hebt ook aan de zijkanten heb je natuurlijk ook decorstukken.
3: Ja.
5: Gewoon, daar was het ook, weet je wel. En ook in de zenderkooi.
3: Maar even,
5: alle zenders, allemaal.
4: Wat doen ze normaal gesproken? Want het was natuurlijk toch al de bedoeling dat afgelopen zondag. Dus het duurt niet heel lang meer, zou ik maar zeggen. Maar wat hadden ze anders met zo'n decor gedaan? Wordt het opgeslagen voor als ze dat nog een keer willen
5: doen?
4: Nee,
5: dat decor zou naar Madrid gaan.
4: Dat gaat dan door.
5: Okay,
4: dat gaat door. Oké, okay, dat is niet. Ja,
5: dus, maar en wij dachten eerst nog van, oh, want wij hadden natuurlijk helemaal nog niet de beelden gezien toen. En ik, sprinklers zijn aan. Ik denk, nou, oké, dan drogen we dat toch even. En, dan zijn
4: en hoe gaan ze dat dan nu in Madrid doen? Dan wordt het helemaal opnieuw gebouwd?
5: Nee, die krijgen een nieuwe set.
4: Oh. Oh,
5: ja, die krijgen dan een tour set. Maar pin me er niet op vast, schat, want ik weet het ook niet allemaal.
4: En degene die daar dan verantwoordelijk voor is geweest, voordat dit gebeurd is?
5: Wat zeg je, sorry?
4: Degene die hier uiteindelijk verantwoordelijk voor is geweest.
5: Daar weet ik helemaal niks. Nee.
4: Benieuwd,
5: maar ja, wij zijn ook allemaal. Tuurlijk krijg je vragen van waarom is die knop niet eerder ingedrukt? Van jongens, ja, er is niks aan de hand. Waarom heeft dat 25 minuten lang aangestaan? Maar ja. Ik weet dat niet.
3: Nee. Nou ja, het vervelende is gewoon is dat je natuurlijk 2 jaar die show hebt gespeeld. En je wil dat toch met z'n allen. Wil je dat intensief. Gewoon goed afsluiten.
5: Ja, heel intensief. Nou ja, ik hoef jou het niet te vertellen. Je speelt 7 à 8 shows in de week.
4: Ja.
5: Je hebt letterlijk 2 jaar lang zijn dat je mensen geweest. Ik zag die mensen vaker dan mijn eigen kind, weet je wel.
4: Ja.
5: Dus dan wil je ook een waardig afscheid.
3: Ja.
5: En dat hebben we niet gekregen. Nou, zondag zijn we wel bij elkaar gekomen.
4: Is het
5: is toch anders. Ja. Ja, je wil gewoon nog 1 keer dat kostuum aan. Je wil nog 1 keer dat met z'n allen doen. Die gekke pruik wilde ik nog even op. Schat, ik was wel klaar, moet ik eerlijk zeggen. Maar je wilt het gewoon afsluiten.
4: Afsluiten, ja. En ook die mensen die natuurlijk allemaal nog zouden gaan kijken.
5: Ja, want het zat vol.
4: Het kan nog maar net, ja.
5: Het zat lekker vol.
6: Ik zou ook
5: vol.
6: Nog komen zondag.
5: Ja, jij zou ook nog komen. Mijn dochter, die zei ook, oh, maar ga ik het nu nooit meer zien? Ik
4: Nee,
5: schat.
6: Naar Madrid toe.
5: Ja, naar Madrid.
4: Of naar New York, want daar speelt het volgens mij ook nog steeds.
5: Ja, maar die gaan in augustus, die gaan deze maand gaan zij stoppen, volgens mij.
4: Boy George zat daar ook in, hè?
5: Ja, klopt. Ja.
4: Die heb ik gezien.
3: Hé, maar Steven, heb jij ooit musical gedaan?
6: Nee.
4: Je hebt wel aan de Voice meegedaan, toch kan ik me nog herinneren.
6: Nee, ook niet.
4: Heb je dat ook, of aan talentenjacht heb je wel iets gedaan?
6: Ik ben ooit gevraagd in een grijs verleden om met een programma mee te doen. Dat heette volgens mij The Talent Project.
3: Maar ik wilde
6: eigenlijk nooit aan een tv-programma meedoen. Ja, ik speel piano sinds ik 7 ben. Ik zing al mijn hele leven. En ik heb veel mogen optreden. En ik doe heel veel. Ik organiseer gewoon veel zelf.
3: Maar geloof je dat zo'n programma wel een soort springplan kan zijn voor meer bekendheid of iets? Voice is natuurlijk wel terug.
6: Ja.
3: Wel een beetje, niet die live shows. Hè, dat misschien een beetje
4: jammer. Een armoedige versie vind ik het wel. Als
6: Ik heb het ook niet gezien.
3: Helaas ook niet echt gezien.
4: Ik heb het ook niet gezien. Maar ik denk de finale wel gezien,
3: want daar vond ik wel iets van.
4: Ja?
6: Ja?
3: Ja, dat was gewoon niet de finale live show.
4: Nee, omdat
3: dat was
4: het niet
3: in een ander programma van dit zijn de 3. Er
4: was bij RTL Late Night. Ja. Of RTL Tonight, toch?
3: Dat was een beetje
4: armoedig.
3: Ja,
4: vond ik wel. Voor zo'n groot, het grote programma van zo'n commerciële zender.
3: Maar zou je er niets aan mee willen doen?
6: Ik
5: heb meegedaan.
6: Ik heb het vanaf de zijlijn bij jou meegemaakt.
5: Ja.
6: Ja, ik denk dat het in die... Wanneer was dat? 10 jaar geleden?
5: 2017,
6: ja. Wow, ja,
5: toen was jij mee. Schat, jij ging... Want we waren klaar met de bodyguard.
3: Ja.
5: En ik dacht, jongens, ik heb even niks. Ik ga een kind maken, dacht ik. Dus dat was ook nog... niet met Patrick. Met mijn toenmalige partner. Maar nee, wij hadden even niks. Maar toen werd ik dus benaderd door The Voice. En toen dacht ik ook, oké, wacht. Nu ga ik even... We gaan even stoppen. We gaan geen kind maken.
4: Ook.
5: Ja, ik ben benaderd. Ja, of ik dat leuk zou vinden. Ja, ja. Nou, heb ik over nagedacht. Nou, dat vond ik wel leuk. Dus toen dacht ik ook, oh, dan moet even de rem op met dat kind. Wat dan moet worden. En toen zei ik, schat, ja, wil jij met mij mee? Ja. Wil jij mij supporten?
4: Ja, dat zei je, zijn de camera's bij. Toen was het ja.
6: Tuurlijk. Ja, ja, dit kan ik mezelf vinden. Nee. Volgens mij sta je net bij de auditie toch achter dat glas.
4: Ja. Ja, ik kan me dat nog herinneren.
5: Martijn, ja.
4: Zo trots.
5: Ja. Ja, dat was wel echt een highlight moment of zo, vond ik wel.
6: Ja, maar dat waren die hoogtijdagen dus toch.
5: Ja. En spannend. Het was zo spannend. Ja.
4: Jongens, we moeten eventjes, want jullie gaan zometeen nog twee nummers voor ons zingen. We moeten er heel even uit voor reclame en verkeersinformatie weer. Wij vonden trouwens nog een hele leuke plaat. Ik weet het, het is natuurlijk augustus. Kerst is nog ver, maar we hadden het over kerstmis. En dat vinden we, ja, wij zijn allebei dol op kerstmis. Ja. Zo komen we in zo'n week toch achter dingen. Je weet nu dat ik bijvoorbeeld getrouwd ben met iemand uit
3: België.
4: Heel goed, dat weet jij gewoon. Wij vinden kerst ook allebei heel erg leuk. En we haten de zomer, dus we hebben heel veel leuke dingen gemeen. We gaan luisteren naar Chinjara met haar eigen single.
5: Nee, ik wist dit.
4: Wat, dat is echt heel mooi. Het nummer heet Christmas Flight. Wil je er nog even, of Xmas Flight eigenlijk?
5: Xmas Flight, darling.
4: Wie heeft dat geschreven?
5: Nee, ik heb dat wie heeft dat geschreven? Ik heb toen in de studio gezeten. Ja, dit was echt heel lang geleden.
4: Heel mooi. We gaan er naar luisteren. Tot zometeen.
5: Oh! Herbert aan Zee.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Heerlijk. Lekker. Het is tijd.
3: Is tijd, mag ik nu?
2: Ja, mag ze aankondigen.
3: Oh, wat fijn, wat fijn, wat fijn. Ja, we gaan naar live muziek luisteren, jongens. Ik heb hier helemaal zin in. Hier zijn Steven Ashwin en Chijara met Where is the Love?

0: Dankjewel.
1: Mooi hoor.
2: Nou, wat klinkt dit?
3: Wat klinkt dit heerlijk?
1: Het is net of in een soort nachtclub setting zo.
4: Ja,
1: heerlijk. Zo met die
5: muziek. Die mist.
3: Ja,
1: wat, en wat jullie... speel je ook heerlijk piano?
5: Nou, dankjewel.
4: Ja, echt. Is altijd het zo heerlijk om hem te horen spelen. Het is echt, ook als we bij hem thuis zijn, dan ja, hij kruipt altijd achter de piano. Ik weet nog dat ik thuis ook een piano had.
5: Ja, die roze piano.
4: Ja, die roze piano. En dan gaat hij er gewoon zo lekker zo spelen. Ja, het is
5: ja,
4: heerlijk.
5: De hele dag eigenlijk. I love it.
1: Heb jij van al heel jong af, jongs af aan al piano les gehad? Of ben je autodidact? Of wat?
5: Ja, autodidact.
1: Echt waar?
5: Ik had thuis een klein keyboardje van mijn broer. Ik heb twee broers. Mm-hmm. Mijn oudste broer had een Yamaha-ding. En had ooit noten leren lezen op de middelbare school. Mm-hmm. En die heeft het aan mij geleerd. En ik heb gewoon niks anders gedaan.
1: Je hoort iets en je speelt het na.
5: Ja, dat. Of goed, ik...
4: Of hij verzint gewoon iets. Nee, of hij verzint gewoon iets. En dan zegt hij weer, oh, ik heb een nieuw nummer geschreven. Jim, wil je daar even naar luisteren? Dan denk ik, heb jij dit net gedaan? Het is insane.
5: Ja, nee, ik denk echt dat ik er gewoon echt mee geboren ben. Het stroomt door me.
1: Nou, dat is toch geweldig? Ja. Hartstikke mooi.
5: Nee, ja, echt top. En super leuk om samen met... met mijn...
4: Bestie.
3: Ja, maar jullie
5: gaan muziek te maken.
3: Jullie gaan een kleine tour doen, toch?
5: De
3: Sunroom Sessions. En dat is iets wat jij een paar jaar geleden hebt bedacht. Kan je er iets over vertellen? Want wat
5: het begon net een beetje na de lockdown. Ik zat met mijn vriend in de trein. En toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, weet je, ik wil gewoon iets zelf organiseren. We hadden natuurlijk allemaal geen werk tijdens die verrekte lockdown. Dus toen op een gegeven moment dacht ik, nou, dan ga ik gewoon zelf het organiseren. En dan begin ik gewoon met mijn vrienden en buren, nou, you name it. En ik woon in Amsterdam.
3: Ja, om gewoon muziek te maken.
5: Om gewoon muziek te maken. Mensen konden een kaartje kopen voor 10 euro. En dan had ik van die kleine krukjes binnen op een stapeltje. En dan kreeg je nog een glas wijn included in de 10 euro. Dat kan tegenwoordig niet meer uit. En op een gegeven moment zaten er gewoon 30, 40 mensen in de woonkamer op elkaar gepropt.
3: In de lockdown.
5: Ja, net erna was dat. Net erna. Ja,
4: stel je voor.
5: Nee, het was net na alle 1,5 meter zooi.
1: Ik kan met terugwerkende kracht geen boete meer krijgen, denk ik. Dus,
5: Nee, gelukkig. Nee, en toen op een gegeven moment werd het druk. Het ging als een lopend vuurtje. Ja. Expats, toeristen. Ik had op een gegeven moment mensen voor de deur naar rij. Toen dacht ik van, die moet ik oppassen voordat ik wel Femke Halsema op de vloer krijg. Ja. Van, dit is geen officiële... concertzaal.
3: Nee. Maar inmiddels is het ook niet meer in je eigen woonkamer.
5: Nee.
3: Waar spelen jullie nu?
5: Nou, nu 23 steden ben ik inmiddels afgelopen 3 jaar naar uitgeweken. 130 shows verder. En wat ik dus eigenlijk nu doe, het concept is unieke locaties. Meestal geen theater, maar dus een oude fabriek, een oude kerk, en op een boot, nou, you name it. En dan dat omtoveren tot concertzaal. Dus ik heb nu een klein team die dat dan elke zaal kan omtoveren. En Chin en ik gaan dus beginnen met de Sunroom Soul Club.
4: Ja.
5: En we hebben nu 3 locaties op onze mini-tour, maar er komen er nog 2 bij. En dan op die manier gaan we het gewoon uitbreiden het aankomende jaar naar het hele land.
1: Maar kun je dat boeken dan of zo? Als je er nu denkt van, oh, dat lijkt me op mijn locatie wel leuk. Of zoek je dan zelf naar, hoe doe je dat? Is er een impresariaat die dat voor jou boekt?
5: Nee, dus dat doe ik allemaal zelf.
1: Dus jij gaat dan gewoon bellen met locaties? Of is het niet een leuke idee als wij langskomen?
5: Ja, nou, het gaat allemaal via. Ja, nou, ik had laatst dus het theater hier in Almere haven gebeld. Corossia Theater.
1: Corossia.
5: Ik had dat gevonden op Google. En,
1: Je moet ook Poza's bellen in Lelystad. Dat is een superleuk theater voor jullie.
4: Oh.
1: Kevin Potters. Ja, ik zal even zo meteen het nummer. Dus dat vindt hij hartstikke leuk.
5: Dus op die manier gaat het meestal. Dus meestal via van, oh, misschien moet je die bellen of misschien moet je daar even checken. Mm-hmm. Maar dus nu, wanneer staan we hier ook alweer? 7 november. Gaan we
1: in Corossia sta je dan dus.
5: Ja, okay. En dat is dan een klein theater. Er kan dan in totaal 250 man in.
1: Nou ja, als het vol zit, is het toch hartstikke mooi.
5: Nee, dat is top. Nee, het is nog steeds het idee gewoon lekker
3: een intieme avond.
1: Maar dan leent deze muziek zich natuurlijk ook heel goed voor.
4: Ja, pianotje. Zeker. En dat vinden wij ook het allerlekkerst om naar te luisteren. Ja. En weet je wel, het neemt je ook weer terug naar die tijd van Roberta Flack, Donny Hathaway. Maar ook, weet je wel, Adele, Amy Winehouse en helemaal nu Olivia Dean bijvoorbeeld. Ja, daar ben geweldig. Ik helemaal weg goed, van. Ja.
1: Doe je ook iets uit Moulin Rouge dan?
4: Nou, wie weet. In een soort soul-versie. Ja, dat is wel leuk. Ja.
5: Nou, special request.
4: Ja.
3: Maar doen jullie dat met z'n tweeën? Want dit kan je natuurlijk met heel veel...
5: Ja, dus het idee is meestal dat ik dan...
3: Met een band of...
5: Nee, dus het is echt helemaal uitgekleed. Althans, wij niet.
1: Behalve

0: gewoon kunnen gebeuren. Dat ik opeens strijkers erbij heb. We hebben gewoon heel veel vrienden die allemaal gewoon wat kunnen.
1: Ja.
0: Dus het is gewoon altijd...
1: Ja, dat is zo, maar dat is zo leuk.
0: Makkelijk, dus dan is het inderdaad makkelijk van... Oké, nou, heb je zin om mee te doen?
1: Ja.
0: Kom met je viool. Ja. Of met je cello. Of met je basgitaar. Of
2: even jammen.
0: Kom, het is echt jammen.
1: Ja. Interactie met het publiek ook, weet je wel. Het is niet dat we een show aan het opvoeren zijn. Kijk, tuurlijk. Maar we betrekken ook het publiek erbij.
2: Ja. En, zeker zo'n kleine zaal.
1: Ja, ja, ik denk dat het publiek echt een... Die heeft de avond van zijn leven.
3: Maar hoe zou je dit dan nog... willen zien groeien, want
2: als je dat wil natuurlijk, misschien.
3: Ja, precies.
2: Het,
3: maar
0: ik ben wel echt met grote zalen bezig. Dus het begon natuurlijk klein en op een gegeven moment ben ik gewoon kerken afgegaan, want dat is wat laagdrempeliger en ook financieel, want ik financier alles zelf, dus het is wel gewoon
2: risico.
0: Ja. Risico. Dus als ik gewoon locaties vind die goedkoper zijn, dan is dat voor mij natuurlijk chiller. Maar goed, inmiddels, kijk, ik ben bijvoorbeeld in december in de Westerkerk. Naast het Anne Frankhuis in Amsterdam.
3: Ja.
0: Ja, daar gaat 750 man in.
3: Ja, maar dat is ook wel echt een A-locatie.
0: Dat is, ja, dus ik probeer wel. Dus nu in Amsterdam treed ik de aankomende 6 maanden niet op. Tot 21 december. En dan ik heb inmiddels wel al duizenden bezoekers gehad. Afgelopen jaren.
2: Weet je wat ook leuk is?
0: Dus mensen die mailen mij, sorry.
2: Nou, het theater in Troost aan Spierhuis is ook leuk. Want dat is een heel mooi theater, weet je. Harry Klooster doet daar de programmering van. Maar dat is ook zo'n theater. En daar wonen natuurlijk allemaal kunstenaars. Mensen die deze muziek fantastisch vinden.
1: Ja.
2: Hij doet heel veel Tour de Chance, doet hij ook. Dus dat is ook een heel leuke locatie. Ook zo'n zaal met 200 man.
0: Ja.
2: Top. Ja, hartstikke leuk.
0: Die schrijf ik erbij straks. Ja.
2: Nou goed.
0: Ja, goed. Het idee is uiteindelijk Concertgebouw en of Carré. En dan gaan we zo lekker de grote zalen door.
3: Ja.
0: Dus daar ben ik gewoon hard aan het werk voor. Dus, dat.
2: Ja, we zitten al een beetje aan de tijd. Omdat je ook natuurlijk nog een live optreden gaat doen. Oh, dus daar gaan we er nog maar een keer. Wat is het tweede nummer dat jullie gaan doen?
1: Nou, het tweede nummer is What a Girl Wants van Christina Aguilera. Maar dan helemaal in een beetje soul piano version. Een beetje intiem.
2: Heerlijk. Dank jullie wel dat jullie hier waren.
1: Ja, dankjewel.
2: En waar kunnen mensen zien waar jullie komen dan met die concerten? Is er een website?
0: Ja, nee, op sunroomsessions.nl. En op onze Instagram, social media... kunnen mensen ons vinden.
3: Ik ga jullie ook even taggen.
2: Ja.
0: En goed. De taartjes zijn en nu te koop.
1: Go!
2: Goed. Nou Patrick, tweede uitzending zit er ook alweer op.
3: Ja,
2: gaat wel snel. Ja, nog maar 3 en dan is het alweer klaar voor deze week.
3: Verdorie, ik heb het wel naar mijn zin.
2: Ja, ik ook. Het is leuk.
3: Ik vind het leuk.
2: Ja. Morgen hebben we trouwens ook weer leuke gasten. Rian Gerritsen komt dan.
3: Ja, klopt. En dan...
2: Dat gaat over Boeing Boeing, de nieuwe voorstelling waar jij zelf ook in zit volgend seizoen.
3: Ja, klopt.
2: Of komend seizoen eigenlijk. John van Eert hebben we ook nog even via een beeldverbinding in de uitzending. En voor de muzikale omlijsting heb ik Melanie Ryan geregeld. En zij is een geweldige countryzangeres. Ze is hier een paar weken geleden, of een paar maanden geleden geweest. Heeft een nieuwe single uit, een hartstikke leuke meid. En die gaat een geweldig nummer ook voor ons zingen.
3: Nou, dat allemaal morgen helemaal zin in.
2: Ik ook.
3: Maar eerst gaan we weer even genieten.
2: Kondig jij nog even je vrienden aan?
3: Ik ga ze aankondigen. Hier voor de tweede keer zijn Steven Ashwin en Chinjara. What a girl want.

0: Dit is Flevoland.
1: Bepaalde automaten, dat zie je wel eens, die hebben ook een B-stand. Hè? Dus niet alleen de P van parkeren, de R en de N en de D van drive, maar ook een B.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En is het ook, want dan weet je ook welke fantastische prijzen er allemaal te winnen zijn. Is dat ook dan de reden om mee te doen?
3: Nee, daar heeft mij eigenlijk nooit in verdiept.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik heb nu al 2 keer, ja, dat is dan een matroos. En die moet ik naar Duitsland brengen. En die zegt helemaal niks.
0: Dit is Flevoland.
5: Ik mag aan het apparaat van Arno Plaquet zitten. Die heeft een enorm apparaat hier voor het licht en zo.
0: Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fenray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
8: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
7: Vanmiddag werd in Fenray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
9: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
7: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, een zomer vol verhalen.
1: Ja, deze zomer sturen wij onze verslaggevers op pad om de handen uit de mouwen te steken.
2: Ja, want het mag dan wel vakantie zijn, maar er wordt nog volop gewerkt in onze provincie. Raoul Kuipers is in Zeewolde. Raoul, je staat in een veld. Waar ben je?
3: Ja, dat klopt. Ik heb uitzicht op de A6 en toch is dit Zeewolde. Het ligt eigenlijk een beetje tegen Almere aan, zou ik eerder zeggen. Maar ik sta midden op het land. En achter de cameraman, ja, daar staan twee haspels. Dat zijn, is eigenlijk een plek waar ik op dit moment liever zou willen staan, want dat is verkoeling. Het is hier namelijk ontzettend heet, maar toch staan naast mij twee helden. Dat zijn Hester en Joeltje. Ja, jullie staan met deze temperatuur gewoon op het land.
4: Ja, ja, ook niet al te lang hoor. En het liefst beginnen we heel vroeg met dit soort weer. Het is gewoon heel droog, heel warm. Maar ja, het werk op het land hier op onze zelfoogsttuin gaat gewoon door.
3: Ja, Hester, we staan bij de Groene Pluk. Wat is dat?
4: Ja, een zelfoogsttuin voor mensen om groenten, kruiden of bloemen te plukken. Dus je kunt bij ons lid worden om elke week je groenten te plukken. We hebben ook in augustus een paar keer dat mensen kunnen proefoogsten. Gewoon één keer even proberen hoe dat is om hier je groenten zo van het land te halen en vers mee naar huis te nemen. En we hebben een bloementuin waar je gewoon zelf langs kunt komen om een bosje bloemen zelf te plukken.
3: Wat staat er nu allemaal in bloei?
4: Heel veel, want we zitten midden in de zomer. Er is heel veel bloemen bloeien. Hier in de kruidentuin bloeit er van alles. De venkel, de dropplant. Maar ook qua groenten hebben we nu heel erg veel. In de kas komkommers, tomaten, aubergines. Maar op het land ook uien, knoflook. De courgettes uiteraard. Heel veel courgettes. Ook allerlei gekke groenten. Dat vinden we leuk.
3: Zoals?
4: Oh, daar vraag je wat. Paarse boontjes, paarse bimi. Bimi is in de winkel vaak heel duur. En hier hebben we planten vol. Snijbiet is ook iets wat mensen vaak niet kennen. Koolrabi, van alles.
3: Ja, Joeltje, dat betekent dat ook in de zomer hard gewerkt moet worden. Waar bestaan die werkzaamheden uit?
5: Nou, we zijn op dit moment heel veel aan het schoffelen en aan het wieden. Dus dan trekken we het onkruid uit de grond. We zijn ook nog gewoon aan het zaaien. We hebben ook wat, we zaaien direct op het land, maar we hebben ook wel wat dingen al voorgezaaid die dus later nog wel geplant gaan worden, zoals andijvie bijvoorbeeld.
6: En de tatsooi.
5: En de tatsooi, een soort klein broertje van de paksooi. Dus er gebeurt eigenlijk nog heel erg veel.
3: En dus het onkruid wieden, is dat een beetje een maakklusje?
5: Nou, het is heel, heel bevredigend, want je ziet heel snel effect van je werk. Dus dat is er wel heel erg leuk aan, ja.
3: Ja, en jullie hebben ook nog dieren.
5: Nou, de dieren zijn niet van ons, maar het is wel leuk dat je dat zegt. Want we werken wel samen met de oervroeters. Die hebben varkens die aan natuurbeheer eigenlijk doen. Dus die gaan op project op allerlei plekken in Nederland. En hier op de boerderij, vlakbij onze tuin, is eigenlijk de kraamkamer. Er zijn ook vorige week biggetjes geboren, dus wel echt heel leuk. We geven hun al ons onkruid.
3: Oké, dat is goed inzetbaar dan. Ja, Hester, ga ik even terug naar jou, want ik heb tuinhandschoenen aangetrokken. Ja. Wat ga ik doen?
4: Ja, jij gaat ons helpen om wat onkruid hier weg te halen. Dat groeit net zo snel als de kruiden en de groenten. Dus dat is voor ons altijd een strijd om die genoeg weg te halen. En we hebben hier de lavas staan, een kruid. En daartussendoor staat van alles wat in de kruiwagen mag, zodat het naar de varkens toe kan.
3: Ja, voor de mensen die er geen beeld bij hebben, moet ik toch ook even zeggen dat het lastig is om tussen het onkruid de plantjes te zien op dit moment.
4: Ja, daar moet je maar net weten wat er wel hoort te groeien. Daarom zetten we ook wel alles eigenlijk het liefst in lijnen. Zodat je ook makkelijker kunt herkennen, hey, dit staat op een rijtje, dit hoort. Want we werken met heel veel vrijwilligers. En niet iedereen kent elk plantje. En we hebben heel veel verschillende soorten planten hier staan. Ik denk wel 70 verschillende groentes. Een kruidentuin net zoveel. Dan moet je maar net alles herkennen. Dus dat helpt als ze in een rijtje staan.
3: Nou, ik zou zeggen, trekken jullie ook lekker de handschoenen erbij aan. Dan gaan wij ons best doen om dit gebied weer helemaal onkruidvrij te maken. Ja, en dan is het daarna voer voor de varkens. Dus ik ga lekker aan de slag.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: lopen, rennen, vliegen, let's go man!
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Oh, zit dat zo?
2: Ja, in onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen.
3: Ja, en vorige week hoorde je bijvoorbeeld waarom een frisdrankje in een restaurant vaak maar half wordt ingeschonken. En deze week hebben we weer een heel andere vraag, namelijk waarom is het eigenlijk gebruikelijk om in een taxi achterin plaats te nemen?
2: Ja, en om ons daarover iets over te vertellen is Daphne Gaassenbeek aangeschoven. Zij is van Taxi Dronten. Goedemiddag, Daphne.
3: Goedemiddag. En Daphne, hoe lang ben je al taxichauffeur eigenlijk?
4: 4 jaar.
3: Oké, en waarom
4: 4,5 jaar.
3: Waarom dacht je, dit is wat ik nou wil doen?
4: Nou, ik ben mijn pas gaan halen. Je moet er ook echt examens voor afleggen. Omdat mijn man al een taxibedrijf heeft. En het was zo druk, dan kon ik een beetje bijspringen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik het volledig ben gaan doen.
2: En wat was er zo leuk aan?
4: Je weet gewoon niet hoe je dag start, eindigt. Je hebt een beetje richtlijnen, maar je kan zo gebeld worden en dat je naar Eindhoven moet of Rotterdam helemaal.
2: En is het dan het rijden of het praten of het ontmoeten van mensen?
4: Beide, ja. Ik heb autorijden altijd wel leuk gevonden. Maar ook de diversiteit aan mensen die je auto kan hebben. De ene zegt helemaal niks en de andere heb je de leukste gesprekken mee. Dus,
2: en vind je het erg als er iemand zit die helemaal niks zegt? Of heb je liever toch wel iemand die praat?
4: Het ligt eraan wat voor rit je hebt. Ik heb nu al 2 keer... Ja, dat is dan een matroos. En die moet ik naar Duitsland brengen.
3: Oh, dat is een end.
4: Ja, en die zegt helemaal niks.
3: Oh, dat is wel gek.
4: En dan is dat echt een hele, hele lange reis.
3: Ja, mag je wel de radio aanzetten of wil je totaal
4: ja,
3: stilte?
4: Ja, dat wel.
3: Oh, oké. Okay.
4: Ja.
3: Nou, we hebben jou uitgenodigd om antwoord te geven op de vraag. Waarom moet je eigenlijk automatisch achter in een taxi gaan zitten als je als klant instapt? Allereerst, mogen mensen bij jou kiezen wat ze doen?
4: Ja.
3: Oh, oké. Okay.
4: Ja.
3: Maar hoe zit dat dan? Want meestal zitten ze achterin.
4: Ja, en dat gebeurt vooral in de grote steden. En daar gebruiken ze heel veel Uber. Dus dan sta je aan de kant van de weg. En dan stap je automatisch makkelijker al gelijk achterin. En ik stap altijd nog gewoon zelf uit. Doe de deur open en vraag gewoon waar de mensen willen zitten. Dus,
3: Nou neem ik aan dat die matroos die zijn mond dicht houdt. Dat
4: die achterin gaat achterin zitten. Ja.
2: Maar ik ben toch gefascineerd. Zit hij dan een boekje te lezen de hele weg? Of zit hij gewoon naar buiten te staan?
4: Hij lag ook een beetje half te slapen. Of wat op zijn telefoon te doen.
2: Ja. Okay.
4: Af en toe dat je even kijkt, dan wel in je spiegel van gaat alles wel goed? Zo stil was die inderdaad. Maar
3: ja. Nee. Yeah. Nou, dan de vraag was dus, ga je voorin of achterin zitten? Jij zegt eigenlijk in de grote steden gaan ze meer achterin zitten. Ik zou eigenlijk gedacht hebben, je gaat achterin zitten omdat je je de koning voelt. Van, rijdt iemand voor mij. Dan zit je achterin en dan doet iemand dat voor mij.
4: Ja, maar er zijn toch bij mij echt wel heel veel mensen die juist zeggen, oh nee, ik ga er gezellig voorin.
3: Ja, heb je al verteld hoe je ermee begonnen bent, hè? En dat jouw man al gewoon een bedrijf had en dat je daar nu in meehelpt. Hoor je nog veel mensen die eigenlijk het taxivak instappen? Of wordt dat steeds moeilijker door bedrijven als Uber?
4: Nee, het wordt daardoor niet moeilijker. Maar zoals hier in Lelystad, er zijn wel een paar die dat rijden, maar omdat het allemaal kleiner is en net zoals in Dront ook, mensen kunnen je makkelijker vinden. Waardoor wij gewoon een vast netwerk aan klanten. En die gaan dan niet zo snel dat soort dingen. En wil je een taxi, dan willen ze ook wel.
2: Altijd dezelfde?
4: Vaak wel, ja.
2: Je bouwt een vertrouwen op.
3: En is dat eigenlijk ook wel eens eng werk? Want je weet natuurlijk niet wie er bij je in de auto stapt eigenlijk.
4: Nee, je weet niet wie er bij je in de auto stapt. Ik denk ook niet dat je heel bang aangelegd moet zijn. Omdat al, het is wel zo, als vrouw zijnde, ik rij alleen overdag. Heel soms 's avonds, 's nachts. Of omdat de klant daar speciaal om heeft gevraagd. Of dat het met de agenda en de collega's niet uitkomt. Maar dan wel alleen als ik de mensen ken.
3: Ja.
2: Jij rijdt natuurlijk niet alleen in Flevoland, je rijdt overal natuurlijk in Nederland. Maar als we het nou hebben over Flevoland, wat is nou de lekkerste weg om te rijden? Wat denk je van, god, dat hebben ze toch mooi gedaan. En waar erger je aan?
4: Wat ik een verschrikkelijke weg vind, is vanaf Kampen naar Zwolle. Daar heb je eigenlijk maar één baans weg en dan hebben ze die blokken ertussen staan.
3: Ja. Oh, de N50 is dat, denk ik. Ja.
4: Ik kwam er even niet, dat is de N50 in de nauw. Dat is niet mijn weg. Ik moet hem wel eens geregeld rijden, maar het is er altijd druk. Dus ik snap niet dat het maar één baans weg is. En dan die blokken, het is... Wat ik een hele fijne weg vind, is ook de N-weg van Dronten, Lelystad, Zwifterband. Die hebben ze gewoon heel mooi, is die 100-weg.
2: Die vierbaanse weg eigenlijk, hè?
4: Ja.
3: Ja. Nou, we weten weer waarom. Eigenlijk gaan wij gewoon als klant achterin zitten. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Dat is niet verplicht, begrijp ik al.
4: Helemaal niet verplicht.
3: Nee. Goed, wanneer moet je weer volgende ritje? Heb je morgen pas weer?
4: Morgen ben ik weer aan het werk.
3: Oké. Okay. Ja. Nou, dan weten we je te vinden, Daphne. Dankjewel. Daphne Gazenbeke van Taxi Dronten. Fijne rit naar huis.
5: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Na een zeer warme dinsdag met ruim 33 graden wordt het vanavond en vannacht wat wisselvalliger met een paar lichte buien die van zuid naar noord over onze provincie trekken. Nou, de neerslaghoeveelheden blijven wel beperkt en in de loop van de nacht lijkt het alweer droger te worden vanuit het westen met ook meer opklaringen. Bij een zuidwestelijke wind, meest matig van kracht, koelt het vannacht niet veel verder af dan zo'n 20 graden. En woensdag wordt een aangename zomerdag met veel zonneschijn. In de middag ook een paar stapelwolken en de temperaturen schommelen dan rond een graad of 26. De dagen daarna blijft het aangenaam met temperaturen rond normale waarden voor begin augustus, zo'n 23 graden en daarbij aanhoudend droog weer met geregeld ruimte voor de zon.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland, viert de zomer.
2: We gaan het hebben over hip-hop. Wie denkt dat je voor goede hip-hop naar Amsterdam of Rotterdam moet, heeft By the Books in Almere nog nooit meegemaakt.
3: Ja, in poppodium De Meester bruist het iedere maand van de energie met een open podium waar nieuw hip-hop talent en bekende namen elkaar afwisselen. En achter die avonden staat host Redouane Isberta en hij schuift nu bij ons aan. Redouane, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, je bent hier niet alleen. Neem even kort door wie je hebt meegenomen.
4: Ja, ik heb Nathan Fans en Aisje meegenomen samen met ons team genaamd Uncommon.
2: Okay. Ze zijn nu nog stil, maar straks niet meer.
4: Laat nee, even horen. Zeker. Nee, we moeten de rest nog even geheim houden.
2: Oh.
3: Ja, Redouane, By the Books, daar gaan we het over hebben. Maar Rob heeft een hele belangrijke vraag.
2: Ja, want hip-hop. Ja, ik ken vroeger van dat rap. Je had vroeger rap, hè, bij de hip-hop. De hip-hop. Er wordt wel hip-hop. Wat is het verschil tussen die ouderwetse rap en wat is dan hip-hop?
4: In één zin. Ik denk dat je het heel makkelijk kan stellen. Hip-hop komt uit de jaren 90, misschien zelfs ietsjes eerder. En dat is eigenlijk in principe de muziek die uit de black culture uit Amerika voorkwam. Je hebt eigenlijk veel verschillende soorten hip-hop, verschillende genres. Je hebt rap, je hebt trap, je hebt R&B. En dat is eigenlijk allemaal een verzamelnaam. En dat heet dus hip-hop.
2: Oké, nou dan is dat duidelijk.
3: Ja, By the Books. Heeft hij al die genres ook in zich?
4: Zeker.
3: Ja. Zeker. Hoe is dat ontstaan?
4: Ja, het is grappig dat je dat vraagt. By the Books is voorheen bedacht door de oude programmeur van poppodium De Meester. En dat werd toen nog geprogrammeerd in de bibliotheek in Almere. Vandaar dus ook de naam By the Books. Uiteindelijk liep dat een beetje stil. En ik als hongerige jonge man wilde heel graag eigenlijk zelf optreden. Toen ben ik naar de programmeur toegelopen en heb gezegd, ik wil hip-hop shows organiseren. En toen zei hij, we hebben een concept genaamd By the Books. Ze hebben het weer terug laten verhuizen vanuit de Biep terug naar poppodium Meester, waar het begonnen is.
3: Mm-hmm.
4: En nu zijn we hier.
2: En wat heb jij met hip-hop? Wat is dat? Wat fascineert je aan hip-hop?
4: Nou, ik maak zelf ook muziek, hobbymatig, maar het is voor mij een echte uitlaatklep. En hip-hop wordt dan voornamelijk gemaakt door jongens en vrouwen die wat minder vaak het gevoel hebben dat ze zich mogen uitspreken. Dus als ik namens die hele groep mag praten, dan denk ik dat het voor ons gewoon dient als een mooie uitlaatklep. Het is muziek, het is spelen met woorden, het is een hele andere manier van aanvliegen van hip-hop dan bijvoorbeeld popmuziek.
2: En waar gaat het dan over? Over politiek of over liefde? Waar gaat het over?
4: Ja, dat ligt dan dus echt aan de hip-hop-artiest die je spreekt inderdaad. De jongens die ik heb meegenomen, die rappen over liefde en misschien wel iets te veel over liefde. ik rap zelf voornamelijk gewoon over de struggles die ik vroeger heb mee moeten maken.
2: Ah.
3: Ja. Hey, die hip-hop, hoe leeft die in Almere?
4: Nou ja, kijk, ik zou internationaal of nationaal is hip-hop een beetje aan het doodbloeden, helaas. Maar
3: dat zijn jouw woorden, of niet? Of dat is gewoon.
4: Nou
3: zo.
4: Ja, als je kijkt naar de kijkcijfers, de luistercijfers, dan zie je wel dat hip-hop gewoon significant minder aantrekkelijk is dan bijvoorbeeld in 2016. Maar daarbij is het wel heel belangrijk om te zeggen, en ik kom uit Almere, ik ben een Almere yes man. Ik vind dat Almere een heel groot segment heeft mogen invullen van hip-hop in Nederland. Nou, dan denk aan een Izzy SB en aan een Leaves, maar denk ook zeker aan een Esco en een Seven Alias. En dat zijn wel gewoon hele grote namen die ontstaan zijn in Almere.
2: En hoe komt het dan dat hip-hop achteruit, tenminste dat de populariteit achteruit gaat? Komt dat door omdat we gaan moeten gewoon...
3: En ik zou toch denken, Lil Kleine en Ronnie Flex, dat toch ook hip-hop is?
4: Zeker, ja. Ja, nou ja, ik heb dit niet gefactcheckt, maar wat ik dus denk, ja. Vroeger in 2016 werd hip-hop naar Nederland gebracht in een compleet nieuw jasje. Het was een geluid die nog nooit eerder echt gehoord werd. Dus ik denk dat dat gewoon voor de jongere generatie, ik was die jongere generatie, dat dat heel aantrekkelijk was. En als je nu kijkt naar festivals, er is zoveel muziek. Al die oude mensen die, of al die mensen van mijn leeftijd die vroeger dus naar Lil Kleine en Ronnie Flex luisterden, zijn misschien nu net iets vaker bij technofeestjes of bij housefeestjes. Er is gewoon heel veel. Er is heel veel op de markt gekomen, inderdaad. Nu weet ik dat een hip-hop-show programmeren en boeken ook een stuk duurder is dan een house DJ. Dus,
3: want dat is maar één iemand op
4: exact,
3: het podium.
4: Ja, dus
3: en
4: dat speelt
3: jullie
4: wel
3: kwamen hier dan
4: mee,
3: met z'n vijven binnen eigenlijk.
4: Inderdaad, ja. Dus normaal zou je een DJ zoveel betalen. En nu zouden al deze jongens inderdaad ook moeten eten van dezelfde taart.
2: Uh-huh.
3: Ja. Hoe belangrijk is die by the books? Ja, dat zal jij zeggen. Dat is natuurlijk super belangrijk. Maar merk je effect in Almere van zo'n avond?
4: Zeker, ja. Ik vind het altijd heel leuk om te zeggen dat de eerste editie die ik deed maar 5 mensen heeft getrokken. En de afgelopen editie heeft 500 man weten te werven. En dat laat toch wel weer zien dat er veel animo is voor hiphop en een communityruimte zoals deze. Want los van het feit dat we natuurlijk lokaal en gevestigd talent podium geven, merk ik ook dat er heel veel jongens en meisjes bij elkaar komen. Dat kan je zometeen ook na de show vragen aan bijvoorbeeld Aisha. Hij heeft heel veel mensen leren kennen die dus nu ook in de band spelen en met wie hij de studio ingaat, omdat hij is tegengekomen bij By The Books. Dus het is meer dan alleen een optreden.
3: Ja, misschien dat ze alvast kunnen gaan klaar gaan staan. Want dan maken we ons alvast op om zo de muziek
2: jongens,
3: te laten
2: even
3: horen.
2: In de benen nu.
3: Ja, hup, een beetje actief. Ja, want je hebt deze jongens meegenomen. Je hebt ze ontdekt ook bij The Books.
4: Nou, dat is een grappig verhaal. Ik zat samen in de klas met Aisha op de Herman Brood Academie. Maar hij heeft een hele muzikale kring. En toen ik net bij The Books begon te programmeren, heb ik gezegd, kom een keer langs. Dus Aisha kende ik al, maar eigenlijk iedereen die je hier ziet staan en nog vele mensen die nu niet mee konden komen, allemaal voortstaan uit By The Books.
3: Ja, nou, zijn jullie er klaar voor? Ik kijk eventjes of... check.
2: Heb jij een schuifje open?
3: Ja, ik heb mijn schuifje openstaan. Dat gaat helemaal goed. Niet. Wat ik dan wel moet doen, ik mag aan het apparaat van Arno Plaquette zitten. Die heeft een enorm apparaat hier voor het licht en zo. Ik doe de rookmachine aan, de camera's draaien.
2: Oh, spannend.
3: Ja, het licht gaat uit.
4: Het gaat over liefde,
3: hè? Gaat aan, hoppatee. Nou, als jullie er klaar voor zijn, zou ik zeggen, ga je gang.
5: Hallo iedereen, mijn naam is Aisha, ik ben 19 jaar oud. Ik ben gekomen namens By The Books vanwege Redouan. Shout-out naar Redouan, shout-out naar Omroep Flevoland, het is prachtig om hier te zijn. Ik heb Luca hier, ik heb Mika hier, ik heb Nathan fans hier. Shout-out naar Alkama sowieso en let's get it man.

0: wel, dames en heren. Ik waardeer het.
1: Shout-out naar jullie.
2: Shout-out naar iedereen die is aan kijken. Ja. Ja. Heel goed. Ja, heel goed. Even de lichten weer aan. Hoppatee.
3: Ik vond het wel intiem met de lichten aan.
4: Ja. Het apparaat van Arnoud weer uit.
2: Ja, het apparaat van Arnoud gaat weer uit. Jongens, misschien dat IJsje en Nathan fans even aan kunnen schuiven hier nog aan de tafel.
4: Ja, ik heb ook wel ontdekt dat je naar de sportschool moet, wil je dit doen.
2: Ja, want het shirt ging ook even uit. Ja,
3: ja, wat vonden jullie daarvan?
2: Nou,
3: het shirt uitging?
2: Ja,
4: wat vond je ervan?
2: Ja, wat vond ik ervan? Ik mag er niet naar kijken. Ik weet niet hoe oud je bent, maar...
1: Ja, ik ben 19 jaar oud.
2: Oh, nou, dan mag het, gelukkig.
3: Of het ethisch is.
2: Ja, nee. Ik heb heel voorzichtig gekeken.
4: Wat vonden jullie er zelf van? Ging het allemaal lekker?
1: Ja,
4: even dicht bij elkaar.
1: Ja, kom maar bij, boys. Het ging echt geweldig. Ga jij maar. Ik moet nog even kijken. Ik weet het nog niet. Ik denk dat het goed ging. Het voelde goed door, dus daar gaat het om.
2: Oké, want IJsje, eventjes over... Want jij hebt meegedaan aan By the Books. Hè. Wordt regelmatig, denk ik, dan ook geprogrammeerd.
1: Ja.
2: Wat maakt dit een bijzondere omgeving voor jou als artiest?
1: Het is voor mij een bijzondere omgeving, omdat sowieso iedereen komt gewoon bij elkaar. En ja, R&B is best wel een andere hoek. Zeg maar, het hoort wel gedeeltelijk bij hiphop. Natuurlijk gaat het heel goed samen. Het zijn broeders en zusters, als je er zo over nadenkt. Natuurlijk. En het is gewoon geweldig. Het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld mensen die in andere hoeken zitten van hiphop, juist ook van het R&B gedeelte houden. In plaats van bijvoorbeeld alleen die rage dingen. Ik hou van die rage dingen. Ik hou van alle soorten muziek sowieso. Dus ja.
2: Ja, want rage is dan wat harder, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
4: Waar ging het net over eigenlijk? Want volgens mij waren jullie verliefd. Ik weet het niet, zeker?
1: Kijk, ik kan ook uitleggen hoe de song is ontstaan. Ja. Maar eigenlijk, de song gaat over liefde eigenlijk, ja. Op een manier, ja.
3: Liefde bedrijven.
1: Ja. Inderdaad. Bij mij gaat het helaas over niemand. Dit is gewoon, voor mij was het gewoon een beeld van wat zou de perfecte liefde zijn voor mij. Zo had ik het gewoon geschreven.
2: Dus het moet nog komen, dit.
1: Ja, maar misschien zong ik het wel voor iemand vandaag. Dus.
2: Ja, je weet het niet.
3: Wauw.
2: Als jij nou ook je shirt uittrekt, dan komt het helemaal goed.
1: Nee. Dat is voor die personen.
2: Oh, dat is heel goed. Redouan, wanneer is de volgende By the Books?
3: Ja, de volgende editie is op 4 september. Dat is zoals we zijn begonnen. Kleinschalig, lekker intiem in een kleine barstaf van de meester. En de XL-editie, die is weer in november. Ik kan nog niet precies zeggen wanneer.
2: Nee.
3: Maar zet sowieso de XL in je agenda.
2: Ja, want...
4: Ja, nee, wat ik me dan even... Want het is natuurlijk leuk, dit evenement. Maar zijn er ook mensen van de platenmaatschappij die langskomen? Of zo? Want je wil misschien ook iets op... Ja, ik kom uit de CD-tijdperk. Op cd zetten?
2: Ja, je wilde een album uitbrengen misschien.
3: Ja, er komen altijd heel veel mensen erop af. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet altijd precies weet wie er is. Maar mochten er managers en A&R's en label-eigenaren behoefte hebben om langs te komen, kom zeker langs. Maar wat vooral belangrijk is dat er heel veel content geschoten wordt. Dus die content kan uiteindelijk via een omweg nog steeds naar die belangrijke mensen.
2: Ja, want ze waren hier net aan het soundchecken. Volgens mij waren ze drukker met content schieten dan met het soundchecken.
3: Ja, dat is tegenwoordig de muziekindustrie, hè? Ja. Vroeger kon je nog doorbreken op MTV en nu moet je alles zelf doen.
2: Nog even, want dan even dat je even zegt waar we je content kunnen vinden, IJsje. Zeg maar.
1: Nou ja, mijn naam is IJsje. Je spelt het als I-C-E-J-E. Is een woordspeling, IJsje. Ik dacht dat je vroeger IJsje zo zei. En dit is... ik ben niet een fan. Je kan me checken op TikTok, dat is Loketman13. Rare woordkeuze, maar dat is mijn naam. En op Instagram ben ik uncommon_NV.
2: Heel goed.
1: Yes.
2: Redouan, we weten jullie nou allemaal te vinden bij The Books. Kaarten zijn altijd te koop via...
3: Gratis.
2: Gratis.
3: Heel
2: maar
3: misschien.
2: Moet je dus niet aan te melden.
3: Misschien gaan we in een november editie kaartverkoop doen. Maar dat zie je dan nog op de socials. Voor nu is het gratis.
2: Heel goed.
3: En 16 plus.
2: Heel goed. Oh ja, voor de content natuurlijk. Ja, jongens, dank jullie wel dat jullie er waren. Fantastisch optreden. En heel goed.
3: Dank jullie wel.
5: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
4: Wouter Waaier werd bekend als veganboer die in een documentaire besloot 4 stieren van de slacht te redden. Met een succesvolle crowdfundingsactie leek een nieuw leven voor Liesje, Herman, Pino en Bos binnen handbereik.
2: Maar bijna een jaar later staan de dieren nog altijd op dezelfde plek. Ja, waarom is het nou zo moeilijk om een thuis voor ze te vinden? Wouter, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Ja, een jaar geleden ongeveer zagen veel mensen hoe jij besloot deze 4 dieren van de slacht te redden. Allereerst, hoe gaat het met ze?
6: Het gaat heel goed met ze. Ze zijn hartstikke gezond, ze zijn hartstikke blij. Maar ze willen wel graag een keertje naar buiten.
2: Ja, want hoe staan ze er nu bij dan? Waar zijn ze?
6: Ze staan bij mijn vader in de stal in een gebruikelijk hok voor vleeskalveren. In die stal waar ze eigenlijk ook in de documentaire stonden.
4: En mogen ze dan niet af en toe naar buiten of zo? Ja, ik heb geen idee hoe dat er dan precies bij jullie uitziet.
6: Nee, dat gebeurt dus niet op vleeskalverbedrijven. Die zijn gewoon altijd binnen. Daar heeft mijn vader het land ook niet voor. Die heeft wel wat land, maar dat wordt gebruikt voor de teelt van mais. Dus voor veevoer.
4: Ze kunnen ook niet even op de oprit of zo?
6: Nee, helaas niet.
2: Okay. Nee. Wouter, ja, je bent al best wel lang aan het zoeken. Hè? Waar loop je nou tegenaan?
6: Er is gewoon heel weinig te huur. Heel weinig grond beschikbaar. Ik ben tegelijkertijd aan het concurreren met boeren die ook op zoek zijn naar een stuk grond. En zeker met het afschaffen van de mestderogatie is dat gewoon heel gewild geworden om meer grond te krijgen. Dus ja, er staat gewoon heel weinig te huur. Ik heb het ook geprobeerd bij dieropvangcentra, zoals Animal Sanctuaries. Die zitten ook allemaal propvol. Dus het is gewoon moeilijk om wat te vinden.
4: En jij bent dan veganboer en je vader zit in het vlees. Zegt hij niet af en toe, nou weet je wat, zal ik ze maar gewoon aan de slag brengen?
6: Dat zegt hij dus wel, ja. Ja, mijn vader die snapt daar gewoon helemaal niks van. Die denkt dat, ja, waar ben je mee bezig? Die ziet die emotionele waarde van die dieren ook niet. Dus die denkt, ja, weet je, ik breng ze aan de slag, ben je van het gezeur af.
2: Ja, nou Wouter, jij woont zelf in Zwolle. De koeien die staan in Twente volgens mij, hè, op dit moment.
6: Klopt, die staan in Geesteren, ja.
2: Ja, nou is het zo dat je radius, je zoekgebied wat hebt verruimd. Wat op een uur ongeveer van Zwolle zit, daar hoop je wat te vinden. Nou, een groot deel van Flevoland ligt daarin. Wat zoek je nou precies?
6: Nou, ik zoek een weiland wat dus te huur staat van ongeveer 2 hectare... Inmiddels moet ik zeggen, kijk, als er wat voorbij komt wat iets kleiner is, 1,5 hectare, dan vind ik dat voor het nu ook wel even goed. Dan heb ik in ieder geval wat. Maar er moet wel een schuilstal zijn of een mogelijkheid tot het bouwen van een schuilstal. En ja, wat bomen voor schaduw, want ja, je merkt het wel buiten, het is bloedheet. En koeien die hebben al iets stress vanaf een graadje of 20. Dus ze moeten wel ergens in de schaduw kunnen staan.
2: Ja, nou heb ik begrepen dat je dat voelt alsof ze grote labradors zijn voor jou. Heb je het idee dat je een band met ze hebt inmiddels?
6: Zeker, ja, dat is heel duidelijk zelfs. Als ik aankom lopen en ik roep ze weten allemaal hun naam. Dus als ik ze bij naam noem, dan komen ze ook. Maar wat voor mij heel erg bevestigt dat ik een band met ze heb en zij een band met mij, is dat als ik vertrek, dat vooral Herman, hysterisch Herman noem ik hem ook wel eens, wel tot een half uur lang nog loeit in de poging om mij terug te lokken.
2: Ja.
6: Dus dan hoort. Ja.
2: Ja, dus ze zijn dus echt ook aan jou verbonden. Je bent eigenlijk de vijfde os.
6: Ja, nou, ik ben nog wel een stier.
2: Ja, oh ja, okay. Ja, natuurlijk. Ja, zie, ik zit helemaal niet in de koeien, je hoort het al. Nou, je deelt je zoektocht ook op sociale media. Krijg je wel iets van tips door of hoe werkt dat?
6: Zeker, ik krijg heel veel tips door. Alleen, ja, ik probeer het wel. Maar heel vaak merk ik ook dat mensen dus dan liever geen ossen erop willen hebben, geen runderen. Het ideaal beeld voor die mensen wat dan iets te huur hebben staan is dan of ponies of schapen. En als ik daar aankom met 4 ossen, dan zeggen ze nee, bedankt.
2: Oké, dus wat is dan een goede plek voor iemand die nog geen dieren heeft of wel dieren? Wat denk je, wat is de ideale boer die dat neer gaat zetten voor je?
6: Nou, weet je, voor mij is het prima als het bij een boer is die zelf dieren heeft. Maar mijn ideaal beeld is wel dat ik een eigen wei heb waar mijn eigen ossen kunnen lopen. Ook omdat ik in de documentaire geleerd heb dat die dieren vrienden maken. En waar ze dus mee in een stal staan, in het geval van mijn ouders. Dat zijn vrienden voor het leven. Dus daarom heb ik ook alle 4 de ossen gered. Dus ja, als ik dan in een wei sta, of als zij in een wei staan met dieren die steeds vertrekken omdat ze naar de slag gaan, ja, dat vind ik dan wel sneu. Dus mijn ideaalbeeld is dus dat ze wel een eigen wei hebben.
2: Nou, nog 1 keer de voorwaarden. Misschien is er een Flevolander die denkt, ik heb hier nog wel 1 hectare, 2 hectare voor die 4 ossen.
6: Ja, wie weet. Nou ja, dus dat, die grote 1 à 2 hectare. Wat bomen voor schaduw en er moet een mogelijkheid zijn tot het bouwen van een schuilstel. En het zou het mooiste zijn als die er al staat.
2: Goed, Wouter, hoe kunnen mensen contact met je opnemen? Want die staan natuurlijk nu in de rij, dat begrijp je.
6: Zeker, ja zeker. En ze kunnen me vinden op Instagram. Gewoon mijn naam is dat, Wouter Waaier. Waaier is met 2 A's en Y. En daar ben ik heel makkelijk te vinden. Daar staat ook een e-mailadres van mij. En ja, als ze dat allemaal niet kunnen vinden, kunnen ze vast jullie ook benaderen.
2: Zeker, dat mag ja. Zeker. Nou, Wouter, dank je wel. En heel veel succes met de zoektocht voor Liesje, Herman, Pino en Bos.
5: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.

0: Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Bepaalde automaten, dat zie je wel eens, die hebben ook een B-stand. Hè? Dus niet alleen de P van parkeren, de R en de N en de D van drive, maar ook een B.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En is het ook, want dan weet je ook welke fantastische prijzen er allemaal te winnen zijn. Is dat ook dan de reden om mee te doen?
3: Nee, daar heeft mij eigenlijk nooit in verdiept.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ik heb nu al 2 keer, ja, dat is dan een matroos. En die moet ik naar Duitsland brengen. En die zegt helemaal niks.
0: Dit is Flevoland.
5: Ik mag aan het apparaat van Arno Plaquet zitten. Die heeft een enorm apparaat hier voor het licht en zo.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
8: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
7: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
9: De resultaten laten zien dat de eerste 2 jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
7: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Na een zeer warme dinsdag met ruim 33 graden wordt het vanavond en vannacht wat wisselvalliger met een paar lichte buien die van zuid naar noord over onze provincie trekken. Nou, de neerslaghoeveelheden blijven wel beperkt en in de loop van de nacht lijkt het alweer droger te worden vanuit het westen met ook meer opklaringen. Bij een zuidwestelijke wind, meest matig van kracht, koelt het vannacht niet veel verder af dan zo'n 20 graden. En woensdag wordt een aangename zomerdag met veel zonneschijn. In de middag ook een paar stapelwolken en de temperaturen schommelen dan rond een graad of 26. De dagen daarna blijft het aangenaam met temperaturen rond normale waarde voor begin augustus, zo'n 23 graden en daarbij aanhoudend droog weer met geregeld ruimte voor de zon.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
3: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
2: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
2: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Na een zeer warme dinsdag met ruim 33 graden wordt het vanavond en vannacht wat wisselvalliger met een paar lichte buien die van zuid naar noord over onze provincie trekken. Nou, de neerslaghoeveelheden blijven wel beperkt en in de loop van de nacht lijkt het alweer droger te worden vanuit het westen met ook meer opklaringen. Bij een zuidwestelijke wind, meest matig van kracht, koelt het vannacht niet veel verder af dan zo'n 20 graden. En woensdag wordt een aangename zomerdag met veel zonneschijn. In de middag ook een paar stapelwolken en de temperaturen schommelen dan rond een graad of 26. De dagen daarna blijft het aangenaam met temperaturen rond normale waarde voor begin augustus, zo'n 23 graden en daarbij aanhoudend droog weer met geregeld ruimte voor de zon.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Na een zeer warme dinsdag met ruim 33 graden wordt het vanavond en vannacht wat wisselvalliger met een paar lichte buien die van zuid naar noord over onze provincie trekken. Nou, de neerslaghoeveelheden blijven wel beperkt en in de loop van de nacht lijkt het alweer droger te worden vanuit het westen met ook meer opklaringen. Bij een zuidwestelijke wind, meest matig van kracht, koelt het vannacht niet veel verder af dan zo'n 20 graden. En woensdag wordt een aangename zomerdag met veel zonneschijn. In de middag ook een paar stapelwolken en de temperaturen schommelen dan rond een graad of 26. De dagen daarna blijft het aangenaam met temperaturen rond normale waarde voor begin augustus, zo'n 23 graden en daarbij aanhoudend droog weer met geregeld ruimte voor de zon.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoel de rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle.